0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland. We were good.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni live vanuit Almere.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: op 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achter, hè?
2: Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: When I spent the summer on you.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Hardstelfestival DEFCON 1 in Biddinghuizen gaat niet door vanwege de hitte. En meerdere scholen in Flevoland blijven vandaag dicht vanwege code rood. Meer nieuws zometeen in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoe is het op de weg? Nou, geen files of vertragingen. Er is wel een flitser gemeld. Die staat op de N352 bij Schokland. In beide richtingen bij hectometerpaal 16,3. Maar ja, ik vraag me wel af. Mag je bij code rood wel flitsen?
1: Nou ja, je mag eigenlijk, als je niet de weg op hoeft...
4: Je mag niks.
1: Nou, je mag niks. Nou ja, als je natuurlijk niet de weg op hoeft, adviseert Rijkswaterstaat, ga dan niet de weg op.
4: Ja, blijf dus dan lekker thuis.
1: Ik zou dan niet... Meestal zit je in een auto als je aan het flitsen bent als politieagent. Ik zou niet in de auto willen zitten nu.
4: Nou, nu kan het misschien
1: nu
4: nog.
1: Nu kan het nog wel, maar... Misschien is het een vroege flitser.
4: Ja, maar wie gaan ze dan flitsen als je thuis moet blijven?
1: Dat is een goede vraag.
4: Nou goed.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker op deze vrijdag de 26e juni. Code rood, hitte, ja, en Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is alsnog afgelast vanwege die hitte. En festivalgangers die al op het campingterrein waren, die reageerden vol onbegrip en die gingen verhaal halen.
1: Ja, en het is ook code oranje natuurlijk, want in Almere was het een groot feest, want oranje fans die volgden in de kroeg de wedstrijd tegen Tunesië en oranje won met 3-1.

0: Raccoon was dat met No Mercy bij Flevoland is wakker. Het is 6:07. Goedemorgen.
1: Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen is afgelopen nacht alsnog afgelast vanwege de hitte. Organisator Q-Dance maakte het nieuws rond middernacht bekend. En veel van de verwachte 60.000 bezoekers waren op dat moment al op het nabijgelegen campingterrein.
0: Ja, de meesten hadden geen begrip voor het besluit. Een deel van de ontevreden festivalgangers trok naar het hoofdpodium om verhaal te halen. Zometeen dan hebben we ook verslaggever Ruben en Harder daar ter plekke. Maar eerst nog even naar verslaggever Yannick van der Wouw. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, vannacht werd het bekend hè, dat het alsnog niet doorgaat nadat ze ook al maatregelen hadden aangekondigd. Hoe reageerden de fans?
2: Nou ja, er is nog veel onduidelijk, laat ik dat allereerst eventjes aangeven. Want het werd ongeveer bekend iets na middernacht, net voordat Oranje moest voetballen. Maar dat was natuurlijk op een dag dat een groot deel van die camping al werd opgebouwd. Hè. Ja. Dat festival begint vrijdag, dat is eigenlijk vrijdag, zaterdag, zondag. Alleen op donderdag is de dag dat, net als bij andere grote festivals, de bezoekers daar naartoe kunnen komen met hun tent, met hun spullen, met hun eten, om daar hun campingplek op te bouwen. En dat is vaak een grote chaos. Hè. Dan gaan mensen strijden voor hun beste plekje. En dat is dus nu ook gebeurd. Maar je zag ook dat veel buitenlanders hier ook naar het festival zijn gekomen. En ja, voor hun is het extra taai natuurlijk.
0: Ja, want ik zag ook op social media mensen voorbij komen die dan uit Amerika kwamen. Speciaal voor dit festival in Biddinghuizen. Ik zag ook beelden inderdaad van mensen die wel probeerden hekken te slopen, dat soort dingen.
2: Ja, klopt. Ja, Defcon 1 is gewoon een van de grootste festivals van Europa. En is ook een van de bekendste hardcore festivals en hardstyle festivals van de wereld. En daarmee trekt het ook een bepaald publiek van alle kanten van de wereld. We zagen ook berichtjes binnenkomen vanuit veel fans van Japan, die bijvoorbeeld daar specifiek naartoe zijn gekomen. Ja, dan kom je gewoon echt bedrogen uit.
1: En wat zeggen die dan?
2: Nou, die balen ontzettend dat het vooral zo laat bekend is geworden.
1: Ja, want hebben wij contact gehad met de organisatie daarover? Hè? Want die code rood, nou ja, dat was natuurlijk duidelijk. Die ging gelden voor een groot deel van het land. Hebben we aan de organisatie gevraagd van, waarom is dat besluit niet eerder genomen om het af te gelast, het hele festival?
2: Nou, er is nog geen kans geweest om ook daadwerkelijk in contact te komen met de organisatie. Er is wel een keer geprobeerd te bellen. Maar de organisatie is ook op dit moment hartstikke druk met allerlei andere dingen regelen. Ja, want zo'n festival, daar komt heel veel bij kijken. Naast het feit dat je artiesten hebt, staat Defcon 1 ook bekend om bijvoorbeeld het podium wat ze vaak opbouwen. Dat is een heel speciaal podium wat altijd geheim wordt gehouden. Daar liggen van allerlei clausules op. Daar zijn ze jaren mee bezig. Allemaal dat soort dingen, dat valt nu allemaal in het water. Dus het is natuurlijk voor heel veel partijen is het een hele trieste bedoeling. En is het heel jammer dat het op deze manier afloopt. Want er gaan gewoon bijna 75.000 bezoekers per dag naar dat festival. Ja, die kunnen nu allemaal weer naar huis.
0: Ja, die gaan dus allemaal naar huis vandaag. De camping moet dus ook opgeruimd worden. Weten we tot wanneer de campinggasten nu de tijd hebben om de camping te verlaten vandaag?
2: Nou, ik weet niet of er specifiek een eindtijd is. We weten wel dat de organisatie heeft gevraagd, in ieder geval in de avond en in de nacht, bij een bericht wat ze online hebben gezet ook, en aan bezoekers hebben gestuurd, dat ze willen dat mensen voor 6:00 op vrijdag vertrekken.
0: 6:00 's avonds.
2: 6:00 's avonds, ja. Ja. Dus ze kunnen rustig uitslapen, is de gedachte. Dan kunnen ze nog spullen inpakken en weer terug naar huis.
1: Ja, en mensen die meekijken, we hebben ook filmpjes gekregen van mensen. Ja, je ziet mensen toch verhaal halen. Er wordt met bier gegooid. Ik denk dat het vooral ook het late moment is, hè, waarop besloten is van jongens, het kan echt niet doorgaan.
2: Ja, je merkt dat dat veel onvrede creëert bij mensen. Dit zijn mensen die natuurlijk daar, soms wat jullie net al zeiden, die komen vanuit Amerika. Ja, dat is 9:00 vliegen, dat is een duur vliegticket. Ja. Dan ga je hier naar een festival toe, dan moet je eten voor hebben, allemaal spullen voor mee hebben. Dat is bagage, die moet je ook hier halen of meenemen, wat heel duur is. Dus er komt gewoon ontzettend veel kijken bij zo'n reis plannen. En dan is dit festival ook voor veel mensen ook een nodig uitje. Want het is een van de weinige festivals waar deze soort muziek wordt gespeeld. Waar dit kan, hier kan je dan jezelf zijn. Ja, dat valt nu in het water en het hele weekend stopt daarmee ook. Eerder was wel al bekend dat bijvoorbeeld de dagkaarten die ook verkocht worden bij dit festival, dat die mensen al niet meer naar binnen konden.
0: Ja, maar ook onbegrippen, ook in de vorm van dat sommige mensen niet snappen dat ze het festival niet gewoon door laten gaan. Omdat, we hebben wel vaker op festivals gestaan. Ik hoor voorbeelden van Coachella in Amerika dat het ook 38 graden is. Sommige mensen begrijpen het niet.
2: Nee, en dat is ook heel, heel logisch en geloofwaardig. Want je ziet natuurlijk inderdaad heel wat festivals. Burning Man is ook een van die festivals waar het vaak heel warm is. Hè. Dat is zelfs in een woestijn. Maar ja, het is daarin ook de keuze bij de organisatie. En die hebben specifiek nu toch gekozen, echt op een heel laat moment, dat moeten we wel bij zeggen, op een heel laat moment gekozen om te stoppen met het festival en alle bezoekers uiteindelijk toch weer naar huis te sturen.
1: Verslaggever Yannick van der Wouw, dank je wel voor nu. Onze verslaggever Ruben den Harder, Roy zei het al, die is onderweg naar het terrein daar in Biddinghuizen. Het campingterrein, zoals Yannick al zei, moet om 6:00 vanavond helemaal leeg zijn.

0: I Just Might van Bruno Mars.
1: Het centrum van Almere kleurde vannacht oranje vanwege de wedstrijd tegen Tunesië. Nou, er viel genoeg te juichen, want Oranje won met 3-1.
0: Ja, Oranje is daarmee poolwinnaar. En het zorgt er ook voor dat de Oranjekoorts verder toeneemt. En dat merkt ook Gerard Goon van Café Eerste Rang aan de Grote Markt in Almere.
2: Ik begin nu wel meer en meer koorts te krijgen. Ja, zeker, 100%. Het wordt alleen maar gekker en alleen maar leuker.
3: Het zit aardig vol, hè?
2: Het zit rampvol. Godzijdank.
3: Godzijdank, had je het verwacht?
2: Ik had het niet verwacht, want het is wel midden in de nacht. Maar je ziet het zelf, iedereen heeft er zin in.
3: Het is vrij druk op het Marktplein.
4: Het is heel erg druk. Het is heel erg... Zo, het is chaos hier. Het is chaos, niet normaal.
3: Had je dit verwacht?
4: Ja, tuurlijk. Nederland. Hè? Nederland staat bovenaan.
3: Nederland staat 2-0 voor. Hoe bevalt het?
5: Nou, prima. Lekker weer. Dus niet te warm. En nou ja, goed. Prima, ja.
3: 2-0 voor. Ja, wat wil je nog meer?
6: En met de goede resultaten van Oranje stijgen ook de verwachtingen bij Almeerders.
7: Ik heb drie finales meegemaakt. Zegt hij zo van mijn leeftijd. Drie keer zwaar teleurgesteld, maar deze gaan we pakken.
8: Ik hoop gewoon winst. Compleet alles.
9: Wereldkampioen,
8: ja.
4: Ja, sowieso.
8: Sowieso.
9: Ja?
4: Ja, dat denk ik wel.
3: Niet een beetje te ambitieus?
4: Nee, tuurlijk niet. Hallo, we moeten wel een beetje Nederlands sporten, hè?
10: Nou, halve finale. Ja, ja. Dat gaan ze wel redden. Daar wordt het spannend.
6: Aanstaande maandagnacht rond 3 uur speelt Oranje zijn volgende wedstrijd. Tegenstander is dan Marokko in de knock-outfase.
11: Marokko! Ja, kijk thuis. Kijk thuis. Ja, het is 3 uur 's nachts, man. Veel te laat.
12: Ja, je moet erbij zijn, ja. Ook 3 uur 's nachts, daar ben ik er ook. Ja, daar kom ik ook. Ja, ja.
3: Dus jij bent hier maandag ook gewoon?
12: Ik heb dinsdag al vrijgevraagd, dus... Nou ja, nee, komt goed.

0: Lucky van Jason Mraz en Colby Clay. Het is 21 minuten over 6. En we gaan door met het nieuws. Ja, je snapt het wel natuurlijk vanwege code rood. Daar is vandaag veel aandacht voor. En in verband met extreme hitte geldt dus vandaag in een groot deel van het land dat weeralarm, code rood. En veel scholen hebben ervoor gekozen om vandaag de deuren dicht te houden. Vooral oudere schoolgebouwen zijn moeilijk koel te houden.
1: In nieuwe scholen lukt dat een stuk beter. En onze verslaggever die ging kijken bij twee scholen. Eentje waar het heerlijk koel is. En bij eentje waar het binnen nog warmer is dan buiten. De boeier in Lelystad is dat. Juf Marjolein die ziet het kwik daar flink stijgen.
2: Nou, we hebben hier een thermometer. Ook leuk voor de rekenlessen. Maar zoals je ziet is het nu bijna 30 graden in dit lokaal. Dus dat maakt het wel moeilijk concentreren.
3: Het is niet fijn, want ik kan dan echt niet goed werken omdat ik dan helemaal ga zweten.
4: Als het heel warm is, dan wordt het steeds warmer hier in dit gebouw. Dus dat is niet zo fijn.
3: Ja, mijn lichaam denkt, ik wil naar huis.
5: En dus zetten de juffen en meesters alles op alles om het nog enigszins aangenaam te maken.
2: Nou, zoals je ziet hebben we de ramen en de deuren zo ver mogelijk open om een klein beetje frisse lucht binnen te krijgen. Groep 3 hebben we gelukkig nog wel weer zonneschermen, dus die hebben we uit. We hebben ook de lampen in het lokaal uit, zoals je ziet.
6: En we hebben een troposrooster op school, omdat het zo warm is.
4: Dan beginnen we eerder. Dan beginnen we al 7:45.
6: Zodat we ook eerder uit zijn. En ik heb thuis een zwembad in de tuin staan, dus ik kan lekker zwemmen thuis. Ja, ik wil gewoon liever dat het kouder is.
5: Er zijn wel scholen waar het koeler is, vooral nieuwbouwscholen, zoals IKC De Warande. Daar ziet juf José het kwik op een aangenamere stand staan.
7: Nou ja, als ik op de thermometer kijk, dan is het ongeveer 26 graden. En dan moet ik zeggen dat het ook nog wel zo is dat we hier in de hal staan. Dus de deur gaat steeds open en dicht. Hè? Dus er komt wel wat warmte mee naar binnen.
8: En dan is het best wel fijn dat je dan, als je bijvoorbeeld in je klas komt, dat je dan wel wat koeler hebt dan normaal.
7: We zeggen wel eens onder elkaar, eigenlijk beseffen we niet eens hoe het is om in een school te werken waar het 30 graden is. Want dit is gewoon niet fijn. Dus we boffen.
8: Ja, ik zou het vooral heel zielig vinden, sowieso voor de juffen, maar ook heel erg voor de kinderen. Want het is heel moeilijk om dan te concentreren, omdat je dan afgeleid raakt, omdat je dan echt heel warm krijgt.
4: Ja, pittig. Zou ik niet leuk vinden. Dan kunnen ze niet goed werken. En dan kunnen ze bijna niks meer, omdat het zo warm is.
5: Dat herkennen de oververhitte kinderen wel.
6: Concentratie is nog wel een beetje lastig. Maar ik kan wel gewoon werken.
4: Dan kan je werk niet afmaken en dat is niet zo fijn.
5: Nieuwbouw is eigenlijk de enige hoop voor de boeier. Uiteindelijk worden alle verouderde schoolgebouwen in de stad vernieuwd. Maar juf Marjolein weet dat dat helaas nog even wachten is.
2: Het zijn natuurlijk best een aantal gebouwen, dus we zijn nog niet aan de beurt. Maar we hopen in de nieuwbouw natuurlijk iets van een airco of een goede klimaatbeheersing te hebben, waardoor je goed geconcentreerd kunt werken. Dus dat zou fijn zijn.
5: Ondertussen weten de kinderen hier wel een oplossing. Gewoon vrijgeven.
6: Ik zou liever thuis zijn op deze temperatuur. En zou ik de hele dag op het bed van mijn ouders liggen, want ze hebben een airco in de kamer. Dus.
0: Kijk, dat is fijn natuurlijk. Nou, en op veel scholen gebeurt dus precies wat Bo voorstelt. Scholen dicht en kinderen thuis. Ja, en dan ook nog eens met een airco. Dat is helemaal ideaal.
1: Dan de berichten buiten de provincie. Ja, we zeiden het al. DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. Met code rood vindt de organisatie het niet verantwoord om het festival door te laten gaan. En de tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ja, en dat is flink balen.
9: Grijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Ja, dat is natuurlijk. Voor mij is het jammer. We komen uit Nederland en dan rijden we weer terug naar huis. Jammer, maar als je aan de andere kant van de wereld komt, dan is het echt wel een hele zware dobber.
0: Ja, dat snap ik wel dat deze man dat zegt.
1: Ja, nou ja, dat is.
0: En wat Janiek ook net zei, ja, je hebt gewoon heel veel geld betaald.
1: Ja, en heel veel fans noemen het ook echt wel de Holy Ground. Ja, het klinkt een beetje heftig misschien, maar, nee, maar heel veel, ja. Er zijn heel veel mensen die het ook echt, die er een jaar naartoe leven. Dus dat is natuurlijk dan ook wel gewoon heel sneu.
0: Gaan we het nog over Oranje hebben?
1: Kunnen we het nog wel even over hebben?
0: Ja, het was wel een bliksemstart, hè, vannacht.
1: Ja, zeker.
0: Na 2:21 stond Nederland al met 1-0 voor. Ja, oké. Okay. Eerlijkheid gebied te zeggen dat het door een eigen doelpunt kwam van Tunesië. Ja. Was de één na snelste WK-goal van Oranje ooit. Na de legendarische penalty van Johan Neeskens. Dat was in de finale van 1974 tegen Duitsland. Die gingen na 1:26 in. Maar goed, eerst maar eens over dat eerste doelpunt dus.
10: Dumfries scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. Het eigen doelpunt van Skiri op de voorzet van Malen. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
0: Ja, 0-1. Ja, nou ja, 1-0. Maar in ieder geval, Nederland stond voor. Het werd dus 3-1. De andere doelpuntenmakers bij Nederland waren Brobbey en Van Hekken. Nou, Oranje is nu groepswinnaar. En neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Dat is vanaf 3:00 s'nachts. Oei, oei, oei. Dan hebben we denk ik ook een soort code rood.
1: Dat denk ik wel. En we worden kampioenen.
0: Eerst maar eens Marokko.
1: Ah, oké. Okay, ja. Tot zover de berichten buiten de provincie.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is vanwege de verwachte hitte toch afgelast. Alle festivalgangers zijn rond middernacht ingelicht door de organisator Q-Dance. De bezoekers die hun tent hebben opgezet op de camping bij Walibi Holland zijn gevraagd om in de loop van de dag van vandaag te vertrekken. Eerder besloot DEFCON 1 het aantal bezoekers op het terrein al te verlagen door festivalgangers met een los dagkaartje de toegang te weigeren. Maar nu wordt het Hardstyle Festival dus helemaal afgelast. Meerdere scholen in Flevoland blijven vandaag dicht vanwege code rood. In Lelystad sluiten alle basisscholen van Stichting School de deuren. En ook Hogeschool Windesheim in Almere geeft de studenten een dag vrij. Op oudere basisscholen, zoals de Boeier in Lelystad, is de temperatuur in de klaslokalen inmiddels opgelopen tot boven de 30 graden. Nieuwbouwscholen in de stad hebben veel minder last van de warmte. Op bijvoorbeeld scholengemeenschap Porteum in Lelystad gaan de lessen dan ook gewoon door. Door de aanhoudende hitte worden de bruggen in onze provincie tijdelijk niet meer bediend. Dat meldt Flevowegen. De bruggen blijven de hele dag dicht voor de scheepvaart en mogelijk zaterdag ook. Bij de houtripsluizen in Lelystad was gistermiddag oponthoud omdat het brugdek niet meer wilde zakken. Dat kwam niet door de hitte, maar door een computerstoring. Een 54-jarige man uit Almere moet van de rechter binnen een week zijn huurwoning aan de Gezellenhof verlaten. Het huis van corporatie Goede Steden trekt al lange tijd zware criminaliteit aan. En ook klagen buren al jaren over drugsdeals, ruzies en overlast. De huurder zegt niets te weten van de plannen van zijn bezoekers. En de rechter gaat daar niet in mee en houdt hem verantwoordelijk voor de mensen die hij binnenlaat. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden na een 3-1 overwinning op Tunesië. Oranje moet nu in de nacht van maandag op dinsdag tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust.
4: Goedemorgen. Vandaag maken we ons op van een uitzonderlijk hete dag in Flevoland. Een recordhete dag. Daarvoor is ook een code rood van kracht. Want de temperatuur die gaat vandaag oplopen naar 36 of 37 graden. En door een hoge luchtvochtigheid voelt het ook nog wat benauwder aan. De dag verloopt op verreweg de meeste plekken gewoon droog. Maar in de loop van de middag neemt bewolking toe. En in de avond kan zeer lokaal misschien een onweersbui voorkomen. Morgen dan kunnen we op grotere schaal onweersbuien verwachten. Voor de buien uit kan het nog zeer heet worden met temperatuur om 33 of 34 graden. Maar daarna koelt het wat af. En vanaf zondag dan wordt het geleidelijk wat koeler.
5: Er staat een flitser op de N352, de Schokkerringweg in Schokland. Dat is bij hectometerpaal 16,3. Verder geen bijzonderheden op de weg. En zometeen dan gaan we het hebben over bruggen die last hebben van de hitte. Nou, de houtripsluis, daar was een storing, maar dat kan dan weer niet door de hitte.
6: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Is ook wel zo, hè? Liefde is ook alles. Love is all, hoorde je van Roger Clover en Friends.
1: Urenlang stond het verkeer aan beide kanten van de Houtripsluis gisteren vast. Van de beide bruggen over deze sluis kon er één rond 3:30 niet meer naar beneden. En dat kwam volgens Rijkswaterstaat door een computerstoring.
0: Het duurde 2,5 uur voordat de monteurs de brug handmatig konden laten zakken. De slagbomen bleven daarna nog ruim een uur dicht. Ja, automobilisten die begrepen daar niets van.
2: Erg vervelend. Ik ben benieuwd wanneer die open gaat.
3: Hoe lang staat u er al?
4: Ja, wel richting een uurtje denk ik. Ondertussen bijna wel.
3: Ja. Meneer, u bent hier met een vrachtwagen, begrijp ik?
5: Nu rooi.
3: En hoe lang staat u hier nu al?
5: Ik denk anderhalf, bijna al 2 uur. Dus ja, het overkomt al, je wel eens. Ik kan niet altijd 6 gooien met die bruggen.
3: Is het warm in de auto?
6: Is het warm in de auto?
3: Ja, dat vraagt u even ook aan de kinderen die achterin zitten. Hè?
2: Wij zitten hier in de airco, dus nee, het is prima te doen. Ik hoop dat het zo open gaat, zal fijn zijn.
3: Gewoon even geduld hebben.
2: Geduld is een schone zaak.
3: Ja. Goed. Waar moet je naartoe?
7: Ik ga naar Trintelhaven, midden op de dijk.
3: Ja, dat is niet zo heel erg ver.
7: Nee.
3: Nee, maar dan weet je wel dat je wat later aankomt, hè?
7: Jawel hoor, ja, dat is geen probleem.
2: Nee. Wij gaan naar Andijk. Uurtje rijden nog.
3: Ja. Toch wel met vertraging komt u daar nu aan, hè?
2: Ja, ja, het is nu geen uurtje, het is nu iets langer. Maar goed, het is wat het is. We kunnen er vrij weinig aan veranderen. Dus,
5: Ik vind het wel heel frappant dat die brug niet nat gehaald wordt. Dat viel me wel op toen ik op de heenreis hierheen kwam. En nou dus terug, dat die brug niet gespoeld wordt met water. Dat gebeurt normaal in deze tijd, warme tijd, bij elke brug.
1: Ja, die brug wordt voorlopig niet bediend en blijft volgens Rijkswaterstaat omlaag, omdat de oorzaak van de computerstoring nog niet is gevonden. Nou, later vandaag hoopt Rijkswaterstaat daar wat meer duidelijkheid over te kunnen geven.
0: 27 teams uit heel Europa doen dit weekend in Almere mee aan het slow pitch softbaltoernooi Windmill Classic. Dat wordt gehouden op de velden van BSC Almere, de baseball- en softbalclub. En zo'n 400 spelers komen in actie.
1: Ja, die spelen in verschillende pools tegen elkaar. Het is de 11e editie. Hans Jansen de Vries die weet er veel meer over te vertellen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Ik moet het toch eerst even met u hebben over de hitte. Want er wordt van alles afgelast. Maar jullie denken van, het moet allemaal wel door kunnen gaan.
8: Nou, persoon mag ik denken natuurlijk niet over. We doen het voor de 11e keer, zoals je al zei. En we zijn natuurlijk door de jaren heen heel wat hitte en warmte gewend met ons toernooi. Temperaturen rond 30 graden waren daar nooit echt een uitzondering op. Dus we zijn altijd goed voorbereid op dit soort situaties. En ook dit keer, aangetekend zijn dat het vandaag vrijdag is en al in de avond worden wat vriendschappelijke wedstrijden gespeeld tussen de ploegen die zijn aangekomen. En de competitie die gaat zaterdagmorgen ook al vroeg, om 9 uur en misschien zelfs om 8 uur, gaat die van start. Ja. We houden sowieso altijd met de teams, met de coaches, met de scheidsrechters, altijd heel nauw overleg. Nagelang de situatie is tijdens die dagen. En dus nu ook bijvoorbeeld met, mocht het zaterdag nog ook heel extreem zijn of worden, waar de verwachting eigenlijk ook al niet meer is. Hè? Ze wachten eerder nog regen en onweer. En zondag. Maar daar houden we terdege rekening mee.
1: Ja, precies. Het is gewoon vinger aan de pols houden. En nou ja, u zegt het al. Vanavond, dat zijn vriendschappelijke wedstrijdjes. En zeggen mensen onderling van, jongens, het is te heet. Dan blijven ze gewoon lekker in de campingstoel zitten.
8: Nou ja, kijk. Ja, lekker relaxed. Nou ja, dat is ook de uitstraling, de sfeer van het toernooi. Hè? Het is heel relaxed allemaal. We hebben natuurlijk ook de hele omgeving van de club is natuurlijk enorm geschikt om schaduw te zoeken. Met hoge bomen. We hebben parasols extra's hebben staan. Een horecaplein waar voldoende bescherming is tegen de zon. We hebben een EHBO-tent. De zonnebranddispensers zijn aanwezig. We hebben voldoende watervoorzieningen. Kleedkamers, douches. Dus noemen we op een waterbaan voor de kids, wat eigenlijk al standaard elk toernooi is, hoor, by the way. Dus er zijn allerlei voorzieningen en mogelijkheden.
0: Kijk.
8: Waardoor de mensen verkoeling kunnen zoeken.
0: Of dat is lekker,
8: mooi. Zoals je zegt, relaxed in de stoel kunnen zitten.
0: Ja. Nou, voor mensen die er nog nooit van gehoord hebben, wat is eigenlijk slow pitch? Ja.
8: Nou, slow pitch is eigenlijk een soort softball, voor de mensen die het kennen. Het enige verschil is tussen slow pitch en softball is dat de pitcher met name de bal in een boog, in een hogere boog moet gooien.
0: Okay.
8: Softball heb je ook wel dat je strakker mag gooien, of hard zelfs. Maar het is slopetjes niet. Het is echt een pitch die de bal dus met een boog opgooit, waardoor het wat makkelijker te raken is over het algemeen. En ook vaak ook wel hard hoor. Maar dat je dus een heel energiek en spectaculair spelletje voorgeschoteld krijgt, hè, en kan spelen.
1: Ja, en dat doen dus 27 teams mee, zeiden we al. Mannen en vrouwen, je hebt ook gemengde teams, toch?
8: Ja. We hebben misschien even aangetekend, de voorgaande jaren hadden we zelfs 4 pools, hè, mannen, vrouwen, mixed, wat zullen we het noemen, en co-ed. Bij die mannen- en vrouwenteams waren het grotendeels Amerikaanse teams. Veelal van de basis in Duitsland en Engeland, onder andere. Die komen dit jaar niet. Wat wij zeggen, ze hadden maar vanwege de huidige wereldorde, hè, en de aanwezigheid en de invloed van de Amerikaanse leger daarop.
1: Okay.
8: Die mogen denk ik niet. Hè, dus die vallen dit jaar weg, helaas. Maar het is niet anders. Daarentegen hebben we dus nu heel veel gemixte mannen- en vrouwenteams uit heel Europa. En teams van bijvoorbeeld de mixte teams, dat zijn 8 mannen, 2 vrouwen. En co-ed 5 mannen, 5 vrouwen. Dus echt gemixt. En die gaan deelnemen dit jaar. En 27 ploegen in totaal. Dus we denken, en we verwachten eigenlijk ook, dat het een heel leuk, gezellig familiefeest gaat worden.
1: Nou, dan wensen we u daar heel veel plezier bij.
8: Ja, nou dankjewel. We gaan ervoor. En laten we hopen dat we het wel een beetje droog houden. Want die verwachtingen zijn natuurlijk wel. Maar ook daar zijn we op ingericht. Hele ervaring mee de afgelopen jaren. Dus het komt allemaal goed.
1: Goed zo. Goed zo.
8: Dank
1: voor het verhaal.
8: Goed, oké, graag gedaan. En goed weekend. Vindt.
1: Ja, hetzelfde hoor. Hans Jansen de Vries was dat over het Slow Pitch Softball Toernooi Windmill Classic in Almere.

Direct met Soldier On. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Met het oog op morgen ging aandacht voor koeien. Ja, want het was ook heel heet voor koeien. Ja, hoe overleven ze het? Je hoort het zometeen.

0: gekoeld worden. En die zijn dus met ventilatoren en met sprinklers en veel water dat ze kunnen drinken. En dan je ziet gewoon dat ook voor alle dieren natuurlijk, dat ze het gewoon ontzettend warm hebben met zo'n dagen. Net zoals wij natuurlijk.
1: Ja, vandaag wordt het nog warmer, dus dan moet er nog een tandje bij, zegt Van Helvoort.
0: En dan moet toch een beetje de verkoeling opzoeken en zo. Maar ja, voor ons is het vaak alle hens en nek.
2: Ja, nou, ik hoop dat dat goed komt. Stad en platteland, daar ging het over in De Rode Draad. In 2023 verscheen het rapport Elke Regio Telt. Maar daar wordt nog te weinig mee gedaan, vindt burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente.
3: De afgelopen decennia hebben kabinetten alleen geïnvesteerd, even zwart-wit hè, ja, ja, in de regio's die het heel goed doen economisch. Daar ging het de bulk van de investeringen heen. En de regio's die het minder deden, och, daar verhuisden we af en toe de KPN heen of nou een ander groot bedrijf. Ja. Maar dat was het dan. En dat rapport zegt, je moet eigenlijk investeren door heel Nederland heen. Want dan stimuleer je ook de brede welvaart, ook voor mensen buiten de Randstad.
2: Nou, wat kan je dan doen? Nou, Nauta die pleit voor de versoepeling van regelgeving voor streekbusjes. Nu heb je nog een certificaat nodig om die te mogen besturen. Ja, en dat is zonde, zegt Nauta.
3: Want mensen met een rijbewijs kunnen zo'n busje best besturen. Dus wij zeggen, Den Haag, beweeg nou eens even met ons mee. Als die buurtbussen zo belangrijk zijn, en dat zijn ze, zorg dan dat wet en regelgeving daarin meebeweegt. Dus wees niet star. We kunnen niet allemaal door hetzelfde malletje. Dus het platteland heeft hierin echt wat anders nodig dan dichter bevolkte gebieden.
1: Dan nog even naar Nieuwsuur. Daar was aandacht voor de wereldwijde AI-strijd. In de VS wordt er flink geïnvesteerd in AI-infrastructuur. Volgens specialist Michiel Bakker zijn de gevolgen groot als Europa niet meer investeert.
4: Zelfs een jaar geleden had je nog geen AI die zelf programmeerde. Dus waar je echt hele programma's mee kon schrijven. En wat wij zeggen is, als die ontwikkelingen doorgaan, niet per se harder gaan, niet per se langzamer gaan, maar gewoon op dezelfde manier doorgaan, dan krijg je eigenlijk steeds meer afhankelijkheid van AI. En als je steeds meer afhankelijkheid van AI krijgt, dan krijg je dus in Europa steeds meer afhankelijkheid van Amerika.
1: Nou, Europa is van plan om 230 miljard euro te steken in AI. Is niet genoeg, zegt Bakker.
4: Nee, zeker niet, omdat dat geld eigenlijk voor de komende 5 jaar is het volgens mij. En als je kijkt wat alleen al dit jaar voor honderden miljarden in Amerika worden geïnvesteerd, is dat eigenlijk niet genoeg om bij te blijven.
2: Had ik dat geld maar op de bank?
1: Dat is wel heel veel.
2: Ja, nou ja, blijkbaar niet genoeg voor AI.
1: Kommaatje 2 naar links is ook genoeg.
2: Ja, dat mag eigenlijk ook, ja. Dat heb je dus gisteravond gemist op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, we hebben een thermometer, ook leuk voor de rekenlessen. Maar zoals je ziet is het nu bijna 30 graden in dit lokaal.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het wordt alleen maar gekker en alleen maar leuker.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het overkomt je wel eens, hè. Je kan niet altijd 6 gooien met die bruggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen gaat niet door vanwege de hitte. En meerdere scholen in Flevoland blijven vandaag dicht vanwege code rood. Meer nieuws zometeen in Flevoland is wakker.
8: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
10: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
9: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
11: Begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
9: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
12: Geen files of vertragingen. Er is wel een flitser gemeld op de N352. Dat is de Schokkenringweg bij Schokland. Bij hectometerpaal 16,3. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het natuurlijk over het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Dat is alsnog afgelast vanwege de hitte. Festivalgangers die al op het campingterrein waren, die reageerden vol onbegrip en gingen verhaal halen.
7: Ja, en het is natuurlijk vandaag code rood in een groot deel van het land. En dat betekent dat we het rustig aan moeten doen. En dat geldt ook voor de ouderen.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
16: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: The Rembrandts waren dat met I'll Be There For You.
1: Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen is afgelopen nacht alsnog afgelast vanwege de hitte. Organisator Q-Dance maakte het nieuws rond middernacht bekend. Veel van de verwachte 60.000 bezoekers waren op dat moment al op het nabijgelegen campingterrein.
0: Ja, de meesten hadden geen begrip voor het besluit. Een deel van de ontevreden festivalhangers die trok naar het hoofdpodium om verhaal te gaan halen. Verslaggever Ruben den Hardy is inmiddels in Biddinghuizen aangekomen. Ruben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zie je al heel veel mensen daar vertrekken?
2: Nou, tot mijn grote verbazing sta ik eigenlijk op een uitgestorven parkeerplaats hier. Ik sta op de parkeerplaats voor de camping. En ergens verbaast het me misschien ook niet zoveel, want mensen hebben vandaag tot 6 uur om de camping te verlaten. We weten dat gisteren nacht, toen bekend is geworden dat het festival is afgezegd, veel mensen hebben besloten meteen te vertrekken. Er zijn ook mensen met bussen terug naar hun auto gebracht, zodat ze niet ver hoefden te lopen midden in de nacht. En nu zie ik in de verte wel wat mensen hun auto's inpakken, maar ik denk dat de meeste mensen die gisteren niet zijn vertrokken vandaag toch lekker hun roes uitslapen. Wakker worden met het soort kater waar je niet op hoopt op een festival. En dan later vandaag de camping zullen vertrekken. Dus hier en daar zie je wel wat mensen hun auto inpakken. En ik heb ook wel wat verkeer van de camping af zien komen. Maar verder is het hier nu eigenlijk heel rustig.
0: Ja, want ze hebben nog wel even de tijd, hè, om inderdaad te vertrekken. Tot 6 uur vanavond hebben ze de tijd. De reacties. Wat heb je allemaal gezien voorbij horen komen?
2: Ja, ik heb sinds vannacht heel veel online gelezen. Want ik was natuurlijk heel benieuwd hoe mensen hierop reageren en of mensen hier begrip voor hebben. Over het algemeen is iedereen gewoon ontzettend teleurgesteld. Dat staat natuurlijk bovenop. Ook de mensen die het wel terecht vinden of begrijpelijk vinden dat het festival is afgezegd. Maar heel veel mensen hebben dat begrip eigenlijk niet. Er wordt verwezen naar festivals die veel warmer zijn. Burning Man in Amerika is een goed voorbeeld. Die omarmt de hitte zelfs. Dat wordt georganiseerd in een woestijn. Maar ook in Spanje zijn hardstyle festivals. Zoals die echt wel heter zijn dan de temperaturen waar we vandaag in Nederland tegenaan gaan lopen. En dus is het sentiment wat je online in ieder geval heel veel leest nu, dat de hitte niet zozeer het probleem is, maar wel de manier waarop Defcon zich voorbereidt op de hitte. Dus ze hebben eerder al aangekondigd dat er wel onbeperkt water beschikbaar is en onbeperkt zonnebrand. Maar dat konden ze blijkbaar niet voor iedereen faciliteren. En dus hebben ze eerder al besloten om de dagtickets te schrappen. Dus mensen kunnen hier een heel weekend komen, maar ze kunnen ook een ticket kopen voor 1 dag. Nou, die laatste groep mensen was sowieso al niet meer welkom. Maar de rest van de mensen is heel teleurgesteld dat het niet is gelukt, dat het Defcon niet is gelukt om een festival te faciliteren in de hitte, als je wel weet dat het gewoon eind juni is en warm zou kunnen worden.
1: Ja, en dat zie je ook wel in de filmpjes, hè, die mensen hebben gemaakt en gestuurd.
2: Ja.
1: Ja, er was toch wel wat onrust. Mensen die verhaal kwamen halen van, hoe kunnen jullie dit nou doen? Er is heel veel onbegrip, hè, zoals je al zei.
2: Ja, klopt. Ja, ik denk dat beveiligers hier een vervelende en onrustige nacht hebben gehad. We weten dat de politie ook wel paraat heeft gestaan, maar het is op dit moment even onduidelijk of er ingegrepen is moeten worden of niet. Ik sprak net ook een beveiliger hier bij het parkeerterrein en ik vroeg hoe zijn ochtend is geweest. Nou, die was hier pas net en die had het heel rustig. Maar die had ook al de eerste campinggast te pakken die vrolijk aankwam op een festivalterrein en dacht een leuk festival te gaan meemaken. Maar die had dus niet meegekregen dat het is afgezegd. Dat iemand die helemaal uit het buitenland deze kant op was gekomen.
1: Ja.
2: Ja, dat zal vandaag misschien nog wel iets meer gebeuren. We weten van hardstylegangers dat het mensen zijn met een heel groot hart, maar dat de sfeer ook wel om kan slaan. Dus ik denk dat het vannacht een vervelende nacht is geweest op het festivalterrein. En de filmpjes die we tot nu toe hebben gezien, die circuleren op social media, die bevestigen dat ook wel inderdaad.
1: Ja, want het is natuurlijk ook een tijdstip, zoals je al zei, waarop besloten werd om het af te gelasten. Hè? Dat was rond middernacht, terwijl die code rood toch echt veel eerder was afgegeven.
2: Ja, rond 4 uur werd duidelijk dat voor vandaag code rood zou worden afgegeven. En toen is inderdaad om 12 uur 's nachts is er op Instagram een post geplaatst met een zwarte achtergrond en een tekst important update. Nou, en als je die tekst ging lezen werd er heel snel duidelijk dat het festival dus werd afgezegd. De organisatie sprak in die post ook van het zwarte scenario en ze zeggen we are forced to quit the festival. Nou, dan weten we even niet hoe we dat moeten vertalen naar het Nederlands, want dat kan betekenen dat er misschien wel wat druk van buitenaf is afgeoefend. We weten bijvoorbeeld niet of de gemeente en de hulpdiensten daar ook een rol in hebben gespeeld. Of dat ze meer bedoelen, we voelen ons genoodzaakt om het af te zeggen.
1: Ja, gedwongen door de omstandigheden.
2: gedwongen door de omstandigheden. Maar dat is hoe veel mensen het nieuws tot zich hebben laten komen. En we weten zelfs ook van een collega van ons die gisteren met een vriend is gaan bellen, die op het festival was, toen eenmaal bekend was dat het is afgezegd. En die vriend wist dat nog niet eens. Dus die moest dat van onze collega te horen krijgen. Dus dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Er zitten hier 60.000 mensen. Nou ja, waarschijnlijk iets minder, want veel mensen komen ook vandaag nog aan. En die hebben allemaal op waarschijnlijk eigenaardige wijze te horen gekregen dat het festival waar ze op dat moment al aanwezig waren, toch niet doorgaat.
0: We gaan er nog veel over horen waarschijnlijk vandaag. Verslaggever Ruben Den Harder vanuit Biddinghuizen, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Alex Warren met Fever Dream bij Flevoland is wakker.
1: Ja, we zeiden het al. DEFCON 1, dat Hardstyle Festival in Biddinghuizen. Dan verheug je je daar enorm op. Misschien heb je wel het hele jaar naar uitgekeken. En dan op het allerlaatste moment, terwijl je er al bent, krijg je opeens te horen, het gaat niet door.
0: Ja, Kiki Baars overkwam dat. Die hebben we aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat is dan je eerste gedachte?
2: Ja, kut. Hartstikke jammer. Ja. Wat balen wij, zeg. Het is echt heel jammer.
1: Ja, want je bent daar met een groep, Kiki?
2: Ja, wij staan op de vriendencamping met 11 mensen.
1: Hoe kregen jullie het te horen?
2: Via Instagram. Wij kwamen terug van het feest. En we wouden even wat eten bij de tent en daarna naar de afterparty gaan. En toen zagen we op Instagram dat het gecanceld was.
1: En dan kijk je elkaar aan en dan denk je, is dit een grap of is dit echt?
2: Ja, nou ja, de eerste zei het en wij gingen allemaal lachen. We zeggen, joh, je maakt echt een grap, je zit te kutten. En hij zegt, nee, is echt, kijk maar op Instagram. En wij gaan allemaal die telefoons op. En nou ja, dan zie je het echt staan. En dan denk je, dit kan gewoon niet.
0: Ja, je hoort het dan via Instagram, maar dan niet persoonlijk. Wat vind je daarvan?
2: Ja, je voelt je heel vergeten. Wij dachten echt van, ja, hoe kunnen ze dit doen? En ze hebben ook de afterparties allemaal eigenlijk praktisch gezien dichtgegooid. Dus alle tv's en zo stonden ook uit. Nou ja, je hebt zeg maar bij DEFCON het grote podium, de Red Stage. En dat is echt een ding. En daar mogen we nu dus ook niet kijken. Nou ja, dat is gewoon heel jammer.
1: Oh, je zou nog zeggen als een soort goedmakertje van, nou ja, dan mag je nog in groepjes daar gaan kijken. Maar dat mag ook niet eens.
2: Nee.
1: Snap je het besluit? Of heb je zoiets van, joh, het had prima door kunnen gaan?
2: Nee, ik snap het besluit heel goed. Ik heb in eerste instantie dachten we, nou ja, gooi dan op vrijdag het festivalterrein dicht en laat ons zaterdag en zondag gewoon lekker gaan. Mm-hmm. Want het wordt zaterdag en zondag minder warm weer natuurlijk. Maar dat was, ik heb gehoord via dat gewoon vergunning technisch echt niet kon. Nou ja, ik ga dan ook niet, dat snap ik ook wel. En het wordt vandaag hartstikke warm. Het is hartstikke vroeg ochtend. Er zijn allemaal mensen hier eens na het inpakken, omdat ze het vanmiddag gewoon niet willen doen. Ja. Dus het besluit snap ik echt wel.
0: Nou zagen we van afgelopen nacht ook meerdere filmpjes op sociale media van ongeregeldheden. Wat heb jij daarvan gemerkt?
2: Ja, het was wel een hectische nacht. Ja. Het was veel mensen die toch wel in protest gingen. Er zijn ook met AI allemaal protestliedjes gemaakt. En mensen die vinden het allemaal heel erg. Wij hebben zelf geprobeerd daar wat meer afstand van te houden. Want we hebben gewoon geprobeerd een leuke nacht te hebben en er niet te veel mee bezig te zijn dat mensen het allemaal heel ingewikkeld vinden. Want dat laat je alleen maar je avond verpesten. We hebben gewoon het beste ervan gemaakt.
1: Ja. En toen die boodschap, toen het doordrong tot iedereen daar. Wat zag je toen om je heen gebeuren?
2: Ja, veel agressie wel. Echt wel veel agressie om ons heen. Er waren echt wel mensen die ook met stenen naar beveiligers hebben gegooid en zo. Dus er was wel echt veel woede.
1: Ja. Wat met stenen gegooid naar beveiligers. Wat zag je nog meer? Wat hebben jullie gehoord?
2: Ja, mensen die het niet snappen. Mensen die zich heel erg genaaid voelen. En dat is natuurlijk ook heel erg logisch. Wij hebben zelf gewoon besloten om daar zeg maar anders naar te kijken. Maar ja, het is natuurlijk als je hier helemaal vanuit een ander land bent gekomen. Je hebt zoveel moeite gedaan om hier te zijn. Dan voel je je gewoon heel erg genaaid natuurlijk. Dat is ook heel logisch.
1: Ja. Ja, ja. Misschien krijg je nog je ticket vergoed, maar ja, je hotelkosten en je vliegticket, noem maar op. Ja, dat is nog maar de vraag natuurlijk.
0: Hoe gaat jouw dag verder nu?
1: Ja,
2: wij zijn nu aan het inpakken. Wij hopen met een uurtje in ieder geval ingepakt te zijn. Ja, we hebben niet genoeg bolderkarren, dus we moeten best wel vaak lopen, denk ik, naar de auto. Dus dat wordt nog best een taaie lange dag vandaag. En we hadden gehoopt dat pas maandag het weer te hoeven doen. Want gisteren was het ook al een groot feest natuurlijk.
1: Ja, en waar moeten jullie naartoe?
2: We moeten naar Amersfoort, dus dat is gelukkig niet zo ver.
1: Nee. Maar goed, nou ja, het is een kater waar je het terrein mee verlaat. Waarvan je, nou ja, die had je niet willen meemaken natuurlijk op deze manier.
2: Nee, het is jammer dat we nu vandaag weer alles moeten inpakken. Je bent best lang bezig met zo'n kamp opzetten. Het is jammer dat je dan de dag erna weer weg moet.
1: Ja, dus Kiki, begrip voor het besluit, maar de manier waarop. Zoals je zei.
2: Had anders gekund.
1: Ja, had anders gekund. Drie letters, zoals je het gesprek begon.
2: Hallo. Ja, nou ja, zeker ja.
1: Hey Kiki, dank je wel. En heel veel succes daar met inpakken voor jou en de groep met wie je bent.
2: Dankjewel.
1: Hoi. Ja, dan gaan we meteen door met het weer. Floris Lafeber. Floris, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Laten we het eerst even hebben over afgelopen nacht. Want dat zou record warm worden, plaknacht. Ik had het gewoon graadje of 17, lekker windje.
0: Ja, ik vond het goed te doen.
1: Ja.
3: Het viel op zich mee in Flevoland inderdaad. Want daar waaide de wind uit het noorden over een relatief koud IJsselmeer wateroppervlak. Ja, en daardoor is de temperatuur best wel behoorlijk laag gebleven. Relatief laag voor de tijd van het jaar. Met een graadje of 18, 19. Op een enkele plek wel boven de 20 in de stedelijke gebieden. Maar het viel inderdaad in Flevoland wel mee. In Zeeland bijvoorbeeld, daar is het veel extremer geweest. Met een minimumtemperatuur ruim boven de 23 graden.
1: Oh ja, dat is wel wat pittiger dan natuurlijk. Hoe warm is het op dit moment en hoe warm gaat het worden?
3: Het is op dit moment ruim boven de 20 graden. We gaan ook heel snel die zomerse tot tropische waarde van 25 tot 30 graden bereiken. Ik denk dat het om een uurtje of 10, half 11 al op de meeste plaatsen tropisch heet is met 30 graden of meer. En uiteindelijk gaan we vanmiddag zeer uitzonderlijke waarden krijgen van 35 graden langs de grote meren en misschien zelfs plaatselijk 37 of 38 graden in de stedelijke gebieden. Daarbij is er vandaag heel veel ruimte voor de zon. Af en toe dwarrelen er wel wat van die sluierwolken over. En in de loop van de middag steekt er ook een verfrissende bries op vanuit het westen. Dus de avond zal dan ook wat minder zoel verlopen.
0: Hoe zit het met de luchtvochtigheid?
3: Ja, die is behoorlijk hoog vandaag. Want als de wind vanuit het westen gaat waaien, komt er ook een behoorlijke bak met vochtigheid over het westen van het land te liggen. En die drijft dan met die westenwind ook geleidelijk over Flevoland heen. En dat betekent voornamelijk dat het vanavond en vannacht behoorlijk broeierig is. Met een hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen. Voornamelijk in de stedelijke gebieden kunnen ze weer echt een hele broeierige nacht verwachten.
1: Juist. En dan hebben we het weekend. Wat gaat er zaterdag en zondag gebeuren?
3: Ja, we zien dat het morgen toch nog behoorlijk heet wordt hoor, opnieuw. We zitten nog steeds in die hele warme luchtsoort. En dat betekent dat de temperatuur opnieuw razendsnel omhoog gaat. Uiteindelijk morgenmiddag temperaturen tussen de 30 en 33 graden. Heel veel ruimte voor de zon, wel wat van die dunne platte stapelwolken die ontstaan. En er zijn ook wat wolkensluiers aanwezig. Dus helemaal staalblauw is de kleur morgen niet van de lucht. En daarbij staat er ook wat minder wind dan vandaag. Dus het is morgen opnieuw een broeierige dag in Flevoland. Wel iets minder heet met 32 of 33 graden. En aan het eind van de dag ontstaan er dan in het zuiden van het land enkele stevige onweersexemplaren die dan tijdens de nacht van zaterdag naar zondag over Flevoland heen kunnen trekken.
1: Juist. En zondag?
3: Ja, zondag op steeds meer plaatsen regenen onweersbuien. Voor die buien uit wordt het ook nog zomers warm met 25 of plaatselijk 26 graden. Ook dan kan het broeierig en klam aangevoelen in de lucht van Flevoland. En ja, maandag dan is de ergste hitte echt wel het land uit. 24 graden is dan de maximumtemperatuur. En ook de nachten verlopen dan een stuk aangenamer met 12 tot 15 graden.
1: Floris, dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni live vanuit Almere.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Flevoland met het regionieuws.
12: Hardstyle-festival DEFCON 1 in Biddinghuis is vanwege de verwachte hitte toch afgelast. Alle festivalgangers zijn rond middernacht ingelicht door de organisator Q-Dance. De bezoekers die hun tent hebben opgezet op de camping bij Walibi Holland zijn gevraagd om in de loop van vandaag te vertrekken. Festivalbezoeker Kiki Baars die heeft er begrip voor, maar ze baalt enorm.
13: Hartstikke jammer. Balen wij zeg. Het is echt heel jammer. Wij kwamen terug van het feest en we wouden even wat eten bij de tent en daarna naar de afterparty gaan. En toen zagen we op Instagram dat het gecanceld was. De eerste zei het en wij gingen allemaal lachen. We zeggen, joh, je maakt echt een grap, je zit te kutten. En hij zegt, nee, echt, kijk maar op Instagram. En wij gaan allemaal die telefoons op en nou ja, dan zie je het echt staan. En dan ja. Denk je, dit kan gewoon niet.
12: Eerder besloot DEFCON 1 het aantal bezoekers op het terrein al te verlagen door festivalgangers met een los dagkaartje de toegang te weigeren. Maar nu wordt het Hardstyle Festival dus helemaal afgelast. Meerdere scholen in Flevoland blijven vandaag dicht vanwege code rood. In Lelystad sluiten alle basisscholen van Stichting School de deuren. En ook Hogeschool Windesheim in Almere geeft de studenten een dag vrij. Op oudere basisscholen, zoals de Boeier in Lelystad, is de temperatuur in klaslokalen inmiddels opgelopen tot boven de 30 graden. Nieuwbouwscholen in de stad hebben veel minder last van de warmte. Op bijvoorbeeld scholengemeenschap Porteum in Lelystad gaan de lessen dan ook gewoon door. Door de aanhoudende hitte worden bruggen in onze provincie tijdelijk niet meer bediend. Dat meldt Flevowegen. De bruggen blijven de hele dag dicht voor de scheepvaart en mogelijk zaterdag ook. Bij de houtripsluis in Lelystad was gistermiddag oponthoud, omdat het brugdek niet meer wilde zakken. Dat kwam niet door de hitte, maar door een computerstoring. Een 54-jarige man uit Almere moet van de rechter binnen een week zijn huurwoning aan de Gazellenhof verlaten. Het huis van corporatie Goede Steden trekt al langere tijd zware criminaliteit aan. En ook klagen buren al jaren over drugsdeals, ruzies en overlast. De huurder zegt van niets te weten van de plannen van zijn bezoekers. De rechter gaat daar niet in mee en houdt hem verantwoordelijk voor de mensen die hij binnenlaat in zijn huis. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. Nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De temperatuur stijgt in een rap tempo naar tropische waarden ruim boven de 30 graden. En uiteindelijk hebben we zeer extreme maximumtemperaturen vanmiddag van 35 tot 37 graden in het zuiden van de provincie. In de stedelijke gebieden kan het overigens nog een fractie heter zijn. Daarbij is er vandaag heel veel ruimte voor de zon. Pas later steekt er een verfrissende bries op vanuit het westen, waardoor het langs de grote meren enige graden kan afkoelen.
15: Geen files of vertragingen, er is wel een flitser gemeld. Die staat op de N352, de Schokkeringweg in Schokland, in beide richtingen bij hectometerpaal 16,3.
11: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Sister Sledge was dat met All American Girls.
1: De bouwplannen voor de maritieme servicehaven bij Port of Urk zijn door de provincie in de ijskast gezet. De kosten zijn te veel gestegen.
0: Heeft gedeputeerde Sjaak Simonsen de betrokken ondernemers laten weten. Je hoort de gedeputeerde.
2: Dat is omwille van allerlei kosten die zijn gestegen. De rente die is gestegen. En ja, dan kom je met elkaar tot dat besluit.
3: Zoiets wordt toch meebegroot? Want kosten dat die stijgen, dat er inflatie is, dat is bekend.
2: Ja, maar dit overstijgt jammer genoeg de inflatie. Dus kosten zijn de laatste tijd zo explosief gestegen dat je tot deze situatie komt.
3: Ja, want het is natuurlijk wel belastinggeld om het zo maar even te noemen. En u heeft het idee van het is nu onverantwoord om de contracten te tekenen en het geld is toch niet toereikend om alles uit te voeren.
2: Nee, het investeringsbesluit wat de Staten genomen heeft, kent duidelijke kaders. En als we die kaders overstijgen, dan vraagt het om een nieuw besluit van de Provinciale Staten.
3: Ja, nu heeft u vanmiddag ook met de ondernemers gesproken. Hoe hebben die gereageerd?
2: Ja, teleurgesteld. En heel begrijpelijk, want zij zijn al zo lang betrokken in dit traject. Al zoveel jaren leefde de wens om een buitendijkse haven te exploiteren. We komen in ieder geval in een situatie waarin er weer vertraging optreedt.
3: Sommigen zouden ook pessimistisch kunnen denken, uitstel wordt afstel.
2: Ja, het besluit is aan Provinciale Staten, maar we staan als provincie nog steeds pal achter de ontwikkeling van de maritieme servicehaven. We gaan daar echt hele mooie dingen doen. De maritieme sector gedijt hierbij, maar het vraagt echt een nieuwe afweging.
1: En dat zijn gedeputeerde Sjaak Simonsen in gesprek met verslaggever Roger Dankerlui. Medio oktober, dan hopen gedeputeerde staten een nieuw voorstel te doen aan Provinciale Staten over ja, hoe het nou verder moet met die maritieme servicehaven bij Port of Urk. Het is 20 minuten voor 8. Dit is Bente, 3, 2, 1.

0: Joni met I Like You. En als je het goed oplet, het is van dat nummer Me Gustas Tu. Dat hoor je ook inderdaad wel terug, die sample. Je hoort het bij Flevoland is wakker. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, en met het oog op morgen vertelde melkveehouder Marcel van Helvoort hoe hij en zijn koeien de dag doorkwamen op een van de heetste plekken in Nederland, in het Limburgse El.
2: Wij hebben hier een 500 melkkoeien die wij verzorgen. En dan moet alles eigenlijk bijgezet worden. Want we moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk gekoeld worden. Of in die zin, dus met ventilatoren en met sprinklers en veel water dat ze kunnen drinken. En dan je ziet gewoon dat ook voor alle dieren natuurlijk, dat ze het gewoon ontzettend warm hebben met zo'n dagen. Net zoals wij natuurlijk.
1: Ja, en vandaag wordt het nog warmer, dus nog een tandje erbij.
2: En dan moet toch een beetje de verkoeling opzoeken en zo. Maar ja, voor ons is het vaak alle hens en nek.
0: Stad en platteland. Daar ging het over in De Rode Draad. In 2023 verscheen het rapport Elke Regio Telt. Maar daar wordt nog te weinig mee gedaan, vindt burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente.
3: De afgelopen decennia hebben kabinetten alleen geïnvesteerd, even zwart-wit hè, in de regio's die het heel goed doen economisch. Daar gingen de bulk van de investeringen heen. En de regio's die het minder deden, och, daar verhuisden we af en toe de KPN heen of nou een ander groot bedrijf. Ja. Maar dat was het dan. En dat rapport zegt, je moet eigenlijk investeren door heel Nederland heen. Want dan stimuleer je ook de brede welvaart. Het ook voor mensen buiten de Randstad.
0: Ja, wat kan je dan doen? Nou, Nauta die pleit voor de versoepeling van regelgeving voor streekbusjes. Nu heb je nog een certificaat nodig om die te mogen besturen. Ja, en dat is zonde, zegt Nauta.
3: Want mensen met een rijbewijs kunnen zo'n busje best besturen. Dus wij zeggen, Den Haag, beweeg nou eens even met ons mee. Als die buurtbussen zo belangrijk zijn, en dat zijn ze, zorg dan dat wet en regelgeving daarin meebeweegt. Dus wees niet star. We kunnen niet allemaal door hetzelfde malletje. Dus het platteland heeft hierin echt wat anders nodig dan dichter bevolkte gebieden.
1: Dan gaan we nog even naar Nieuwsuur. Daarin was aandacht voor de wereldwijde AI-strijd. In de Verenigde Staten wordt er flink geïnvesteerd in AI-infrastructuur. Volgens specialist Michiel Bakker zijn de gevolgen groot als Europa niet meer investeert.
4: Zelfs een jaar geleden had je nog geen AI die zelf programmeerde. Dus waar je echt hele programma's mee kon schrijven. En wat wij zeggen is, als die ontwikkelingen doorgaan, niet per se harder gaan, niet per se langzamer gaan, maar gewoon op dezelfde manier doorgaan, dan krijg je eigenlijk steeds meer afhankelijkheid van AI. En als je steeds meer afhankelijkheid van AI krijgt, dan krijg je dus in Europa steeds meer afhankelijkheid van Amerika.
1: Nou ja, Europa investeert wel. Europa is van plan om 230 miljard euro in AI te steken. Ja, dat is niet genoeg, zegt Bakker.
4: Nee, zeker niet, omdat dat geld eigenlijk voor de komende 5 jaar is het volgens mij. En als je kijkt wat alleen al dit jaar voor honderden miljarden in Amerika worden geïnvesteerd, is dat eigenlijk niet genoeg om bij te blijven.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, we hebben een thermometer, ook leuk voor de rekenlessen. Maar zoals je ziet is het nu bijna 30 graden in dit lokaal.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het wordt alleen maar gekker en alleen maar leuker.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het overkomt je wel eens, hè. Je kan niet altijd 6 gooien met die bruggen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen gaat niet door vanwege de hitte. En dat zorgt ervoor ongeregeldheden. En meerdere scholen in Flevoland blijven vandaag dicht vanwege code rood. Meer nieuws zometeen in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
10: Jazeker, houden wij het vol.
11: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
9: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Hoe is het op de weg? Geen files of vertragingen. Er is wel een flitser gemeld. Die staat op de N352. Dat is de Schokkerringweg in Schokland in beide richtingen bij hectometerpaal 16,3. En zometeen in Flevoland is wakker. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is alsnog afgelast vanwege de hitte. Festivalgangers die al op het campingterrein waren, snapten er niks van. Sommigen werden boos en keerden zich tegen de beveiligers.
8: Ja, daar bleef festivalganger Kiki Baars uit Amersfoort bleef daarbij weg. Ze snapt dat DEFCON is afgelast, maar ze baalt wel van de manier waarop dat is gegaan.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
19: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
20: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Damiano David was dat samen met Tyla en Nile Rodgers met Talk To Me bij Flevoland Is Wakker. Het is 7 over 8.
1: Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelopen nacht alsnog afgelast vanwege de hitte. Organisator Q-Dance die maakt het nieuws rond middernacht bekend. Veel van de verwachte 60.000 bezoekers waren op dat moment al op het nabijgelegen campingterrein.
0: De meeste hadden geen begrip voor het besluit. Een deel van de ontevreden festivalgangers trok naar het hoofdpodium om een verhaal te gaan halen. En sommigen werden agressief en gooiden stenen naar beveiligers. Verslaggever Ruben den Harder die is in Biddinghuizen. Goedemorgen, Ruben.
2: Goedemorgen.
0: Ja, is het daar nu al druk met mensen? Je staat bij de parkeerplaats namelijk. Is het daar al druk met mensen voor wie geld inpakken en wegwezen?
2: Ja, er is wel echt een exodus gaande hier. Ik was hier om 7 uur vanmorgen. Toen was het nog heel rustig op het parkeerterrein. Ik denk dat de meeste mensen toen nog sliepen of op de camping hun spullen aan het inpakken waren. Maar inmiddels is ietsjes verderop naast mij is een heel langs wandelpad langs alle heel lang wandelpad langs alle parkeerpaden. En daar zijn mensen met ontzettend veel spullen terug naar hun auto aan het lopen. Ze hebben allemaal zo'n grote bouldercar bij zich, vaak opvouwbaar, waar al hun tenten in zitten. Ik heb heel veel trays bier voorbij zien komen die nog helemaal vol zijn. Want ja, daar zijn ze alleen gisteren aan toegekomen, terwijl ze natuurlijk voor het hele weekend hadden meegenomen. En hier tussen de auto's is het rustig. Sommige auto's zijn al weg, maar de meeste staan er nog wel. En mensen zijn rustig in aan het pakken. De sfeer is best wel bedrukt in ieder geval.
1: Ja, echt gelaten, want mensen balen natuurlijk.
2: Ja. Ja, ontzettend. Mensen vinden het echt super jammer. En hebben ook niet heel veel begrip voor de keuze van de organisatie om het zo laat pas te communiceren. De mensen die ik tot nu toe heb gesproken hebben op zich wel begrip voor de afzegging zelf. Ze zeggen ja, het is inderdaad ook heel erg warm. We hadden gisteren ook wel een taaie dag. Ze zagen het zelf wel zitten om hier met 35 graden te staan. Anders waren ze natuurlijk ook niet gekomen. Maar ze realiseren zich dat de organisatie zich verantwoordelijk voelt voor de gezondheid van de mensen die hier zijn. Maar ja, je moet je voorstellen, mensen zaten hier gisteravond op de camping. Er waren op de camping zelf al wel wat feestjes en DJ's gaande. En mensen zagen op Instagram gewoon ineens een post van het festival waar ze op dat moment zijn dat het is afgezegd. Ik sprak ook iemand die gebeld werd door een vriend vanuit België. Dat was zelf ook een Belg. Die zei, heb je het nieuws gelezen? En ja, die persoon zat dus gewoon op de camping toen hij door zijn vriend die niet op de camping was werd gebeld dat het festival waar die was niet door zou gaan.
0: Ja. Hoe is deze nacht verder verlopen op het festivalterrein?
2: Nou, het is wel een onrustige nacht geweest voor sommige mensen. We hebben video's gezien en mensen hier bevestigen dat ook dat mensen het terrein probeerden op te komen. De camping was open en het terrein was nog dicht. Maar toen mensen hoorden dat het festival niet doorging, hebben ze geprobeerd naar binnen te breken. Mensen zijn ook heel nieuwsgierig, want DEFCON is een heel groot festival die altijd groots uitpakt met een heel speciaal hoofdpodium. Dat houden ze altijd geheim tot het laatste moment. Dus mensen willen ook gewoon graag zien hoe het eruit ziet, hadden daar dolgraag willen feesten. Dus ze hebben geprobeerd het terrein op te komen. We weten niet precies hoe dat is verlopen, maar we zien video's van mensen die door hekken proberen te breken, die door beveiligers worden tegengehouden. Dat is een onrustige nacht geweest. Mensen hier op de camping hebben dat meegekregen. Ze wisten dat het gaande was, maar hebben daar zelf op de camping geen last van gehad. Daar schijnt de sfeer 's nachts rustig te zijn geweest.
1: Ja, ja. Het is natuurlijk een enorm groot festival. Mensen komen van heinde en verre. Hè? Dus je ziet nu auto's wegrijden. Maar sommigen die moeten natuurlijk ook het vliegtuig nog gaan pakken.
2: Ja, klopt. Ik zie hier om me heen nu vooral heel veel Duitse kentekens. En ik heb ook een paar Zwitserse gezien. Nou, mensen in Duitsland moeten soms al heel ver rijden om hier te komen. Ik heb ook Belgen gesproken voor wie het normaal 2,5 uur zou zijn. Maar die hebben er gisteren 4 uur over gedaan om hier te komen. Allemaal voor niks. Maar ik sprak ook iemand die zelf dan weer met bijvoorbeeld Australiërs sprak. Die zijn er helemaal naartoe geplogen. Ja, en die hebben al helemaal geen begrip voor het feit dat het hier een voor hun normale zomerdag is. En dat dat voor het festival dan de reden is om af te zeggen.
0: Ja, want er is veel omgeving. Maar de luchtvochtigheid is ook heel groot. Hè? Dat is het voornaamste probleem.
2: Het is hier ook wel heel beklammend, moet ik zeggen. Ik ben hier nu een uurtje en het is nog hartstikke vroeg. Maar ik ben al erg aan het zweten en ik voel dat ik zonnebrand moet gaan smeren straks. Ik zelf zou het ook helemaal niet prettig vinden om met dit weer op een festival te staan. Maar ja, mensen hadden het liefst zelf die keuze willen maken en hebben die keuze ook gemaakt. Want ze zijn hier gewoon naartoe gekomen. De teleurstelling is echt heel erg groot. En het heeft er ook een beetje mee te maken dat DEFCON echt een heel groot, heel goed aangeschreven festival is. Mensen kijken hier echt weken, maanden, soms het hele jaar naar uit. Het zijn niet heel veel festivals waar dit soort muziek wordt gedraaid op deze schaal meerdere dagen achter elkaar. Vandaar ook dat er zoveel mensen uit het buitenland deze kant op komen. Ja, dat maakt de teleurstelling natuurlijk alleen maar groter.
1: Zeker. Verslaggever Ruben den Harder, dank je wel. Ja, we zeiden het al. DEFCON 1, dat Hardstyle Festival in Biddinghuizen. Dan verheug je je daar enorm op. Misschien heb je wel het hele jaar naar uitgekeken. En dan op het allerlaatste moment, terwijl je er al bent, krijg je opeens te horen, het gaat niet door.
0: Ja, Kiki Baars overkwam dat. Die hebben we aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wat is dan je eerste gedachte?
3: Ja, kut. Hartstikke jammer. Ja. Wat balen wij, zeg. Het is echt heel jammer.
1: Ja, want je bent daar met een groep, Kiki?
3: Ja, wij staan op de vriendencamping met 11 mensen.
1: Hoe kregen jullie het te horen?
3: Via Instagram. Wij kwamen terug van het feest. En we wouden even wat eten bij de tent en daarna naar de afterparty gaan. En toen zagen we op Instagram dat het gecanceld was.
1: En dan kijk je elkaar aan en dan denk je, is dit een grap of is dit echt?
3: Ja, nou ja, de eerste zei het en wij gingen allemaal lachen. We zeggen, joh, je maakt echt een grap, je zit te kutten. En hij zegt, nee, echt, kijk maar op Instagram. En wij gaan allemaal die telefoons op. En nou ja, dan zie je het echt staan. En dan denk je, dit kan gewoon niet.
0: Ja, je hoort het dan via Instagram, maar dan niet persoonlijk. Wat vind je daarvan?
3: Ja, je voelt je heel vergeten. Wij dachten echt van, ja, hoe kunnen ze dit doen? En ze hebben ook de afterparties allemaal eigenlijk praktisch gezien dichtgegooid. Dus alle tv's en zo stonden ook uit. Nou ja, je hebt zeg maar bij DEFCON het grote podium, de Red Stage. En dat is echt een ding. En daar mogen we nu dus ook niet kijken. Nou ja, dat is gewoon heel jammer.
1: Oh, je zou nog zeggen als een soort goedmakertje van, nou ja, dan mag je nog in groepjes daar gaan kijken. Maar dat mag ook niet eens.
3: Nee.
1: Snap je het besluit? Of heb je zoiets van, joh, het had prima door kunnen gaan?
3: Nee, ik snap het besluit heel goed. Ik heb in eerste instantie dachten we, nou ja, gooi dan op vrijdag het festivalterrein dicht en laat ons zaterdag en zondag gewoon lekker gaan. Mm-hmm. Want het wordt zaterdag en zondag minder warm weer natuurlijk. Maar dat was, ik heb gehoord via dat gewoon vergunning technisch echt niet kon. Nou ja, ik ga dan ook niet, dat snap ik ook wel. En het wordt vandaag hartstikke warm. Het is hartstikke vroeg ochtend. Er zijn allemaal mensen hier aan het inpakken omdat ze het vanmiddag gewoon niet willen doen. Ja. Dus het besluit snap ik echt wel.
0: Nou zagen we van afgelopen nacht ook meerdere filmpjes op sociale media van ongeregeldheden. Wat heb jij daarvan gemerkt?
3: Ja, het was wel een hectische nacht. Ja. Het was veel mensen die toch wel in protest gingen. Er zijn ook met AI allemaal protestliedjes gemaakt. En mensen die vinden het allemaal heel erg. Wij hebben zelf geprobeerd daar wat meer afstand van te houden. Want we hebben gewoon geprobeerd een leuke nacht te hebben en er niet te veel mee bezig te zijn dat mensen het allemaal heel ingewikkeld vinden. Want dat laat je alleen maar je avond verpesten. We hebben gewoon het beste ervan gemaakt.
1: Ja. En toen die boodschap, toen het doordrong tot iedereen daar. Wat zag je toen om je heen gebeuren?
3: Ja, veel agressie wel. Echt wel veel agressie om ons heen. Er waren echt wel mensen die ook met stenen naar beveiligers hebben gegooid en zo. Dus er was wel echt veel woede.
1: Ja. Wat met stenen gegooid naar beveiligers. Wat zag je nog meer? Wat hebben jullie gehoord?
3: Ja, mensen die het niet snappen. Mensen die zich heel erg genaaid voelen. En dat is natuurlijk ook heel erg logisch. Wij hebben zelf gewoon besloten om daar zeg maar anders naar te kijken. Maar ja, het is natuurlijk als je hier helemaal vanuit een ander land bent gekomen. Je hebt zoveel moeite gedaan om hier te zijn. Dan voel je je gewoon heel erg genaaid natuurlijk. Dat is ook heel logisch.
1: Ja. Ja. Misschien krijg je nog je ticket vergoed, maar ja, je hotelkosten en je vliegticket, noem maar op. Ja, dat is nog maar de vraag natuurlijk.
0: Hoe gaat jouw dag verder nu?
1: Ja.
3: Ja, wij zijn nu aan het inpakken. Wij hopen met een uurtje in ieder geval ingepakt te zijn. Ja, we hebben niet genoeg bouldercode, dus we moeten best wel vaak lopen, denk ik, naar de auto. Dus dat wordt nog best een taaie en lange dag vandaag. En we hadden gehoopt dat pas maandag weer te hoeven doen. Want gisteren was het ook al een groot feest natuurlijk.
1: Ja, want en waar moeten jullie naartoe?
3: We moeten naar Amersfoort, dus dat is gelukkig niet zo ver.
1: Nee. Maar goed, nou ja, het is een kater waar je het terrein mee verlaat. Waarvan je, die had je niet willen meemaken natuurlijk op deze manier.
3: Nee, het is jammer dat we nu vandaag weer alles moeten inpakken. Je bent best lang bezig met zo'n kamp opzetten. Het is jammer dat je dan de dag erna weer weg moet.
1: Ja, dus Kiki, begrip voor het besluit, maar de manier waarop, zoals je zei.
3: Had anders gekund.
1: Ja, had anders gekund. Drie letters, zoals je het gesprek begon.
3: Hallo. Ja, nou ja, zeker, ja.
1: Hey Kiki, dank je wel en heel veel succes daar met inpakken voor jou en de groep met wie je bent.
3: Dankjewel.
1: Joe, hoi.
0: Dan gaan we naar het weer. Met Floris Laveber van Weerplaza. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, het wordt vandaag heet.
4: Ja, inderdaad. Ja. Een vierletterwoord. Heet, heet, heet. Momenteel al bijna zomerse temperaturen in heel de provincie. Tussen de 22 en 25 graden. De zon schijnt volop. En afgelopen nacht was het nog behoorlijk relatief mild met een briesje van zee. Maar de wind is momenteel gedraaid van noord naar zuidoost. En voert momenteel hele hete lucht naar Flevoland toe. En dat gaan we de komende uren merken, want de temperatuur stijgt als een raket. Aan het eind van de ochtend is het al tropisch heet met 29 of 30 graden. En aan het eind van de middag is het zelfs extreem warm met 35 tot lokaal zelfs 37 graden. En dat zijn temperaturen die in de schaduw op het platteland van de provincie worden gemeten.
1: Ja, dan blijft het vanavond ook nog heel lang heet, denk ik.
4: Ja, het blijft zeer lang warm met ook een hoge luchtvochtigheid daarbij. Rond een uurtje of 8 is het ongeveer 28 of 29 graden. Wel stijgt aan het eind van de dag de kans op een enkele verfrissende regen- of onweersbui. En de wind die draait van zuid naar west. En dat betekent ook dat er in de loop van de avond iets minder hete lucht naar onze provincie wordt toegeblazen. Dus al met al komt er wel een einde aan de hele hete lucht.
0: Ja, jij zegt de temperatuur wordt gemeten in de schaduw op het platteland. In de zon, hoe warm wordt het dan in de zon?
4: Nou, ik denk in de zon met die hoge luchtvochtigheid daarbij dat de gevoelstemperatuur echt wel richting de 40 tot 42 graden gaat uitkomen. Aan het begin van de dag is er nog niet al te veel wind, maar als die verfrissende wind uit het westen gaat opsteken, ligt de gevoelstemperatuur weer wat lager.
1: Juist. Het weekend staat natuurlijk voor de deur. Wat gaat er dan gebeuren wat het weer betreft?
4: Ja, ook opnieuw morgen een zeer broeierige en hete dag in de provincie. Maximum temperaturen tussen de 30 en 34 graden. Ook dan is er heel veel ruimte voor de zon. Het voelt benauwd en klam aan door een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag zien we naast zonnige periode ook wel wat meer stapelwolken ontstaan. En dat is dan een beetje een voorbode op een weersverandering die we dan aan het eind van de dag gaan krijgen. Want dan komen er boven België een aantal stevige buien tot ontwikkeling die met een zuidelijke aanvoer naar Flevoland worden toegebracht. En op zondag kunnen we dan meerdere onweersbuien verwachten die uiteindelijk de ergste hitte wel gaan verdrijven. Achter de buien op zondagmiddag draait de wind van zuid naar noordwest. En dat is echt de hoek waar minder warme lucht zit. Maandag, dinsdag en woensdag zet de temperatuur een verdere daling in naar 22 tot 24 graden. En voor de meeste mensen is dat dan een stuk draaglijker.
1: Dat weet ik wel zeker. Een stuk aangenamer inderdaad. Floris, dankjewel.
4: Graag gedaan. Fijne dag.

0: Future World Orchestra met Desire. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, laten we met de Oranje beginnen. Dat won vannacht in Kansas City met 3-1 van Tunesië. Na 7 minuten was het al 2-0. In de tweede helft scoorde Van Hekken uit een hoekschop de 3-1. En daarmee is Nederland door naar de volgende ronde.
2: Wij gaan naar Mexico.
0: We gaan naar Mexico.
2: We gaan naar Mexico. We gaan naar Mexico.
1: Ja, in de stad Guadeloupe speelt Oranje de 16e finale tegen Marokko. Nou, deze Mexicaan, die weet wel hoe de Oranje fans het een beetje gezellig kunnen hebben in zijn land.
3: Bring lots of tequila. Lots of tequila and then you guys will have a great time.
1: Oh, veel tequila drinken, zegt hij.
0: Weer omkopen met alcohol.
1: Ja.
0: Het is wat. In Venezuela is het officiële dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Over de omvang van de schade is nog weinig bekend. Duidelijk is wel dat Venezuela het niet aan kan, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Venezuela is een land wat al heel lang in een humanitaire crisis verkeert. Er is een tekort aan ongeveer alles. En dus ook aan materiaal, aan hulpverleners, ziekenhuizen die niet goed functioneren. Dat is eigenlijk al jaren zo. Ja, en als je dan zo'n ramp krijgt van zo'n omvang, ja, dan kan het land dat gewoon niet aan. Het heeft de capaciteit niet.
0: En daarom is er veel internationale hulp onderweg. Ook Nederland stuurt een team dat zoekt naar overlevenden.
1: Veel scholieren zijn vrij vandaag vanwege de hitte. Organisaties hebben maatregelen genomen en wie kan, werkt thuis. Nou, dat is ook het advies van het KNMI. Ga alleen naar buiten als het echt niet anders kan. Afgelopen nacht hebben heel veel mensen behoorlijk slecht geslapen. Vanwege de hitte natuurlijk. Nou, om af te koelen gingen sommigen maar een rondje doen over de boulevard van Vlissingen.
5: Ja, waar ik gelogeerd ben, ja, het bloed heet daarboven. Hè. Geen airco, dat is heel ouderwets nog. En, even nog de wind door het lijf laten lopen, zodat je fatsoenlijk kunt slapen. Als normaal mens.
1: Ja. Walibi is dicht vandaag, vanwege code rood. Hè. De Efteling blijft wel open, net als Slagharen en Toverland. Ja, de medewerkers van de Efteling die zijn daar niet heel blij mee. Die snappen dat niet helemaal. Mijn zoon die zat op Vlieland. Mm-hmm. En die zei het was gewoon fris, ik had een trui aan.
0: Nou, ik ga naar Vlieland toe, denk ik.
1: Dat zou ik zeker doen.
0: Tot zover de berichten buiten de provincie.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Flevoland met het regionieuws.
6: Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuis is vanwege de verwachte hitte toch afgelast. Alle festivalgangers zijn rond middernacht ingelicht door organisator Q-Dance. De bezoekers die hun tent hebben opgezet op de camping bij Walibi Holland zijn gevraagd om in de loop van vandaag te vertrekken. Festivalbezoeker Kiki Baars heeft er begrip voor, maar ze baalt enorm.
7: Hartstikke jammer. Balen wij, zeg. Het is echt heel jammer. Wij kwamen terug van het feest en we wouden even wat eten bij de tent en daarna naar de afterparty gaan. En toen zagen we op Instagram dat het gecanceld was. De eerste zei het en wij gingen allemaal lachen. We zeggen, joh, je maakt echt een grapje, zit te kutten. En hij zegt, nee, het is echt, kijk maar op Instagram. En wij gaan allemaal die telefoons op. En nou ja, dan zie je het echt staan. En dan denk je, dit kan gewoon niet.
6: De boodschap zorgde voor ongeregeldheden. Bezoekers zagen onder andere dat festivalgangers stenen gooiden naar beveiligers. Eerder besloot DEFCON 1 het aantal bezoekers op het terrein al te verlagen door festivalgangers met een los dagkaartje de toegang te weigeren. Maar nu wordt het Hardstyle Festival dus helemaal afgelast. Meerdere scholen in Flevoland blijven vandaag dicht vanwege code rood. In Lelystad sluiten alle basisscholen van Stichting School de deuren. En ook Hogeschool Windesheim in Almere geeft de studenten een dag vrij. Op oudere basisscholen, zoals de Boeier in Lelystad, is de temperatuur in de klaslokalen inmiddels opgelopen tot boven de 30 graden. Nieuwbouwscholen in de stad hebben veel minder last van de warmte. Op bijvoorbeeld scholengemeenschap Porteum in Lelystad gaan de lessen dan ook gewoon door. Door de aanhoudende hitte worden bruggen in onze provincie tijdelijk niet meer bediend. Dat meldt Flevowegen. De bruggen blijven de hele dag dicht voor de scheepvaart, mogelijk zaterdag ook. Bij de houtripsluis in Lelystad was gistermiddag oponthoud omdat het brugdek niet meer wilde zakken. Dat kwam niet door de hitte, maar door een computerstoring. Een 54-jarige man uit Almere moet van de rechter binnen een week zijn huurwoning aan de Gezellenhof verlaten. Het huis van corporatie Goede Steden trekt al langer zware criminaliteit aan. En ook klagen buren al jaren over drugsdeals, ruzies en overlast. De huurder zegt van niets te weten van de plannen van zijn bezoekers. De rechter gaat daar niet in mee en houdt hem verantwoordelijk voor de mensen die hij binnenlaat. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt snikheet vandaag. Het is voor het eerst dat er code rood geldt vanwege de hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De temperatuur stijgt in een rap tempo naar tropische waarden ruim boven de 30 graden. En uiteindelijk hebben we zeer extreme maximumtemperaturen vanmiddag van 35 tot 37 graden in het zuiden van de provincie. In de stedelijke gebieden kan het overigens nog een fractie heter zijn. Daarbij is er vandaag heel veel ruimte voor de zon. Pas later steekt er een verfrissende bries op vanuit het westen, waardoor het langs de grote meren enige graden kan afkoelen.
10: Hoe is het op de weg? Geen files of vertragingen. Er staat wel een flitser, die staat op de N352. Dat is de Schokkeringweg bij Schokland. In beide richtingen bij hectometerpaal 16,3. En zometeen in het gesprek praten we met Klaas van der Kamp. Hij neemt afscheid als klassespredikant Overijssel-Flevoland.
11: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Jacksons met Blame It on the Boogie bij Flevoland is Wakker.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met
2: Klaas van der Kamp. Hij neemt afscheid als klassespredikant Overijssel Flevoland. Klaas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: We hebben afgesproken om te tutoyeren. Dus daarom zeg ik, en ook Roy, zeggen we je en Klaas. Fijn dat je er bent. Je bent bijna 8 jaar klassespredikant geweest van de Protestantse Kerk voor de regio Overijssel en Flevoland. Mogen we een klassespredikant omschrijven als een coach of een adviseur van kerken?
3: Ja, vind ik eigenlijk wel een mooie omschrijving. Een coach. En je gaat vooral naar plaatselijke gemeentes toe als er grote veranderingen zijn. Dus dingen die ze niet op routine kunnen doen. Dan komt de klassespredikant en die helpt mee met bijvoorbeeld het afstoten van een kerkgebouw. Of als er een vacature is voor predikant. Van waar kun je, hoe kun je een nieuwe predikant krijgen? Op dat soort momenten geef je gezicht aan het geheel van de kerk.
0: Ja, wat doe je dan precies?
3: Nou, je zit heel veel in vergaderzalen. Het is heel veel is achter de schermen.
0: Ja.
3: En het is zorgen dat de infrastructuur van de kerken vloeiend blijft. En daarnaast, en dat vind ik zelf ook erg belangrijk, is dat je ook gezicht geeft naar buiten toe. En dat je op het moment dat de kerk ergens in beeld moet komen, dat ze kunnen zeggen, hé, we bellen die klassespredikant. Want die wordt geacht overzicht te hebben over wat er in Flevoland gebeurt. Dus vertel eens.
0: Ook een soort woordvoerder dus eigenlijk ook wel.
3: Ja, ja, een soort woordvoerder. En proberen iets van wat de bezieling is van kerken weer te geven in de publieke ruimte. En daar is meer behoefte aan dan 2 generaties terug. Want toen wist iedereen wel ongeveer wat er in zo'n kerk gebeurde. Maar dat is tegenwoordig minder vanzelfsprekend geworden.
2: Ja, om het dan bij Flevoland te houden. Want en dan kom ik op het woord pionier. Want je was ook een pionier. Hè? Want ja, het was een nieuwe functie. En je was wel een van de eerste die zo begon als klassespredikant, toch?
3: Ja, ja, dat was ook wel een deel van de aantrekkelijkheid, vond ik. En het past toevallig ook nog eens heel goed bij Flevoland. Want laten we eerlijk zijn, de meeste bewoners hebben iets pioniersachtigs in hun genen zitten. En daar werd ik ook wel gestimuleerd in tijdens het werk hier. Ik herinner me dat ik ergens in de gemeente was en die wilde iets wat eigenlijk net niet kon. En dan daagden ze me uit om mee te denken om dat dan toch gedaan te krijgen. En die vertelde een verhaaltje van dat iemand aan een geestelijke vroeg, mag je ook roken tijdens het bidden? Nou, zei de geestelijke, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar mag je dan misschien ook bidden tijdens het roken? Nou, dat is niet zo'n gek idee. Dus het is soms ook net hoe je het aanvliegt of je iets gedaan krijgt. En dat zit goed in de DNA van de Flevolander.
2: Ja, nou is dat natuurlijk een leuk voorbeeld. Maar Klaas, er zijn ook wel situaties geweest, denk ik, dat het best wel emotioneel of pittig was.
3: Ik denk sowieso als je praat over dat je andere kerken inzet, dat je keuzes maakt in kerkgebouwen, dat dat voor een deel van de mensen wennen is. Want ze hebben met eurotjes dat oude gebouw in stand gehouden. En ze moeten zich nu heroriënteren. En wat een moeilijke periode was de coronatijd. Dus dat je van de een op de andere dag te horen krijgt, de deuren mogen niet open. Verzin maar wat.
0: Ja. En dan? Wat doe jij dan?
3: Toen met de coronatijd, toen heb ik Omroep Flevoland gebeld. En de hoofdredacteur die er toen was gezegd, we hebben een probleem, want mensen kunnen niet naar de kerk. En kun jij ons helpen dat er tenminste op televisie iets is, dat er iets zichtbaars is. En dat we ergens een camera neerzetten en een dienst hebben. En toen heeft Omroep Flevoland als een soort rampenzender ons echt een half jaar voor uitgeholpen. Achteraf gezien heeft dat een aantal dingen in de kerk ook wel in de stroomversnelling gebracht. Bijvoorbeeld de inzet van beamers en beamerteams is echt in de stroomversnelling gekomen. En het gebruik van digitale middelen om voor collectes. Gift is nog een Lelystadse uitvinding. Is sneller gegaan. De inzet van vrijwilligers is in die tijd enorm toegenomen. Dus het heeft niet alleen maar kommer en kwel gegeven. Maar het was bijvoorbeeld heel erg pittig toen in de kerstperiode in Biddinghuizen, herinner ik me, waren bij repetities toch mensen besmet geraakt. En eigenlijk was de kennis onvoldoende ontwikkeld dat ook gewoon gevaarlijk kon zijn. Dat je met muziekinstrumenten extra aerosolen, ik kende het woord eerst helemaal niet, mm-hmm, in de lucht verspreiden. Dus dat waren ook wel moeilijke elementen, zeker.
2: Ja. Merk je dat dat nog steeds wel iets gedaan heeft met de gemeenschapszin? Hè? Want mensen gingen de kerkdiensten thuis volgen. Dat gebeurt nog steeds wel. Merk je daar nog steeds de gevolgen van?
3: Ja, in Dronten hebben ze nog tijdens de coronacrisis uitgezocht of dat de angst was dat de gemeenschapszin zou verminderen. Mm-hmm. Want mensen konden ook digitaal gaan shoppen. En het gekke is dat niet zo uitpakte. En dat merk je bijvoorbeeld nu ook met voetbalwedstrijden. Ik heb vannacht de uitzending van het Nederlands elftal gemist. En vanochtend gelijk gekeken, dus ik weet de uitslag al. Maar ik ga toch, als ik straks vrij ben, toch even kijken hoe de doelpunten tot stand gekomen zijn. Dus datgene waar je al iets kennis van hebt, daar wil je meer van weten. Met andere woorden, als je bijvoorbeeld een uitzending hebt van digitaal van een kerkdienst in Dronten. En je bent ergens in Spanje op vakantie. Ga je toch even naar Dronten kijken. En niet naar Lelystad of Emmeloord. Want je wilt van jouw eigen gemeente meer weten. Ja. Dus het heeft heilzaam uitgepakt.
0: Ja. Jouw rol als klassenpredikant, dat is, zoals je zei, was dat pionieren in het begin. Bij pionieren hoort natuurlijk ook uitvinden, hè, dingen proberen. Is de rol veel veranderd in deze tijd?
3: Ik denk dat wat je meer kunt doen dan in het verleden is dat je dingen in de vitrine zet. En met name de vitaliteit, denk ik, van gemeentes. Er is een soort sluier over Nederland gekomen dat de kerk jaarlijks 1%, 2% inlevert. En dan vergeten we dat het nog steeds, ik denk, de grootste gemeenschap is waar mensen elkaar ontmoeten. En dat daar ook heel veel vitaliteit zit. Dat merk je bijvoorbeeld in boeken die men uitgeeft. Hè? Dat Sjoerd Bakker op Urk een prachtige catechese-methode maakt. Dat Krachenburg, wat andere kant van het spectrum zit, het Land van de Verwondering, prachtige uitgaven. Tsongor is een predikant op Urk, is bezig met een uitgave over wat non-verbale communicatie doet. Dus laten we zeggen, grensverleggende dingen, aandacht voor wat jonge mensen doen. Dat blijft onderbelicht als je dat niet in de vitrine zet. En dat is wel belangrijk voor de beeldvorming.
2: Nou, heb jij natuurlijk in de jaren heel veel kerken, heel veel predikanten, heel veel vrijwilligers ontmoet, met hen gesproken. Wat heeft je nou in al die jaren het meeste vertrouwen gegeven voor de toekomst van de kerk?
3: Ja, dat is toch de flexibiliteit van gemeentes. Misschien met een voorbeeld. Opeens was de vraag van een jongen van 12, een migrant. Die wilde wel zich bij de kerk aansluiten. Dan hoort bij ons een ritueel bij met doop. Maar hij wilde dat eigenlijk dan niet in dat kerkgebouw, maar graag in open water. Twee generaties geleden zouden we zeggen, ja, dat is...
2: Dat hoort niet.
3: Dat is poppenkast. Mm-hmm. En nu ging die kerk aan het nadenken en zei, ja, het is toch wel heel erg mooi dat zo'n jongere dat wil. En dat hij er eigen ideeën bij heeft. Dus toen is die gemeente 's ochtends naar het Schokkenstrand gegaan. Daar hebben ze een doopplechtigheid gehad. En daar hebben ze beelden van gemaakt. En toen zijn ze naar het kerkgebouw gegaan en hebben ze dat uitgezonden in die gemeente. En hebben ze daar ook nog weer een lied gezongen en als gemeente daarop gereageerd. Dus dat speelse, dat jong leren met dingen die belangrijk zijn als liefde, geluk, geloof, hoop. Ik denk dat we daar creatiever in geworden zijn.
2: Er kan wat meer.
3: Er kan wat meer. En daardoor kun je ook dichter bij de ziel van mensen komen.
2: Ja. Mooi.
0: Je opvolger, Hans van Solkema, die begint 1 augustus.
3: Dat klopt.
0: Wat zou je hem mee willen geven?
3: Nou, ik denk dat Hans vooral dicht bij zijn eigen ziel en zijn hart moet leven. Dat hij dat ook kan. En dat als je dat ergens van iemand in een bepaalde ambt, een bepaalde verantwoordelijkheid mag verwachten, vind ik dat je dat van predikanten mag verwachten. Dus dat je probeert om je bezieling uit te dragen. En de dingen, de vragen die je gesteld wordt, echt op je hart laat komen.
2: Zondag dan is het afscheid, hè? In de Bovenkerk in Kampen. Is een meertalige dienst. Waarom is dat?
3: Ja, mensen op het oude land kennen me vooral van diensten in het streektaal. En ik ben ermee begonnen, eigenlijk in Friesland, toen ik in Friesland predikant was. Toen kwam ik in een verzorgingstehuis, moest ik 's middags voorgaan. En ja, dan hebben de mensen gegeten en ze dutten een beetje weg. En dan had ik soms een Fries citaat en dan waren ze er weer. Oh. Dus ik ben op een gegeven moment helemaal in het Fries gaan preken daar. En toen heeft Anne van der Meijden mij gebeld en gezegd, als je het in het Fries kunt, dan kun je het ook wel in het Saksisch. Mijn ouders hebben een boerderij gehad op het oude land. Dus ik ben in de streektaal diensten gaan houden. En als je afscheid neemt en mensen kennen je van de streektaal, dan moeten daar toch ook wat elementen van in die dienst zijn. Dus Ik laat al die Hooghalemer dijksprekers dan een stukje in het Neder-Saksisch zingen. En we lezen een stukje in het Fries. En ook in het Kampers, Willy Maskamp uit Dronten. Die in Emmeloord werkt, leest een belijdenis in de streektaal. Dus dan komt de streektaal en het Nederlands vullen elkaar aan.
2: En dan komt natuurlijk weer, je hebt het over het hart. Ja, via taal kom je ook bij mensen in het hart natuurlijk.
3: Ja, en taal is heel belangrijk. Omdat je bijvoorbeeld in het Neder-Saksisch heb je geen beleefdheidsvorm. Dus je kunt niet u tegen mensen zeggen. Je kunt alleen maar zeggen u en ie, dat betekent je en jij. Want beleefdheidsvorm, ja, dat heb je eigenlijk alleen nodig als de burgemeester komt of de koning. Maar die komen niet zo vaak op bezoek. Dus waarom zou je daar een speciale taal voor leren? Maar het betekent dus op het moment dat je in de streektaal gaat bidden, dat je tegen God alleen maar je en jij kunt zeggen. Of je valt stil. Je kunt niet de beleefdheidsvorm aanheffen. En op dat soort momenten voel je de intimiteit van taal. En ik maak vaak mee dat mensen juist onder het gebed ook beginnen te huilen. Want dan komt het ineens heel dichtbij. Mensen realiseren zich dat niet, maar het overkomt hen.
2: Ja, mooi.
0: Dank voor dit gesprek, Klaas van den Kamp.
3: Tot jullie dienst.

0: Hij weet alles. Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, laten we beginnen met het oog op morgen. Daarin vertelde melkveehouder Marcel van Helvoort hoe hij en zijn koeien de dag doorkwamen op een van de heetste plekken in Nederland. Dat was in het Limburgse El.
2: Wij hebben hier een 500 melkkoeien die wij verzorgen. En dan moet alles eigenlijk bijgezet worden. Want we moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk gekoeld worden. Of in die zin dus met ventilatoren en met sprinklers en veel water dat ze kunnen drinken. En dan je ziet gewoon dat ook voor alle dieren natuurlijk, dat ze het gewoon ontzettend warm hebben met zo'n dagen. Net zoals wij natuurlijk.
1: Ja, vandaag wordt het nog warmer, dus dat is nog een tandje erbij.
2: En dan moet toch een beetje de verkoeling opzoeken en zo. Maar ja, voor ons is het vaak alle hens en nek.

0: eigenlijk investeren door heel Nederland heen. Want dan stimuleer je ook de brede welvaart, ook voor mensen buiten de Randstad.
1: Nou, hoe kan je dat dan doen? Nauta die pleit voor de versoepeling van regelgeving voor streekbusjes. Nu heb je nog een certificaat nodig om te mogen besturen. En ja, dat vindt ze zonde.
0: Want mensen met een rijbewijs kunnen zo'n busje best besturen. Dus wij zeggen, Den Haag, beweeg nou eens even met ons mee. Als die buurtbussen zo belangrijk zijn, en dat zijn ze, zorg dan dat wet en regelgeving daarin meebeweegt. Dus wees niet star. We kunnen niet allemaal door hetzelfde malletje. Dus het platteland heeft hierin echt wat anders nodig dan dichter bevolkte gebieden.
1: Was dus gisteravond op radio en tv.
2: Ja, en dit was Flevoland is wakker.
1: Ja, zeker. Volgende week zijn we er weer. En verder met een uurtje muziek.
2: Veel plezier.
1: Als je een verzoekje hebt, je mag hem doorgeven hoor. 0320 28 50 50.

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, we hebben hier een thermometer, ook leuk

0: voor de rekenlessen, maar zoals je ziet is het nu bijna 30 graden in dit lokaal.
1: Ook dit is Flevoland.
2: Het wordt alleen maar gekker en alleen maar leuker.
1: En dit is ook Flevoland.
3: Het overkomt je wel eens, hè. Je kan niet altijd 6 gooien met die bruggen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
5: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
4: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen gaat niet door vanwege de hitte. En dat zorgt ervoor ongeregeldheden. En meerdere scholen in Flevoland blijven vandaag dicht vanwege code rood. Meer nieuws in het regiobulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn, willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
11: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
10: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
12: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
10: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
13: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
10: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Ja, 36 tot 40 graden. Ja, ik moet even wennen aan het idee dat dat in de weersvoorspelling zit. Maar ja, dat vandaag dus allemaal. Hier zou het geen 40 graden worden, denk ik, maar wel 38, denk ik, 39. Nou, dan de situatie op de weg. ANWB verkeersinformatie. 2 korte files in onze regio. Te beginnen op de N309, Dronten-Epe. Tussen de N308 en de A28. 5 minuten vertraging. En ook nog de N717, Nagelen en Meloord. Tussen de N716 en de Karel Doormanweg ben je 5 minuten langer onderweg. Ook nog een flitser gezien. Op Schokland, de N352 is dat. Werkte met paal 16,3. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem doorgeven. Dat kan via de Flitsmaster-app. De komende 2 uur de lekkerste muziek hier bij Flevoland Muziekland. En ik heb zometeen ook weer nieuwe muziek voor je, want het is natuurlijk vrijdag, dus het is New Music Friday.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
20: Goedemorgen.

Suzanne en Freek met Halverwege. En daarvoor Billy Stewart met Summertime. Je luistert naar Flevoland Muziekland van vrijdag 26 juni. De vrijdag waarin het code rood is afgegeven. Omdat het heel erg warm gaat worden vandaag. Ja, hier gaan we wel 37, 38 graden halen, denk ik wel zo. Dus ik vroeg me een beetje af, ja, wat ga jij vandaag doen? Want heel veel dingen zijn niet doorgegaan. Evenementen, misschien had je zelf ook al dingetjes gepland, maar gaan die niet door. Hoe ga jij vandaag de dag van Code Rood doorbrengen? Je kunt het laten weten door even een appje te sturen. 0320 28 50 50. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoorde dat onze vaste luisteraar Sis Sietke Spaan uit Lelystad, die is vandaag jarig, die is 70 jaar geworden. Die gaat een feestje vieren. Nou, als je luistert, ben benieuwd. Ga je nog steeds het feestje vieren? Het wordt natuurlijk wel heel warm, hè? Maar ja, sowieso is het natuurlijk hartstikke leuk. En afval en natuurlijk gefeliciteerd, hè, Sietske. Ja, dus wat ga je doen? Je mag het laten weten. 0320 28 50 50. En dan draai ik ondertussen nieuwe muziek, want het is natuurlijk vrijdag. Dat betekent nieuwe muziek. Vandaag is dat van Yves Billens. Die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Misschien is het tijd. Hoor je bij Flevoland?

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Babysitter Circus met Everything's Gonna Be Alright. En ik vroeg je natuurlijk net, wat ga jij vandaag doen tijdens Code Rood? Ja, want het is, wordt natuurlijk heel heet, dus ja, ga je een beetje op aanpassen? Heb je je plannen aangepast? Nou, Sietske Spaan is dus, heb ik net ook verteld, die is natuurlijk jarig vandaag, 70 jaar geworden. Zij gaat gewoon lekker haar verjaardag vieren en zit te denken aan een thema, de dresscode badkleding. Nou ja, dat zou op zich best wel een goede kunnen zijn natuurlijk. En ze heeft ook heel veel schaduwplekken gecreëerd. Dus het wordt goed toeven daar bij Sietske. Ja, en ook, ik kreeg ook nog een appje van Linda de Haan uit Almere. Ja, zij moet gewoon werken vanavond. Ze heeft avonddienst in de zorg. En dat betekent dat ze op het heetst van de dag in de auto naar het werk moet. Ja, toen vroeg ik gelijk aan, heb je dan wel airco in de auto? Nou, dat heeft ze wel, maar dan is de accu van de auto, van de elektrische auto, zo snel leeg. Dus ja, of ze hem dan aan gaat zetten, dat weet ze dan nog niet helemaal. En Ellie, die had ook nog een audio-appje gestuurd. Zij is, ja, ze maakt zich al lekker druk zo vandaag op deze hete vrijdag.
1: Goedemorgen, met Ellie Peters. Je vroeg wat ik vandaag ging doen. Nou, we hebben morgen in Almere een rommelroute in de wijk Filmwijk. En ik ga me vandaag voorbereiden, want ik ben ook coördinator. En het houdt dus in dat ik vlaggetjes ga ophangen. En ik ga kijken in de wijk of het een beetje schoon is. En ik ga zelf een spulletje inpakken die ik ga verkopen. En dat is wat ik vandaag ga doen. En ik wens bij deze ook iedereen morgen veel plezier met de rommelroute in Filmwijk in Almere. En ik wens jullie ook een fijne dag. En veel water drinken, want dat doe ik ook vandaag. Heel veel water drinken.
0: Kijk.
1: Veel plezier vandaag, Ellie Peets, Almere.
0: Kijk Ellie, dat is nou goed advies. Om ook je hoofd een beetje cool te houden, dat weet ik niet helemaal bij dit spelletje. Maar om eventjes je hoofd te breken dan op deze warme dag, kun je meespelen met Kiek de Kieker. Die heeft twee foto's waarvan de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En jou de taak te raden wat dat dan precies is. Nou, het zijn vandaag twee foto's van het WK, de horeca in Almere. Want ja, we zijn natuurlijk door, hè, naar de volgende ronde. Dit is een van de eerdere wedstrijden. Op de grote markt in Almere kon je die wedstrijd bekijken. En een aantal zaken zijn van boven tot onder helemaal versierd met oranje. Met spandoeken, met vlaggetjes, noem maar op. En die foto's zie je nu. Je ziet de foto's op onze Facebookpagina, op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Of je zet even de tv aan, dan kun je het ook zien. Ik neem je even mee naar die foto. Nou, ik zei het al natuurlijk, hè. Je ziet dus een heel groot spandoek met live voetbal. Je ziet hier natuurlijk de wedstrijd aanstaan. Je ziet van een biermerk aan de rechterkant biertje, vraagteken. Hoort er ook eigenlijk wel een beetje bij, hè, als je een voetbalwedstrijd aan het kijken bent. Maar zie jij wat er is veranderd of weggepikt op de tweede foto? Je mag het laten weten. Dat kan op twee manieren. Omroepflevoland.nl/kiek. Daar kan je tot 11 uur je antwoord doorgeven. Of je belt even. Dat kan ook 0320 28 50 50. En word je dan na 11 uur gebeld in Herberg Flevoland, dan mag je aan dat mooie rad draaien. Misschien staan er wel hartstikke leuke prijsjes voor jou op. Dus zie jij wat er is veranderd of weggepikt op de tweede foto? 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Hardstyle-festival Defcon 1 in Biddinghuizen is vanwege de verwachte hitte toch afgelast. Alle festivalgangers zijn rond middernacht ingelicht door de organisator Q-Dance. De bezoekers die hun tent hebben opgezet op de camping bij Walibi Holland zijn gevraagd om in de loop van vandaag te vertrekken. Festivalbezoeker Kiki Baars die heeft er begrip voor, maar ze baalt enorm.
11: Hartstikke jammer. Balen wij zeg. Het is echt heel jammer. Wij kwamen terug van het feest. En we wouden even wat eten bij de tent en daarna naar de afterparty gaan. En toen zagen we op Instagram dat het gecanceld was. De eerste zei het en wij gingen allemaal lachen. We zeggen, joh, je maakt echt een grap, je zit te kutten. En hij zegt, nee, is echt, kijk maar op Instagram. En wij gaan allemaal die telefoons op. En nou ja, dan zie je het echt staan. En dan denk je, dit kan gewoon niet.
10: De boodschap zorgde voor ongeregeldheden. Bezoekers zagen onder andere dat festivalgangers stenen gooiden naar beveiligers. Eerder besloot Defcon 1 het aantal bezoekers op het terrein al te verlagen door festivalgangers met een los dagkaartje de toegang te weigeren. Maar nu wordt het Hardstyle Festival dus helemaal afgelast. Meerdere scholen in Flevoland blijven vandaag dicht vanwege code rood. In Lelystad sluiten alle basisscholen van Stichting School de deuren. Ook Hogeschool Winnesheim in Almere geeft de studenten een dag vrij. Op oudere basisscholen, zoals de Boeier in Lelystad, is de temperatuur in klaslokalen inmiddels opgelopen tot boven de 30 graden. Nieuwbouwscholen in de stad hebben veel minder last van de warmte. Op bijvoorbeeld scholengemeenschap Porteum in Lelystad gaan de lessen dan ook gewoon door. Door de aanhoudende hitte worden de bruggen in onze provincie tijdelijk niet meer bediend. Dat meldt Flevowegen. De bruggen blijven de hele dag dicht voor de scheepvaart, mogelijk zaterdag ook. Bij de houtripsluis in Lelystad was gistermiddag oponthoud omdat het brugdek niet meer wilde zakken. Kwam niet door de hitte, maar door een computerstoring. De proef met het tweede uur gratis parkeren in het stadshart van Lelystad stopt na een jaar. Het doel om bezoekers langer in het centrum te houden is niet gehaald. Veel Lelystedelingen waarschuwden hier al voor. Volgens hen is niet de parkeerprijs, maar het beperkte winkelaanbod het probleem. Er komt een nieuwe proef en daarbij wordt het de komende half jaar het eerste uur parkeren gratis. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is voor het eerst dat vanwege hitte code rood is afgekondigd. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies. In Zeeland en de 3 noordelijke provincies geldt code oranje, op de Wadden code geel. Het dodental door de zware aardbevingen gisteren in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 235. De verwachting is dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen, want er zitten nog steeds duizenden mensen vast onder het puin. En het Nederlands elftal is op het WK voetbal groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië. In de 16e finale speelt Nederland tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland.
0: De temperatuur stijgt in een rap tempo naar tropische waarden ruim boven de 30 graden. En uiteindelijk hebben we zeer extreme maximumtemperaturen vanmiddag van 35 tot 37 graden in het zuiden van de provincie. In de stedelijke gebieden kan het overigens nog een fractie heter zijn. Daarbij is er vandaag heel veel ruimte voor de zon. Pas later steekt er een verfrissende bries op vanuit het westen, waardoor het langs de grote meren enige graden kan afkoelen.
10: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Twee korte vertragingen op de N50. Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen Noord 5 minuten. En de andere kant op tussen Kampen en Ens doe je er ook 5 minuten langer over. Ook nog flitsers gezien, onder andere op de N352 bij Schokland, hectometerpaal 16,3. En in Almere op de Ronde Beltweg word je gecontroleerd op je snelheid. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. Flevoland Muziekland gaat verder met Becky G en Aranka.
1: Goedemorgen.

0: Ik zal het zo even aan mijn moeder vragen. Bloem hoorde je met dus de titel Even aan mijn moeder vragen.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan een flink stuk terug in de tijd. We gaan terug naar het begin van de jaren 80. 26 juni 1980. En als we dan even kijken naar die hitlijst, ja, wat zien we er allemaal in staan? Nou, helemaal bovenaan stond Joy and Americans met Caramia. Op nummer 3, Funky Town van Lips Incorporated. Maywood zien we ook voorbij komen met Late at Night. Lady Coeur, maar ja. Wat zien we nog meer? Henk Wijngaard. Ja, die gaat natuurlijk al heel lang mee, hè. Met zijn Containersong. Dan zien we nog, wat zien we verder nog op de lijst? Julio Iglesias met Un Sentimental. Ja, en ook nog de elektronica's met de Vogeltjesdans. En helemaal onderaan zag ik eentje staan. Ja, het is dan weliswaar geen zondag, maar ik vind het echt een hartstikke leuk nummer. Rob de Nijs met Zondag.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 26 juni 1980.

0: Precies.
1: De polderplaat van deze week. Samantha Steenwijk met Je weet niet wat je mist. Ja, het is natuurlijk code rood vandaag, dus het is ontzettend heet. Ja, en wat past daar dan bij? IJsjes. Nou, wij als Omroep Flevoland geven de hele dag ijsjes weg. Verslaggever Raoul Kuipers, die is vandaag op pad om dus al die ijsjes uit te delen. Raoul, waar sta je op dit moment?
2: Op dit moment sta ik op een schoolplein in Almere. Maar ja, ik kijk om me heen. Er zijn hier helemaal geen kinderen. Oh, kijk. Toch wel gelukkig. Ja, wat doen jullie hier? Want je bent vandaag eigenlijk vrij, toch?
3: Ja.
2: Maar waarom ben je dan hier?
3: Voor ijsjes.
2: Oh, voor ijsjes. Jullie weten al een beetje wat er gaat gebeuren.
3: Ja.
2: Oké, ga ik heel even rond. Wie zou er vandaag eigenlijk op een schoolreisje gaan? Oh, ik zie een hele hoop vingers de lucht in. Ga ik even naar jou. Waar zou je vandaag heen?
3: Naar Lieshof.
2: En wat is dat precies?
3: Dat is het grootste, de grootste speeltuin van Europa.
2: Oh, en daar zouden jullie eigenlijk lekker gaan spelen?
3: Ja.
2: Waar had je het meest zin in?
3: Zwemmen.
2: Ja, alleen is het natuurlijk nu heel warm.
3: Ja.
2: En dan kun je beter binnen blijven. Ik zie een vinger. Wat wil jij vragen?
4: Ik vind het jammer dat we niet naar schoolreis kunnen.
2: Ja, dat snap ik wel een beetje. Maar gaan jullie nu op een ander moment?
4: Ja.
2: Wanneer?
4: Op dinsdag.
2: Oh, dus nog een paar nachtjes. Ja, kijk, en dan kan er alsnog gespeeld worden. Ik loop heel even naar Suzanne, want Suzanne is een beetje de reden dat we hier zijn. Ja, want jij hebt deze groep opgegeven.
5: Dat klopt en dat is omdat het schoolreisje niet door is gegaan. Maar ook om de kinderen te bedanken. Vorig jaar heb ik de Dam tot Dam voor Kika gelopen. En toen hebben ze met z'n allen statiegeld ingezameld. En nou ja, daar wil ik ze op deze manier ook voor bedanken.
2: En die Dam tot Dam loop, smaakt dan naar meer, naar nog een keer?
5: Ja, die ga ik als het goed is dit jaar weer lopen. En dan ook. Heb ik ook weer een actie voor Kika.
2: En dan gaat de groep wellicht weer helpen.
5: Ja, misschien volgend schooljaar.
2: Nou, dan gaan we naar de koelbox. Want we zijn hier natuurlijk niet met lege handen gekomen. Ik heb een bak met ijsjes mee. Ik zou zeggen, kom erbij. Kijk, ik deel ze rond.
4: Ik word drie.
2: Alsjeblieft.
4: Kolit. Jozef.
1: Wat voor ijsjes heb je mee, Raoul? Ja,
2: het zijn raketjes en aardbeienijsjes. Oh, en er wordt gevraagd om aardbeien, om raketjes. Het gaat alle kanten op.
1: Volgens mij hebben ze allemaal
2: zin in een ijsje. En de ijsjes vliegen de koelbox uit.
1: Ja, ze zitten allemaal om je heen, ja. Smelten ze niet?
2: Ja, je mag zeker eten, want anders smelt hij. Is hij lekker?
4: Ja, heel lekker.
2: Hij is heel lekker. Nou, ik ga ze hier even ronddelen. En dan gaan we zo meteen door naar de volgende plek.
1: Kijk, heel goed. Nou ja, Raoul die gaat dus nog de hele dag door de provincie om allemaal ijsjes uit te delen. Dus dat hoor je nog vaker sowieso vandaag. Zometeen Flevoland Muziekland met Arno Plekket. Na Paul Young en Love of the Common People.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, we hebben hier een thermometer, ook leuk voor de rekenlessen. Maar zoals je ziet is het nu bijna 30 graden in dit lokaal.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het wordt alleen maar gekker en alleen maar leuker.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het overkomt je wel eens, hè. Je kan niet altijd 6 gooien met die bruggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen gaat niet door vanwege de hitte. En dat zorgt er voor ongeregeldheden. En meerdere scholen in Flevoland blijven vandaag dicht vanwege code rood. Meer nieuws in het regiobulletin van 10:30.
8: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland, de drie noordelijke provincies, geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen- en windstoten tot 144 km per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is ook net alsof het niet over ons gaat. Van 36 tot 40 graden. Dat hebben we echt heel weinig maar gehoord ook. Maar het gaat inderdaad over ons gewoon. De verkeersinformatie die gaat ook over ons. Er zijn op dit moment problemen bij rondom Walibi. Ja, alles moet daar natuurlijk weer weg. Voor vanavond 6 uur moet iedereen zijn tentje, zijn pubtentje opgeruimd hebben en de spullen ingepakt hebben. En dus ook weer gaan ze onderweg. De N306 Harderwijk-Kampen voor de N309. 4 minuten vertraging. En de N309, de andere kant is dat volgens mij op. Vanaf Dronten richting Epe. Ja, het moet allemaal natuurlijk daar weg. Vanaf Walibi naar de N310. Nu zo'n 8 minuten vertraging. Heeft allemaal te maken met het uitgaan van het verkeer. Natuurlijk vanaf Walibi van DEFCON 1. Het festival dat toch niet doorgaat. Flitsmeister. Wel de snelheidscontrole op de N352 is dat bij 16,3 de hoogte van Schokland. En er wordt ook gecontroleerd in Almere op de Ronde Beltweg. Ja, de Ronde Beltweg. Prachtige naam is dat ook. Heb je ze ook nog ergens anders zien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. We hebben vandaag veel lekkere jaren 80 muziek voor je. Straks in Terug Naar gaan we ook naar het mooie jaar 1980. Welke muziek stond er toen in de hitparade? Je hoort het straks.
11: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
13: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
16: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
17: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Goedemorgen.
19: Flevoland Muziekland.
18: Arnoud Leket.
20: Joepie, het is bijna weekend.

Ah, de Samuel Welten is dat. Nou zeg. Even een beetje extra crème onder de oogjes doen. En dat is al bij deze wedstrijd die vannacht om 1 uur begon tot aan 3 uur. Ja, ja, ik heb hem gekeken natuurlijk. Ja, ik kan dat toch niet voorbij laten gaan. Ik wil dat dan toch zien ook, hè. Ik wil niet afwachten dat ik de volgende ochtend wakker word en dan mijn telefoon lees. Nederland toch verloren of Nederland glansrijk gewonnen of zo. Het dilemma wordt alleen maar groter, want dan gaan we natuurlijk dinsdag om 3 uur spelen tegen Marokko. Ja, en dan gaat het recht erop of eronder. Dan is het de knock-out fase. Dus verlies je, ben je gewoon gelijk weg. Arrivederci, away, you go home. Maar goed, van de wedstrijd van gisteravond, ja, daar kunnen we niks over zeggen natuurlijk ook. Het is voetballen tegen één grote Tunesische muur. En ja, daar kon je niks van zeggen. Nu begint het pas echt. De leeuw komt eraan. Marokko is gewaarschuwd. Goed, het is vandaag 26 juni, de dag dat jij jarig bent. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samen jarig met prinses Alexia. Dat is de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Alexia wordt 21 jaar. Ja, nou gaat het echt gebeuren. Het zal wel een enorm groot knalfeest worden. Ariana Grande is vandaag ook jarig. Zij wordt 33 jaar. Verder is jarig Patrick Kikker, de Nederlandse radio-dj. Ook altijd goed voor een scherpe pen. En hij ziet het meestal wel goed. Patrick Kikker wordt vandaag 52 jaar. Jannes is ook jarig. Die wordt een jaartje ouder. 53 is hij geworden. Carlo Boszhard, Cobarin. Hij wordt vandaag 57 jaar. Oud-voetballer Paolo Maldini, toen Italië nog een goed elftal had. Paolo Maldini wordt vandaag 58 jaar. Steven de Jong, de regisseur, is jarig. Greg LeMond is jarig. De fietser en Bram Moskowitz, die is ook jarig. Net als Peter Lussen, die wordt vandaag 67 jaar. En weet je wie er ook jarig is? De zangeres van dit bandje, Tony Willet. Ze wordt 73 jaar. Feestje in Maastricht, waar het vandaag misschien wel 40 graden kan gaan worden. Dit is ze met een van die grote hits, samen met de zusjes. Zongen ze Smile. Dit is Pussycat. Goedemorgen.

David Lee Roth, altijd goed voor een bijzondere videoclip, mogen we wel zeggen. California Girls, en daarvoor een jarige Tony Willé. Ze wordt vandaag 73 jaar. En we blikken nog eventjes terug naar een van die leuke hits die zij destijds had samen met de zus en de hele band. Pussycat, en je hoorde Smile. Nou, misschien kunnen we vandaag ook even lachen om die foto van Kiek. Die is geweest bij de horeca in Almere. Ik heb de foto van de week al een keertje per ongeluk aan je laten zien. Ja, ik was een beetje heel erg in de oranje sfeer ook. Die waren live bij het voetbal, bij het live voetbal. Het was niet echt een bijzondere wedstrijd, mogen we zeggen. Er zitten twee mensen. Zitten links en rechts zitten die ook. En ik zei het al, soccer is apart gespeeld. Leuk geschreven ook wel, leuke woordgrap. Daar zit het niet in. Waar zit het dan wel in? Ga gewoon eventjes kijken. Staat die ster hetzelfde op dat bekende biermerk? En die lachende E ook? Dan weet je wel waar ik het over heb. Dat is volgens mij links en rechts is dat ook hetzelfde. Misschien de menukaarten die op het tafeltje staan, staan ook nog kleine dingetjes. Ik denk dat het echt in de kleinere details zit. Of zeg ik nou iets heel raars? Misschien zit jij nu thuis en denk je, ach Arnoud, zie je het nou niet? Nee, ik zie het nog eventjes niet. Maar goed, dat kan door de warmte komen. Heb jij het wel gezien? Geef het dan eventjes door naar 0320 28 50 50. En mocht jij ook nog een berichtje hebben in verband met de warmte, iets wat we moeten weten, goede verkoelende tip, stuur het ook eventjes naar 0320 28 50 50.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: 11:55. Goedemorgen. Meerdere scholen in Flevoland blijven vandaag dicht vanwege code rood. In Lelystad sluiten alle basisscholen van Stichting School de deuren. En ook Hogeschool Windersheim in Almere geeft studenten een dag vrij. Op oudere basisscholen, zoals de Boeier in Lelystad, is de temperatuur in de klaslokalen inmiddels opgelopen tot boven de 30 graden. Nieuwbouwscholen in de stad hebben veel minder last van de warmte. Op bijvoorbeeld scholengemeenschap Porteum in Lelystad gaan de lessen dan ook vandaag gewoon door. Door de aanhoudende hitte worden de bruggen in onze provincie tijdelijk niet meer bediend, meldt Flevowegen. De bruggen blijven de hele dag dicht voor de scheepvaart, mogelijk zaterdag ook. Bij de houtripsluis in Lelystad was gistermiddag oponthoud, omdat het brugdek niet meer wilde zakken. En dat kwam niet door de hitte, maar door een computerstoring. En de proef met het tweede uur gratis parkeren in het stadshart van Lelystad stopt na een jaar. Het doel om bezoekers langer in het centrum te houden is niet gehaald. Veel Lelystedelingen waarschuwden hier al voor. Maar volgens hen is niet de parkeerprijs, maar het beperkte winkelaanbod het probleem. Er komt een nieuwe proef. En daarbij wordt het komende half jaar het eerste uur parkeren gratis. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl en natuurlijk ook in de gratis te downloaden app.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De temperatuur stijgt in een rap tempo naar tropische waarden ruim boven de 30 graden. En uiteindelijk hebben we zeer extreme maximumtemperaturen vanmiddag van 35 tot 37 graden in het zuiden van de provincie. In de stedelijke gebieden kan het overigens nog een fractie heter zijn. Daarbij is er vandaag heel veel ruimte voor de zon. Pas later steekt er een verfrissende bries op vanuit het westen, waardoor het langs de grote meren enige graden kan afkoelen.
15: En dan de verkeersinformatie. Problemen rondom Walibi, daar moet alles weg. Dus er Ja, daar krijg je ook oponthoud op de wegen van. Het moet allemaal over die N306 bijvoorbeeld, van Harderwijk naar Kampen, tussen Walibi-Holland en de N309. Aansluiting daar nu zo'n 6 minuten. En ook 6 minuten op de N309 van Dronten naar Epen. Tussen de N308 en de A28. 5 minuten vertraging daar. Flitsmeister meldt een controle op de N352. Bij Schokland is dat. Bij hectometerpaaltje 16,3. En er worden ook gecontroleerd in Almere op de Ronde Beltweg. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan wij met de muziek terug naar het mooie jaar 1980. Welke plaat erbij hoort, je hoort het zometeen.
17: Goedemorgen.
18: Flevoland Muziekland.
17: Arnoud Plekket.

0: Andy samen met Max and the Thing I Love. En daarvoor de Gibson Brothers met z'n drietjes. En Que Será Mi Vida.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1980, koningin Juliana deed toen de afstand van de troon. En haar dochter Beatrix werd de nieuwe koningin. En die is inmiddels ook alweer afgetreden. Het gebeurde allemaal op 30 april 1980 en het leidde tot grote feestelijkheden, maar ook tot protesten in Amsterdam. Bekend als de Kroningsrellen. Verder op sportgebied veroverde de Nederlandse schaatser Hilbert van der Duim. Je moet nog een rondje, Hilbert. Vogelpoep. Allemaal dat soort dingen. Die slaan allemaal op Hilbert van der Duim. Hij won toen wel de titel op alle vier de afstanden tijdens het Europees en wereldkampioenschap Allround. En Feyenoord won de KNVB-beker. Zeg maar een paar van de opvallende gebeurtenissen die dat jaar plaatsvonden. Even kijken, wat staat in de hitparade? Nou, ik heb even gekeken, maar ik kan volgens mij de hele top 10 draaien. Want het zijn allemaal leuke plaatjes. Even gewoon een overzicht van de top 3. Op nummer 3, Funky Town van Lip Sync. Ja, met het videoclipje erbij natuurlijk met Debbie Jenner, oftewel Doris D van de Pins. Die dansen daarop, want de mensen van Funky Town, die zijn lip-synced. Dat zijn eigenlijk nooit bekend geworden ook. Demis Roussos, ja, wie kent hem nog? Die stond op nummer 2 met Lost in Love. Zeg maar de Griekse Bee Gees was dat, hè? Vriendelijke Griek met een hoge stem. En op nummer 1, Cara Mia Vai van Jay and the Americans. Maar ik neem je mee terug naar 1980 met een heel ander bandje.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: De Goombay Dance Band met Aloha Hey.

0: De Goombay Dance Band, Duits bandje die eind jaren 70 en begin jaren 80 in voornamelijk Europa enkele hits scoorde met de Caribische muziek. In Nederland vooral bekend natuurlijk Son of Jamaica, maar ook deze dus Aloha Hey Until We Meet Again, de Goombay Dance Band. We gaan ijsjes weggeven vandaag de hele dag. De afgelopen week hebben jullie opgeroepen van, mocht je iemand weten die een ijsje verdient, of mensen, groepen mensen die ijsjes verdienen, of om wat voor reden, of misschien dat jij zelf wel een ijsje verdient, geef het eventjes door. Nou, we zijn overstelpt met reacties. En onze razende reporters Robin de Ridder en Raoul Kuipers die zijn vandaag op pad. Raoul heeft het vorige uur ook al gehoord. Robin de Ridder, die is nu ook ergens. Robin, waar sta jij eigenlijk in het warme Flevoland?
1: In het warme Flevoland, ja, dat klopt helemaal. Ik sta op een akker naast Lelystad, in Lelystad, bij Henk van der Heijden. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Het is al erg warm, hè?
2: Ja, dat klopt, ja. Ja.
1: Wat zijn we aan het doen? Wat ben jij aan het doen eigenlijk vandaag?
2: Ik ben samen met mijn collega Teun Vermeer hier aan het aardappels selecteren. Dus we halen de zieke planten eruit, de planten die geïnfecteerd zijn.
1: Ja. Aardappels selecteren, zeg je. Is dat precies wat je doet, het zieke planten eruit halen?
2: Ja. Dat is gewoon heel belangrijk, want die hebben virus. En dat virus dat wordt weer overgebracht naar gezonde planten. Dus die zieke planten moet je er gewoon uithalen. Ja. En er zit hier een enkele zieke in. En zo schijn je de hele dag, zeg maar, alles af.
1: De hele dag, hoor ik je zeggen.
2: Ja.
1: Ondanks deze temperaturen?
2: Ja, dat is voortschrijdend inzicht. Want op een gegeven moment, als de planten helemaal beginnen te hangen, dan is het niet meer functioneel. Nee. En je moet ook aan jezelf denken, dat je wel een gezonde werkomgeving houdt.
1: Hoe denk je aan jezelf? Hoe zorg je voor die gezonde werkomgeving?
2: Wij letten op elkaar van, smeren, nou drinken, nou dit doen, dat.
1: En hoe bel je dat bij elkaar als je collega een beetje uit begint te drogen naast je? Dan denk je van, nou, nu moet er wat gedronken worden.
2: We zeggen gewoon alles tegen elkaar. Hey joh, neem een slokje.
1: Ja. Jullie smeren elkaar ook in?
2: Nee, dat... We hebben nog geen handicap, dat kunnen we zelf nog doen.
1: Oké, nou ja, misschien dat we dat ook nog eventjes gaan vastleggen, maar dat denk ik niet dus. Je hebt ook een UV-werend petje, zei je, hè?
2: Ja.
1: Dat is wel noodzakelijk, denk ik, of niet?
2: Ja, dat is gewoon heel belangrijk, ja. In het verleden ben ik, want ik ben ook bedrijfsverzorger en ik ben dus ook bij een boer geweest die had huidkanker. En daar word je zo bang van, of dan heb je er respect voor. Dus je zorgt goed voor jezelf, want je wilt dat gewoon niet.
1: Dat was wel even een wake-up call voor jou, het ligt op de loer.
2: Ja.
1: Dus nu extra beschermend, je hebt ook een lange mouwen aan, dat is ook heel bewust.
2: Ja. Mouwen met, en het overhemd is met linnen, wel grof, dat de wind er doorheen kan, maar de zon niet.
1: Ja. Nou, jouw collega's die staan hier naast me, die staan me onrustig te wachten. En die staan te wachten naast een coolbox, want we hadden natuurlijk wel een belofte gemaakt. Goedemorgen heren.
3: Ja, goedemorgen.
1: Houden jullie het een beetje vol met die hitte?
4: Ja hoor, ja. Tot nu toe wel, ja.
1: Pet op en elkaar insmeren, insmeren gebeurde niet, maar op elkaar letten, dat gebeurt, hè?
4: Ja hoor, zeker.
1: Nou, zoals ik zeg, we zijn hier niet zonder reden. We komen ijs uitdelen en jullie hebben volgens mij wel een klein beetje verkoeling verdiend. Dus ik ga de koelbox voor jullie openmaken, heren. Koelelementen zijn nog koud. Hebben jullie voorkeur? Is het aardbei in en raketjes, mannen?
5: Aardbei.
1: Heel goed, kijk eens. Kijk eens, we hebben nog geen aardappelijs. Wat, raketje goed? En, Henk? Aardbei is prima. Nou, hartstikke goed.
5: Ja, dank je wel.
1: Dan ga ik jullie heel veel sterkte wensen vandaag met deze hitte. En iedereen in Flevoland ook goed om elkaar denken.

Ryan Paris uit de 80e jaren met Dolce Vita. Hij traint nog steeds op. Elke keer dan als er ergens een festival is. En die zijn er heel veel met de jaren 80 muziek. Dan komt hij daar ook weer voorbij. Ryan Paris, dus een Dolce Vita. We gaan eventjes kijken naar onze foto van Kiek. Die is bij de horeca in Almere geweest. Heeft even rondgekeken. Die zag dat het een voorbereiding was op een wedstrijd. Want er waren nog niet heel erg veel mensen aanwezig. Was wel een wedstrijd bezig op tv. Welke wedstrijd het is, dat kan ik eigenlijk niet zo goed zien. Ja, fel groen, maar wie is dat dan? Wie hoort daarbij? Dan gaat het zal over voetbal gaan, toch? Omdat er heel groot live voetbal boven staat. Maar klopt het dan ook wel? Nou ja, goed. Kijk eventjes goed naar deze foto, want ik heb er al een paar keer naar zitten te kijken, maar ik heb het verschil nog niet echt kunnen ontdekken. Dus je moet me een klein beetje gaan helpen. De mensen die dat al hebben gedaan is Erika van Dijk uit Emmeloord, Wim Bargman uit Zoutelanden, Ellen Simon natuurlijk, vriendin van onze show uit Groningen. Verder ook de heer of mevrouw De Jong uit Almere. Leuk dat je meedoet. Ingrid van Marsberg uit Leesden. Ik zie allemaal nieuwe namen. Mevrouw Zaal uit Vinkeveen ook. Leuk dat jullie allemaal meedoen. En wie was de eerste vanochtend? Hetty Diekman, je was niet de eerste om 3 minuten over. Er was namelijk iemand jou voor om 12:01. Daar staat alleen dan geen naam bij. Dat is dan weer heel erg jammer. Maar goed, heb jij het gezien? Wil je het nog eventjes doorgeven? Doe dat dan via het nummer 0320 28.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Tegen gewoon alles tegen elkaar. Hé, joh, neem een slokje.
6: Jullie smeren elkaar ook in?
5: Nee, dat we hebben nog geen handicap. Daar kunnen we zelf nog door.
4: Ook dit is Flevoland.
7: Het wordt alleen maar gekker en alleen maar leuker.
4: En dit is ook Flevoland.
8: Het overkomt je wel eens, hè. Kun je altijd 6 gooien met die bruggen.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligers.

0: Lelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
2: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
1: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
3: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Meerdere scholen in Flevoland blijven vandaag dicht vanwege code rood. Nieuwbouwscholen in de stad hebben minder last van de warmte. Bijvoorbeeld scholengemeenschap Porteum in Lelystad. Daar gaan de lessen gewoon door. Door de aanhoudende hitte worden de bruggen in onze provincie tijdelijk niet meer bediend, meldt Flevowegen. En de proef met het tweede uur gratis parkeren in het stadshart van Lelystad stopt na een jaar.
3: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A6. Vanaf Lelystad richting Emmeloord voor de afrit Urk 4 minuten. Heeft te maken met de ketelbrug. Die gaat nog wel open en dicht. De N309 Dronten-Epe tussen Walibi-Holland en de N310 nu 7 minuten vertraging. En ook de andere kant op die A6 tussen Lelystad Noord en Urk ook daar 4 minuten vertraging. Flitsmeister meldt een controle op de Bloesemlaan in Zeewolde. De N352 in Schokland is dat bij 16,3. En er wordt gecontroleerd in Almere op de Ronde Beltweg. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen weer juridische zaken met het juridisch loket met Hava Yücel.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Mijn man zei het gisteren nog.
1: Ja, precies dat zei hij.
2: You got him?
1: You got it.
2: We've got him.
1: Nee,
2: dan ook.
1: Hij zei tegen hem. Ja, we've got him. Ja, dat kunnen we ook zeggen. Ja, ja.
2: We've got him. Ja. Ja, en?
1: Ben je opgebleven?
2: Ja.
1: Ja? Oh, en toch op tijd hier. Vind ik zo stoer van je.
2: Ja, dat wel. Het zijn een beetje kleine oogjes, dat wel. Je voelt het wel. Maar het wordt wat erger natuurlijk aankomende dinsdagochtend. Om 3 uur, weet je, ga je dan van tevoren ga je om 8 uur naar bed, zodat je dan om 2 uur wakker kan worden. Heb je toch nog 6 uurtjes slaap gehad?
1: Oh ja.
2: Want een hele nacht overslaan, ik denk niet dat... Ja, dat is niet fijn. Dat is niet goed.
1: Ik denk dat ik gewoon doorslaap.
2: Ja, ik weet wel zeker dat jij gewoon doorslaapt.
1: Ja. Ja,
2: ook als de hele buurt grillend en juichend staat.
1: Krijl is niet zo juichend.
2: Of als Marokko wint, alle auto's die komen tuteren.
1: Nee, maar in Krijl?
2: Nee.
1: Niet?
2: Nee. Nee, goed. Prijsje. Het studio zit helemaal vol met vliegjes nu ook.
1: Ja, ik heb het net schoongemaakt hier.
2: Het is te warm te denken ook dat het hier naar binnen toe gaat.
1: Is dat het sinds ik binnen ben? Want ik heb een scheetje gelaten.
2: Oh.
1: Ja. Ja.
2: Of je schoenen. Dat natuurlijk ook. Zometeen Haver Yücel van het Juridisch Loket. Waar gaan we het over hebben?
1: Ja, waar moet je op letten als je een arbeidscontract tekent?
3: Het is zomer. Dit is Flevoland.

0: Hij had een dikke nummer 1 hit. Nou, die heeft hij natuurlijk sowieso gehad. Maar hij is verstoten van de eerste plek van de streamingsdiensten.
1: Nee. Is het Rutger geworden?
0: Het is Rutger. Ja, zeker. Dat was van de week groot nieuws natuurlijk ook. Dinsdag kwam dat nieuws naar buiten.
1: Ja.
0: Is hij door zijn manager verrast. En hij heeft nu de nummer 1. En hij gaat ook in alle andere hitlijsten gaat hij als een speer. Die Rutger van Barneveld met de zwoele zoemernachten.
1: Ik heb een verrassing voor jou.
0: Dat is geen verrassing meer hoor. Ik heb van de week al gezegd.
1: Wat dan?
0: Ja, hij is volgende week hier.
1: Oh, ja.
0: Ja, volgende week vrijdag is Rutger van Barneveld bij ons.
1: Niet alleen Rutger. Volgende week vrijdag hebben wij een zomerse hit-editie van Gastvrije Flevoland.
0: Ja.
1: We hebben dan namelijk, daar komt hier Mike Versteeg.
0: Ja, van met je heupen schudden.
1: Ja, met je heupen schudden. Wesley Klein heeft een nieuwe zomerrit. En Rutger van Barneveld.
0: Ja.
1: Nou, dat worden veel. Gewoon eigenlijk op volle toeren anno 2026. Ben jij Giel Montagne?
0: Nee.
1: Ik ben dan Marga Bult.
0: Marga Bult staat daar nooit bij. Oh. Nee, Giel Montagne is een van de weinige presentatoren die nooit een assistent of zo heeft gehad, hè?
1: Nee.
0: Is ook, hij heeft altijd alle afleveringen van Oplosse Groeven
1: alleen gedaan.
0: Groeven heeft hij alleen gedaan ook.
1: Oh ja.
0: Dat is op zich best wel memorabel te noemen.
1: Ja, dus wie ben ik dan als jij Giel Montagne bent? Dan kan ik gewoon thuis blijven.
0: Ja, misschien Bellebeer?
1: Oh ja, dat was goed. Kapelstuur klopt dat wel.
0: Lieve
1: ja.
0: Bellebeer.
1: Goed. Als we erop brandsteden.
0: Een beetje te ver. Dus volgende week echt een zomerse editie van de Herberg.
1: Ja, waar moet je nou op letten als je een arbeidscontract hebt? Het leuke is dat... dat kan ik eigenlijk nog niet zeggen. Nee, ik ga het nu niet doen. Haven jullie zelf
0: een nieuw arbeidscontract?
1: Nou, nee, ik wilde je nog niet blij maken met een dode mus.
0: Ah,
1: maar stel nou, je hebt een nieuwe baan. En je krijgt een arbeidscontract aangeboden. Of je hebt een arbeidsvoorwaardengesprek, zoals dat dan gaat.
2: Mm-hmm.
1: Waar moet je dan op letten?
2: Ja, nou, het is goed om door te zien wat de arbeidsvoorwaarden zijn. Dan moet je denken aan loon, de functie, hoeveel uren je per week gaat werken. En ook de duur van je contract. Dus wanneer houdt die op? Of is die voor onbepaalde tijd misschien? Wat ik belangrijk vind om ook mee te geven, is dat je ook goed nagaat of het ook klopt wat er is besproken tijdens de sollicitatiegesprekken. Komt het overeen? En je kan kijken of er ook een cao van toepassing is.
0: Het kan natuurlijk een foutje zijn. Maar het is wel een beetje vals dat als je op papier in één keer wat anders ziet staan.
2: En dat gebeurt echt, ja. Van het netto, bruto. En dan staat het in één keer anders in je contract. Hè, over dus het loon.
0: Zijn dat
2: over de dagen, de duur. Ja. Of ineens een proeftijd, wat niet is afgesproken, mondeling. Het kan, zeker.
1: Heb je nog een proeftijd trouwens als je meteen een onbepaalde tijdcontract aangeboden krijgt?
2: Dat mag, ja.
1: Maar dat mag?
2: Ja.
1: Ah.
2: Ja, hoeft niet, maar het mag wel. En dat mag van maximaal 2 maanden zijn. Maar het kan ook. Soms gebeurt het ook wel eens zo dat je een contract hebt voor, laten we zeggen, 5 maanden.
1: Mm-hmm.
2: Met een proeftijd. En dat mag dan weer niet.
1: Oh,
2: dus daarom is het ook goed om dat soort dingen even te checken. En als je twijfelt, neem contact op met ons.
1: En is het nog belangrijk, stel dat het bedrijf waar je gaat werken niet aangesloten is bij een cao.
2: Mm-hmm.
1: Is dat een probleem? Of zeg je, nou, het maakt eigenlijk niet uit. Want het heeft ook wel voor- of nadelen.
2: Nou, het maakt helemaal niet uit. Maar je hoeft ook niet per se aangesloten te zijn. Want sommige sectoren die zijn, dat is algemeen verbindend, zo'n cao. Dat bepaalt het ministerie.
1: Oh ja.
2: Dus die zijn aangesloten. Kan je denken aan de horeca-cao bijvoorbeeld.
1: Ja, of wij, publieke omroep.
2: Ja,
1: jij waarschijnlijk ook.
2: Ja, klopt. Ja. Maar de ICT-branche bijvoorbeeld, daar hebben ze geen cao. En dan kan je wel even wat beter misschien onderhandelen. Ja, over de voorwaarden. Want dan weet je dat er geen cao is.
0: Dat is op zich wel opmerkelijk. Want het is een heel grote branche is dat natuurlijk.
2: Ja, daar hebben ze geen, klopt.
0: Ja, in de theaters is het ook heel veel zonder cao's dat ze daar werken. En dan mogen ze maar doen, dan staat het in de voorwaarden wat ze vinden. En dat is dan maar, dat moet je dan
2: maar
0: doen.
2: Ja, maar niet alles. Dus sommige dingen die vloeien natuurlijk voort uit de wet. Hè? Dus, en dan moet je denken
0: grondwet, hè?
2: Het arbeidsrecht. Dus burgerlijk wetboek. Dus dan kan je denken aan dingen met proeftijd. Daar kan je geen hele gekke afspraken over maken. Want dat is dwingend recht. Daar kan je niet van afwijken. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor, even denken, proeftijd kan je ook geen gekke dingen dus gaan.
1: Het mag niet langer dan 2 maanden toch ook zijn?
2: Nee, maar dat hangt er echt vanaf of dat in het cao anders is.
1: Oh.
0: Ik heb me daar wel eens druk over gemaakt toen ik in de theaterwereld zat. Dat die spelen elk weekend. En volgens mij staat er ook ergens in de wet dat je minimaal 1 weekend in de zoveel weken toch vrij moet hebben.
2: Oké, ja, dat zou kunnen, arbeidstijdenwet. Dat is misschien een leuk onderwerp voor de volgende keer.
0: Om uit te zoeken, zoiets, ja. Want er zijn natuurlijk meer beroepen die altijd elk weekend werken.
2: Ja.
0: Dus hoe zit dat? Oké, waar moet je nou als eerste op letten als je een arbeidscontract of de arbeidsvoorwaarden ziet? Wat is het belangrijkste om op te letten?
2: Ik zou dus echt loon en of ze afspraken overeenkomen in je contract. En kijk ook na of het wel bij jou past. Hè? Want heel veel mensen denken, ik kan er zo vanaf. Ik kan opzeggen, dan ben ik gewoon klaar. Dat hoeft ook niet altijd zo te zijn met een tijdelijk contract. Het moet echt in je contract staan dat je tussentijds weg mag gaan. Of het moet in de cao staan.
0: Hm.
2: En dus mogen, niet ze, altijd weg,
1: mogen ze ook iets over concurrentiebeding? Dat ze dan zeggen, mocht je bij ons weggaan, dan mag je zo lang niet binnen een straal van dezelfde functie uitoefenen. Is dat allemaal bij wet toegestaan?
2: Ja, dat kan en dat mag. Maar bij een tijdelijk contract wordt dat wel vaak onredelijk bevonden. Dus als je dat hebt en daarvan kunnen we zeggen bijvoorbeeld, want dat is wel hartstikke onredelijk, dan teken er maar gewoon voor, want die wil graag die baan bijvoorbeeld
1: hebben. Ja, ja.
2: En dan zie je daarna wel hoe en wat, maar dan zou je die op zich kunnen laten vernietigen door de rechtbank. Of zo, dat je daar weggaat, kun je ook in gesprek met de werkgever de afspraken over maken van joh, het is niet redelijk, dus laten we daar vanaf stappen. En dat zou dus ook kunnen. Ja. Ja.
0: Moet het altijd allemaal op papier staan om het geldig te maken?
1: In die digitale tijdperk?
0: Ja, maar waren mailtjes niet rechtsgeldig. Tegenwoordig is dat volgens mij wel enigszins. Maar...
2: Ja, op puur arbeidscontract nee, dat mag ook mondeling. En ook daarvoor
1: mondeling wel... zelfs, alle afspraken? Dat nou, dat zou ik niet doen, dat lijkt me niet.
0: Dan moet je toch opnemen of zo, lijkt me dat.
2: Ja, ik denk vooral met arbeidsmigranten, wat we nu willen zien, is er geen fysiek arbeidscontract. Geen loonstrookjes, maar ze werken wel. Hè? Dus ze werken heel hard. Dan zou ik zeggen, maak ook foto's. Bewaar gewoon allerlei bewijsstukken die je maar hebt. Desnoods zelfs selfies op de werkvloer. Van alles. Want dan heb je daar bewijsstukken van voor als je moet gaan procederen en je een loonvordering hebt op de werkgever.
1: Ja. Ja.
2: En dat gebeurt helaas wel vaak genoeg, ja.
0: En er zou natuurlijk een soort probleem kunnen ontstaan in het vertalen van de taal. Google Translate vertaalt niet alles precies zoals het bedoeld is. Van Nederlands naar wat voor taal dan ook, hè?
2: Ja, veel uitzendbureaus hebben ook meerdere talen, maar dat hoeft ook niet altijd. Maar ja, dus je moet daar wel echt zelf werk van gaan maken, ja.
1: En moet je nog ergens rekening mee houden met betrekking tot vakantiedagen en verlof?
2: Nou, dat is ook een wettelijk recht. Ook daar kan je niet van afwijken. Het mag mooier zijn, beter zijn. Maar je kan niet zeggen, je hebt
1: minder
2: minimum. Dan... Ja, er is echt een minimum. Vakantiedagen bijvoorbeeld is 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per jaar. Dus dat zijn 4 weken. Dus in mijn geval is dat 4 keer gewoon een volle werkweek.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar in mijn CAO-rechtsbijstand hebben wij er een weekje extra bij. Nou, 25.
1: Ja. Heb je 25 vakantiedagen?
2: Dan hebben we gewoon inderdaad, heb ik 5 weken. Nog steeds te weinig natuurlijk altijd.
1: Vakantie is altijd te weinig.
2: Volgens mij ziekenhuis heel
0: jouw baas die denkt er anders
2: weken.
0: Om.
2: Ja. Die hebben volgens mij zelfs 8 weken.
1: Ja, maar die werkt ook hard, hè?
2: Ja, zo het. Ik ook, hoor. Ja.
1: Ja, dat weet ik toch.
2: Ja, nee, ja. Dus daar mogen ze niet van afwijken. En wat we ook wel eens zien, ook weer helaas bij de arbeidsmigranten, soms hebben ze gewoon geen vakantiedagen.
1: Ah, dat kan niet.
2: Je hebt geen betaald verlof.
0: Nee.
1: Ja. En, tot slot een belangrijkste tip. Dat je zegt, nou, dat is echt, als je dat over het hoofd ziet, dan kan je zoveel ellende besparen als je daaraan denkt.
2: Ik denk vooral qua rechten dat mensen zich echt bewust van moeten zijn. Het staat op die manier in je arbeidscontract. Maar dan nog zou je misschien nog rechten kunnen hebben vanuit het burgerlijk wetboek. Dus kom langs als je twijfelt. Vooral met bijvoorbeeld ziekte. Kan zijn of je partner ziek is, je kind is ziek of jij zelf zit in een bepaald medisch traject. Kunnen fertiliteitsbehandelingen zijn. Dan heb je echt wel rechten. Dan heb je mogelijkheden die je vanuit de werkgever niet krijgt. Maar die je wettelijk gezien wel hebt. Dus als je dan twijfelt, neem contact op of met je rechtsbijstandsverzekering of met ons.
0: Een klein dingetje, ook al werkgevers die schuilen zich vaak dan achter de CAO-regelingen. Ja. Maar is dat nog wel onderhandelbaar? Dat je zegt van, nou ja, hè, ik zit toch in een apartere situatie. Misschien moeten we iets buiten de CAO omgaan, iets hoger te maken of zo. Of wat dan ook.
1: Ja, goed, werkgeverschap noemen ze dat dan ook wel een beetje.
0: Ja, kijk, maar goed.
2: En in de CAO staat wel heel veel, hoor. Bij ons ook wel. Dus best wel veel extra's. En dat is heel erg leuk en
0: ook
2: heel mooi.
0: Ook afgekaderd dan, hè?
2: Jawel, maar je hebt altijd ook de wet. Dus altijd voor onvoorziene situaties, voor calamiteiten, hebben we gewoon gelukkig de wet die je ook beschermt.
1: Ook al heb je geen CAO, dan zijn er toch altijd nog dingen waar je hoe dan ook recht
2: absoluut.
1: Op hebt. Ja,
2: okay. Ja.
1: Zometeen over rechten gesproken gaan we het hebben over een overeenkomst. Wat kun je doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen?

0: grote Barry Manilow met de Copacabana. 5:30. Wat kun je doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen? Daarover praten we met Havu Yücel van het Juridisch Loket. Nou ja, eerst maar, wat is eigenlijk een overeenkomst?
1: Ja, volgens de wet is dat aanbod en aanvaarding. Dus eigenlijk is dat een afspraak tussen twee partijen die samen iets overeenkomen en die beide moeten nakomen. En dat kun je denken aan bijvoorbeeld een kassabon, kan zijn een overeenkomst op papier, iemand die jij inhuurt of gewoon een koop die jij doet online of in de winkel.
0: Ja, doe je met elkaar. Jij zegt dit bied ik. Jij zegt ja, tekent handtekeningen eronder allemaal.
2: Ik wil.
0: Ja, nou goed. Wat kun je dan doen als de overeenkomst toch niet helemaal nageleefd wordt? Of misschien in een van beide ogen dat het niet gedaan wordt?
1: Nou, eerst even goed nagaan wat nou echt die overeenkomst is geweest. Hè, wat de inhoud daarvan is. Waarom er niet nagekomen wordt. Soms kunnen er overmachtssituaties zijn. En hopelijk is ook een schriftelijke overeenkomst. Want mondelinge overeenkomsten zijn ook geldig. Want een overeenkomst na overeenkomen, dat is vormvrij, zegt de wet. Dus dat kan ook mondeling. Als je er samen echt niet uitkomt, ook niet mondeling. Ja, dan zou je kunnen kijken of je een in gebrekenstelling uit kunt sturen.
0: En hoe doe je dat? Kan je daar ergens een voorbeeldbriefje van halen? Of moet je eerst bepalen of dat inderdaad zo is?
1: Het hoeft niet heel juridisch te zijn. Een brief van, joh, dit is de overeenkomst geweest. Jij komt de overeenkomst niet na. Ik wil dat jij die nakomt. Je hebt zoveel weken de tijd om die na te komen. Een brief met een termijn erin, dat is een ingebrekenstelling. Dat volstaat op zich wel. Ja.
0: Maar alles documenteren, hè? Zoveel mogelijk.
1: Overal bewijsstukken van verzamelen inderdaad. Ja, okay. Zeker.
0: Wat als het nou niet lukt, als je niet uitkomt?
1: Als je er echt niet uitkomt, dan zou je kunnen kijken of ze aangesloten zijn bij een brancheorganisatie. En anders zou je echt moeten procederen.
2: Dat wordt wel een grote stap natuurlijk.
1: Ja, en dat zou je vooral moeten doen als je schade leidt, zou ik zeggen. Hè. Dus als je echt schade leidt, dan is het misschien wel goed om door te zetten. En anders moet je nagaan van wat is nou handig. Moet je daar gaan procederen en kosten maken? Of,
2: Ja, en als ze aangesloten, stel je koopt een meubel, dan zijn ze bij het CBW aangesloten. Ja. Zo'n meubelkeurmerk, zou ik maar zeggen. Dan ben je vaak ook, dan krijg je aanbetaling bijvoorbeeld terug, hè, als dat bedrijf failliet zou gaan. Maar ook als het geleverd is en het is niet helemaal goed, dan kun je ook daar natuurlijk je klachten sturen als je met de winkel niet uitkomt.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Maar kun je altijd een ingebrekenstelling sturen?
1: In principe wel. Maar uiteraard wordt het lastig. Stel je hebt een X-auto gekocht en die auto die staat er simpelweg niet meer. Die is al verkocht aan een ander. Dan heeft het geen nut meer om een ingebrekenstelling te sturen. Want die auto is er niet meer.
2: Nee, dan valt er ook niks over te...
1: Dus dan zou je op zich de overeenkomst meteen direct kunnen ontbinden. En dus is er geen overeenkomst meer. Hoef je niet te betalen. Hoef je niks te ontvangen. En dan is nog de vraag, heb jij schade geleden? Want iemand komt de overeenkomst niet na.
0: Ja,
1: dan is dat het.
0: Stel nou, je koopt iets en is een goede prijs. En een week later belt hij de winkel op en zegt: wij hebben een foutje gemaakt met de prijs.
2: Ja. Dat was toen toch met Leen Bakker met die kinderwetjes, weet je?
1: Die stond over een tientje of zo. Casus, inderdaad.
0: Ja.
1: Kijk, in principe is dat de fout van de verkoper. En dat is het probleem van de verkoper. Dus jij mag er als consument vanuit gaan. Het klopt, deze prijs is het. Aanbod en aanvaarding weer. Maar soms kan het anders liggen. Dan hebben die leuke zaak van zoveel jaar geleden van de Bijenkorf. Er was een vrouw die heeft een Cartier ketting gekocht. En dat is een duur merk, hè, voor de mensen die het kennen. Ik zou het niet weten, maar het is een heel duur merk. Ze had hem voor €402. Maar dat zou moeten zijn...
2: 40.000.
1: Ja, ik denk Chinese Lutvanger daar kan halen voor zoveel geld. Nee.
0: Ja.
1: Dus die heeft het gewoon gekocht, die mocht ze ophalen, heeft ze gewoon ontvangen. En de Bijenkorf die kwam achter de fout, hebben haar aangeschreven van... joh, jij moet nog betalen, 39.000 zoveel of ketting terug binnen een aantal dagen.
0: Oh.
1: Zij weigert, er is geprocedeerd. En de rechter heeft daar wel bepaald dat ze het wel had kunnen weten...
0: Hè,
1: dat een ketting van 18 karaat goud met 180 diamanten volgens mij... dat die wel meer had moeten kosten... Dus die Bijenkorf had de wil niet om het te verkopen. En dus heeft de Bijenkorf die zaak wel gewonnen.
0: No.
1: Dus als een kennelijke fout is, een kennelijke vergissing... namelijk 2 nulletjes vergeten of wat dan ook...
0: Je mag aannemen dat die prijs niet klopt.
1: Ja.
0: Maar ja, kijk, als je een wereld van zulke gekke acties... kan je dat natuurlijk wel verwachten. Hè? Je zegt alleen Bakker. Ja, zo'n beetje kan in één keer zo bijna.
2: Ja, maar niet, dat was toen een tientje, dat kon natuurlijk niet. Een bed heb je niet voor €10.
1: Nee,
0: in plaats van €100.
2: In plaats van 100.
0: Zou het wel kunnen,
2: 90% korting, zie je dat wel eens?
1: Ja, 90% is wel veel, maar ik denk het hangt ook wel een beetje vanaf. Stel dat die ketting nou van Cartier nou, laten we zeggen, voor 20.000 te koop had gestaan.
2: Ja, dan had het wel, precies.
1: Ja, dan denk ik wel dat de Bijenkorf misschien bot had gevangen.
0: Maar kan je ook niet wegkomen met het feit, joh, dat weet weet ik toch niet. Ik zie die ketting liggen.
2: Ik vind het een mooie ketting. Ik wist niet eens dat
0: ik veel dat
2: het
0: ding. Ik vind hem gewoon mooi.
1: Ja, maar 1% van de werkelijke prijs is het dan. Hè? Ja,
0: ik weet niks van prijzen, joh. Ik heb nog nooit een gouden ketting gekocht ook. Ik zag deze liggen. Ik denk van, nou, ik heb net €400 bij elkaar gespaard. Ja. Daar kan ik het er wel voor doen.
1: Ja, nou, in het geval van haar is ook wel een leuke uitspraak. Zie je ook wel staan dat ze ook echt zocht naar een ketting met een panter. Dus ze had op zich moeten kunnen weten met haar Google-onderzoekje van, hé, dat is wel een dure ketting.
0: Ja, je komt niet met alles meer weg ook.
2: Nee.
1: Ja.
0: Nou, en als je er samen niet uitkomt, dan is het proberen met elkaar over en weer te schrijven. En anders wordt het toch procederen. Dan.
1: En bewaar bewijsstukken, ze maken ook print screens. Als je denkt van, hé, dit is een hele leuke aanbieding, daar ga ik op in. Zou dat soort op terug willen komen, heb jij nog bewijs van, hé, dit was wel het aanbod. Dus geldige overeenkomst.
0: Oké. Okay. Haven Uchel van het Juridisch Loket. Dankjewel.
3: Ja. Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland, geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
6: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
5: Verwen jij je maar.
6: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
5: Maar mee?
6: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
5: Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Het is 11:30 geweest, het nieuws uit Flevoland inderdaad. De proef met het 2 uur gratis parkeren in het stadshart van Lelystad stopt na een jaar. Het doel om bezoekers langer in het centrum vast te houden is niet gehaald. Veel Lelystedelingen waarschuwden hier al voor. Volgens hen is niet de parkeerprijs, maar het beperkte winkelaanbod het probleem. Er komt een nieuwe proef en daarbij wordt het komende half jaar het eerste uur parkeren gratis. Hardstyle Festival DEFCON 1 op het evenemententerrein in Biddinghuis is vanwege de verwachte extreme temperaturen toch afgelast. Alle festivalgangers zijn rond middernacht ingelicht door de organisator Q-Dance. Veel van de verwachte 60.000 bezoekers verbleven op dat moment al op het nabijgelegen campingterrein. Een deel van de ontevreden festivalgangers zijn daarop naar het hoofdpodium getrokken om verhaal te halen. De stoet kwam daardoor tot een confrontatie met beveiligers. De afgelasting volgt nadat het KNMI gisteren code rood had afgekondigd. Eerder besloot DEFCON 1 het aantal bezoekers op het terrein al te verlagen door festivalgangers met een los dagkaartje de toegang te weigeren. Maar nu wordt het Hardstyle Festival dus helemaal afgelast. En meerdere scholen in onze provincie blijven vandaag dicht vanwege de afgegeven code rood door het KNMI. In Lelystad sluiten alle basisscholen van Stichting School de deuren. Ook Hogeschool Windesheim in Almere geeft studenten een dag vrij. Op oudere basisscholen, zoals de Boeier in Lelystad, is de temperatuur in de klaslokalen inmiddels opgelopen tot boven de 30 graden. Nieuwbouwscholen in de stad hebben veel minder last van de warmte. Op bijvoorbeeld scholengemeenschap Porteum in Lelystad gaan de lessen dan ook gewoon door.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De temperatuur stijgt in een rap tempo naar tropische waarden ruim boven de 30 graden. En uiteindelijk hebben we zeer extreme maximumtemperaturen vanmiddag van 35 tot 37 graden in het zuiden van de provincie. In de stedelijke gebieden kan het overigens nog een fractie heter zijn. Daarbij is er vandaag heel veel ruimte voor de zon. Pas later steekt er een verfrissende bries op vanuit het westen, waardoor het langs de grote meren enige graden kan afkoelen.
0: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt vertraging op de A6 vanaf Lelystad richting Emmeloord voor de afrit Urk 4 minuten. En de N307 Lelystad-Kampen voor de N50 9 minuten vertraging. Flitsmeister meldt de controle op de Bloesemlaan in Zeewolde, de Strubbenweg in Almere en ook de Willem de Vlamingstraat in Almere. Ook wordt er gecontroleerd op de N302 de Ganzenweg in Harderwijk bij 105,8. De N352 in Schokland, ook daar staat een flexflitser, is dat bij hectometerpaaltje 16,3. Heb je zo ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. En ook al is het warm, we gaan zometeen verkoelende prijzen weggeven bij ons spelletje Kiek.
14: Dit is Herberg Flevoland.

0: Flirtations en Nothing But a Heartache om 8 minuten over 11:30. En ik zeg goedemorgen tegen Erika van Dijk uit Emmeloord. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi, hoe is het?
1: Ja, gaat goed.
0: Ja,
1: we zitten lekker binnen met het weertje.
0: Oh ja, binnen is het beter dan buiten. Is er bij jullie airco?
1: Op de slaapkamer wel, maar in de woonkamer hebben we het op dit moment 24 graden. Dus dat is eigenlijk nog wel goed te doen.
2: Oh, dat valt wel mee.
0: Heb je de afgelopen dagen alles dichtgehouden?
1: Ja.
2: Ja. Ook je mond, of niet?
1: Dat is moeilijk.
2: Ja, dat is altijd lastig.
1: Maar dank je wel voor de suggestie. Daar
2: heb ik ook last van, ja.
0: En voor de rest van vandaag gewoon ook binnen blijven zitten. Niet naar buiten toe, niks doen. Boodschappen zijn allemaal al binnen.
1: Nee, helaas niet. Mijn dochter wil zometeen nog even de stad in.
0: Oh, echt? Wat ja, wil ze doen dan?
2: Winkelen?
1: Ja, nou, we hadden ergens nog een tegoedbond voor iets om op te halen.
2: Oh, en, bij de HEMA, van de postcode-loterij.
1: Inderdaad.
2: Ja, ik heb hem ook. Ze mag hem van mij ook hebben. Ik vind het een lullig prijsje namelijk.
0: Ja, als er 4-5 mensen zijn, of mag je maar op één bon één ding
2: halen? Nee, op één bon mag je er één. Ja,
0: dan sta je er niet op.
1: Stom, hè?
2: Weet je, ik denk altijd van, ik speel al zo lang en altijd met alle respect van die lullige prijsjes. Dan mag ik weer een bak ijs halen, dan een reep chocola, dan weer dit. Ik zit er allemaal niet op. Geef gewoon lekker €20 of zo, laat je dat winnen. Dat is toch veel leuker?
0: Ja, maar dan heb je maar één keer €20.
2: Ja, maar dan kun je zelf bepalen waar je het aan besteedt.
0: Ja, maar het gaat erom dat je het goede doel steunt, hè?
2: Oh, dat
0: niet
2: is
0: om het winnen.
1: Dat was het, ja.
0: Meedoen is belangrijker dan winnen.
2: Mm.
0: Ja. Dat geldt voor heel veel dingen.
2: Goed, Erika. Je hebt die foto gezien, die hadden wij. Althans, Kiek heeft daar natuurlijk iets mee gedaan. Die grote markt in Almere was hij bij het oranje sfeertje daar op die. Bij die horecazaken. Wat is er aangepast? Wat is er weggekiekt?
1: Nou, je had het seks voetbal en van de E is een C gemaakt.
2: Ja. Ach, makkelijk hoor deze.
1: Ja,
0: nou, ik zag hem niet zo snel.
2: Echt niet?
0: Nee, ik zat de hele tijd daar beneden te kijken, terwijl ik heel veel keren heb gezegd, ja, ze kijken naar live voetbal.
2: Met nee, foktbal is het
0: ik,
2: nu, hè?
0: Ik zat meer naar dat sokker te kijken.
2: Oh ja, live sokker.
0: Met dubbel K.
2: Ik heb niet gekeken.
0: Ik heb wel gekeken, ja. Ik weet niet waarna, maar
1: nee.
0: Ja, 22 mensen op het veld waarvan één gewoon een muur vormde. En die anderen die dachten van, weet je, als jullie gewoon lekker blijven verdedigen, gaan wij rustig rondspelen. We maken ons niet druk.
2: Ben jij je bed uitgegaan, Erika, vannacht? Of ben je gewoon later gaan slapen?
1: Nou, ik was plan later te gaan slapen. En toen hoorde ik iets over weersvoorspellingen dat de wedstrijd ook uitgesteld kon worden.
2: Ja, dat kon,
1: Toen dacht ik, nou weet je wat, ik zie het morgen wel.
2: Ja. En je zag het vanmorgen wel.
1: Inderdaad.
2: Ja, ik ook.
1: We hebben volgens mij niet zoveel gemist.
0: Maar wat is jouw verwachting? Want we krijgen nu Marokko.
1: Nou, Marokko wordt eerst gelijkspel. Daarna in de penalties gaan we winnen.
0: Ja. Komt eerst nog verlenging tussen, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus maar doen ze ook helemaal niks. Ja, dat scoren ze allebei weer eventjes wat. En
0: ja,
1: dan hebben ze het warm.
0: Nou ja, ik heb Marokko de laatste wedstrijd gezien. Denk van, dat maakt niet zo'n heel sterke indruk. Wat wij tot nu toe van het Nederlands zelf. Ja, dat wel. En ze gaan er wel vol voor. Het wordt wel een leuke wedstrijd, denk ik, hoor. Lekker allebei aanvallen. Lekker. Leuke wedstrijd wordt dat.
2: Maar ik denk dat ze gaan verliezen.
1: Ook.
0: Marokko, ja.
2: Nee, ik denk dat Nederland gaat verliezen. Als Nederland verliest, is het dan gelijk klaar voor Nederland?
0: Wegfeest.
2: Oh, gelukkig. Ja, ik hoop dat.
0: Dan zitten we volgende week op een vakantieadres.
2: Heerlijk, we zijn van die ellende af. Oranje troep allemaal.
0: Ja. Goed, Curaçao kunnen we ook niet meer voor juichen.
2: Nee, gaan ze naar huis?
0: Dan moeten we maar gewoon voor Marokko gaan juichen.
2: Ja.
0: Nee.
1: Ja.
0: Wat is het verschil?
1: Ja, dat is de enige optie.
0: Ja. Nou. Goed. Laten we ons even bezig gaan houden met de zaken van vandaag.
2: Ja, het antwoord is goed. Dus dat betekent dat je een prijs gaat winnen, Erika. Ja, nou ja, dat is nog even wachten. Hè.
0: Ja, we hebben verkoelende prijzen erop zitten.
2: Het is sowieso een leukere prijs dan van de postcode loterij. En je hoeft er eerst de deur vooruit. Dat is ook wel fijn.
0: Ja.
2: Ik ga draaien aan het rad. Wil je dat ik hard draai of zacht? Linksom of rechtsom?
1: We gaan linksom en een hele harde draai.
2: Linksom en een hele harde draai. Nou, dan ga ik hoor.
0: Moet je nog even hoor.
2: Hè?
0: Nou, dan moet je nog even.
2: Ja, dan ga ik. 1, 2. Ja. Het is echt te warm voor een harde draai, maar ik ga het toch proberen. 1, 2. Zo. Kijk eens even. Hij is hard, hè? De draai, hè?
0: Oh.
2: Oké, nou, Kasper, de cameraman, die is dan aan het volgen. Hij eindigt op rood.
0: Ah, wat mooi.
1: En jij, is het goed?
2: Nou ja, ik ga hem nu omdraaien, dan zie ik wat eronder zit.
1: Oké.
2: Oh, je hebt echt een leuke prijs te pakken, hoor.
0: Wat dan?
1: Ja, vertel.
0: Ja.
2: Nee, we bellen je later even op. Nee.
0: Vertel, niet te snel, want we schrijven mee.
2: Je hebt gewonnen het Omroep Flevoland t-shirt.
0: Nou, dat had de prijs van de postcode loterij kunnen zijn.
2: Maar wil je een medium, een large, een extra large of een extra extra large?
1: Nou, doe maar een large.
2: Een large. Oké. Het is echt een hele t-shirt. Arnoud staat er ook op. Die is lekker met... Wat was je ook aan het doen?
3: Ik weet niet wat ik aan het doen ben.
2: Even, ik heb hem hier. Ja. Laat hem even zien. Oh, hij is alweer gestolen ook.
3: Gaan we op de radio?
2: Ja. Ik had er een. Nou goed. Nou. Heb jij hem daar? Oh ja, daar ligt hij.
0: Ik denk wel, ik neem er eentje mee voor op vakantie hoor. Want ik ga binnenkort op vakantie. Hè? Zo. Nou, kijk eens.
2: Ja, leuk. Wat ben je ook kunnen doen?
0: Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik ben met strandballen aan het spelen. Of is dat Leo?
2: Nee, Leo en ik zijn aan het strandballen.
0: Ja, door onze grafische vormgeving zie je niet meer wie is.
2: Nee, maar ik ben de grafische vormgever geweest. AI.
0: Oh, vandaar.
2: Ja.
0: Ja. En, jij bent ook de enige met een goede figuur.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: En Jolien, de rest heeft allemaal een buikje. Waarom nou weer?
2: Jolien, die heeft een...
0: Die heeft in één keer krullen.
2: Die heeft ook krullen.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Oh.
2: En ze is een lekker met een schepje is op het strand.
1: Oh, die is leuk, ja.
2: Ja, is heel leuk,
0: die is heel leuk.
2: Ja. Jolien of dat strandschepje?
0: En ik sta er ook nog op. Goed. We sturen het zo snel mogelijk naar je toe.
2: Ja.
0: Wat is dit voor maat?
1: Ja, ik ben er helemaal blij mee.
2: Ja, dit is leuk, hè?
0: Dit is een L, maar hij valt wel een beetje klein uit, moet ik zeggen.
2: Nee, dat is hartstikke
1: maar daar hield ik rekening mee.
2: Ja, daarom. Hij valt echt normaal.
0: Houdt alles lekker bij elkaar, wou je zeggen.
2: Goed.
1: Doe dat.
2: Erg is dat, hè? Maar dit kan toch anno 2026 niet meer? Dit is de opmerking. Vind je wel, Erika?
1: Ik vind van wel.
2: Oh, oké. Nou, goed zo.
0: Heel gaan we je volgende week. Dankjewel, Erika.
2: Ja.
0: Ja, we bellen je volgende week weer.
2: Ja, zeker. Dan kun je weer een prijs.
1: Oh, gezellig.
2: Ja, leuk, hè? Nou, tot morgen.
0: Of kom even langs.
2: Ja, maar goed, je bent altijd welkom hier in de herberg. Ja, iedereen
0: koffie is niet
2: welkom.
0: Te zuipen, maar je mag wel langskomen.
2: Nee, de koffie is wel lekker, maar we hebben Hava een verkeerd bakje gegeven.
0: Ja, dat was net na het schoonmaken.
2: Ja, want die had het afwaswater had ze nog. Maar ze heeft wel erop gedronken, toch, Hava? Ja. Oh, ze valt daar. Hava, gaat het? Oh, ze is wel geworden.
0: Gevallen. Goed zo. Erika, nog een fijne dag.
1: Ja.
0: Een fijn weekend.
1: Dankjewel, en jullie ook.
0: Oké. Okay. Doei.

0: Onze collega Raoul die heeft al een lekkere dag eigenlijk. Die is alleen maar ijs aan het uitdelen vandaag.
1: Ja, samen met de jongen van de sociale media, Robert de Ridder, zijn ze echt overal. We hebben ze net al gezien op het land.
0: Ja.
1: Waar ze de aardappelen aan het sorteren zijn.
0: Ja.
1: Hij is al bij een school geweest die dicht zat. Maar de kinderen dachten, we krijgen ijsjes, dus we komen toch.
0: Krijgen gewoon naar school.
1: Zo zie je, maar je moet ze gewoon lokken met ijsjes.
0: Maar wat ik wel gek vind, is dat wij zelf hier geen ijs krijgen.
1: Jawel, er ligt ijs in de vriezer.
0: Wil jij een ijsje?
1: Onderste la.
0: Hebben we een belangrijk gesprek nu of is Bart?
1: Nee, we hebben... Nee,
0: oh, dan ga ik even
1: Nee, het is toch een belangrijk gesprek. Ja.
0: Je hoorde hem alweer, Bart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, maar lekker een ijsje aan, hoor. Dan kunnen we even als mannen onder elkaar een goed gesprek voeren hier.
0: Wacht even, mannen, jij bent
1: Laten
0: er
1: wel. Even goed.
2: Wat zei je?
0: Ik zeg, maar jij bent er toch ook bij?
2: Ja.
1: Hey, over mannen onder elkaar gesproken. Yves Berendsen, die zit lekker in Amerika, uitgenodigd. Hè, waarschijnlijk door de KNVB
0: Ja, dat zei hij ook. Hij blijft langer. Hij is zelfs door de KNVB gevraagd om langer te blijven.
1: KGB.
0: Ja, de KGB is heel erg vast langer te blijven. Deze met de KNVB.
1: Ja, hij mocht langer blijven. Hij moest daardoor allerlei dingen afzeggen. Maar hij corrigeerde zich heel
0: snel. Alleen afspraken,
1: zeg geen concerten af, hoor. Maar hij was er niet alleen, hè, Bart?
0: Nee.
2: Nee, zeker niet. Hij was er met Amy. En dat is de dame die al langer aan zijn zijde wordt gespot. En waarvan hij in eerste instantie waarover hij niks wilde vertellen.
0: Ja.
2: Sterker nog, het was aan, het was uit, het was aan, het was uit. Want op een gegeven moment had Edwin Smulders foto's van het stel gemaakt. En toen had hij heel snel naar de redactie gebeld. Ja, dat het toch alweer over was. Dus dat ze die foto's maar niet meer moesten publiceren. Maar ja, ze was toch echt aan zijn zijde in Amerika. En hij wilde eigenlijk niet zo heel veel er weer over kwijt. Behalve dat ze het heel erg leuk hebben samen.
0: En dat gelukkig.
2: Amy heet en dat hij blij is dat ze er nu bij hem was. Dat is het enige wat hij eigenlijk heeft verteld. Ja, deze beste man die wil niet zo heel veel kwijt over zijn relatie. Wat op zich opvallend is, want toen hij met zijn vorige vriendin, waar hij al heel lang mee was, Sophie.
0: Ja.
2: Daar praatte hij 100 uit over. Ze gingen samen een huis kopen. Dat hadden ze ook net allemaal gedaan. Dus het blijft toch een soort mysterie wat er nou gebeurd is, waardoor dit zo plotseling gestroomd is en hij er toch vandoor is eigenlijk met een ander.
1: Ja, want het is vrij snel. Ja.
0: Is dit meisje, deze Amy, is die wat? Dit is een heel ander type dan zijn vorige, want die was donker, deze blond. Het lijkt, misschien heb ik het mis, het lijkt dat zij een stukje ouder is. Of heb ik dat mis, Bart? Weet jij daar wat meer van?
2: Nou, zo goed heb ik niet naar de foto's gekeken. Maar jij denkt dat Amy ouder is dan Yves of ouder is dan Sophie? Bedoel je dat?
0: Ouder dan Sophie. Sophie was echt, want in ieder geval vond ik altijd een heel leuk meisje. Heel aardig meisje ook trouwens. En deze ken ik niet hoor, maar het lijkt alsof ze ouder is. Er zijn beelden bij, volgens mij was het Boulevard bij jullie concurrent. Dat interview bedoel je volgens mij, Arnoud? Dat,
1: ik zag gisteren ook bij de Oranje, de Orange Walk.
0: Oh, ja, ja.
1: Vond hij op die bus.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, hij zei er inderdaad niet zo heel veel over. Nee, ja, eigenlijk aan de andere kant ook. Waarom zou je?
0: Ja, waarom zou je inderdaad? Ja, ja. Het staat natuurlijk ook los van zijn hele carrière eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja, het komt er wel bij.
1: Ja, Bart, er zijn diverse voorstellingen afgelast afgelopen weken. Foxtrot ging bijvoorbeeld in Schiedam niet door. Andere voorstellingen die in de buitenlucht zijn op dit moment, zoals de Bokkenrijders, die gaan wel door. Maar is ook niet altijd even veilig, hè?
2: Nou, dat had nogal wat consequenties voor Milan van Waardenburg. Want hij is daar gisteren gewoon van zijn stokje gegaan. En daar kunnen we ons natuurlijk alles bij voorstellen. Want het waren echt tropisch. Het was echt de tropische nacht gisteren. En een tropische avond. En hij is inderdaad flauwgevallen. En het publiek was daar getuige van. Hij biedt zijn excuses aan. En dankt iedereen voor het begrip. Het is gelukkig allemaal met een sisser afgelopen. Maar hij is echt bevangen door de hitte. Ja, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Het is volgens mij een stuk waar heel veel kostuums bij komen kijken.
1: Ja.
2: En er wordt paard gereden. Ja, het is niet gewoon staan en een liedje zingen. Het is echt nog wel ook flink in actie moeten komen.
1: Ja.
2: Dus we kunnen ons er alles bij voorstellen. Want de enige prettige manier om de avond door te komen was gisteren toch een beetje zo onderuit gezakt. Ergens op een bank. Het liefst nog met een windje en een koel drankje in je hand.
1: Ja.
2: En als je dan zo hard staat te werken, dan valt dat dus kennelijk niet mee.
1: Nee, ja, het is een intense rol ook. Ook nog op het zand. Dus dat is ook nog allemaal warm. Nou hebben ze wel gezegd, de voorstelling van vanavond en morgenavond, die gaan gewoon door, maar we beginnen een half uurtje later. Ja, dan denk ik, dat zet niet echt heel veel zoden aan de dijk.
0: Nee, dat helpt ook niet veel, denk ik.
2: Het koelt nog iets af natuurlijk dan wel. Dus misschien dat het net die ene graad dan scheelt. Was dat wel wat grappig trouwens. Want ik zat de avond ervoor met zijn vriend, Paul Morris, op een bootje. Want die zei ook, die had het ook warm. Dus we zeiden, nou, vaar lekker met ons mee. En zij leeft een soort gescheiden leven op dit moment. Of tenminste, een weekendrelatie. Omdat
1: Limburg,
2: hij... Hij in Limburg echt woont door de week. En zijn vriend dan in Amsterdam is. Dus,
1: heb je nog veel gehoord over de enorme radiotransfers van de afgelopen week?
2: Nou ja, het is spannend. Het is onrustig. Gordon en Fraukje stoppen er natuurlijk mee. Mattie en Marieke die stoppen ermee als duo dan. Mattie blijft wel in die ochtend zitten. En Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende vechten die natuurlijk naar Radio 10 gaan om op die plek van Gordon te gaan zitten. En die laten dat gat achter bij Radio 2. En iedereen is nu natuurlijk aan het kijken wie gaat daar zitten. En de beste papieren lijkt toch Giel Beelen te hebben. Dus ik ben benieuwd. Hij vertelde vanochtend weer, zag ik, dat hij niet denkt dat het weggaan van Marieke een heel veel consequenties heeft voor Q-Music. Omdat mensen toch heel trouw zijn aan een radiozender. We gaan het zien. Maar Radio 2 zit dus nu inderdaad zonder ochtendduo. Ik vind het een spannende keus om weer voor Giel Beelen te gaan. Ja. Maar het lijkt ook wel, je vraagt je bijna af waar blijft het een beetje in het nieuwe talent. Hè? Dat zijn toch iedere keer de oude steunpilaren waar radiozenders dan toch weer op proberen te bouwen.
1: Ja, inderdaad. Ze zeggen allemaal, we hebben allemaal nieuw talent ook. En dat zit vooral op 3FM dan. Maar dat schuift niet door. Dat komt niet boven het maaiveld uit, zeg maar.
2: Nou, ze durven toch die echte hele belangrijke uren er kennelijk nog niet aan dat soort mensen over te laten. En ja, ik weet niet hoor, Giel Beelen. Ja, ik ben nooit een heel groot fan van hem geweest. Ik bedoel, kenners zeggen wel dat het een briljant radiomaker is, technisch gezien. En dat geloof ik allemaal prima. Maar ik ben nooit zo heel erg fan geweest van zijn. Nee.
1: Er was toen ook een tijdje sprake dat Rob van Zomer eventueel weer van 100% NL teruggehaald zou worden naar Radio 10. Maar ja, Rob zelf heeft altijd gezegd, ik ga geen ochtendshow doen.
2: Nee. Dat was natuurlijk toen al een discussie, inderdaad, toen hij nog op 10 zat, dat hij naar de ochtend zou gaan. Wat ik ook wel begrijp, hij heeft ook een andere baan nog, hè, toch?
1: Ja.

0: maakt van 4 uur. Nou,
1: ja. Maar het is ook een aanslag op je sociale leven natuurlijk ook. Hè? Jij moet s'avonds om 8 uur naar bed toe, als de anderen gewoon nog een lekker drankje gaan doen bijvoorbeeld. Of
0: naar een terrasje gaan, ja.
1: Ja,
0: nee,
1: of op een boot gaan zitten. Hè?
0: En met terugwerkende kracht, ik heb het gisteren ook geloof ik op televisie al gezegd, eeuwig respect voor Edwin Evers die dit zoveel jaar heeft gedaan zonder ook maar 1 keer daarover te klagen ook.
1: Ja.
0: Die leek dat echt gewoon heel makkelijk af te gaan.
1: Ja. Nou ja, het is ook heel belangrijk dat je dan ook gewoon... daarom was hij af en toe ook gewoon 6 of 7 weken was hij helemaal weg. Dat hij dan ook weer kon opladen. Dus die rust en die vrijheid en dat je vrij kan nemen... dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk als je een ochtendshow doet. Ja. Dank je wel in ieder geval voor nu weer, Bart. Wij spreken jou hopelijk volgende week weer.
0: Lijkt me leuk.
1: Tot dan.
0: Fijn weekend.
2: Jij ook.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Tegen gewoon alles tegen elkaar. Hé, joh, neem een slokje.
3: Jullie smeren elkaar ook in?
2: Nee, we hebben nog geen handicap. Daar kunnen we zelf nog door.
1: Ook dit is Flevoland.
4: Het wordt alleen maar gekker en alleen maar leuker.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Het overkomt je wel eens, hè. Kun je altijd 6 gooien met die bruggen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
8: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Minder dan 100 bezoekers waren vannacht betrokken bij de ongeregeldheden op het festivalterrein van DEFCON 1 in Biddinghuizen. Dat meldt de organisatie. Ze trokken vlaggen uit masten en hekken omver en dansten op toiletunits. Staatsbosbeheer gaat sowieso door met de plannen voor honden los.

0: Bosloopgebieden in het Almere Hout. Dat liet provinciehoofd van Staatsbosbeheer in een brief aan de Almeerse gemeenteraad weten.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald. Verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jan voor het nieuws. Dan de ANWB met verkeersinformatie. De N306 Harderwijk-Kampen voor de N309. 10 minuten. Dat heeft te maken met het verkeer dat van het terrein van Walibi Holland, oftewel Defcon 1, moet vertrekken. De N309 Dronten-Epe voor Elburg ook daar 10 minuten. En de N309 Dronten-Epe voor de N310 daar 5 minuten vertraging. Er wordt veel geflitst in onze regio. Bijvoorbeeld op de Bloesemlaan in Zeewolde. De Strubbeweg in Almere. De N352 bij Schokland is er bij 16,3. En er wordt ook in Almere gecontroleerd op de Willem de Vlamingstraat. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. Op Defcon zijn hardcore liefhebbers druk bezig met hun tent inpakken en in de auto inladen en proberen weg te komen van het festivalterrein. We gaan het daar zo meteen over hebben. Onder andere met een woordvoerder van de organisatie.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Date la vuelta, geef de schuld maar aan het rondje. Louis Fancy, samen met Sebastian Yatra. Het is 9:09 geworden.
1: Ja, op Defcon zijn hardcore liefhebbers druk bezig met hun tent inpakken en hun auto inladen, nu het festival helemaal is afgelast.
0: De meesten die hoorden dat net na middernacht, sommigen zelfs vanochtend pas.
2: Een vriend die in België zit heeft ons gebeld, want we hadden geen verbinding. Dus ineens werd er geroepen, auto's afgelast. Ja.
3: Dat moesten jullie via de telefoon horen?
2: Ja, klopt, klopt.
3: Wat dacht u toen?
2: Kut.
4: Nou, ik hoorde het om 12:00 s'nachts eigenlijk. Een vriend van me die had zijn telefoon erbij en die zegt in één keer, ja, het festival gaat niet door.
5: Nou ja, wij gingen eigenlijk al eerder slapen, want dat konden we voorbereiden op vandaag. Want dit was ook onze eerste keer. En wij werden wakker en nou ja, toen kregen we het. En het was wel ja, een shock.
6: Ja, eerst geloofde we het niet echt. Het komt zo een beetje vaag over, maar what the fuck?
7: It was like spreading like a fire on the campground. And everybody was running around. There were people coming to us. You hear the news, it's cancelled.
4: Ja, iedereen kon het niet geloven. En ja, veel mensen die trokken ook weer gewoon naar de normale ground. En nou ja, daar was het niet heel rustig.
8: Maar dat zijn mensen die in een bepaalde staat zullen zijn geweest, denk ik. Maar op de camping zelf, ja, veel mensen die in gesprek waren en een beetje aan het roepen, frustraties eruit. Maar van wat ik heb gezien toen ik nog wakker was, viel het nog vrij goed mee.
3: Hoe ver heeft u moeten rijden gisteren?
2: Normaal 2:30, maar we hebben er 4 uur over gedaan.
3: Heeft u begrip voor het besluit?
2: Ja, maar ik vind dat ze het misschien wel ervoor hadden kunnen beslissen. Dus niet gisteravond, maar als morgens.
4: Maar ja, als het zo warm wordt met zo hoge luchtvochtigheid, dan ja, is het eigenlijk gewoon een garantie dat er dingen kunnen gebeuren.
8: Dat de situatie niet veilig is, dan hoeft het ook niet.
9: Je hebt natuurlijk wel mensenlevens waar je mee om moet gaan. Alleen ik vind het jammer dat het nu pas er is en niet eerder.
8: Op zijn minst hebben we gisteren al gehad en we krijgen een refund. Dus niet te veel zorgen om maken en ja, profiteer van wat je had.
3: En met welk gevoel gaat u nu naar huis dan?
2: Een kutgevoel, maar ja, ik ga wel naar mijn kinderen. Ook goed.
3: Wat gaat u nu doen dit weekend?
8: Op mijn terras zitten met mijn voeten in een koud zwembad.
3: Dus, geniet ervan.
8: Ja, dankjewel.
1: Ja, en we hebben Tim Boersma, woordvoerder van Q-Dance, de organisatie achter Defcon, aan de lijn. Tim, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
1: Ja, ik begrijp dat je gespecialiseerd bent in crisiscommunicatie. Dus is dit een crisis?
10: Nou, daar kun je inderdaad wel van uitgaan. Dat is niet iets wat wij elke dag hebben, gelukkig. Sterker nog, dit is in de 31 jaar dat ID&T grote feesten organiseert nog nooit eerder gebeurd. En volgens mij zag ik gisteren code rood vanwege hitte is ook nog nooit eerder in Nederland uitgeroepen.
0: Nee. En als je dan een crisis hebt van zo'n omvang, zo groot, hoe ga je dat oplossen?
10: Wij hebben gistermiddag, nou, het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen, maar om 4:00 werd volgens mij code rood afgekondigd. En op dat moment gaan er heel veel radertjes draaien, onder andere hier met de gemeente Dronten, maar ook met de hulpdiensten, kun je vooral denken aan de medische hulpdiensten. En mede op hun advies is ook gewoon gezegd op dat moment, jongens, we moeten de stekker eruit trekken. Dus dat is een gezamenlijk besluit wat op dat moment door de gemeente Dronten en Q-Dance als organisator van Defcon One genomen.
0: Ja, code rood is gisteren rond 4:00 zo'n beetje afgegeven. Toen kwam de richt naar buiten door het KNMI. Jullie besluit volgde pas 8:00 later. Had dat niet eerder gekund misschien?
10: Ja, had absoluut eerder gekund, maar we hebben heel bewust voor die 12:00 gekozen. Omdat je op het moment dat je die afkondiging krijgt, gaan heel veel radertjes draaien. Er moet worden overlegd met de verschillende diensten. Er moet worden gekeken van, kunnen wij bijvoorbeeld voor alle bezoekers regelen dat er vervoer is na afloop? Kunnen wij de veiligheid is gewoon op dat moment het allerbelangrijkste. We hadden er inderdaad ook voor kunnen kiezen om 8:00 te doen. Maar dan had je weer een ander probleem. Dan hadden mensen misschien op dat moment gedacht, oh, het is onze laatste avond, we gaan helemaal los.
0: Mm-hmm.
10: Dus wij hebben echt gewoon bewust voor 12:00. Ook omdat code rood om 12:00 van start ging.
0: Ja, die tijd hebben jullie nodig gehad daarvoor. Hadden jullie al wel een scenario klaar liggen voor het geval code rood ook inderdaad zou worden afgegeven?
10: Ja, kijk, als je een dergelijk groot festival organiseert of eigenlijk gewoon een dorp neerzet waar 70.000 mensen komen gedurende 4 dagen, dan kun je ervan uitgaan dat dat een geoliede machine is met alle grote scenario's die bedenkbaar zijn. Niet alleen op het gebied van weer, maar ook andere scenario's. Die worden volledig uitgewerkt en welke consequenties hangen daaraan vast en... dat gaat, ja, wat ik zei, het is een geoliede machine. En helaas hoort dit weerscenario ook gewoon in de draaiboeken. Mm-hmm. Dus het is niet zo van dat wij op dat moment dachten, oh jee, handen in het haar, wat moeten we doen? Nee, op dat moment wordt een plan van aanpak uit de kast getrokken. En worden door de diverse disciplines, en dan kun je denken aan verkeersregelaars, aan inderdaad medische mensen, aan de mensen die de camping beheren. Er wordt gewoon op dat moment iedereen zijn eigen discipline naar de puntjes op de i. En ja, die tijd heb je gewoon nodig. En wat ik zei, om 12 uur ging code rood van start. Vandaar dat moment.
1: Nou waren veel bezoekers natuurlijk, die waren boos. Hè? Er ontstond zelfs een confrontatie met beveiligers. Hoe kijken jullie daarop terug?
10: Hadden we verwacht. Je gaat 50.000 mensen laten weten van 50.000 mensen uit 150 landen, die laat je weten van jongens, het grootste weekend waar jullie op hebben verheugd, stopt nu. Dus we hadden zeker verwacht dat er wat onrust zou komen. Dat is er ook geweest. Alleen het beeld wat er nu in de media, diverse media verschijnt, dat klopt niet. Er wordt hier en daar geschreven dat de politie heeft moeten ingrijpen. De politie is op afstand aanwezig geweest, maar heeft niet ingegrepen. Wij hebben zelf van tevoren onze beveiliging en crew opgeschaald. Omdat we gewoon, ja, we hadden het verwacht. Maar mind you, het waren ongeveer 100 mensen die voor wat onrust zorgden. En niet om het te bagatelliseren, maar het ging om het weghalen van vlaggen. Ze hebben gedanst op Dixies. En hekwerk omgetrokken.
0: Mm-hmm. De communicatie, hè? Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik moest het horen uit de sociale media. Hebben jullie al een klein overzichtje of die communicatie wel goed is gegaan allemaal? En ook op de juiste manier?
10: Nou, wij hebben alle 50.000 mensen die hebben een app en telefoon. Dus wij benaderen hun allemaal op hun eigen telefoon. Dus we hebben dat allemaal gekregen op het moment dat zij inderdaad, of om 12 uur 's nachts. En ik snap als mensen inderdaad gewoon liggen te slapen, dat ze het dan 's ochtends inderdaad pas horen. Maar ja. we kunnen niet langs alle tentjes gaan en daar zeggen, joh, je moet naar huis. En bovendien is het ook nog zo van dat wij. De uitstroom is nu de hele dag gaande. En we streven ernaar dat mensen om 6 uur dat de camping dan leeg is. Ja. Maar daarnaast hebben we ook nog een soort opvang. Van stel nou dat je absoluut niet in staat bent om hier weg te komen. Of je hebt op een of andere manier geen vervangende ruimte. Hebben wij de helpende hand. We hebben gewoon op dit moment echt een heel... callcenter, er zit een man of 30, 40 op dit moment alleen maar vragen te beantwoorden.
0: Ja, nou even over die uitstroom gesproken. Gaat dat allemaal vloeiend op dit moment?
10: Ja, het is dat is ook bijvoorbeeld wat je ook moet doen. Hè? Kijk, op het moment dat je zo'n beslissing neemt, dan moet je ook met alle vervoerspartijen in overleg van jongens, kunnen jullie in plaats van maandagochtend, wat de oorspronkelijke plan is, kunnen jullie morgenochtend komen? Er zijn nu 109 bussen geregeld en die af en aan rijden. En op dit moment gaat het echt op een heel hoog tempo gaan mensen hier de deur uit.
0: Oké, vrij duidelijk, vrij snel ook werd gezegd, de kaartjes die worden vergoed. Er wordt een refund wordt er ingesteld. Maar er zijn ook mensen uit het buitenland natuurlijk. Die hebben honderden euro's meer uitgegeven voor tickets, ja. Hotels, vervoer. Voelen jullie daar ook een beetje verantwoordelijk voor? Gaan daar misschien ook nog tegemoetkoming in komen?
10: Ja, ik kan daar niet echt een hele concrete toezegging in doen. Maar het wordt wel inderdaad gewoon naar gekeken van wij gaan dat wel op een goede manier met deze mensen afspreken. Wij gaan daar maandag verder mee, ook omdat nu gewoon meer organisatorisch even prioriteit heeft. We kunnen dat echt, en dat gaan we echt op een individueel niveau met deze mensen aanpakken. En natuurlijk weten we ook van, we kunnen bijvoorbeeld als iemand zegt, joh, ik heb een 5-sterren hotel gedaan. Ja, dat kunnen wij niet zomaar voor onze rekening nemen. Mm-hmm. Maar we gaan wel kijken van, bijvoorbeeld ook met vervangingen nu van een huisje, wat ik zei. Als mensen echt niet in staat zijn om op een of andere manier thuis te komen, ja, dan gaan wij wel kijken dat wij ze de komende dagen nog ergens hier een onderdak kunnen bieden.
0: Ja, het zal ongetwijfeld ook grote financiële gevolgen hebben, dit.
10: Ja, maar daar gaan we geen uitspraak over doen. Ik kan wel zeggen dat we verzekerd zijn.
0: Goed. Tim Boersma, dankjewel. En succes met verdere regelen nog van de uittocht van DEFCON. Ja, wat dus niet
10: doorgaat. Dankjewel.
0: Dankjewel.
11: Ja. Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.
0: Ja, waar het meest over gesproken wordt, ook bij ons natuurlijk, is over het weer. Daarvoor gaan we over naar Weerplaza.
1: Ja, naar Floris Lafeber natuurlijk. Ja. Hè, Floris, goedemiddag.
12: Een hele goede middag.
1: Hoe is deze dag voor jou eigenlijk, voordat we gaan vragen hoe ontiegelijk warm het is en wordt?
12: Nou, het is toch wel een bijzondere weerdag, hoor.
1: Ja,
12: hè? Met z'n allen wel naar uitgekeken. En ik heb vandaag ook dienst met een aantal andere collega's. En dan zie je toch wel dat er heel veel records momenteel al verbroken zijn. In het zuiden van het land is het al warmer dan 35 graden. En dat is eigenlijk met een recordtempo gegaan. Mm. En die hele warme lucht vanuit Zuid-Europa, die komt met een rap tempo ook naar Flevoland. En daardoor zien we dat de temperatuur de komende uren nog veel verder gaat stijgen naar 35 tot 37 graden. Dus ook voor mij een zeer bijzondere weerdag.
1: Ja, ja, maar ook wel weer leuk natuurlijk, denk ik, hè, voor jullie.
12: Ja, heel leuk. Ja, zeker. Ja. Het is een dag waarin je met van alles nog wat bezig bent. Evenementen worden natuurlijk afgelast, zoals ook DEFCON 1 natuurlijk.
1: Ja, ja,
12: maar ook elders in Nederland is dat natuurlijk het geval. En het is natuurlijk ook een hele warme, hete zomerdag. Letterlijk ook in de zin van het woord, want misschien komt het ook wel tot temperatuurrecords. Het all-time hitterecord van 40,7 graden in geheel Rijen. Ja, dat wordt krap of we dat ook kan halen, maar een enkele lokale 40er is niet geheel uitgesloten.
0: Ja, er zijn ook mensen die zeggen, hoe kan dit nou toch in één keer dat het nu zo warm is? Dat is dan een samenloop van omstandigheden, wind, ja, zon, wat voor dingen dan ook?
12: Een samenloop van omstandigheden. We hebben in grote delen van Noordwest-Europa te maken met een zogenaamde heat dome, een hittekoepel. En daar is een hoge drukgebied boven het oosten van Europa verantwoordelijk voor. Bij dat hoge drukgebied verdampt er lucht op grotere hoogte in de atmosfeer. Wat naar het aardoppervlak zakt namelijk. En dan verdampt er ook heel veel, wordt natuurlijk ook veel warmer. Ah. En als een soort van deksel op de atmosfeer blijft dat als het ware dicht zitten.
0: Ja.
12: En omdat er de afgelopen dagen niet veel regen is gevallen, met maximale instraling van de zon. We zitten natuurlijk in de langste periode van het jaar.
0: Ja.
12: De zon staat loodrecht op de aarde en dan kan er met maximale instraling heel veel warmte worden opgewekt als het ware.
0: Ja.
12: Nou, omdat er die deksel aanwezig is boven het boven onze atmosfeer, kan die warmte maar heel moeilijk weg. En omdat er ook weinig wind staat over het algemeen, is het echt bijzonder heet.
0: Ja, zit eigenlijk een beetje in een snelkookpan.
12: Exact, een snelkookpan, zo kan je het kunnen zeggen.
0: Ja, de komende dagen dan, vanavond en vannacht.
12: Ja, vanavond blijft het nog heel lang broeierig met een hoge luchtvochtigheid. Die stijgt naar 60% of 70%. Temperaturen blijven nog lang op een hoog niveau van 29 of 30 graden rond een uurtje of 8. En daarbij gaat er wel wat verkoeling optreden, want in de loop van de avond draait de wind van zuid naar west. En over een relatief koud Noordse oppervlak moet dat toch wel voor enige verkoeling gaan zorgen in het westelijk deel van Flevoland. In de grote steden, daar blijft de hitte nog wat langer aanwezig en koelt het vannacht niet verder af dan 23 of 24 graden.
1: Goh. Maar dan is het morgen en overmorgen ook nog behoorlijk warm? Ja. Of is het na morgen wel gedaan?
12: Ja, na morgen kan het nog wel behoorlijk warm worden. En dat heeft met twee dingen te maken.
1: Ja.
12: De luchtvochtigheid neemt verder toe in de atmosfeer. En morgen zien we ook een hele broeierige temperatuur van 32 of 33 graden. In combinatie met die hoge luchtvochtigheid van circa 70% voelt het echt behoorlijk klam en broeierig aan. Morgen ook veel minder wind dan vandaag met hooguit een zwakke bries uit het noordoosten. En dan hebben we morgenmiddag temperaturen van 32 graden. Aan het eind van de dag ontstaan er ook fikse regen- of onweersbuien. En dat geldt ook voor de zondag. Dan komen op steeds meer plaatsen onweersbuien voor die de echte hitte dan naar Duitsland verdrijven.
1: Mm.
12: Volgende week is het dan een stuk draaglijker met 22 tot 24 graden overdag. Veel ruimte voor de zon, maar ook kan er af en toe een verfrissende bui vallen.
0: En blijft er een beetje doorgaan die dagen daarna?
12: Ja, dat blijft wel doorgaan hoor. We krijgen een periode met zeer aangenaam zomerweer. Temperaturen die komen uit dagelijks tussen de 20 en 24 graden. De wind komt uit het noorden tot noordwesten. En dat is eenmaal de hoek waar niet die hele warme lucht vandaan komt.
0: Goed zo, zijn we weer helemaal op de hoogte. Floris, dankjewel. Fijn weekend.
12: Fijn weekend.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
6: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
5: Verwen jij je maar.
6: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
5: Waarmee?
6: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
5: Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Flevoland met het regionieuws.
12: Goedemiddag, Staatsbosbeheer gaat sowieso door met de plannen voor hondenlosloopgebieden in het Almerehout. Ook als de gemeenteraad het project Stadsbos Almere tijdelijk stillegt. Dat liet provinciehoofd van Staatsbosbeheer Flevoland, Rina Tienkamp, in een brief aan de Almeerse gemeenteraad weten. Volgens Tienkamp is het anders indelen vanwege de toenemende drukte noodzakelijk om verschillende gebruikersgroepen te verdelen over het gebied. Nu. Zo'n 100 bezoekers waren vannacht betrokken bij de ongeregeldheden op het festivalterrein van Defcon One in Biddinghuizen. Dat meldt de organisatie. Ze trokken vlag uit masten en hek omver en dansten op toiletunits. Organisator Q-Dance lastte het festival af vanwege code rood. Festivalgangers zouden zijn ingelicht. Veel van de verwachte 60.000 bezoekers verbleven toen al op het nabijgelegen kampeerterrein. Een deel van hen kwam naar het hoofdpodium om verhaal te halen, waarna tot een confrontatie kwam met beveiligers. Volgens de organisatie was dit snel onder controle en hoefde de politie niet in te grijpen. De politie bevestigt dit verhaal. En de proef met het 2 uur gratis parkeren in het stadshart van Lelystad stopt na een jaar. Het doel om bezoekers langer in het centrum te houden is niet gehaald. Veel Lelystedelingen waarschuwden hier al voor. Volgens hen is niet de parkeerprijs, maar het beperkte winkelaanbod het probleem. Er komt een nieuwe proef en daarbij wordt het komende half jaar het eerste uur parkeren gratis.
13: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is het vannacht eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. En vandaag moet de ministerraad definitief akkoord gaan. Zo moeten er zones komen rond natuur waar minder stikstof mag worden uitgestoten. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij in met zijn auto op publiek. 6 mensen kwamen om, ruim 300 mensen raakten gewond. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De temperatuur stijgt naar zeer hoge waarden tussen de 35 en 37 graden. En daarbij staat er aanvankelijk nog een hele warme wind uit het zuidoosten. De zon schijnt flink en er komen enkele stapelwolken voor en de rest van de middag verloopt droog. In de loop van de middag en tegen de avond, dan neemt vanuit het westen de kans op een verkoelende westenwind toe. En daardoor zal de temperatuur een aantal graden naar beneden gaan. Maar ook de rest van de avond en tijdens de nacht van vrijdag naar zaterdag zal het zwoel zijn met een hoge luchtvochtigheid daarbij.
15: En dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt nu een probleem op de N309 Dronten-Epe voor de A28 5 minuten. En de A6 Emmeloord-Lelystad voor de afrit Zwiftenband 6 minuten. Er wordt ook geflitst volgens Flitsmeister op de Bloesemlaan in Zeewolde. En ook op de N705 in Zeewolde bij hectometerpaaltje 4,7. Er staat nog steeds een flexflitser bij Schokland op de N352 bij 16,3. En er wordt in Almere ook gecontroleerd op de Willem de Vlamingstraat. Heb je zo ook ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. We gaan ons voorbereiden op een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Daar gaan we zo meteen voor soundchecken. We gaan ook nog ijsjes weggeven. Reporter Raoul Kuipers die is ergens in de provincie om iemand een ijsje te geven. En misschien houden we ook nog eventjes op de hoogte hoe het gaat met de uittocht van de festivalgangers van Defcon.
16: Dit is Herberg Flevoland.

0: Give It Up is dat van Casey and the Sunshine Band. En daarvoor de polderplaat van de afgelopen week. Samantha Steenwijk en je weet niet wat je mist. Nou, dat weten we inmiddels wel, want we missen een ijsje.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nou goed, wij kunnen ook ijs vinden hier in onze vriezer. Maar die zijn natuurlijk niet zo lekker als de ijsjes die Raoul Kuipers door heel Flevoland bezorgt vandaag. Raoul, je zit ergens binnen. Hoe is het daar? Is het warm? Is het koud? En naast wie zit je?
2: Nou, hier binnen is het eigenlijk heel goed te doen. Ik zit gezellig naast Erik en Marie. En voor mij staat een glas limonade. En die is ijskoud. De ijsklontjes zitten erin. Dus dat brengt deze dag weer op een koeler punt. Erik, de honden, jullie hebben er twee. Die liggen helemaal voor pampers. Is dat altijd zo?
3: Nee, dat is niet altijd zo. Maar hij is normaal actief en dergelijke. Maar die is nu is de hulphond is... Eventjes heel rustig en thuis is hij altijd helemaal onrustig. Maar buiten is hij dus niet zo hobby nou.
2: Nee, want het is een hulphond en nu ligt hij er een beetje hulpeloos bij.
3: Ja, daar komt het wel om neer, ja. Maar als een roeper, dan komt hij wel, hoor. Maar...
2: Ja, het voelt hier in huis voelt het best aangenaam. Maar Marie, als ik naar de thermometer achter jou kijk, dan staat er toch 29 graden op.
4: Ja, inderdaad. Lekker, lekker warm.
2: Hoe kan het hier dan toch zo koel aanvoelen?
4: Nou, we hebben de ventilator hier staan, als je ziet. En daar zitten we gewoon de hele dag voor. Want het is anders niet uit te houden. Binnen niet en zeker buiten niet.
2: Hoe komen jullie deze dag door?
4: Aan tafel zitten, ventilator, goed lekker koud drinken. Niet te veel doen, een beetje lezen. En zo komen we de dag een beetje door.
2: Ja, en nu ligt hier op tafel... Oh, hij is inmiddels van tafel af, maar dit is het... boekje van de Zeewolde quiz van vorig jaar. En Erik, jij bent nu al bezig met de komende editie.
3: Ja, we zijn met een groep alweer bezig voor de komende editie. Natuurlijk. En de meeste vragen hebben er al in staan. Of op in basis staan. Het moet nog uitgewerkt worden, layout. En taalkundig moet het nog eventjes geschoond worden. Maar dat hebben we al helemaal... daar zijn we mee bezig.
2: Hoe bedenk je dat soort vragen?
3: Ja, ik vraag me altijd mijn hele leven al dingen af. Dus dan is het een mooie combinatie toch, hè, van... Ja, als je ziet wat ergens van, een bierdop heeft altijd 12 tandjes. Of 22 tandjes. Dan denk je, waarom? Ja, nou, dan heb je alweer een vraag.
2: Oh, dat soort vragen kunnen allemaal voorbij komen.
3: Ja, die hebben we al een keer gebruikt.
2: Ja, nu is het nu nog zomer. Dit is pas met de kerst dat deze actie er is. Wat ga je de rest van de periode doen als de vragen nu al klaar zijn?
3: Nou, ik ga dan de layout moet nog gedaan worden. En ik heb voor de ZOZ-tocht... Daar ben ik vroeger mee begonnen, maar nu vragen ze me voor allerlei creatieve dingen. Dus het setje, waar er al 25 van gemaakt zijn, daar ben ik nu ook aan bezig. Alleen dat ligt nu even stil, omdat het veel te warm is om met boetseerwas bezig te gaan. Maar hij staat in de koelkast.
2: Oh, die is er ook al?
3: Ja, die is er ook al. Dat moet ook weer gegoten worden straks.
2: Ben ik toch heel even benieuwd of ik iets voor de Zeewoldenaren kan lospeuteren voor komende editie. Is er een vraag? Wat komt er voorbij deze editie?
3: Ja, actuele dingen over de politiek en over wat er allemaal in het dorp gaande is en dergelijke. Dus dat...
2: Nou, dat is een mager hintje, maar we moeten het ermee doen. Het is ook misschien wat te warm om een hint te geven. Ik heb een bak ijsjes erbij. En ik zou even kijken, er zit nog van alles in. Hebben jullie zin in een cornetto, een raket of een aardbeiijsje?
3: Een cornetto.
2: Cornetto?
4: Ik een raketje graag.
2: Nou, kijk, dan pak ik die even erbij. De cornetto.
3: Dank u.
2: En het raketje.
4: Heerlijk, dankjewel.
2: Ja, ik zou zeggen geniet ervan. En dan gaan wij op weg naar de volgende verkoeling.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Dit is Flevoland.
1: Tegen gewoon alles tegen elkaar. Hé, joh, neem een slokje.
2: Jullie smeren elkaar ook in?
1: Nee, dat, we hebben nog geen handicap. Daar kunnen we zelf nog door.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Het wordt alleen maar gekker en alleen maar leuker.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Het overkomt je wel eens, hè. Ik kan niet altijd 6 gooien met die bruggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een goede middag, het is bijna 1 uur. Staatsbosbeheer gaat sowieso door met de plannen voor hondenlosloopgebieden in het Almerehout. Ook als de gemeenteraad het project Stadsbos Almere tijdelijk stillegt. Zo'n 100 bezoekers waren vannacht betrokken bij de ongeregeldheden op het festivalterrein van DEFCON 1 in Biddinghuizen, meldt de organisatie. En de proef met het 2 uur gratis parkeren in het stadshart van Lelystad stopt na een jaar.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken

0: uitspraken over vorstverlet. Wel roept artsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Jan van der Putten voor het nieuws, de verkeersinformatie. Dan de ANWB. Die meldt op dit moment geen problemen meer. Dus ook het verkeer dat allemaal weggaat van Defcon. Daar ondervinden we op dit moment geen problemen van. Maar houd het in de gaten, want het kan natuurlijk zomaar gebeuren. De Flitsmeister-app die meldt dat er wordt gecontroleerd in Zeewolde op de Bloesemlaan. Er wordt ook gecontroleerd in Schokland op de N352 bij 16,3. In Zeewolde staan ze op de N705 bij 4,7. En er zou in Almere worden gecontroleerd op de Willem de Vlaam. Straat. Heb je ze ook ergens anders gezien in onze regio? Geef het altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. Zometeen een nieuwe aflevering op deze vrijdagmiddag van Gastvrij Flevoland. We gaan erin praten met Gerda Jijkoff, de zangeres Lynn Hulsman. En van Beeld en Geluid is hier Bas Achterberg.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Don't Look Back, Peter Tosh en Mick Jagger. En van laatstgenoemde kunnen we melden dat hij samen met zijn bandje, met de illustre naam de Rolling Stones, vandaag weer een nieuwe single heeft uitgebracht. Dus het bericht dat ze toch nog een keertje op wereldtournee gaan, dat wordt alleen maar meer en meer bevestigd.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: Ja, met vandaag drie bijzondere gasten. We hebben hier Gerry Eickhoff in de studio zitten. Bas Achterberg van Beeld en Geluid. En zangeres Lynn Hulsman. Alle drie van harte welkom. En vooral ook chapeau dat jullie op deze bloedhete dag... Want ik zat nog even te knijpen eergisteren. Ik denk, nou, misschien gaat wel één van de twee even afzeggen. Nou, het is wel erg warm. We komen niet. Maar jullie zijn er allemaal.
3: Nou ja, het is hier ook cool, hè?
4: Het is airconditioning.
2: Ja, het is te doen, maar ik vind het wel vergeleken met waar jullie net zaten. Is het hier wel iets warmer, denk ik.
0: Er komen ook in één keer warme persoonlijkheden binnen.
2: Ja, wij zitten hier natuurlijk ook.
0: Dat scheelt een paar graden.
2: Daar gaat het vanzelf.
3: Maar die is hier dan van een stuk koeler dan bij mij thuis.
2: Ja, nou, dat is beter. Dan zitten we hier prima. Hartstikke fijn dat jullie hier zijn. Van harte welkom nogmaals. Gerry Eickhoff, men kent jou natuurlijk van de NOS. Waar je hoeveel jaar hebt gewerkt?
3: In totaal 39 jaar, 37 jaar in vaste dienst en 33 jaar als verslaggever.
2: Ja, en mis jij het? Want je bent nu, is het iets meer dan een jaar? Of al?
3: Ja, iets meer dan een jaar.
2: Ja.
3: Ik mis het minder dan ik vooraf verwacht had. Ik heb, en na de pensionering heb ik natuurlijk ook nog het een en ander gedaan. Ik heb een seizoen even tot hier gedaan, 7 afleveringen. Ik heb nog iets gedaan voor Zootropolis, een animatiefilm van... Disney. Ik heb nog eens ergens een voorzitterschapje gedaan. Ik schreef een boek dat in oktober uitkomt. Ik heb nog een column gehad bij Omroep Max. Enige tijd als invaller voor iemand die ziek geworden was. Dus,
2: je hebt het drukker dan ooit eigenlijk, kunnen we zeggen.
3: Ik heb het bij wijze van spreken drukker dan toen ik nog in die tijd was.
0: Ja, als je het dan toch over het NOS Journaal hebt, wat mis je daar dan toch wel het meest aan? Is dat de druk voor nieuws te halen?
3: Nee,
0: of?
3: Nee, ik durf bijna niet te zeggen.
2: De pauzes? Nee?
0: Het salaris?
3: Nee, de auto.
2: Oh, de auto van de zaak?
3: Ja, en niet zozeer dat het de auto van de zaak is, maar ik vond het fantastisch. Ik vind de autorijden vind ik fantastisch leuk.
2: En je kan toch als je naar
3: mijn pensioen... Vind ik een van de leukste dingen.
2: En je kan toch zelf een autootje kopen, heb je toch ook een...
3: Ja, dat is zo, maar het leuke van het werk was dat je dan in de auto stapte en dan reed je naar Groningen en weer terug. Hè, 400 kilometer op een dag. En dat was dan ook met een doel. Terwijl het is een beetje stom om in de auto te stappen en naar Groningen te rijden.
2: Voor niks.
3: En weer terug. En een glas water te drinken en weer terug. Nou ja, dus dat.
0: Ja. Dus, er is zoveel moois aan Groningen, zeggen ze altijd. En het is er nu ook een stukje koeler.
3: Dat is ook waar. Dat
0: een van de weinige provincies waar de code geel is en niet code rood.
3: Dat is zeker waar. Dus als het een dag is om voor de lollig is of om in naar Groningen te rijden, dan is het vandaag.
2: Bas Achterberg, ook van harte welkom. Leuk dat je bent. Je bent van Beeld en Geluid. Je bent conservator. Ja, niet alleen conservator. Je doet heel veel meer eigenlijk.
5: Nou, conservator betekent bij ons dat je veel over de collectie weet. En die kennis vergroot en die kennis uitdraagt. Dus dat zijn de dingen die ik doe. En dat kan op allerlei manieren. Dus hier draag ik kennis uit. Maar dat kan ook in de wetenschap zijn. Door het samen te werken in een onderzoeksproject.
2: Hoe ben je er zo verzeild geluid?
5: Ik heb dus gestudeerd en heb lesgegeven aan de universiteit. Daar ben ik blijven plakken. Maar ondertussen werkte ik ook in de praktijk. Dus ik heb ook als filmproducent gewerkt. En die combinatie van dat praktische met dat wat meer academische, dat vind ik gewoon heel leuk. Dus het gaat voor mij over geschiedenis. Ik ben een beschouwer. En ja, toen er een keer een plek kwam, een jaar of 20 geleden, ben ik daar terechtgekomen. En dat is echt een plek voor mij.
2: Ja, en voor mensen die niet weten wat Beeld en Geluid is, dat is voor iedereen toegankelijk, hè?
5: Ja, het is een museum en archief. En dat is uniek in de wereld trouwens. En ik voel me dus ook hier heel erg thuis, hè, met al die oude apparaten. Dus wat wij ook in de depots hebben staan.
2: Oh, je hebt echt over de apparaten?
5: Ja, ook van mensen hou ik heel erg, bijvoorbeeld met pensioen zijn. Maar daar gaat het werk.
2: Want mensen die op pensioen zijn.
5: Nou ja, dus de makers, hè, dat is een van die aspecten. Want die media, het programma wordt gemaakt door jullie. Ja, dat geeft iets bijzonders. Dus dat vasthouden van wat betekende het nou zo, een NOS-journaal of een rol van een verslaggever.
2: Ja.
5: Dat hoort bij mijn werk. En die apparaten zijn er ook een vorm van. Want Gerry zal dat ook weten. Hè. In de tijd dat hij werkte zijn de camera's ook veranderd. En de manier waarop je verslag moest doen en noem maar op. Dus dat is... Daar gaat mijn werk over.
2: Ja, we hebben
3: en Beeld en Geluid is een van de mooiste gebouwen van Nederland.
5: Ook dat nog natuurlijk, maar...
0: De mooie gekleurde bordjes op het Mediapark.
5: Ja.
0: Zeer herkenbaar.
5: Ja, het is iconisch. Het is ook wel leuk als iemand iets over de media in Hilversum wil doen. Dan pakt ze dit gebouw. Want, het is, want de andere gebouwen zijn helemaal niet zo herkenbaar.
2: Nee, dat zijn gewoon blokkendozen van het NOS-gebouw. Ja. Dat weet je ook. Dat is ook niet echt dat je zegt van een toonbeeld van gezelligheid als je aan de buitenkant van de deur staat.
3: Een van de 20 lelijkste gebouwen van Nederland waarschijnlijk.
2: Denk ik ook. Binnen, eenmaal binnen is het, ziet er allemaal keurig uit trouwens. Lynn Hulsman, ook van harte welkom.
4: Dankjewel.
2: Ja, je bent natuurlijk een jonkie hier aan tafel. Je bent pas 17.
0: Nou, één van de jonkies, hè?
2: Ja, oké, samen met jou. Je bent 17 jaar en je timmert aan de weg als zangeres.
4: Ja, dat klopt.
2: Ja, hoe lang ben je al bezig? Kan nooit heel lang zijn, denk ik.
4: Ja, met muziek ben ik wel zelf al heel erg lang bezig.
2: Ja?
4: Ik denk, sinds ik 8 jaar was, ben ik wel al begonnen met zingen, muziek maken, piano spelen, musical. Eigenlijk een beetje alles daar omheen.
2: Ja.
4: En nu, net eigenlijk, is mijn eerste liedje uitgekomen.
2: Ja.
4: Dus in dat opzicht inderdaad pas net.
2: Ja.
4: Ik ben pas net met mijn eigen muziek begonnen.
2: Mm-hmm.
4: En ja, ik vind het gewoon echt superleuk. Het is een heel leuk nieuw avontuur voor mij. Dus alles wat op mijn pad komt, ben ik eigenlijk al heel blij mee.
2: Nou, superleuk, ja.
0: En dan zit je ook automatisch hier natuurlijk.
4: Ja. Precies, hartstikke
0: doe
4: leuk.
0: Doe iets je microfoon even omhoog, dan hoor ik je even ietsjes beter.
2: Ja, precies, perfect. Ja,
0: anders gaat het heel erg badkamerig klinken, zou ik niet willen.
2: En hoe pak je dat aan? Want je bent 17 jaar en natuurlijk, je hebt zelf al talentenjacht op televisie. En nou ja, waar moet je beginnen? Hoe doe je dit?
4: Ja. Nou ja, ik heb nu een tussenjaar, dus ik heb lekker veel tijd om met muziek bezig te zijn. Dus dat helpt ook mee. Geen school. En eigenlijk probeer ik op zoveel mogelijk plekken waar het kan op te treden, ervaring op te doen, mijn eigen liedje te zingen. En het gewoon een beetje bekender te maken eigenlijk.
2: Ja, je hebt een mooi liedje uit. Dat ga je zo meteen voor ons zingen. Er zit ook een bijzonder verhaal aan. Maar eerst gaan we even naar Gerry Eickhoff. Want Gerry, je bent hier natuurlijk niet voor niks. Want er komt een 3-delige documentaire bij Omroep Zwart. Vanaf 29 juni aanstaande maandag is dat om 8:30 wekelijks op NPO 2. Maar ook te streamen natuurlijk op NPO Start. Het heet Ongelijke Behandeling. En het gaat over de gezondheidszorg in Nederland. In hoeverre is die gezondheidszorg in ons land eigenlijk voor iedereen gelijk? Daar komt het op neer.
3: Daar komt het ongeveer op neer. Ja, zeker.
2: Hoe ben jij bij deze documentaire serie betrokken geraakt? Ben je gewoon gevraagd door Omroep Zwart? Is dat zo gegaan?
3: Nou ja, bijna. Niet helemaal. Het idee is ook niet van mij. Overigens, dit is dus een van de dingen ook die ik na het pensioen nu gedaan heb. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik na het pensioen gedaan heb. Het idee is niet van mij. Hoe werkt dat? Hoe werkt het in dit geval? Het is een productiebedrijf. Dat heet De Haaien. Het is een van de routes waarop je in Hilversum terecht kan komen met een idee. Zo'n productiebedrijf dat... Ja, dat zoekt overal allerlei gelegenheden, afspreekt met allerlei mensen enzovoort, om programma-ideeën op te doen. Dus zij zijn, laten we zeggen, erg maatschappelijk gericht en geïnteresseerd. Zo kwamen zij op dat idee, ongelijkheid in de gezondheidszorg. Daar hebben ze een programmamaker bij gezocht, Janine Bakker.
2: Mm-hmm.
3: Die heeft ongeveer bedacht hoe het moet. En bedacht dat je daar een soort presentator bij moet hebben om de kijker door het programma heen te helpen. En toen hebben ze mij gevraagd. En het leek mij een interessant thema. Het leek mij ook natuurlijk leuk om wat te doen. Om met televisie bezig te zijn. Televisie is leuk werk. Ik heb niet voor niks zo lang gedaan.
2: Mm-hmm.
3: En eigenlijk had ik maar één voorwaarde. En daar werd aan voldaan. En dat is dat het niet alleen kommer en kwel zou zijn. Maar dat er ook lichtpuntjes in zouden zitten. Nou ja, en die komen ook. Naast de probleemstelling komen die ook nadrukkelijk naar voren in de documentaire serie. Het zijn 3 delen van elk, ik geloof 35 minuten.
2: Ja. Maar heb je zelf ook te maken gehad met ongelijke behandeling binnen de zorg? Persoonlijk, ervaring daarmee? Is het er überhaupt?
3: Ja, natuurlijk is het er. Maar kijk, heb ik daar zelf mee te maken gehad? Kijk, we hebben het zo vooraf was de gedachte dat we zouden zoeken naar een paar haakjes waar ik dat persoonlijk aan op zou kunnen hangen.
2: Ja, ja.
3: En met name, een van de ongelijke aspecten, dat is sociaal-economisch. Je hebt het sociaal-economisch, cultureel en een geslacht, man, vrouw. En vooral het sociaal-economisch, dat herkende ik wel van mezelf, vooral uit mijn jeugd. En dan heel erg in het bijzonder met betrekking tot de tandheelkunde. En ja, daar kon ik behoorlijk mee uit de voeten voor mezelf. En omdat het niet alleen een paar haakjes waren waar het om op te hangen was in de persoonlijke zin, maar omdat er ook echt raakvlakken waren, is het wel zo dat mijn rol wat groter geworden is en mijn persoonlijke verhaal wat groter geworden is dan we afhankelijk hadden voorzien.
2: Ja.
3: Die tandheelkunde, dat is voor mij echt heel symbolisch. Dat is voor mij persoonlijk het idee van ongelijkheid in de gezondheidszorg die ik zelf heb ervaren en waar ik uiteindelijk ook overheen ben gekomen. Ik kom zelf uit een achtergrond. En ja, het is voor de jonge mensen is dat een beetje iets wat ze niet meer hebben meegemaakt. Maar vroeger had je de ziekenfondsen. Dat was een hele goedkope zorgverzekering voor mensen met lage inkomens. Dat was basiszorg, daar zat de tandarts ook in. Maar wat was dan het geval met de tandarts? Omdat het goedkoop, omdat het basis was, had je niet voor het kiezen naar welke tandarts je ging. En over het algemeen, ja, waren dat niet per se de beste tandartsen. Plus dat die tandartsen ook nogal terughoudend waren met dingen als verdoving. En dat betekende voor mensen in onze omgeving dat de tandarts, dat was iets van pijn. En dat ging je zoveel mogelijk vermijden.
5: Ja.
3: Je moest ook in dat systeem blijven elk half jaar om er niet uitgegooid te worden.
5: Gesaneerd te worden.
3: Gesaneerd, dat was het woord.
5: Ja.
3: Nou, soms misten mensen dat, die waren dan niet meer gesaneerd. Die mochten dan überhaupt niet meer naar de tandarts. En dan was een beetje het idee van, probeer het zo lang mogelijk vol te houden. Het gaat pijn doen, maar dan neem je een paar aspirintjes.
5: En dan wordt het van kwaad tot erger natuurlijk.
3: Dan wordt het kwaad tot erger. Maar dan kwam er een moment waarop men dacht, ja, nu ga ik toch naar de tandarts en dan vraag ik of alles in één keer uit kan.
5: Ja.
3: En dan kan ik aan het kunstgebit en dan ben ik van alle zorg af, van de pijn en van de kosten. Je had zelfs wel mensen die dat kregen als een soort huwelijksgeschenk, het kunstgebied. En in onze, dat was in onze omgeving niet zo, maar in onze omgeving was het wel zo dat er waren jongens, meiden van een jaar of 20, 21, 22, die kregen al een kunstgebied.
5: Ja. Ja.
3: En als ze dat kregen, dan op de avond dat dat ding aangemeten was, dan gaven ze een feestje.
5: Ja.
3: Daar ben ik zelf wel bij geweest. Nou, dat is dus waar ik min of meer vandaan kwam. Op een zeker moment zag ik, ik ging naar de middelbare school. We hadden introductieweek. Daar zag ik dat al die andere kinderen die poetsten hun tanden.
5: Ja.
3: Nogal fanatiek. En toen ben ik dat ook gaan doen. Daar heb ik denk ik een hoop problemen toch mee weten te voorkomen. Niet allemaal. Ik had toch behoorlijke pijn in de bek, zou ik maar zeggen. Dus op mijn 16e had ik toen mijn eerste vakantiebaantje. Ik weet het nog goed, dat was in het magazijn van de ABN AMRO Bank in Amsterdam-Noord.
5: Ja.
3: En met dat geld wat ik daar verdiende, ben ik toen naar een particuliere tandarts gegaan, zoals dat heette. Dus een goede tandarts. En die heeft toen het een en ander opgeknapt. En nog weer in een later stadium, toen ik eenmaal bij de NOS werkte en een min of meer een maand salaris had.
5: Ja, dat je kon je het gewoon zelf,
3: toen ik,
5: zelf
3: toen,
5: doen.
3: Toen ben ik bij een particuliere
5: tandarts. Maar is die invloed er nu nog steeds? In de huidige...
3: Dat is dus het punt. Dat blijkt er nog steeds zijn. Sterker nog, onlangs is er nog...
5: Want er is geen ziekenfonds, een particulier meer natuurlijk.
3: Onlangs is er toch nog... Ja, maar je kunt je erbij verzekeren voor de tandkosten.
5: Ja, ja.
3: En je hebt mensen die doen dat niet. Dan loopt het natuurlijk enorm in de papieren als je toch wat moet laten doen.
6: En je hebt je eigen risico natuurlijk.
3: En je hebt je eigen risico. Ja, er is onlangs nog iemand gepromoveerd op juist dat verschijnsel, dat er toch nog regelmatig bij tandartsen, 80% van de tandartsen heeft dus gevallen van mensen die willen dat de tanden getrokken worden.
5: Ja.
3: Terwijl die nog allemaal niet daaraan toe zijn, maar met het idee, als het er allemaal uitgaat, dan krijg ik een prothese.
5: Ja. En daar komen we vanaf. Ja. Ja. Ja.
6: Want het hele idee van het twee keer per jaar naar de tandarts, ook dat is al helemaal achterhaald. Hè? Er zijn mensen, nou, ik ga wel als ik problemen heb.
3: Ja.
5: Ja, precies. En dan is het vaak al te laat.
6: Dat is schrijnend. Ja. Je ziet het ook bij de kleine kinderen. We hebben natuurlijk de afgelopen 30 jaar, 25 jaar, hebben we goede mondzorg gehad. Want 25 jaar geleden kwamen ze in één keer, we moeten die kindertandjes en zo moeten allemaal goed beschermd worden. Het 13-jarenplan, fluorbehandelingen, alles erop en eraan. Toen dachten we, nou, de tanden zijn allemaal goed. Dan kunnen we het weer afschalen. En nou zie je dat er weer problemen komen.
3: Ja, dus het is toch echt wel een structureel iets.
6: Ja, hè? Ja, jammer.
5: Bas, je hebt waarschijnlijk ook wel items over de tandarts in het archief.
7: Zeker, absoluut.
6: We hebben toch ook ooit de tv-tandarts gehad en zo? En de tv-dokter.
7: De
6: tv-dokter
7: hebben we wel. De tv-dokter, zeker. De tv-tandarts, weet ik niet.
6: Ik kan me er wel iets bij voorstellen.
5: Ja?
6: Ja, volgens mij.
7: Ik heb, mijn favoriet is overigens een film uit 19... van de Polygoonjournaal uit 1970... over de opening van Stichting Film en Wetenschap. Dat is dan een deel van beeld en geluid zelf.
5: Ja, ja.
7: Maar dat gaat over interactief onderwijs van tandartsen. Die krijgen dus les allemaal op een beeldscherm, kunnen chatten met de docent en zitten ondertussen te oefenen op een model.
5: Oh, ja?
7: Dat is een vorm van onderwijs die ik niet ken. Heb ik geen tandartsopleiding gedaan. Maar
6: dan maar hopen dat het model ook op de goede kant ligt.
7: Ja, nou ja, dat kon je dus checken. Nee, maar dus dat je zoiets innovatiefs in tandheelkunde. Dus het gekke is dat wij volgens mij qua tandheelkunde eigenlijk best ontwikkeld zijn. En dat soort dingen kun je wel in
5: Nederland staat aan zich natuurlijk wel hoog aangeschreven als het gaat om de zorg.
3: Dat is ook een van die dingen.
5: Betaalbaarheid.
3: Dat is een van die dingen. Nederland staat in allerlei lijstjes in de top 10.
5: Ja.
3: Of bij mij zelfs in de top 5. Of soms zelfs op nummer 1 van goede gezondheid.
5: Want het is er wel.
3: Dus kijk, het systeem is op zich, het is fantastisch. Het is een fantastische
5: gezondheid. Als je maar...
3: Alleen niet voor iedereen.
5: Nee,
3: en dat is het punt van
7: Ik herken ook wel wat dingen, niet voor mezelf. Maar ik heb zelf een gehandicapt kind, dus ik heb veel zorg gehad. Maar ik zie ook hoe talig je moet zijn om de goede dingen te krijgen. Dus ja, als je dat niet
2: moet je juist de weg weten te
7: sociaal cultureel. Ja. Nou ja, om binnen de systemen op de goede plek te komen.
2: En verbaal en natuurlijk ook in staat zijn.
7: En inderdaad verbaal goed te zijn.
2: Ja.
7: En dat is lastig. Hoor.
2: Ja, het is een soort, bijna een soort struggle om te komen waar je zijn moet.
3: Absoluut. Ja, dat is lastig. Het wordt ook niet makkelijker op. Want zeg maar, je hebt mensen met een migratieachtergrond die bijvoorbeeld de Nederlandse taal nog niet volledig machtig zijn.
2: Ja.
3: Daar had je vroeger tolken voor.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Die tolkenvergoeding is afgeschaft.
2: Die is zo laag dat tolken ook hebben gezegd, we doen dat niet meer. Ja.
6: Lynn die denkt van, ik vind alles best als ik maar niet naar de tandarts hoef.
2: Nou, maar jij hoeft niet naar de tandarts als ik zo naar je tanden kijk.
4: Jawel.
2: Je hebt een mooi gebit.
4: Ja, maar wel gewoon de check dingen altijd.
2: Ja. Had jij nog een schooltandarts? Want die hadden wij wel. Heb jij die nog gekend?
6: De bekkenbul.
4: Nee, dat hebben wij niet gehad. Nee, wij waren zelf naar de tandarts of naar de ortho, maar niet met school.
6: Maar schooltandarts bestaat er volgens mij ook al 15 jaar of 20 jaar niet meer.
2: Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb geen kind.
7: Volgens mij ook niet. Maar het is wel gratis voor kinderen onder de 18.
2: Ja, dat is inderdaad.
7: En de meeste worden wel naar de orthodontist gestuurd. Ja. Volgens mij zitten er bijna geen kinderen.
2: Dat heb je wel gedaan. Dat het niet goed is gezegd.
7: Dat wordt weer niet.
6: Dat wordt grotendeels
7: wel.
2: Bas, die schatkamer is natuurlijk onlangs geopend van Beeld en Geluid. Dat betekent dat iedereen online van alles kan vinden, gratis.
7: Ja,
2: en van
7: zo'n 700.000 programma's. Ja.
2: Ja, radio- en televisieprogramma's trouwens. En daar vond je ook nog een heel leuk fragment van Gerry Eickhoff.
7: Dit komt uit het archief. Dat is nog een onderscheid. Maar die schatkamer is in ontwikkeling.
2: Dus dat is niet gelijk.
7: Dat is niet gelijk.
2: Dat dacht ik.
7: Dus deze zit er nog niet in.
2: Oh,
7: maar deze vond ik te leuk om niet te laten zien.
6: Dat is wel een primeurtje dan.
7: Ja,
2: Wil je het vertellen voordat ik het eens... Want Gerry weet eigenlijk niet waar het over gaat.
7: Als ik in het archief destilleer ik dat Gerry bij het journaal als verslaggever is begonnen in april 1992.
2: Ja, dat klopte.
7: En daarvoor had hij al een aantal documentaires gemaakt en bij Kenmerk van de Icon dingen gedaan. Dus daar zitten wat dingen van in het archief. Maar hier begint het dus echt bij het NOS-journaal. En dit was de eerste stand-up waar hij in beeld komt, die ik vond. En dat is meteen ook een periode die vrij heftig is in de geschiedenis. Ja. En waar Gerry nadrukkelijk aanwezig was als verslaggever.
2: Ja, het is maar 18 seconden, dus een kort fragment. Je bent er zo, is zo voorbij. Kijken. Daar komt hij. Laten we even gaan kijken.
8: Met het bereiken van de Oostenrijkse grens hebben de vluchtelingen het voormalige Joegoslavië definitief achter zich gelaten. Toch is de stemming ernstig. Elke afgelegde kilometer brengt hen verder van de familieleden die achterblijven en verder van hun geboortedorp. Hun gedachten en gevoelens zijn verdeeld tussen de plaats waar ze naartoe gaan en de plaats waar ze vandaan komen.
6: Ja. Zeer geconcentreerd.
3: Sakkerloot.
7: Nauwelijks ouder geworden ook. Hè? Dat vind ik ook nog
2: niet. Nauwelijks
3: Dat wilde ik maar even horen. Ja, heel goed.
2: Hoe vind je het om dit terug te zien? Vind je het moeilijk om naar jezelf te kijken? Of vind je het leuk? Of
6: nee, weet je het nog?
3: Ik vind het niet moeilijk om naar mezelf te kijken. Deze stand-up kan ik me niet herinneren. Ik kan me wel die opdracht herinneren. Dat was voor het eerst dat er een betrekkelijk grote groep, een paar honderd vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië, uit Bosnië, naar Nederland kwamen. Die werden hierheen gehaald door een man die heette Hasan Huremović.
2: Ja.
3: Hij kwam zelf uit die regio, maar werkte hier als gastarbeider, zoals je dat toen noemde.
2: Ja,
3: hij was lastig in Rotterdam. En hij is naar zijn geboortestreek gegaan en heeft daar familie, vrienden enzovoort in bussen gezet en kwam daarmee naar Nederland. En het punt hier was dat zij liepen vast onderweg in Slovenië, want ze moesten dus door Oostenrijk en Duitsland. En die landen gaven daar geen toestemming voor, zolang er geen officiële uitnodiging van de Nederlandse kant was. En die Huremović die heeft toen de media benaderd. En ik ben daar toen op afgegaan. En toen werd er een dagwaarde. Toen kwam uiteindelijk de toestemming. Toen gingen ze rijden. En dan is het hier ergens aan de grens, geloof ik.
2: Ja.
3: Dat ze daar binnenkwamen. Het aardige daarvan was wel dat die oorlog, die was toen al een jaar bezig.
2: Ja.
3: En de NOS had besloten, wij gaan daar niet meer naartoe. Maar heel in het begin waren we wel geweest. Maar de NOS had besloten, wij gaan daar niet meer naartoe. Dat is te gevaarlijk. Maar omdat deze groep dus naar Nederland zou komen, werd gezegd, nu komt het wel heel dichtbij. Moeten we toch maar naartoe. Ga jij daar maar heen. En ik ging daar dus heen. Eerst met mijn cameraman verzameld, ontmoet. Op de redactie in Hilversum. En je zag daar dat die mensen die keken naar mij alsof, alsof ze in het telefoonboek al hadden opgezocht wat zo'n beetje de beste begrafenisondernemer zou zijn wanneer het verkeerd zou aflopen.
2: Jeetje.
3: En omdat dat dus toch allemaal wel heel goed liep, gaf dat mij, ik was toen nog maar net een verslaggever, gaf mij dat toch een beetje de zekerheid van, ik kan het wel. Ik weet niet precies hoe goed ik ben, maar ik ben op zijn minst niet heel veel slechter dan die anderen.
2: Het ging in ieder geval heel goed. Ja. Zometeen na half twee, na het nieuws en weer en verkeer, zijn we terug met onze gasten. Een optreden ook van Lynn Hulsman. En we praten door met Bas Achterberg van Beeld en Geluid. En natuurlijk Gerry Eickhoff over de documentaire bij Omroep Zwart.

0: iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 2:30 geweest, goedemiddag. Staatsbosbeheer gaat sowieso door met de plannen voor 100 losloopgebieden in het Almere Hout. Ook als de gemeenteraad het project Stadsbos Almere tijdelijk stillegt. Dat liet provinciehoofd van Staatsbosbeheer Flevoland, Rina Tienkamp, in een brief aan de Almeerse gemeenteraad weten. Volgens Tienkamp is het anders indelen vanwege de toenemende drukte noodzakelijk om verschillende gebruikersgroepen te verdelen over het gebied. Zo'n 100 bezoekers waren vannacht betrokken bij de ongeregeldheden op het festivalterrein van DEFCON 1 in Biddinghuizen. Dat meldt de organisatie. Ze trokken vlaggen uit masten en hekken omver en dansten op toiletunits. Organisator Q-Dance lastte het festival af vanwege code rood. Festivalgangers zouden zijn ingelicht en veel van de verwachte 60.000 bezoekers verbleven toen al op het nabijgelegen kampeerterrein. Een deel van hen kwam naar het hoofdpodium om verhaal te halen, waarna tot een confrontatie kwam met beveiligers. Volgens de organisatie was dit snel onder controle en hoefde de politie niet in te grijpen. De politie bevestigt dit verhaal. En de proef met het 2 uur gratis parkeren in het stadshart van Lelystad stopt na een jaar. Het doel om bezoekers langer in het centrum te houden is niet gehaald. Veel Lelystedelingen waarschuwden hier al voor. Volgens hen is niet de parkeerprijs, maar het beperkte winkelaanbod het probleem. Er komt een nieuwe proef en daarbij wordt het komende half jaar het eerste uur parkeren gratis.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De temperatuur stijgt naar zeer hoge waarden tussen de 35 en 37 graden. En daarbij staat er aanvankelijk nog een hele warme wind uit het zuidoosten. De zon schijnt flink en er komen enkele stapelwolken voor en de rest van de middag verloopt droog. In de loop van de middag en tegen de avond dan neemt vanuit het westen de kans op een verkoelende westenwind toe. En daardoor zal de temperatuur een aantal graden naar beneden gaan. Maar ook de rest van de avond en tijdens de nacht van vrijdag naar zaterdag zal het zwoel zijn met een hoge luchtvochtigheid daarbij.
12: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt een probleempje op de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst 4 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort voor de afrit Epen nu 10 minuten. Het staat er stil over 3 kilometer. Flitsmeister meldt de controle op de Bloesemlaan in Zeewolde. In Schokland wordt gecontroleerd op de N352. Dat is een flexflitser. Die staat bij 16,3. En er wordt ook gecontroleerd op de Willem de Vlamingstraat in Almere. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de gratis app van Flitsmeister.
13: Dit is Herberg Flevoland.

0: Leuk bandje van een jaar of 30 geleden. Amazulu was dat en Too Good To Be Forgotten.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: We hebben nog steeds de gasten Gerry Eickhoff, Bas Achterberg van Beeld en Geluid en zangeres Lynn Hulsman hier in de studio. Het is nog steeds goed te doen hier qua temperatuur allemaal.
3: Zeker,
2: ja, we hebben het gezellig met elkaar.
0: Het is hier binnen beter dan buiten.
2: Ja, dat stuurde ik vanmorgen nog naar Gerry.
0: Ik voel een liedje opkomen.
2: Ja, nee, dat is al een liedje. Wist je dat? Ja, dat zeg ik het ook. Ja, dat weet ik ook wel. Ja. Het is hier binnen beter dan buiten. Kun je het ook zingen?
0: Ja, maar doe ik niet.
2: Gerry, komt er een vervolg eigenlijk op deze documentaire? Of is dit een eenmalig uitstapje naar Omroep Zwart?
3: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, dit was leuk om te doen. Er is volgens mij geen vervolg gepland.
2: Smaakt het naar meer?
3: Nou, daar zeg ik geen ja en daar zeg ik geen nee op, joh.
2: Nee.
3: Dat weet ik gewoon niet.
2: Is er wel iets anders wat je heel graag zou willen maken dan bijvoorbeeld? Bepaalde onderwerpen?
3: Ja, er zijn wel wat dingetjes. Ja, ik heb misschien nog wel eens wat ideetjes, maar daar ga ik nu niet over hebben. Maar kijk, televisiewerk is heel leuk om te doen. Ik heb het 39 jaar gedaan. Het is niet voor niks. En wat dat betreft, maar goed...
0: Denk je soms wel eens van, jee, wat heb ik allemaal wel niet verslagen?
3: Nou, een enkele keer als ik dat zo overzie. Dat zeg ik, kijk, ik werk nu aan een boek, dat is een soort van herinneringen. En dan komt er wel heel veel voorbij. En dan zie ik ook allerlei dingen die ik natuurlijk al lang weer vergeten ben en zo. En zoals wat jullie net lieten zien, ja, de onderneming, hè, de opdracht van destijds, dat weet ik nog wel, maar dit... Precies, een fragment, dat weet ik dan niet meer. Maar er zijn een paar. Er zijn altijd dingen die je nooit vergeet.
0: Ja, dan voelde je natuurlijk de vragen aankomen: wat is je het meest bijgebleven? Of welk onderwerp? Of welke reportage?
3: Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk een van de dingen die het meest indruk op mij heeft gemaakt, maar dat was eigenlijk met de kennis achteraf. Dat was dat er een therapie werd gevonden tegen AIDS.
2: Oh ja.
3: He, dat hing toen als een soort grauwsluier hing dat over de samenleving. Mensen die daaraan leden was. Dat was een doodvonnis. En ja, er werd wel van alles en nog wat gevonden en beweerd enzovoort. Maar dat bleek
2: allemaal niet te werken.
3: Toen kwam er ineens een bericht van... Nou, zo'n interessant artikel verschenen. Ze hebben het een en ander geprobeerd, dat lijkt te werken. En toen heb ik een interview gehad met Sven Danner. Dat was een Nederlandse artswetenschapper. Die was daar ook bij betrokken. En die was eigenlijk een beetje chagrijnig en een beetje afhoudend. Maar dat kwam vooral... Hij wilde geen valse hoop vestigen. Maar uiteindelijk moest hij toch toegeven dat het bij alle proefpersonen wel behoorlijk goed werkte en aansloeg. Enzovoort. Ja. En uiteindelijk bleek dat dus de doorbraak te zijn. Dat was uiteindelijk de therapie waarmee AIDS is geworden tot een soort chronische ziekte. Waarmee je bijna net zo oud wordt als wanneer je het niet hebt. En met een op zich hanteerbare medicatie. Terwijl dat was waar hij voor wilde waarschuwen toen. Want je moet wel 20 pillen per dag slikken. En ook op exacte tijdstip. Ja. Als je 5 minuten...
2: Te laat
3: als je
2: bent,
3: vijf minuten te laat bent, is het allemaal voor niks geweest. Ja, en je gaat ervan overgeven, bijwerking, etc. En dat kwam toen op een gegeven moment in een stroomversnelling. En een jaar later hadden de mensen nog maar 4 pilletjes.
2: Ja, ja.
3: Of nog maar 1 of 2 pillen. Ja.
0: En dat zijn de dingen die je bijblijft in het positieve. Beeld en geluid. Jullie verzamelen bloopers, toch?
4: Nou, nee, kijk, wat binnenkomt...
5: We hebben een paar van Gerry, toch?
4: Bloopers zijn wel heel leuk, want het laat iets zien natuurlijk over... Het is mensenwerk.
2: Ja,
4: dus
2: dat...
4: Als ik zo'n instart net, of zo'n fragment zie...
2: Ja.
4: De manier waarop zo'n tekst is, hoe dat er in één keer uitkomt... Ja. Dat is waanzinnig knap.
2: Ja.
4: En dat is dus ook vakmanschap. En dat zie je vaak niet. En die bloopers laten eigenlijk zien het tegenovergestelde. Namelijk dat vakmanschap is... En niemand is perfect, dus iedereen heeft wel eens een keer...
0: Maar dat is bij tv, hè? Er zijn tientallen factoren waardoor iets mis kan gaan. Ik bedoel, je werd bijna overreden door zo'n bus ook, hè?
4: Nou ja, nee, maar dat is... Ik had eerder het idee, oh, dit hebben ze zo bedacht.
2: Ja,
4: om te laten zien. Die bus die rijdt dus nu naar Nederland. Dat is een fantastisch shot, dus daar is wel degelijk...
2: Maar dit is alleen maar gewoon geluk hebben.
3: Dan zijn er 3 bussen. Je weet dat die bus in de achtergrond, dat is aardig. Dus dan probeer je dat zo te doen. En... En het kan best wezen dat ik het al een keer gedaan had, dat het mis was gegaan. Precies. En dan kwam er nog een bus, hadden we nog een kans.
4: Ja.
3: Zoiets.
4: Ja. Nee, dat vermoed ik ook.
2: Even over Flevoland. Flevoland is natuurlijk de jongste provincie van Nederland. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat de enige provincie is dan waar je zo'n beetje de hele geschiedenis van in de schatkamer hebt liggen.
4: Ja, zeker. Nee, als je daar kijkt, hè, bijvoorbeeld de officiële start van de provincie, wist ik eigenlijk ook niet. Maar dat is in 85, geloof ik. Daar had de Tros een mooie show van. En die vind je dus inderdaad in de schatkamer.
2: Ja.
4: Met Linda de Mol onder andere.
2: Ja.
4: Dat soort dingen vind je. Maar we hebben ook polygoonjournaals met de bouw van dijken en de verschillende plaatsen. Ik merkte ook, maar dat is eigenlijk geen goed verhaal wat ik vertel. Maar Dronten, dat vindt de Schatkamer moeilijk. Want alles wat met front of dronken vind je dan ook. Dus Dronten vindt hij moeilijk.
2: Dronten vindt hij moeilijk.
4: Ja, ja, ja. Dus dat viel mij tegen.
2: Ja, ja,
4: dus daar moeten we nog iets aan doen. Maar je vindt dus van de verschillende plaatsen... Almere kan je gewoon gebouwd zien worden in die Schatkamer.
0: Terwijl in Dronten, voor jullie met name, toch echt een enorme tv-geschiedenis.
4: De Meerpaal natuurlijk, ja.
0: De
4: Ballen. Ja, absoluut.
0: Wie is daar niet beroemd geworden?
4: Ja.
0: Ik noem je van Gelder bijvoorbeeld.
4: Zeker.
2: Ja, absoluut.
4: Nee, dus dat is heel leuk om te zien. Je kan dus op je provincie, op de plaatsnaam, kan je een heleboel dingen.
2: Ja. Nou, zijn wij een regionale omroep. We hebben er 13 in Nederland.
4: Ja.
2: Valt ook onder de publieke omroep. Deze RPO is natuurlijk iets, maar het is wel een publieke omroep ook. Die fragmenten zijn nog niet te vinden.
4: Al jaren is Beeld en Geluid het archief van de nationale publieke omroep.
2: Ja, de NPO.
4: En dat is echt fantastisch ingeregeld. Wat uitgezonden wordt. Gestroomd automatisch digitaal binnen. En 2 uur later is het ook beschikbaar in de catalogus. Inclusief beschrijving. Is gericht op hergebruik.
2: Mm-hmm.
4: En sinds vorig jaar is er nu ook de afspraak om de regionale omroepen te gaan bewaren. Dus dat is goed nieuws.
0: Komen wij ook in Beeld en Geluid?
4: Ja, ik denk het wel.
2: Ik vind wel alleen dat er een app moet komen. Ik vind het nu nog een beetje omslachtig. Ik moet eerst naar een browser. Dan moet ik dat streamen naar mijn televisie. Dat is wel een drempel.
4: Maar eigenlijk, je moet je goed realiseren... dat die Schatkamer is echt uniek in Europa. Er zijn heel veel archieven, zoals Beeld en Geluid... die soms iets minder materiaal, soms iets meer... maar die dit niet hebben.
2: Nee.
4: En daar zijn we echt een voorloper in. En veel landen, ook Frankrijk, Engeland... kijken jaloers naar Nederland voor dit verhaal. En daar zit een hele ontwikkeling achter... die deels politiek is, want het kabinet Rutte had geld ter beschikking gesteld. Volgens mij komt het omdat Rutte samen met Jort Kelder vaak... Jort Kelder heeft een account op het professionele systeem.
2: Ja.
4: En dan gingen ze samen op de Schelling oud-toespraken van Joop den Uyl zitten kijken.
2: Ja,
4: dat soort
2: dingen.
4: Dus ik denk dat dat geholpen heeft, dat Rutte dacht... nou, dit moet iedereen
2: dit
4: kunnen
2: moeten we
4: zien.
2: Doen. Ja, ja.
4: Dat is er één. Maar ook Europese wetgeving, want de reden dat wij dit kunnen... Heel veel van wat wij hebben, hebben we helemaal geen auteursrecht op. Dat is gewoon materiaal van de publieke omroepen.
2: Ja, ja.
4: Die gaan daarover.
2: Ja.
4: Maar er is een wetgeving die zegt dat erfgoedinstellingen... het als out of commerce, dus als het ouder dan 25 jaar is... geen commerciële waarde meer.
2: Ja.
4: Dan kun je dat als erfgoedinstelling aanvragen. Zet je in een database. Dat moet een half jaar staan.
2: Een soort verjaard eigenlijk. Zo kun je
4: voor commercieel gebruik. Ja. Wat niet wil zeggen dat de rechten verlopen. Dus dit geldt alleen voor erfgoedinstellingen. Dankzij die regeling...
2: Ja.
4: Kunnen wij dit doen?
2: Ja.
4: Maar dat betekent dus ook dat al die fragmenten die daarin staan... die hebben dus eerst al een half jaar in zo'n systeem gestaan... om te checken of er rechthebbenden bezwaar hebben.
2: Ja, en dan pas kun je het plaatsen.
4: En als ze dan alsnog bezwaar hebben, kan het er nog steeds vanaf. Maar dan kan je als erfgoedinstelling krijgen geen boete, zeg maar.
0: Ja. Hoe leuk is het dat we dan Lynn over 1 of 2 jaar ook in de Schatkamer van Beeld en Geluid.
5: Dat zou wel gaaf zijn.
4: Ja, dat vind ik het leuke, wat iedereen ziet nu.
2: Ja.
4: Hoe fantastisch dat archiefmateriaal is. Dus het keert zich een beetje om. Waar je moest strijden om dingen zichtbaar te kunnen maken.
2: Ja,
4: heb ik nu ook makers die zeggen, ja, ik heb nog een collectie thuis liggen. Is dat interessant voor jullie? Mag dat dan ook op de Schatkamer?
2: Ja,
4: dus
2: dat
4: geweldig, is ontzettend leuk.
0: Toch jammer dat er nog heel veel gewoon niet
4: is. Nee, maar dat gaat komen.
0: Dat iemand heeft vroeger ook ooit op knopjes gedrukt.
4: Heel lang is niks bewaard. En dat,
0: oh, zo jammer.
4: Ja, maar wij kijken nu... Wij leven in een tijd, hè, digitaal, dat je alles vanzelfsprekend bewaart.
2: Ja.
4: Maar je moet je voorstellen, met die banden, die waren duur, dus het was geld.
2: Ja, dan werd opgenomen.
4: Het opslag.
2: Ja.
4: Hoezo zou je dat bewaren? Ja. Televisie is eigenlijk... Waarom moet je zo'n fragment uit 92 bewaren?
2: Ja,
4: wij zijn nu... Ja, dat is toch fantastisch?
2: Ja.
4: Het tijdsbeeld.
2: Ja.
4: Je leert ervan, van de geschiedenis. Je kan er echt heel veel van leren.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar ook maar, emotie terughalen.
4: Ja, ja. Maar destijds was dat gewoon niet de gedachte.
2: Ja.
4: En wie bewaart nu alles op zijn telefoon... zorgvuldig en goed gecatalogiseerd?
0: In de cloud.
2: Je hebt duizenden foto's en ik zou... Eigenlijk doet er niks mee. Het vreet alleen maar capaciteit
4: dus
2: van je telefoon. En je kijkt er nooit meer naar. Gek eigenlijk, hè? Je maakt er overal foto's van. Jij zeker, want jij bent opgegroeid natuurlijk, Lynn, in een digitaal tijd.
0: Waar
2: jij bijna
0: foto's...
2: geboren bent.
4: Ja, maar deze foto's die we nu zien van Lynn bijvoorbeeld...
2: Ja, dat zijn professionele foto's.
4: Moet je voorstellen dat je die over 50 jaar ziet. Dat is toch fantastisch?
2: Ja, dat is geweldig.
5: Dat is
2: zeker.
5: Heel leuk. Ja, daarom heb ik ze ook. Dan kan je iets leuk als je dat later terugziet, toch?
2: En ook om je optreden terug te kijken. Want je gaat natuurlijk je single Neem Me Mee zingen voor ons. Dat liedje is geschreven door je vader.
5: Ja, klopt. 25 jaar geleden. Het is best wel een grappig verhaal. Want ik ben eigenlijk.
2: Toen was jij er nog niet?
5: Nee, dat klopt. Ja, ik ben eigenlijk al best wel lang met muziek bezig. Maar ik wist daarvoor niet dat mijn vader dat ook vroeger had gedaan.
2: Oh.
5: Dus eigenlijk wisten we dat. Nou, hij wist natuurlijk wel van mij, maar ik wist dat niet van hem. En toen
2: maar zit hij nog steeds in de muziek dan nu ook?
5: Nee, hij, okay. Hij heeft vroeger heel veel liedjes geschreven.
2: Ja?
5: En daar heb ik nog wel wat leuke bij liggen. Maar ik ben nu ook zelf bezig met liedjes schrijven.
2: Ja, ja.
5: Maar hij heeft aan mij toen zei hij van ja, ik heb vroeger ook liedjes geschreven. Mm-hmm. Ik zei nou, laat eens horen. Nu ben ik benieuwd.
2: Ja, ja.
5: En het was eigenlijk echt een goed nummer. Er zaten nog wel een paar leuke bij, maar deze viel mij echt op. En ik dacht nou, hier kan je toch niet niks mee doen. Er moet iets mee gedaan worden. En ik hou heel erg van zingen en ben zelf met muziek bezig. En toen zijn we eigenlijk begonnen om het samen tot dit te maken wat het nu is.
0: Moest het niet een beetje aangepast worden naar deze tijd?
5: Nou, niet naar deze tijd, maar het was origineel dus neem haar mee. Ja. En niet neem me mee. Okay. Omdat hij natuurlijk een man is en ik ben een vrouw.
2: Ja.
5: Dus dat is aangepast. Maar voor de rest is het eigenlijk hetzelfde. Dus. Ja, dat is waar.
2: Ja, ja.
5: Maar ik zing het nu over mezelf.
2: Ja. Ja. Dus het is in plaats van neem haar mee is het geworden neem me mee.
5: Maar voor de rest is het eigenlijk nog helemaal hetzelfde. Dus dat is wel grappig. Want als je dan kijkt naar de eerste versie die mijn vader vroeger heeft geschreven en ingezongen. En als je dan kijkt naar het nu is eigenlijk lijkt het best wel op elkaar.
2: Ja.
5: Dus dat is
2: best
5: wel grappig om te zien.
3: Is een vrolijk liedje.
5: Ja, dat zeker.
2: Ja, en het is door een hitsproducer is het uiteindelijk gemaakt, hè?
5: Klopt.
2: Niet de minste, want wat heeft hij allemaal gedaan?
5: Hij heeft albums van Direct, albums van Bluff, albums van Miss Montreal en nog veel meer, eigenlijk best wel wat bekende artiesten. Dus.
2: Nou, wel wat bekende artiesten.
5: Ja.
2: Behoorlijk bekende
4: artiesten. Top van de Nederlandse artiesten.
5: Super gaaf natuurlijk dat dat bij ons
2: creme de la creme.
5: Eigenlijk was het meer een beetje een hooggeschoten gok van, nou, we gaan het gewoon insturen en we zien het wel. En hij reageerde meteen.
0: Gordon Groothedde?
5: Sorry?
0: Gordon Groothedde, is dat de producer? Of?
5: Nee, Holger Swet.
0: Oké, okay, ja.
5: Ja, dus eigenlijk meer een grote gok van, nou, we proberen het gewoon. En eigenlijk kregen we vrij snel reacties van, wat leuk.
0: Ja, maar zo werkt het wel.
5: Ja.
2: Ga staan op ons podium.
5: Ja.
2: Dan gaan wij het licht en het geluid aanzetten, die microfoon. En we krijgen trouwens, Gerry, nog een vraag van een kijker. Of luisteraar. Die zegt, vindt Gerry de Ajax Arena, de Johan Cruijff Arena, nog steeds lelijk?
3: Ja. Nou, er zijn beslist mooiere stadions. Ja.
2: Ja.
3: Ja, ja,
2: ja.
0: Er wordt binnenkort wat aan gedaan, hè?
3: Ja, het is. En mooi is het niet. En ik heb zelf altijd vooral gevonden dat.
2: Maar welke stadions zijn
3: dat
2: mooi?
3: Dat het zo stijl naar beneden.
2: Ja, heel
3: stijl. Dat het zo stijl naar beneden.
2: Ik vind het altijd eng als ik daar sta.
3: Ja.
2: Zeker als je staat en er nog niemand anders in dat stadion is.
0: Maar ja, dat is Carré ook. Dat heeft ook zijn charmes.
2: Nou, dat vind ik wel een mooi pand.
3: Maar in Carré wordt niet zo goed. Maar dat is wel zo, ja. In Carré heb je dat ook, vind ik dat.
0: Ja, dan moet je niet enthousiast klappen, want dan lig je beneden.
3: Ja, klopt, klopt.
0: Ja.
2: Goed jongens, we gaan genieten van Lynn Hulsman. Dan gaan we er ook mee uit. Ik vond het heel fijn dat jullie hier wilden zijn vandaag. In deze hitte nogmaals. Gerry Eickhoff, nogmaals vanaf aanstaande maandag om 8:30 NPO 2. De driedelige documentaire serie Ongelijke Behandeling. Offstream de serie op NPO Start.
3: Ja, moet je zeker doen. Want je steekt er echt wat van op waar je wat aan hebt ook.
2: Ja,
0: gaat het ook wat veranderen?
2: Dat
3: als er veel naar gekeken wordt, dan ongetwijfeld wel. En eigenlijk zou er iets geregeld moeten worden dat dit soort programma's min of meer structureel eens per week worden uitgezonden. Zoals je vroeger bijvoorbeeld zoiets, hè? Ja, weet dat wel, vinger aan de pols had en zo.
2: Ja,
3: daar konden mensen wat mee.
2: Ja, ja. Bas Achterberg, hartstikke fijn dat jij hier wilde zijn om te praten over beeld en geluid. Mensen kunnen die schatkamer online vinden. En beeld en geluid is natuurlijk gewoon open. Dat is voor iedereen toegankelijk, hè?
4: Zeker.
2: Ja, ja. Wat zijn de openingszijden? Weet je dat uit je hoofd?
4: Check de website, dinsdag zeker. Tot en met zondag van 10 tot 5.
2: Weet je dat ik er nog nooit ben geweest?
4: Ja, ik ben er wel geweest.
0: Zeker erg leuk.
4: Doen.
2: Ja, is leuk. Ja.
0: Imposant pand is het ook.
4: Ja.
0: Met mooie mogelijkheden.
4: Ja, en een heel mooi interactief museum.
2: Ja.
4: Ook leuk voor jongeren.
2: Ja.
0: Ik ga vanavond ook gelijk even zoeken.
2: Ik kom binnenkort even langs. Dat vind ik hartstikke leuk. Volgende week zijn we daar natuurlijk weer, Arnoud. Dan heb je ook weer gasten. Dan hebben we de man die momenteel de nummer 1 hit in de top 40 heeft. Denk ik, hè, dat dat volgende week echt wel het geval gaat zijn.
0: Dat is volgende week overal het geval.
2: Ja, dat denk ik ook. Rutger van Barneveld is hier onder andere. En die neemt ons mee op zwoele zomernachten. Dus dat is heerlijk. En we hebben nog twee artiesten. Dus het wordt een zomersfeestje volgende week in de studio. Nu staat nog klaar voor je Lynn Hulsman. Zij zingt haar debuutsingle Neem Me Mee. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En heel graag tot volgende week.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Is niet iets wat wij elke dag hebben, gelukkig. Sterker nog, dit is in de 31 jaar dat ID&T grote feesten organiseert nog nooit eerder gebeurd.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Tegen gewoon alles tegen elkaar. Hé joh, neem een slokje.
4: Jullie smeren elkaar ook in?
3: Nee, we hebben nog geen handicap. Daar kunnen we zelf nog door.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Het overkomt je wel eens, hè. Ik kan niet altijd 6 gooien met die bruggen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Staatsbosbeheer gaat sowieso door met de plannen voor hondenlosloopgebieden in het Almere Hout. Zo'n 100 bezoekers waren vannacht betrokken bij de ongeregeldheden op het festivalterrein van DEFCON 1 in Biddinghuizen. En de proef met de 2 uur gratis parkeren in het stadshart van Lelystad stopt na een jaar.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, meldde de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector

0: ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. 3 files in onze regio. Eén daarvan op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naarden-West en Naarden 5 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Amersfoort-Vathorst en Knoopend Hoevelaken. Ook 5 minuten vertraging. En op de N50 sta je ook nog even stil. Zwolle-Emmeloord tussen Kampen en Ens zo'n 6 minuten oponthoud. En een flitser is er gezien op de N352. Dat is de Schokkeringweg bij Schokland bij hectometerpaal 16,3. En welkom bij Flevoland Muziekland op deze zinderende zomerse dag. Buitentemperatuur, nou wat is het zo'n beetje? Een graad of 35. Nou, ik hoop dat jij een beetje verkoeling kunt vinden vandaag. Ik heb in ieder geval fijne muziek voor je. Ik begin zo met Diana Ross en The Supremes. And you keep me hanging on.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Goedemiddag.
14: Flevoland Muziekland.
13: Jordi Bouw.

0: The Script bij Flevoland en Arms Open en The Four, Diana Ross en The Supremes en You Keep Me Hanging On. Het is 2:12 geworden. Goedemiddag, welkom bij een uurtje Flevoland Muziekland. En in dit programma kun je natuurlijk altijd een verzoekje achterlaten. Ook vandaag weer op deze warme vrijdag. 0320 28 50 50, dat is het WhatsApp-nummer waarop je mij kunt bereiken. En laat dan ook meteen even weten hoe jij het hoofd koel houdt vandaag met die hitte. 0320 28 50 50 en wie weet draai ik dan verderop in deze uitzending jouw verzoekje wel. En onze verslaggever Robin Ridder reist vandaag de provincie door met wat lekkers, met wat ijs. Nou ja, ik hoop dat het ijs nog niet gesmolten is, Robin. Hou jij zelf het hoofd nog een beetje koel vandaag?
1: Ja, ik weet het hoofd nog wel koel te houden, zeker hier in Emmeloord. Het is hier lekker fris. We zitten op de bank bij Gijs Mollema. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoi. Wat heb je hier goed voor elkaar in huis?
2: Ja, heerlijk. We hebben een warmtepomp die kan warmen en ook koelen. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Met name ook voor de kleine. Ja. Buiten is echt op dit moment veel te warm. Ja. Dus we blijven toch voorlopig nog eventjes binnen.
1: Nou, hier in huis is het echt heerlijk te doen. Hoe houden jullie dit samen met z'n drie überhaupt vol met deze warmte? Heel veel binnen blijven?
2: Binnen blijven, douchen, lichte kleren aan natuurlijk. En ja, met name water drinken is belangrijk.
1: Ja, ja, veel drinken. Je had net al even over je dochtertje. Ze heet Mila, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Ja. Hoe is het voor haar, deze warmte?
2: Nou, 's nachts is het best wel wat broeierig. En nu, ja, in huis gaat het gelukkig wel, hè, met die verkoeling. Maar ja, buiten vindt ze het ook best wel benauwd. Het is wat klammerig. En, ja. Dus we moeten toch wel ook rekening met haar houden.
1: Ja. Naast jou zit je vrouw, hè? Jenny, hello. How are you doing?
3: I'm fine.
1: How is it with the weather?
3: Oh, it's very hot. It's even hotter than Gambia, I think.
1: You're from Gambia, so I would think you're familiar with this weather, but that's not...
3: Not really, because now I live here almost 7 years. So the weather is really hot. It's really, really hot. Yeah, I'm familiar a bit with it, but now it's a bit hot for me.
1: Yeah. Yeah. You live here for 7 years. There's not a lot of sun in the Netherlands, but if there's sun, it's bloody hot.
3: Yeah, it's really hot. And when there is no wind, it's really, really hot.
1: Yes. Yeah. Gijs, even terug naar jou. Hoe is het met je dochtertje? Ze is 3 maanden. Gaat alles naar wens?
2: Ja, alles is naar wens. Ze groeit als kool. En ja, ze groeit veel harder dan gemiddeld. En ja, ze is gezond en ze giechelt en lacht. En ja, het gaat goed met haar.
1: Ja. Ja. Nou, we hebben natuurlijk ijs bij ons om jullie lekker te verkoelen en de versnapering te geven. Maar heel kort ben ik nog heel benieuwd. Jullie zijn in Gambia getrouwd, vertelde je?
2: Ja, we zijn in Gambia getrouwd. In 2015 ging ik daar op vakantie. Ik kwam haar tegen. En in 2016 zijn we in Gambia getrouwd.
1: Wat bijzonder.
2: Ja, het was ook een heel bijzonder evenement. En heel bijzonder om daar met heel veel mensen te doen met muziek en eten en alles, ja.
1: He was there on a holiday, he told us. Was it love at first sight?
3: Yeah, he was in holiday in Gambia. By then I work in the restaurant. So he came to our restaurants, have some drink there, that's where we meet.
1: Okay. Yeah. And now you're here in the Netherlands.
3: Yeah, so we meet in 2015, then we get married 2016. And I live in Netherlands 2019. Okay. Yeah, but before it was difficult, I used to come holiday every 3 months in Netherlands. And after holiday, after 3 months, I have to go back to Gambia because I have to do the exam to able to pass, to able to come and stay in Netherlands.
1: And now you're here permanently.
3: Now I'm here permanently and I get Dutch passport, so I'm part of you.
1: That's very good to hear. Heel fijn voor jullie. Nou ja, dan is het wel zo fijn om in deze hete tijden een ijsje te krijgen. Nou, laat het toeval zijn dat ik een coolbox bij me heb. Goed gevuld met ijs. Die zal ik even naar me toe halen. En dan hebben we hier, nou, spaarblauw voor onszelf. Natuurlijk moeten we goed om onszelf denken. Maar we hebben keuze. We hebben een aardbeienijsje, een raket of een cornetto. So we have strawberry, we have a raquette. Do you know it? It's the typical ice cream from here. Yeah. Or a cornetto is, as well.
3: Cornetto?
1: Yeah, okay.
3: Yeah, thank you.
1: You're welcome. Gijs, elke cornetto. Nou, kijk eens, alsjeblieft. Dan wens ik jullie nog een hele fijne dag met elkaar en veel geluk samen hier in Emmeloord.
2: Dankjewel. Dankjewel.
3: Super.
0: Nou, ook top. Dat waren weer gelukkige mensen. Gelukkige mensen dankzij het ijs van Robin. Robin, zit er ook nog wel een ijsje voor jou in die coolbox?
1: Ja, zeker. Als het goed is, zit er genoeg ijs in voor Raoul en mij. En als er wat overblijft, dan schromen wij niet om dat op te eten.
0: Nou, heel goed. Dankjewel. Tot zover eventjes. Later vanmiddag horen we jou natuurlijk ook weer. Want je hebt nog veel meer ijs weg te geven.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Vrolijke muziek op de vrijdagmiddag. John Travolta samen met Olivia Newton-John. En You're the One That I Want. Nou, ik krijg net een berichtje binnen van Diana Woei, onze weervrouw. Ze heeft nieuws. Om 2:00 vanmiddag is 34,9 graden waargenomen op het weerstation in Lelystad. En ze zegt, de komende uren kan het ook nog wel een paar tienden warmer worden. Dus het is echt heet. En ze geeft ook nog een tip. Zorg voor verkoeling. Bijvoorbeeld voeten in een teltje en een natte sjaal in je nek. En voldoende water drinken. Dat is denk ik wel de beste tip. Ga ik ook nu maar meteen even doen. Even een slokje. Ja, dus beter dan koffie op deze hete dag. Dit is Harry Styles.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: 3:30. Goedemiddag. Zo'n 100 bezoekers waren vannacht betrokken bij de ongeregeldheden op het festivalterrein van Defcon 1 in Biddinghuizen. Dat meldt de organisatie. Ze trokken vlaggen uit masten en hekken omver en dansten op toiletunits. Organisator Q-Dance laste het festival af vanwege code rood. Festivalgangers zouden zijn ingelicht. Veel van de verwachte 60.000 bezoekers verbleven toen al op het nabijgelegen kampeerterrein. Een deel van hen kwam naar het hoofdpodium om verhaal te halen, waarna het tot een confrontatie kwam met beveiligers. Volgens de organisatie was dit snel onder controle en hoefde de politie niet in te grijpen. De politie bevestigt dit verhaal. En Staatsbosbeheer gaat sowieso door met de plannen voor hondenlosloopgebieden in het Almeerderhout. Dat schrijft provinciehoofd van Staatsbosbeheer Flevoland Rina Tienkamp aan de Almeerse gemeenteraad. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit onze regio, dat vind je op onze website en in de app. En daar vind je ook een live blog over de hitte in onze provincie.
12: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De temperatuur stijgt naar zeer hoge waarden tussen de 35 en 37 graden. En daarbij staat er aanvankelijk nog een hele warme wind uit het zuidoosten. De zon schijnt flink en er komen enkele stapelwolken voor en de rest van de middag verloopt droog. In de loop van de middag en tegen de avond dan neemt vanuit het westen de kans op een verkoelende westenwind toe. En daardoor zal de temperatuur een aantal graden naar beneden gaan. Maar ook de rest van de avond en tijdens de nacht van vrijdag naar zaterdag zal het zwoel zijn met een hoge luchtvochtigheid daarbij.
11: Dankjewel, dan kijk ik even naar de situatie op de weg in Flevoland. En de ANWB ziet dat het overal lekker doorrijdt. Maar let wel op je snelheid, want je wordt geflitst bijvoorbeeld op de N307. Dat is de Flevoweg bij Kampen bij 108,3. En op de Schokkeringweg bij Schokland vind je de controle bij hectometerpaal 16,3. Heb je op een andere plek in Flevoland nog een flitser gezien? Ik kan me haast niet voorstellen, maar je weet het maar nooit. Je kunt het doorgeven via de app van Flitsmeister. En wat je aan mij kunt doorgeven is jouw zomerse plaatje. Want het is warm vandaag, daar hoort natuurlijk toepasselijke muziek bij. Maar misschien heb ik jouw favoriete nummer nog helemaal niet gedraaid. Laat even van je horen, dat kun je doen door een appje te sturen naar 0320 28 50 50.
13: Flevoland.
4: Goedemiddag.
13: Flevoland Muziekland.
4: Jordi Bouw.

Muziek om een beetje bij af te koelen. George Michael en Mary J. Blige en Ass en Michael McDonald daarvoor met Sweet Freedom. Ik deed net die oproep om wat leuke zomerse liedjes door te sturen. Nou, dat is gedaan door onder meer Sietske. Zij komt met het liedje Hot, Hot, Hot van Buster Poindexter. Heel toepasselijk voor vandaag, weet je wel, Sietske. Dan heb ik hier nog een berichtje van Ellie. Eigenlijk een liedje speciaal voor Raoul en voor Robin, die vandaag de hele dag ijsjes rondbrengen in de provincie. Het gaat dan om het liedje Arno IJsko met twee bollen. Even luisteren hoe dat dan ongeveer gaat. Bye.

Nou, dat is bijna een carnavalsnummer. Dankjewel voor je suggestie, Ellie. Een klein stukje ervan. Heb ik nog een berichtje binnengekregen van Wil. Zij zegt, dus even kijken, wind en regen, westenwind. Ik denk dat je dan Mackie McNeil bedoelt, met Terug naar de kust. Ik ga dat volgende week voor je draaien, Wil. Als het weer wat is afgekoeld en als er dan ook daadwerkelijk een beetje wind en regen is. Dan hebben we hier nog een berichtje van Edwin. Die komt met de Summer Breeze, Seals Crofts. Heerlijke zomerplaat om het weekend in te rollen zelfs. Dankjewel, Edwin. En dan heb ik hier nog een berichtje van... Wie is dit? Oh, dat is Gerrit. Als de zon schijnt, André van Duin. En Jan, die komt met André Hazes. En ik heb de zomer in mijn bol. Nou, Jan, omdat jij de laatste bent die iets heeft afgeleverd... ga ik hem gewoon voor je draaien. En voor de rest van Flevoland natuurlijk. Want zomerseur kun je het eigenlijk niet krijgen. Je krijgt er bijna zin in die hitte. André Hazes is dit dus op verzoek van Jan met Ik heb de zomer

Het is volgens de muziekkenners de zomerhit van 2026. Calvin Harris en Jesse en Satisfy. En daarvoor hoorde je het verzoekje van Jan André Hazes en de zomer. Ik heb de zomer in mijn bol. Nou, zomerse als vandaag kan bijna niet. Temperatuur in Lelystad, eens even kijken. 37 graden, ongelooflijk hè. Nou, gelukkig heb ik wel fijne muziek voor je. Zometeen ook weer in Studio Flevoland gaan we ook weer ijs uitdelen. Dit is Elvin Bishop en Fooled Around en Fell in Love.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland.

0: En dit is ook Flevoland.
1: Het overkomt je wel eens, hè. Ik kan niet altijd 6 gooien met die bruggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
4: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
3: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. U bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Zo'n 100 bezoekers waren vannacht betrokken bij de ongeregeldheden op het festivalterrein van Defcon One in Biddinghuizen. En Staatsbosbeheer gaat sowieso door met de plannen voor hondenlosloopgebieden in het Almeerderhout. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat krijg je om 3:30.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan krijg je de files op deze vrijdagmiddag. Alleen wat vertraging op de A6 Emmeloord-Lelystad. Tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband. 5 minuten. De ketelbrug is waarschijnlijk open en dicht geweest. En 2 snelheidscontroles. 1 daarvan vind je op de Flevoweg, de N307 bij Kampen bij 108,3. En op de Schokkeringweg de N352 bij Schokland bij 16,3.
8: De IJsis Express van Omroep Flevoland is al de hele dag onderweg. Raoul en ook onze collega Robin, die zijn de hele dag ijsjes aan het uitdelen. We gaan zo weer eens eventjes kijken waar ze zijn in de provincie. En dat hoor je allemaal in Studio Flevoland.
9: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
10: Minder betalen voor je autoverzekering?

0: Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: zonder jou, Olke.
1: Ja, dat denk ik ook wel eens. Ik denk ook, wat moet ik zonder jou, Jordi?
0: Nou, wat zijn we toch weer lief voor elkaar op deze hete vrijdag. Ik probeer af en toe eens naar buiten te gaan en dan weer naar binnen om een beetje af te koelen. Ik weet niet of jij daar ook last van hebt, maar lopen af en toe dan van die gekke beestjes op je lichaam.
1: Oh.
0: Ja, van die hele kleine beestjes.
1: En zwarte beestjes.
0: Van die zwarte kleine beestjes.
1: Ja, misschien omdat het zo vochtig is en dat er onweer in de lucht zit.
0: Zo'n onweersbeestje, ja. Dat zou het misschien nog wel eens kunnen zijn. Mm. Ja, nou, als jij er ook last van hebt, laat even van je horen.
1: Ja, en laat ook even weten hoe je voorkomt dat je met je partner of met je collega geen ruzie krijgt, als het zo heet is. Want mijn lontje is superkort, echt.
0: Oké, nou. Ik houd er rekening mee dan.
1: Erger me aan alles.
0: Waaraan dan?
1: Ja, dat je kraagje niet goed zit. Of,
0: kraagje niet goed? Oh ja, nu zie ik het, ja.
1: Ja, bijvoorbeeld dat. Nou, hoe hou jij je hoofd koel en hoe hou jij je relatie goed? Ik wil het wel weten hoor, bij deze temperaturen. 0320 28 50 50 kun je ons altijd even appen.

0: Op zo'n zomerse dag als vandaag draaien we ook muziek die we normaal gesproken niet zo snel draaien. Dat is wel leuk hoor. Randy Newman samen met Paul Simon en The Blues.
1: Ja, het is een ijsjesfestijn vandaag. Onze collega's Robin en Raoul die zijn de hele dag al ijsjes aan het uitdelen. Dat begon vanmorgen op een schoolplein, maar de school wel dicht was. De kinderen eigenlijk op schoolreizen zouden gaan naar de Linnaeushof. Maar dat werd allemaal afgezegd vanwege code rood. Dus kregen ze vanmorgen bij het ontbijt al een ijsje van Raoul. Ik ben benieuwd waar de heren nu zijn. Raoul, waar bevind je je?
2: Op dit moment zijn we te vinden in een loods in Marknesse, de loods van Wevers. En daar staan alle deuren wagenwijd open. En dat zorgt dat het hier nog wel een soort van doorheen waait. En daardoor is het goed te doen. En achter mij zie ik 3 grote regeninstallaties staan. Ja, Tom, ben ik toch ook benieuwd. Moeten deze niet nu op het land staan?
3: Nou ja, voor sommigen is het ook wel te warm. Hè. Vinden ze het gewoon is het te warm te beregenen. Zeker nu overdag. S'avonds wordt er wel veel beregen, ja. Maar ja, deze hebben nog laatste onderhoud nodig, laatste checks. En dan kunnen ze de deur uit.
2: Ja, want dat is wat jullie hier doen. Het onderhoud aan de machines en veel meer, toch?
3: Ja, verkoop. En onderhoud en reparatie. Ja, klopt.
2: Nu is het vandaag extreem warm. Ik zag net de eerste collega's al met een biertje naar buiten lopen. Zit het er nu op?
3: Ja, het is op een gegeven moment weten we ook niet meer wat goed wat we moeten doen. Het is gewoon te warm. Er komt weinig uit je handen. We denken van ja, dan kunnen we beter even iets eerder stoppen. En dan lekker naar buiten toe, schaduw opzoeken. We zitten hier aan het kanaal, dat is hartstikke lekker. We hebben een bootje in het water liggen. Dus er zal een paar achter op een band gaan zitten op de boot. Dus zo moeten we het maar een beetje zien te redden.
2: Ik zei net al, alle deuren staan open zodat het hier wat doorwaait. Op dit moment is die wind even wat minder. Hoe zorg je dan dat het hier te doen blijft?
3: Nou ja, de ene kant is of je houdt de deuren dicht. Om het koel te houden, 's ochtends even open de warme lucht eruit. En anders ja, gewoon open en dan hopen dat er een windje doorheen gaat. Klopt.
2: Is het hier vaak heel warm of valt het wel mee?
3: Nee, het is op zich wel goed te doen hoor. Alleen ja, het is nu gewoon buitensporig warm. En dat is dat vergt gewoon van iedereen veel energie. En dat, nou ja, daar moet je op een bepaalde manier mee omgaan. En dan moet je doen wat goed is. Kijk, een tropenrooster met dagen op tijd beginnen en eerder sluiten. Dat werkt bij ons in de branche niet helemaal. Want je hebt altijd klanten die toch nog even bellen of even een reparatie nodig hebben. Ja, dan moet je er wel zijn. Maar ja, wat we zo'n vrijdagmiddag en met deze temperaturen snapt iedereen het wel.
2: Nu ben ik ook benieuwd. Je doet van alles. Wat is het leukste van het werk?
3: Ook van alles denk ik. Het is het leukste gewoon vooral hier is met de club samen dingen voor elkaar krijgen. En klussen tot een goed einde brengen en het tevreden klant houden.
2: Hoe groot is die club?
3: Totaal samen met onze vestiging in Lelystad zitten we op 35 man.
2: Nou, en die hebben allemaal zin in een ijsje. Ja, in Lelystad zullen ze helaas zelf even een ijsje moeten halen. Maar hier in Marknesse kunnen we nu iedereen voorzien. Jullie zijn een beetje richting de kade aan het gaan, hè?
3: Ja, maar we zitten nou, de meesten zitten aan het kanaal. Dus laten we daar even kijken wat ze aan het doen zijn.
2: Ja, en dan plonst iedereen er vanzelf in. Nemen we de ijsjes mee. En dan gaan we even de koelte opzoeken op die manier.
1: Ja, Raoul, vanuit Marknesse, dank je wel. En Raoul die gaat weer naar een andere plek samen met Robin. Ik wil weten hoe jij je warme dag doorkomt. Laat het even weten. En hoe hou je bijvoorbeeld je relatie goed als het zo heet is? Gun je het de ander dan misschien allemaal niet? Dat kan, dat zou ik hebben namelijk. 0320 28 50 50, laat even weten hoe het is. En Jordi, jij had het over die zwarte beestjes.
4: Ja, die op mijn lichaam lopen.
1: Ja. Ellie uit Almere laat weten dat ze daar ook rondvliegen.
4: Oké, niet de enige dus, gelukkig maar.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
7: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
6: Verwen jij je maar.
7: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
6: Maar mee?
7: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
6: Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: Om 2:50 vanmiddag is 35,6 graden waargenomen op het weerstation in Lelystad. Daarmee is het juni-record van afgelopen woensdag bij ons alweer gesneuveld. Bij onze provincie loopt het kwik nog verder op. In de schaduw is het op verschillende plekken in Limburg voor juni-begrippen een extreem hoge temperatuur, namelijk 37,8 graden. Zo'n 100 bezoekers waren vannacht betrokken bij de ongeregeldheden op het festivalterrein op DEFCON 1 in Biddinghuizen. Dat meldt de organisatie. Ze trokken vlaggen uit masten en hekken omver en dansten op toiletunits. Organisator Q-Dance laste het festival af vanwege code rood. Festivalgangers zouden zijn ingelicht. En veel van de verwachte 60.000 bezoekers verbleven toen al op het nabijgelegen kampeerterrein. Een deel van hen kwam naar het hoofdpodium om verhaal te halen, waarna het tot een confrontatie kwam met de beveiligers. Volgens de organisatie was dit snel onder controle en hoefde de politie niet in te grijpen. De politie bevestigt dit verhaal. Honderden judoka's zouden morgen aan de start verschijnen van het 7e Flevoland judo-toernooi in Dronten. Maar het toernooi gaat niet door vanwege de hitte. De Drontense judoclub Jokanai houdt het jaarlijkse toernooi. Het trekt deelnemers uit binnen- en buitenland. Het is nu alleen vanwege de hitte niet verantwoord, zegt de organisatie. Toch is er ook goed nieuws. Het evenement is verplaatst naar september. De Staatsbosbeheer gaat sowieso door met de plannen voor hondenlosloopgebieden in het Almeerderhout. Ook als de gemeenteraad het project Stadsbos Almere tijdelijk stillegt. Dat liet provinciehoofd van Staatsbosbeheer Flevoland, Rina Tienkamp, in een brief aan de Almeerse gemeenteraad weten. Volgens Tienkamp is het anders indelen vanwege de toenemende drukte noodzakelijk om verschillende gebruikersgroepen te verdelen over het gebied. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De temperatuur stijgt naar zeer hoge waarden tussen de 35 en 37 graden en daarbij staat er aanvankelijk nog een hele warme wind uit het zuidoosten. De zon schijnt flink en er komen enkele stapelwolken voor en de rest van de middag verloopt droog. In de loop van de middag en tegen de avond dan neemt vanuit het westen de kans op een verkoelende westenwind toe en daardoor zal de temperatuur een aantal graden naar beneden gaan, maar ook de rest van de avond en tijdens de nacht van vrijdag naar zaterdag zal het zwoel zijn met een hoge luchtvochtigheid daarbij.
12: Dankjewel, dan kijk ik naar de verkeersinformatie. En er is een file op de A6 en Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband. Zo'n 5 minuten vertraging. 2 snelheidscontroles op de N307 wordt je geflitst. Op de Flevoweg is dat bij Kampen bij 108,3. En op de N352, de Schokkenringweg bij Schokland, wordt in de gaten gehouden. Je mag daar 70. De flitser vind je bij hectometerpaal 16,3.
10: Ja, er worden heel veel evenementen afgelast in de provincie vanwege de warmte. Maar dit weekend gaan ook de deuren open. Bijvoorbeeld bij ondernemers op de Groene Velden in Lelystad. Daar hoor je zo meer over in Studio Flevoland.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ik ga toch meer voor de SPA vandaag. En de W-A-T-E-R.
1: Ja, ja, daar heb je echt wel... Maar het is lastig.
0: Een slokje. Je mag natuurlijk geen reclame maken, maar ik neem even een slokje van mijn water.
1: Nou, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik vergeet ook elke keer om te drinken. Want je hebt niet heel erg dorst.
0: Nee.
1: En dan doe je het niet, maar dan voel je op een gegeven moment een beetje hoofdpijn opkomen.
0: Ja, misschien dat we met de mensen thuis kunnen afspreken, iedere keer dat we een liedje draaien op de radio, dat je dan even een slokje neemt van je drinken, zodat je het zelf thuis ook niet vergeet. We hadden gisteren ook tips gekregen, hè? Neem bouillon. En als je dan eigenlijk een te hoge bloeddruk hebt voor al dat zout, neem dan een kopje thee. Dat werkt ook heel erg goed.
1: Om deze tijd geven we iedere week in Studio Flevoland tips voor activiteiten in het weekend. En dit weekend gaat er een en ander niet door natuurlijk vanwege het warme weer, zoals Inventing Flevoland in Noordoostpolder. De IJsselmeer Challenge die morgen zou zijn is verplaatst naar september. Maar je kunt nog wel naar het Almere Kids Festival. Dat is een gratis sportfestival voor kinderen. Dat is morgen in de Topsporthal in Almere Poort.
0: Ja, en bedrijven op de Groene Velden in Lelystad die openen morgen de deuren. Of tijdens het hele weekend, tijdens de Groene Veldendagen. En Dunja ten Oort is van een van de groene helden. Een van de ondernemers die de deuren gaat openen. Dunja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, veel evenementen gaan niet door dit weekend. Jullie wel. Ja, jullie gaan wel ervoor zorgen dat niet iedereen het bloedheet heeft, geloof ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar goed, wij zijn buiten. We hebben veel schaduwplekken gecreëerd. En voor mensen die het toch fijn vinden om er even uit te zijn, is genoeg te zien en te doen.
1: Ja, jij bent van de Groene Helden. Dat is een van de bedrijven op de Groene Velden in Lelystad. Wat is dat eigenlijk voor plek?
2: Wij wonen in een semi-agrarisch gebied. Dat betekent dat iedereen de meeste mensen hier een klein bedrijfje hebben. Wij hebben paarden. En ik heb een kleinschalige dagbesteding voor jongeren met een beperking die met de paarden werken. Ja, dat doen wij. En andere buren die doen weer allerlei andere leuke dingen die te bekijken zijn.
0: Ja, dus mensen kunnen even aan de paarden zitten en zo. Wat ja. Is het idee?
2: Nou ja, we hebben niet echt paarden om op te rijden. We hebben veel jonge paarden of paarden die in training zijn. Maar we merken dat met bijvoorbeeld de Groene Veldendagen het vooral heel leuk is om, dat kinderen komen kijken. We hebben ook Shetland ponies. En we zorgen altijd voor een leuke knutselactiviteit voor kinderen. En we hebben een kantine die open is waar we nu speciaal ook ijsjes verkopen.
0: Ah ja, nou, dat is zeker rekening houden met de warmte.
2: Ja.
0: Ja, maar wat doen je buren nog meer?
2: Nou, er is onder andere een wijngaard met lokale wijn, biologisch allemaal. Kruidentuin is er. Er is een theetuin met kruiden, theetaart en soep. Kersen, hè, de Lelystadse kersen van Van Dalen, dat zijn ook buren van ons. Er zijn ateliers, dus er is van alles, ook op het gebied van kunst. Iemand die zelf kaarsen maakt. Dus ja...
1: Nou, van alles wat dus daar bij jou in de buurt.
2: Ja.
1: En je hebt zelf 12 paarden op het terrein staan. Kun je daar dan ook het weekend een ritje op maken als je langskomt?
2: Nee, dat kan helaas niet. Nee, de ponies zijn te knuffelen en eventueel nog lekker te wassen met deze hitte. En een rondje wandelen. Maar we hebben echt springpaarden die veel in training zijn. Ook jonge paarden. Dat zijn niet echt paarden die geschikt zijn om even een rondje op te maken.
0: Ga je bij je buren ook nog even binnen gluren?
2: Ja, dat doe ik meestal wel even. En, er staan ook vaak nog kraampjes bij buren met andere dingen. Dus we proberen het ook echt zo afwisselend mogelijk te maken. Dus ik ga zeker ook nog even een rondje langs de buren.
0: Nou, heel goed. Nou, wil je het hele programma nalezen? Wat je dus kunt doen op de Groene Velden? Kijk dan op de Facebookpagina. facebook.com/groenevelden. En wil je weten wat er nog meer te doen is in de provincie? Of iets afgelast is of niet? Dan kun je al die informatie vinden op de site van visitflevoland.nl. Dunja ten Oort, dankjewel en heel veel succes dit weekend.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, aankomende zondag tussen 12 en 2... dan is natuurlijk weer op de radio het programma Adres Onbekend te horen. Maar het is de allerlaatste voor de zomer, Ron.
1: Ja, Jordi. Dat valt niet mee.
0: Nou,
1: ja, goedemiddag.
0: Hoe ben je eronder?
1: Nou, kijk, ik vind het heel fijn na 43 weken achter elkaar, al die zondagen op de radio. Ik kijk er elke week weer naar uit, hoor. Dus als iemand niet te klagen heeft, dan ben ik het wel. Maar het is ook, denk ik, goed om het af en toe even los te laten. En het was een beetje een ingewikkeld jaar. Ja. Dat verschrikkelijke gedoe met die bezuinigingen. En we kijken elkaar ook af en toe aan van, god jongens, het is wel dat we schitterend werk doen dat ons ook afleidt. Maar we weten nog echt niet hoe het volgende jaar eruit gaat zien. Dus het is ook wel weer goed. Maar het is ook wel weer jammer, want er komen nog zoveel mooie verhalen binnen. Dus dat is ook een soort van gekke verslaving.
0: Ja.
1: Maar goed, maandag vliegen we naar een Grieks eiland. En dan denk ik, waar hebben we het nog over? We laten alles los. Maar, weet je, het is wel zo dat we zondag hebben bedacht dat we uit die verhalen die er liggen, hebben we een stapel gemaakt van verhalen die zeker nog mee moeten. Uh-huh. Maar dat zijn er wel net ietsje meer dan normaal. Dus ik zal niet alles vertellen, want anders praat ik te lang en te veel. Maar weet je nog, ga ik dan meteen zeggen, want dat soort verhalen zitten er tussen. Peter Vatels was een paar weken geleden bij ons in de uitzending. Die zou met zijn zoon op reis gaan. Die kon zijn buskaart niet betalen omdat zijn telefoon leeg was. En toen een wildvreemde jongen in de bus heeft toen gewoon €15,50 voor hem gepint, waardoor hij wel weg kon. We hebben alle busmaatschappijen ingezet en we hebben, denken wij, een spoor. Nou, dat zou natuurlijk al ontzettend leuk zijn voor Peter, die daar licht ontroerd was door dit lichte gebaar. Dan hadden we ook als begin van de uitzending Stef Hordijk, zijn jongen van maar 25, die kwam hier met zijn vriend van 21. Hij heeft iets bedacht, de Pocket AED, waardoor je mensen die hartproblemen hebben meteen kunt reanimeren met een Pocket uitgave. Toen stonden ze vorig jaar op New York op de airport JFK. En toen stortte er vlak voor hun neus een man in elkaar. Die hebben ze 20 minuten gereanimeerd. Die werd afgevoerd door de ambulance. Ze zagen een Nederlands paspoort. Ze zagen geen naam en willen heel graag weten wie dat was. Heeft die man het overleefd? En anders hebben zij natuurlijk ook wel een verhaal te vertellen aan de nabestaanden. Nou, daar komen we op terug. We hebben twee grote relaties. Bianca Otter, die zoeken wij. Die heeft altijd in een supermarkt in Apeldoorn gewerkt. Ze had een relatie met John. Hij moest het na 3 jaar uitmaken van haar moeder. Dat is bij hem nooit helemaal goed gekomen in zijn hoofd. Ja, weet je, zo gaan we gewoon helemaal door. 2 uur lang. Ik weet nu al, totdat we ervan schrikken dat het 2 uur is en dat we moeten zeggen, mensen, we gaan jullie missen.
2: Ja, het is eigenlijk geen code oranje, maar code adres onbekend.
1: Ja, dat is het wel, ja. En code oranje lijkt zondagmiddag nou net een beetje achter de rug te zijn.
2: Ja.
1: Hoop ik.
0: Nou, ja. Het is een bomvolle uitzending. Heb je niet met de radiobazen gebeld van de regionale omroepen om ze even een uurtje langer door te gaan, zodat je alles kwijt kunt?
1: Ik zou dat heel graag willen. Ja. En wat we sowieso doen is daarna met de hele redactie en iedereen die te maken heeft een grote borrel met z'n allen het glas heffen op een prachtig seizoen. En we laten wel achter het adres voor als mensen in de zomer denken, ik heb een verhaal, dat moet in september mee. Adresonbekend.nl. En hoorde je net een naam waarvan je denkt, hé, daar weet ik meer van. 0800 30 30 300. En ik ga de vrijdagmiddag bij jullie ook missen.
2: Ja,
1: voorlopig.
2: Bij jou ook. En we hebben ervan nog één ding te zeggen. Antio, dat is tot ziens in het Grieks.
1: Oh, nou, dat ga ik onthouden. Dat ga ik over 2 weken, ja. Ja, mooi.
0: Nou, geniet van je vakantie, Ron. En ook vooral natuurlijk van de
1: gas?
0: Ja, nee, ook vooral van de laatste natuurlijk, hè, zondag.
1: Ja, dankjewel.
0: We gaan luisteren. Vanaf 12 uur hier op de radio, Adres Onbekend. Fijne zomer en tot in september weer, hè.
1: Oké, adios.
0: Doei, doeg. Dit zijn de Jacksons. En Lovely One.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
2: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
1: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
3: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: De gevangenis in Almere-Buiten gaat opnieuw open. Dat staat in plannen van het kabinet om het cellentekort in Nederland aan te pakken. Binnenkort wordt bekend wanneer dat open zou moeten gaan. En het weeralarm in Flevoland gaat morgen van rood naar oranje. Dat meldt het KNMI. In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt zaterdag nog wel code rood. Meer nieuws zometeen uitgebreid om 4:30.
6: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om die iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallen de brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is de verkeersinformatie. 1 file in onze regio, die vind je op de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk, 5 minuten vertraging. Dan de flitsers op de N307, dat is de Flevoweg in Kampen in beide richtingen bij 108,3. En op de N352 de Schokkeringweg bij Schokland bij hectometerpaal 16,3.
5: We gaan een druk half uur tegemoet, want we gaan het hebben in Studio Flevoland over een omstreden stukje grond in Zeewolde. Daar wordt al jaren discussie over gevoerd of dat nou natuur moet blijven of dat daarop gebouwd moet worden. En we gaan zo direct weer eventjes met de ijsjesbrigade schakelen. Ergens in de provincie zijn Raoul en Robin. Ik weet niet precies waar. In het noorden, in het zuiden, wat weet jij ervan?
8: Nou, ze zijn op een bruiloft. Want er wordt ook gewoon getrouwd op zo'n warme dag. Nou, hoe zij het een beetje koel houden, dat hoor je straks.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen.

0: Lize, dit is geen beleggingsadvies.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Gustavo Lima. Opeens was hij daar met een enorme hit. En volgens mij is het daar ook bij gebleven. Gustavo Lima met de Ballada.
1: Ja, elke week rond deze tijd duiken we in de geschiedenis van Flevoland. En vandaag hebben we het over een plek in Zeewolde waar al tientallen jaren over wordt gepraat. Namelijk het zogeheten G-gebied.
0: Bij ons in de studio is Manne Schoppink uit Zeewolde die ons meeneemt in dat verhaal achter dat omstreden stuk land. Manne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je met die hitte?
2: Het is te doen.
0: Oké, okay, gelukkig. Je bent
2: een beetje rustig blijven.
0: Rustig aan doen, daarom gaan we ook rustig met je kletsen. Over dat G-gebied.
2: Ja.
0: Zeewolde. Wat is dat voor plek?
2: G-gebied, je zei land, maar het is een stuk bos. Het is een stuk bos en het ligt in het zuidwesten van Zeewolde. Dus Zeewolde is een dorp en je zou het in vier stukken kunnen verdelen. En dan is het ongeveer een kwart. En het is bos. En nu is de vraag, moet dat bos blijven? Of moet het, wat een deel van de politiek en van de inwoners ook zegt, we hebben woningbouw nodig. Dat is er oorspronkelijk voor bedoeld. Ja, hebben ze daarin gelijk? Dat kun je afvragen. Maar goed, die discussie is er dus.
1: Ja, 30 jaar lang discussie al. Dus
2: ja, over... het is al heel lang. Het is al vanaf de jaren 90, zeg maar. En eigenlijk ook al daarvoor. Er was vroeger een man, dat was de architect van Zeewolde, de vader van Zeewolde. Dat was Piet Jellema, misschien wel eens van gehoord. Hij heeft de verschillende dorpen in Flevoland, heeft hij vanaf de tekentafel heeft hij helpen ontwikkelen, zeg maar, in de Noordoostpolder, in oostelijk Flevoland. En Zeewolde, dat zou de kroon op zijn werk worden, uiteraard. De kroon op zijn werk zou dat worden. En er is nog een mooie kaart die hij getekend heeft in de jaren 80, dacht ik. En daarop is ook mooi te zien hoe Zeewolde ontwikkeld is. Hij had het bedacht als een soort klok. Een klok, dan kun je het in vieren verdelen. Het één stuk, dat was Zeewolde Noord. Zo is het ook gekomen. Een ander stuk, Zeewolde Zuid. Een ander stuk, Zeewolde West, maar dat heet dan Horsterveld. Mm-hmm. En dat vierde stuk, dat was dan het G-gebied.
1: Ja, maar dat is een kwartje van Zeewolde.
2: Een kwart van Zeewolde. Maar het was helemaal niet nodig dat bebouwd werd. En daarom is dat ook niet gebeurd. Maar de gemeente heeft wel halverwege de jaren 90 gezegd van, nou, we kunnen dat stuk bos wel aankopen. En dat hebben ze toen ook aangekocht. En voor 2/3 zijn ze daar eigenaar van. En 1/3 is nog van domeinen, zeg maar.
1: Maar wel in gedachten, dus we gaan daar bouwen.
2: Dat zou kunnen, maar dat heeft nooit. En daar heeft de Leefbaar Zeewolde, die daar dus tegen zijn, die zeggen, dat heeft nooit in een structuurplan gestaan. En dat klopt ook. Alleen in de jaren 90, toen was er veel discussie, hoe groot moet Zeewolde eigenlijk worden? En toen is Leefbaar Zeewolde opgekomen, eerst als een actiegroep, later politieke partij. En die waren tegen dat het Zeewolde zou uitbreiden. Werd er toen gezegd 35.000 inwoners, zoveel zijn er trouwens ook nog steeds niet. En bouwen in de bossen rondom Zeewolde, daar waren ze ook pertinent op tegen.
1: Nou, dus eigenlijk zijn het een soort planpuritijnen. Omdat het natuurlijk in het eerste plan niet helemaal opgenomen stond.
2: Het stond er niet helemaal. Maar het, zoals die architect het bedoeld heeft. En dan wil hij helemaal niet zeggen dat het zo moet. Maar zo heeft hij dat heel mooi zo getekend. En het alternatief is, als je daar niet bouwt, ja, dan moet je ergens anders gaan bouwen. En dat hebben ze ook gedaan in 2005 tot 2010. Toen is de Polderwijk ontstaan. Mm-hmm. Want dat stuk was ook nog open, dat had de Jellema niet bedacht. Zit ook niet in die klok. Maar dat was nog een heel groot stuk, dat kon nog bebouwd worden. Ja, dat is in 2028 waarschijnlijk, is dat weer helemaal volgebouwd.
0: Ja.
2: En dan komt de discussie toch weer terug.
1: Ja, want die discussie kwam ook een beetje terug in die verkiezingen. Hè,
2: in de verkiezingen
1: maart.
2: Zijn ze ook. Ja, nee, dat klopt. Want de afgelopen 4 jaar is er ook nog wat gebeurd. Toen is Leefbaar had een absolute meerderheid. En zeker ook met de ChristenUnie. En toen is er hebben ze in ieder geval aan dat stuk de bestemming bos gegeven. En toen is er ook bedacht dat er een ontmoetingsbos zou komen. Dat was ook een soort kroonjuweel ook van Leefbaar Zeewolde. We moeten wat moois met dat G-gebied doen. En dan zou er een verbeterde padenstructuur
1: komen. En komt dat er ook?
2: Komt het er ook? Het was wel de bedoeling dat dat zou komen, maar er zijn nu collegeonderhandelingen geweest. En je zei al, de verkiezingen die hebben een andere samenstelling in de raad gegeven. Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie hebben geen absolute meerderheid meer. De VVD is er bij ingekomen, heeft de informateur gezegd, dat is het meest logisch. Uh-huh. Nou zijn die twee, Leefbaar en de VVD, staan lijnrecht tegenover elkaar met dat ontmoetingsbos en met het G-gebied. En nou is er uiteindelijk afgesproken, want het is geven en nemen altijd bij onderhandelingen. Uh-huh. Is er afgesproken dat dat ontmoetingsbos dat aan de kant wordt gezet. Ja. Maar dat er de komende 4 jaar ook niet gebouwd wordt en gesproken wordt over woningbouw in het G-gebied.
0: De komende 4 jaar dus niet, maar daarna gaat de discussie wel weer los.
2: Daarna zou de discussie wel weer terug kunnen komen. Maar ik wil helemaal niet niks ten nadeel van Leefbaar Zeewolde. Ze hebben echt gelijk dat het een heel mooi stuk bos geworden is. Oorspronkelijk was het echt alleen een productiebos. Met populieren die snel groeiden en daarna ook gekapt konden worden. Maar het is echt wel een mooi stuk natuur, het bos. En veel mensen lopen, wandelen er ook, fietsen er, gaan er met het paard heen. Dus
0: het is wel een stomme naam voor een bos, het G-gebied.
2: Dat klopt, maar alle gebieden hadden een naam. Je had ook het X-gebied en je hebt het A-gebied. Het had ook een heel andere benaming kunnen krijgen. Maar je hebt wel gelijk, het is naar A, ja. Ja. Zo heet het.
1: Nou goed, de komende jaren gewoon. Ja, komt over 30 jaar weer terug, gaan we het er weer over hebben.
2: Gaan we het er weer over hebben.
1: Mannen Schopink, dankjewel.

0: ontzettend benieuwd hoe ze dit hebben ingeschat in de studio. Dat je dan door blijft zingen en dat er dan... Wie bepaalt dan dat het dus afgelopen is? Zou dat dan de zanger zijn van de Kings? Of is het dan toch misschien degene die aan de knopjes zit? Nou ja, het ging in ieder geval over Lola.
1: Onze verslaggevers Raoul en Robin rijden vandaag heel de provincie door met ijs. Want het is heet vandaag, dus verkoeling kunnen de meeste mensen wel gebruiken. Het is vandaag 26 juni 2026. Een heel bijzondere dag, Robin, voor mensen die jij nu naast je hebt staan, hè?
2: Ja, het is natuurlijk een exclusieve datum. Dat staat natuurlijk prachtig. Helemaal als je dat een datum is die voor eeuwig met je meedraagt. Bijvoorbeeld als je gaat trouwen. Nou, wij zijn in Zeewolde. En Gerjan en Wendy, vertel even. Dronten zijn we in Zeewolde, zeg ik. Er zit water, dus ik denk zee. We zijn in Dronten, wat stom inderdaad. Gerjan en Wendy, jullie hebben vandaag het ja-woord aan elkaar gegeven.
3: Ja, klopt.
2: Hoe is het met jullie?
3: Ja. Het is super heet, maar het gaat hartstikke goed.
2: Ja?
3: Ja, het gaat super.
2: Mensen noemen dit wel eens de mooiste dag van hun leven. Is dat bij jullie ook het geval?
3: Ja, dat is ook het geval. En het is ook de heetste dag van mijn leven, van ons leven. Hè?
2: Dat is toch wel een beetje een thema die centraal staat, hè?
3: Ja, dit is een unicum.
2: Ja. Er wordt net al gezegd, 26-6-2026. Is dat mede een reden van deze trouwerij?
4: Ja, het was een hele mooie datum eigenlijk, vonden we allebei. Hè? We wilden graag op een vrijdag en dan vonden we deze datum wel het beste passen. En gelukkig konden we hier terecht.
2: Ja. Ja. Jullie zijn op een prachtige locatie. Heeft dat nog een specifieke reden?
3: Nou, we zouden graag aan het water trouwen. En dat kwam bij Etsy uit.
2: Ja, nee, dat is op zich op een dag als vandaag ook geen overbodige luxe.
3: Nee, zeker niet. Zometeen lekker omkleden, gaan we lekker het water in.
2: Oh, dus je hebt de zwembroek bij, hè?
3: Ja, mijn gele zwembroek.
2: Een beetje à la Roelvink. Hoe is het met jou, Wendy? Want het is natuurlijk enorm warm in zijn jurk.
4: Het guts nu van me af. Maar ik ga zo meteen lekker even deppen. En dan denk ik dat ik ook even ga pootje baden.
2: Ja. Ja. Toen we jou kwamen lopen, best wel veel verbaasde gezichten. Hè? Schrokken jullie een beetje van onze aanwezigheid?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik wist wel dat jullie kwamen, maar voor de ijsjes en niet met microfoon.
2: Maar nu wordt het echt dubbel vastgelegd gewoon. Het is niet meer te verwijderen van het internet ook straks.
3: Nee, geweldig.
4: Nee, ik vind het hartstikke leuk dat jullie er zijn. Ja.
2: Wij ook. Hoe ziet de rest van de dag en de avond eruit?
4: Lekker barbecue zo, hè. En dan hebben we vanavond nog een feestavond. Dus dan komen er nog wat meer gasten. En dan gaan we er gewoon nog een gezellige dag van maken verder.
2: Ja. Heeft hij een beetje soepele heupen?
4: Allebei wel, denk ik.
2: Allebei wel, ja? En dan gaat de speedo wel uit en dan wordt het toch wel weer een feestauto aangetrokken.
3: Ja.
2: Nou, wij hebben natuurlijk het ijs bij ons. Dus dat was eigenlijk de reden dat we hier waren, had ik al begrepen. Ja. Maar die gaan we dan even gezellig uitdelen aan iedereen die hier is. En dan wil ik jullie nog een fantastische dag wensen.
4: Nou, heel erg bedankt. Dank jullie wel. Leuk dat jullie er waren. En daar gaan we van genieten.
2: Okay. Nou, genieten van samen.
4: Dank je.
2: In Dronten.
0: Ja, en ook vanaf deze plek in de studio hartelijk gefeliciteerd voor het bruidspaar.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is exact 16:30. Goedemiddag. Het weeralarm in Flevoland gaat morgen van rood naar oranje, dat meldt het KNMI. In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt morgen nog wel code rood. Code oranje begint morgen en geldt tot middernacht. Rond een uur of 6 in de avond worden onweersbuien verwacht, waarbij veel neerslag kan vallen met zware windstoten. Vervolgens wordt zondag code geel voorspeld. De gevangenis in Almere-Buiten gaat opnieuw open. Dat staat in plannen van het kabinet om het cellentekort in Nederland aan te pakken. Het voorstel komt van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Claudia van Brugge. De inrichting is sinds 2019 niet meer in gebruik als gevangenis. Met de heropening wil het kabinet op termijn 320 extra cellen realiseren. Die komen pas in 2033 beschikbaar. Voor de plannen is jaarlijks zo'n €60 miljoen gereserveerd. En vanmiddag is er een temperatuur van 35,6 graden gemeten op het weerstation in Lelystad. En daarmee is het juni-record van afgelopen woensdag bij ons alweer gesneuveld. Buiten onze provincie loopt het kwik nog verder op. In de schaduw is het op diverse plaatsen in Limburg een extreem hoge temperatuur gemeten van 37,7 graden. En daarmee is het hitterecord van juni 1947 gebroken. In zowel Brabant als Limburg is sprake van een superhittegolf met 5 tropische dagen op rij. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je online op de website en in de app.
10: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat gebied voor gebied weer van het stikstofslot, zegt minister Van Essen van Landbouw. Hij presenteerde de nieuwe stikstofplannen. Voor boeren komt €20 miljard extra om de plannen te realiseren. Het minderheidskabinet moet nu op zoek naar een meerderheid in het parlement. In Venezuela is het officiële dodental na de zware aardbevingen inmiddels verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De temperatuur stijgt naar zeer hoge waarden tussen de 35 en 37 graden. En daarbij staat er aanvankelijk nog een hele warme wind uit het zuidoosten. De zon schijnt flink en er komen enkele stapelwolken voor en de rest van de middag verloopt droog. In de loop van de middag en tegen de avond dan neemt vanuit het westen de kans op een verkoelende westenwind toe. En daardoor zal de temperatuur een aantal graden naar beneden gaan. Maar ook de rest van de avond en tijdens de nacht van vrijdag naar zaterdag zal het zwoel zijn met een hoge luchtvochtigheid daarbij.
9: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Waar sta je vast op deze warme vrijdagmiddag? Nou, bijvoorbeeld op de N706 Dronten-Almere. Tussen Zeewolde en de A27 zo'n 4 minuten vertraging. En je wordt al heel de middag geflitst op de N307. Dat is de Flevoweg bij Kampen bij 108,3. En een snelheidscontrole vind je op de N352. Dat is de Schokkeringweg bij Schokland bij 16,3.
12: Je ontkomt er niet aan. We hebben zoveel aandacht voor het 50-jarig bestaan van Almere dat we er nu weer aan toe zijn om iets uit te lichten uit dat feestjaar. In Almere is op dit moment een expositie te zien van 50 portretten gemaakt van de mensen die Almere hebben vormgegeven. En daar gaan we het zo over hebben in Studio Flevoland.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy? Nou, ik denk dat niemand dat aan een ander gaat vragen vandaag. Want iedereen is bezweet en stinkt.
1: Ja, behalve het bruidspaar natuurlijk, waar we zojuist ijsjes. Als die dat vannacht niet tegen elkaar zeggen, nou, dan weet ik niet hoe lang dat nog gaat duren, hoor.
0: Onze polders zijn door mensenhanden gemaakt en de steden en dorpen die erin liggen ook. Maar wie zorgen nu eigenlijk dat een stad zijn vorm krijgt?
1: Nou, in Almere hebben ze de afgelopen jaren 50 portretten gemaakt van mensen die de stad hebben vormgegeven. Monique van der Plas is een van de mede-initiatiefnemers van de tentoonstelling Vormgevers van Almere. Monique is bij ons. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, de laatste 8 portretten zijn afgelopen maand gepresenteerd.
2: Yes.
1: Dat is een derde deel van de hele portrettenreeks, heb ik begrepen. Maar het begon allemaal een paar jaar geleden. Kun je daar wat over vertellen, over dat idee, hoe dat ontstond?
2: Ja, Almere kent meerdere manieren om te laten zien hoe mensen de stad maken. En dit is een hele mooie daar ook van. En het idee ontstond eigenlijk in de Floriadetijd. In 2022 hebben we de eerste 22 vormgevers voorgesteld aan Almere. En ook steeds in samenspraak met het Stadsarchief de verbinding gezocht met de mensen die echt aan de wieg van de stad stonden en de mensen die nu een hele grote rol hebben in het vormgeven van de stad.
1: Ja, wat hebben we het dan alleen over plannenmakers? Of zijn het ook de mensen die in de buurt wat doen?
2: Nee, het is echt in de breedste zin van het woord. Dus heel maatschappelijk. Zowel ook stedenbouwkundigen, planologen, verkeerskundigen maken natuurlijk ook veelal deel uit van de peetouders van Almere. En mensen die ook zich heel actief inzetten voor de jeugd, opbouwwerk of voor de vrijwilligers, de vrijwilligerscentrale of het VIP, VN-verdrag in de praktijk. Een heel breed beeld van mensen die zich inzetten voor de stad.
0: Maar goed, je zegt een heel breed beeld van mensen.
2: Ja.
0: Maakt dat ook wel weer lastig, denk ik, om een selectie te maken wie wel in die tentoonstelling wordt opgenomen en wie niet.
2: Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar.
0: Hoe heb je dat aangepakt?
2: Nou, we hebben, dat is natuurlijk, dat is keuzes maken en toch zoeken naar een goede representatie. En ook blijven benadrukken dat deze 50 mensen ook nu symbool staan voor vele anderen. Zij staan soms op schouders, soms zijn zij weer hele inspirerende voorbeelden voor anderen. Misschien dat ik daarom ook de Growing Green boeken hier meegebracht heb. Dat is weer een andere vorm van Almeerders op het podium zetten. En in dit geval hebben we inderdaad keuzes gemaakt.
1: Ja, want de Growing Green, dat is nog steeds met de groene spel. Dat mensen voor hun groene initiatieven in de stad ook in het zonnetje worden gezet. Hè?
2: Ja, en dan is het echt van, eigenlijk hoe meer mensen, hoe liever. Want dat betekent dat er meerdere meerdere schouders zijn die zich eronder zetten. Maar vormgevers was toen ook heel duidelijk ingegeven door dat thema van Growing Green Cities. Omdat dat natuurlijk ook raakte, het motto van Floriade raakte natuurlijk ook echt aan de geschiedenis van de stad. En de ideeën die er leefden bij de start van de stad. En dat is ook zo mooi dat je dat terughoort in de verhalen van die mensen van de eerste
1: uur. Ja, want we hebben het over portretten, maar het zijn niet foto's. Hè? Nee, wat is het dan wel?
2: Mm-hmm. Het zijn videoportretten. En zo is het balletje eigenlijk ook aan het rollen gegaan. Karin Kooi, een goede bekende van mij, had voor het toenmalige ministerie van Infrastructuur, Verkeer en Waterstaat ook in het kader van innovatie verschillende filmpjes gemaakt. En toen liet ik die videoportretten, zijn eigenlijk videoportretten, die heb ik laten zien aan Michel Langendijk van het Stadsarchief. En die was direct heel enthousiast over deze vorm. Dus dan gaat zo'n balletje rollen. En toen heeft Karin uiteindelijk, en het is jammer dat ze hier vandaag niet bij kan zijn, ze is net geopereerd en herstellende.
0: Ach.
2: Maar anders had ze het natuurlijk superleuk gevonden om ook hier te laten klinken wat ze me gisteravond ook nog zei, van alle 50 vormgevers zijn me even lief.
1: Ja.
2: Want het heeft gewoon, dat is ook wel wat je doorklinkt en wat je ziet in die portretten. Hè, de liefdevolle gesprekken, de bezieling die mensen hebben, de plannen die ze hebben gemaakt voor de stad. En de bezieling die daarin doorklinkt.
0: Want over wie hebben we het bijvoorbeeld? Een van die 50 mensen?
2: Jij vraagt mij nu om te kiezen. Dat is heel moeilijk.
1: Als noem je een paar namen.
2: Ik noem een paar namen. Bijvoorbeeld Anneke Dalger van het Ketty Kotti. Ons allemaal wel bekend. Past natuurlijk heel goed in deze tijd. Marie-José Reuzelaars, onze stadsgids. Marjan Heidstra, Jolien Hoek, Brandstassen, Jan Frans de Hartog, Harry Verheij, Piet Davelaar, Hij is ons helaas ontvallen.
1: Maar dat zijn al de... brandstassen en zo, dat zijn eigenlijk de founding fathers, hè, van Almere, de plannenmakers. Ja. Hoe trots ben je eigenlijk op dit project?
2: Ja, ik ben er wel heel trots op.
1: Ja?
2: Ja. omdat het mooi was om steeds ook het haakje te vinden bij de speciale mijlpalen van de stad. He, Floriade, ja, we kunnen erover zeggen wat we willen, maar het was wel een hele belangrijke mijlpaal voor de stad. Een motto wat ook nadrukkelijk aansloot bij wie we zijn, waar we voor staan, nu en in de toekomst. En de tweede reeks van vormgevers, die presenteerden we in 1984. Dus dat heeft weer te maken met 40 jaar gemeente Almere. Mm-hmm. En nu in het licht van 50 jaar Almere, de laatste 8 vormgevers, waarmee de cirkel, ja, voor nu rond is, met 50 vormgevers van Almere.
0: Ja. Ja. Ben je alweer bezig aan een ander project over de stad?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Ja, volop. Ja, ja. Ja, ben je benieuwd? Was ik?
0: Nou ja, ja. Een klein voorproefje.
2: Ja, nee, we zijn nog steeds met een klein kernteam achter de schermen, zeg maar, heel actief voor Almere 50 jaar. Maar het grootste deel van het budget wat in de tijd door de gemeenteraad is aangereikt, is besteed aan een fonds uh-huh. Almere 50 jaar. En daar heeft een onafhankelijke jubileumcommissie in besloten welke initiatieven. Er zijn heel veel mooie aanvragen geweest. En de jubileumcommissie heeft haar keuzes gemaakt van welke aanvragen gehonoreerd werden. Uh-huh. Dus aan de achterzijde ligt meer onze aandacht en werk om te verbinden, om zichtbaar te maken. En alle evenementen in het kader van Almere 50 jaar zijn dus ook te zien op Visit Almere. En daar is het nog heel veel moois in de agenda, zal ik maar zeggen.
1: Willen mensen misschien de vormgevers van Almere zien, dan kun je tot en met 13 september terecht in het Cultuurhuis in Almere Buiten. Maar je kunt ze ook online bekijken. Daarvoor ga je naar stadsarchief.almere.nl. Monique van der Plas, dank je wel.

0: Sunny.
1: Ja, jij zei het net al. Wij hebben hier af en toe webcambeelden aanstaan. Dat kun je allemaal volgen als je tv zit te kijken. Maar wij hebben natuurlijk helemaal niemand verteld dat we die webcambeelden aanzetten. En nou hebben wij regelmatig webcambeelden van het surfstrandje in Almere Haven. Maar ook van de Staverse Kade op Urk, waar het strandje aan vast ligt. En daar is het super druk. Maar we zien iedereen dus met ontblote bovenlijf rondlopen in bikini en al dat soort. Ja, moeten we mensen nou waarschuwen dat ze dan op tv zijn?
0: Nou ja, hoe moet je hen bereiken? Ja, dan moet je er even naartoe rijden en schreeuwen dat ze op televisie te zien zijn.
1: Ja, tv!
0: Ja, normaal gesproken kijken er nou, wat zal het zijn, 10 mensen ongeveer naar zo'n webcam. En nu in één keer miljoenen mensen
1: ja,
0: via de televisie.
1: Zo is dat, zo is dat.
0: Dan ben jij er ook dankzij die webcam.
1: Ja, we hadden eerst lepelaars eerder dit jaar. En nu hebben we gewoon bakkende Urkers en Almeerders aanstaan. Zometeen krijg je natuurlijk het nieuws van vandaag van ons. Ja, we kunnen er niet omheen. DEFCON 1 is afgelast, dus daar hebben we alle aandacht voor. Enorm festival met harde stampende muziek en zo. Hartstikke gezellig. Maar ja, met Code Rood levensgevaarlijk volgens de organisatie. En ook iets over een paardenbrug.
0: Een paardenbrug?
1: Ja, er is een nieuwe paardenbrug in gebruik genomen vandaag. Kunnen paarden het water over? Nou, hoor je straks meer over in Studio Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Is niet iets wat wij elke dag hebben, gelukkig. Sterker nog, dit is in de 31 jaar dat ID&T grote feesten organiseert nog nooit eerder gebeurd.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Tegen gewoon alles tegen elkaar. Hé joh, neem een slokje.
3: Jullie smeren elkaar ook in?
2: Nee, dat, we hebben nog geen handicap. Daar kunnen we zelf nog door.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Het overkomt je wel eens, hè. Ik kan niet altijd zes gooien met die bruggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gevangenis in Almere-Buiten gaat opnieuw open. Dat staat in plannen van het kabinet om het cellentekort in Nederland aan te pakken. Met de heropening wil het kabinet op termijn 320 extra cellen realiseren. En die komen dan in 2033 beschikbaar. En het weeralarm in Flevoland gaat morgen van rood naar oranje. Dat meldt het KNMI. In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt morgen nog wel code rood. Zometeen uitgebreid het nieuws uit de regio na het NOS-journaal.
5: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbreg. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Geen files in Flevoland, maar wel 2 snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de N307, dat is de Flevoweg bij Kampen bij 108,3... En op de N352 word je ook in de gaten gehouden. De Schokkenringweg is dat bij Schokland bij hectometerpaal 16,3.
8: Ja, volgens organisator Q-Dance kon het besluit om het dancefestival DEFCON 1 af te gelasten niet eerder worden genomen. Gistermiddag rond 4 uur werd code rood afgegeven.

0: tegen de hitte. En 8 uur later werd pas die afgelasting aangekondigd. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Amy Winehouse bij Flevoland en Valerie. Het is 5:10 geworden. We gaan beginnen aan het nieuws.
1: Het was een grote klap voor festivalgangers die hun tentjes al hadden opgebouwd en misschien zelfs al sliepen. Festival Defcon 1 in Biddinghuizen is vannacht rond middernacht plots helemaal geannuleerd, met code rood als boosdoener. Onze verslaggever was vanmorgen en vanmiddag op het terrein om met festivalgangers over die afzegging te praten.
2: Helemaal voorbereid.
3: Precies. We moeten nog even smeren voordat we naar binnen gaan. Het is een lange wandeling vanaf hier.
1: Oh, dit is een bericht van gisteren. Ja.
0: Ja, met dezelfde bestandsnaam.
1: Dus dat is onhandig. Ik denk, ik ken die jongen. Die moest alleen nog even smeren en dan kon hij zijn teentje opzetten.
0: Die hoorden we gisteren ook al. Ja. Eens even kijken of ik dan ook de juiste versie van vandaag erbij kan pakken. Want er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd vandaag.
1: Ja, en verslaggever Ruben Den Harder die was vanmorgen en vanmiddag op het terrein van Defcon 1, wat dus afgelast werd gisteravond laat rond de klok van 12.
4: Een vriend die in België zit heeft ons gebeld, want we hadden geen verbinding. Dus ineens werd er geroepen, het is afgelast.
5: Wat dacht u toen?
4: Kut.
6: Ja, eerst geloofde ik het niet echt. Het komt zo een beetje vaag over, maar what the fuck.
7: Everybody was running around, there were people coming to us. You hear the news, it's cancelled.
8: Even ontstonden er ongeregeldheden. Mensen probeerden alsnog het festivalterrein op te komen. De politie stond paraat, maar hoefde niet in te grijpen. De volgende dag blijft vooral de teleurstelling over.
9: Hoe ver heeft u moeten rijden gisteren?
4: Normaal 2,5 uur, maar we hebben er 4 uur over gedaan.
10: Maar ja, als het zo warm wordt met zo hoge luchtvochtigheid, dan is het eigenlijk gewoon een garantie dat er dingen kunnen gebeuren.
8: Dat in deze hitte een festival onverantwoord is, dat willen de meeste mensen wel begrijpen. Maar de grote vraag is, waarom werd dat pas om 12 uur 's nachts gecommuniceerd? Tim Boersma, woordvoerder van Q-Dance, de organisator.
11: Er moet worden overlegd met de verschillende diensten. Er moet worden gekeken van, kunnen wij bijvoorbeeld voor alle bezoekers regelen dat er vervoer is na afloop. We hadden er inderdaad ook voor kunnen kiezen om 8 uur te doen. Maar dan had je weer een ander probleem. Dan hadden mensen misschien op dat moment gedacht, het is onze laatste avond, we gaan helemaal los. Mm-hmm. Dus wij hebben echt gewoon bewust voor 12 uur. Ook omdat code rood om 12 uur van start ging.
8: Op het nabijgelegen Europarks gaan sommige vakantiegangers ook eerder naar huis vanwege de hitte. Defcon-vluchtelingen die pas maandag weer een vlucht naar huis hebben, kunnen hun plek innemen. Want om 6 uur moet de Defcon-camping helemaal leeg zijn. Nu chagrijnig en oververhit, zo komen veel mensen het festivalterrein af. Maar de evacuatie verloopt wel rustig en zonder al te grote problemen.
9: Met welk gevoel gaat u nu naar huis dan?
4: Een kutgevoel, maar ja, ik ga wel naar mijn kinderen, ook goed.
9: Wat gaat u nu doen dit weekend?
12: Op mijn terras zitten met mijn voeten in een koud zwembad.
9: Dus, geniet ervan.
12: Ja, dankjewel.
1: Ja, dat was een verslag van onze collega Ruben Den Harder.
0: Het weer krijgen we vandaag van Jeroen Elvering van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: Nou, wanneer komt de verkoeling eraan, denken we allemaal?
13: Dus nog even volhouden. Het is nu de heetste middag van deze hittegolf. Temperaturen van 36 graden op dit moment in de provincie. Veel zon, weinig wind. Ja, het is niet echt een heel lekker gevoel buiten. Het wordt ook niet heel veel beter vanavond. De temperatuur gaat wel iets naar beneden. Maar we zien rond de klok van 9 nog al de temperaturen die rond de 30 graden liggen. Later vanavond neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui in vooral de oosthelft van de provincie toe. Het is nog even de vraag of de buien ook Flevoland aandoen. Maar hou in ieder geval wel rekening mee later vanavond. Uiteindelijk komende nacht koelt het af naar 22 graden.
1: Nou, noem het maar koel het af. Ja, dit is natuurlijk wel als het 38 graden is, maar ja.
13: Het blijft afkoelen. Ja. Maar ja, of je daar echt koud van wordt, nee, dat denk ik niet.
1: Nee.
13: Dit zijn ook de temperaturen die we tegen zonsopkomst pas kunnen verwachten. Dus opnieuw weer een tropennacht. Ja, tropennachten komen gewoon niet zo vaak voor. We hebben slechts 11 tropennachten gehad sinds de start van de metingen. Nou, er komt nu dus weer eentje bij. En morgen gaat de temperatuur toch wel weer snel omhoog. Opnieuw weer tropische waarden van 30 tot 33 graden. En aan het eind van de dag neemt de kans op onweersbuien opnieuw toe. Waarschijnlijk kunnen dit in de avond een aantal felle buien zijn, met ook hagel, onweer en windstoten.
1: Nou, verdrijft dat de hitte een beetje?
13: Ja, langzaamaan wel. Ja, het wordt langzaamaan echt beter. Zondag hebben we namelijk nog een paar buien en dan wordt het nog 26 graden. Maar van maandag wordt het gewoon echt heerlijk. De noordwestenwind zorgt ervoor dat de temperatuur naar veel aangenamere waarden gaat. We gaan naar 23 tot 25 graden gemiddeld komende week. Daarbij regelmatig zon en ja, regen wordt niet echt vaak verwacht.
0: Maar zaterdagavond nog eventjes, Jeroen, dan is er dus onweer. Kunnen we dezelfde spektakelheden verwachten als vorige week zaterdag eigenlijk, met die prachtige lichtflitsen?
13: Ja, zeker. En ook met zware windstoten en hagel. Het kan echt wel even flink tekeer gaan morgenavond.
1: Nou, zonneschermpje naar binnen is het advies. En de parasolletjes ook.
13: Zeker, maar eerst nog even die hete dag trotseren morgen.
1: Ja. Nou, heel veel sterkte jij ook, Jeroen. En eet smakelijk zometeen.
13: Hetzelfde. Doei doei.

0: Al Jarreau met Roof Garden.
1: Woon je in Almere, Dronten, Lelystad of Zeewolde, dan kun je een vergoeding krijgen als je je stroomgebruik beter verdeelt over de dag. Dat kondigt netbeheerder Liander aan. Het moet ervoor zorgen dat het overvolle stroomnet in oostelijk en zuidelijk Flevoland wordt ontlast. En bedrijven krijgen al zo'n vergoeding. Nou, ik praat er verder over met Gilbert de Graaf van Liander, de beheerder van het stroomnet in onze provincie. Meneer de Graaf, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Waarom heeft u nou besloten om deze vergoeding in het leven te stellen?
2: De vergoeding is in het leven gesteld omdat wij zien dat tegen een lichte vergoeding dat het mogelijk is dat in dit geval consumenten, huiseigenaren hun gedrag aanpassen, waardoor we het stroomverbruik op met name de piekmomenten sterk kunnen verminderen. En dat doen we samen met de grote energieleveranciers. De energieleveranciers die het dan mogelijk maken dat eigenlijk zonder dat je als huiseigenaar er last van hebt, zonder comfortverlies, dat zij het voor jou regelen, dat je laadpaal of je thuisbatterij, dat die zo wordt geprogrammeerd dat op de piekmomenten geen energie verbruikt, zonder dat je het zelf door hebt. Je krijgt ook nog een mooie vergoeding voor en daarmee zorgen we ervoor dat de piekmomenten echt een stuk minder worden.
1: Ja.
2: En heel concreet voor Flevoland betekent dat we kunnen voorkomen dat we daar, dat Tennet, dat in het laatst in het nieuws was, dat hele gebied op slot worden gezet, dat we in Flevoland gelukkig dat nog niet hoeven te doen.
1: Nee, en je krijgt dus een vergoeding als je je stroomgebruik beter verdeelt, maar hoe pak je dat nou aan?
2: Ja, misschien even om het helemaal duidelijk te maken. Dus wij als netbeheerders geven de vergoeding eigenlijk aan de energieleverancier. En de energieleverancier die levert de dienst aan jou als consument. Dus als jij zegt, ik wil een nieuwe thuisbatterij bijvoorbeeld aanschaffen, of ik heb een nieuwe laadpaal en ik wil die laten aansturen, dan is het de energieleverancier waar je daarmee een contract sluit. De energieleverancier die zorgt voor de sturing van dat apparaat. En als dat past binnen de afspraken zoals wij die hebben gemaakt met die energieleverancier, ja, dan krijgt de energieleverancier de vergoeding van de netbeheerder. En hoe de leverancier die vergoeding dan doorgeeft aan jou als consument, dat is precies het product wat de leverancier aan de consument gaat leveren. Dus ja. Dat zullen een soort propositie zijn.
1: Ja, nou goed, nu heeft u het over hoe dat dan gaat tussen de verschillende diensten. Maar hoe pak je dit nou aan als je gewoon een huishouden hebt van 4 man? Moet je dan niet allemaal achter elkaar gaan douchen of zo?
2: Nou, wat we heel veel zien, hè, dus kijken we in de toekomst. Komende winter wordt de salderingsregeling afgeschaft. Dus heb je zonnepanelen, dan kun je het nu nog op jaarniveau helemaal met elkaar verrekenen. Dat zal dan vanaf komende winter niet meer zo zijn. Dus daarmee wordt het voor huiseigenaren die best veel zonnepanelen op het dak hebben, lucratief om een batterij aan te schaffen. Dus daarmee zou je de zon die overdag wordt opgewekt, 's avonds kunnen gebruiken of andere momenten kunnen gebruiken. En wat wij zien is dat best veel energieleveranciers al deze proposities leveren. Dus dan kun je daar een batterij aanschaffen. En wat wij als netbeheerders graag zouden zien is dat wij die batterij ook op mogen gebruiken om op bepaalde piekmomenten ervoor te zorgen dat het net niet overbelast wordt. Dus dan heb je een win-win vanuit de perspectief van als consument. Ik wil mijn zonnestroom zelf zo goed mogelijk gebruiken. Daarmee schaf ik een batterij aan. En ik sluit een contract af met diezelfde leverancier die een vergoeding krijgt op het moment dat je ervoor zorgt dat op de echte piekmomenten en het net van Tennet overbelast zou raken, dat dan die batterij eigenlijk gaat invoeden in plaats van dat die mee gaat helpen om nog meer energie af te nemen van het net, want dat is overbelast.
1: Ja, en je kunt daar dus een vergoeding voor krijgen als je je stroomgebruik beter verdeelt, maar heb je het dan over tientjes of echt over honderden euro's?
2: Waar we nu naar kijken is met name in het wat wij noemen het FGU-gebied, Flevoland, Gelderland, Utrecht, is de problematiek op Tennet zo groot dat we daar echt een best wel hele grote uitvraag doen, een marktuitvraag doen, waar we verwachten, hopen maar ook wel verwachten op basis van de aantallen die de leveranciers aangeven, dat we tussen de 50.000 en 70.000 huishoudens hiermee aangestoten gaan krijgen. En wij als netbeheerder stekken daar echt tientallen miljoenen voor uit qua vergoedingen. Hoe die vergoedingen dan precies in die productproposities van de leverancier naar de consument komen, dat zal dus op verschillende manieren zijn. Maar het is echt een significant bedrag.
1: Ja.
2: En misschien heel concreet, voor een gemiddelde eigenaar van een huis, dan kan dat echt wel in de honderden euro's lopen.
1: Ja, nu zullen ongetwijfeld mensen in Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde blij zijn met zo'n vergoeding. Maar ja, Flevoland is groter, Noordoostpolder is er ook en Urk natuurlijk. Waarom kunnen ze eigenlijk geen gebruik maken van deze regeling?
2: Dat is de regeling die we nu doen is echt op het FGU-gebied gericht. Dat is dan wel het Flevoland, niet de Noordoostpolder. En Utrecht en Gelderland. Omdat het probleem wat we nu proberen op te lossen is op TenneT-niveau. Dus dat zijn de hoogspanningskabels die je door de lucht ziet hangen. En bij TenneT moet je dat zien dat gebied wat ik net noem is voor hun één aan één gesloten gebied. Dus dezelfde kabels werken daar ook. En daar zijn best wel grote problemen komende winter te verwachten. Waardoor we daar noodmaatregelen moeten doen. Er was een tijdje in het nieuws dat bijvoorbeeld dan Utrecht stad en omgeving zelfs op slot wordt gezet. En daar geen uitbreiding van het stroomnet meer mogelijk is. Omdat op TenneT niveau dat klem is. En dat gebied waar we het over hebben, daar geldt het voor. Dus het is wel heel Flevoland, maar niet de Noordoostpolder.
1: Juist.
2: Maar het is ook omdat in de Noordoostpolder op dit moment niet dit soort grote problemen zijn.
1: Nee, en daarom kunnen zij zich ook niet aanmelden voor zo'n vergoeding. Maar mensen die wel in de regio wonen waar het over gaat, waar kunnen zij zich aanmelden?
2: Tot nu toe, het proces van komende week gaan we het als netbeheerders deze marktuitvraag uitzetten. Daar zijn al heel veel energieleveranciers, bekende energieleveranciers die hierop ingeschreven hebben. En zij zullen dan, ik neem aan, met hele goede en mooie proposities komen en de marketingcampagnes aanzetten om de consumenten te gaan bereiken. Ik zou zeggen, wacht op de aanbiedingen van je energieleverancier met het aanbod dat ze hebben. Of benader je eigen energieleverancier in hoeverre zij hier ook zelf aan meedoen.
1: Nou, je kunt er niet omheen dus. Dank u wel voor de toelichting, Geelwit de Graaf van netbeheerder Liander. En een heel goed weekend.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De gevangenis in Almere-Buiten gaat opnieuw open. Dat staat in plannen van het kabinet om het cellentekort in Nederland aan te pakken. Het voorstel komt van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Claudia van Brugge. De gevangenis is sinds 2019 niet meer in gebruik. Met de heropening wil het kabinet op termijn 320 extra cellen realiseren. Die komen dan pas in 2033 beschikbaar. Voor de plannen is jaarlijks zo'n 60 miljoen euro gereserveerd. Het weeralarm in Flevoland gaat morgen van rood naar oranje, dat meldt het KNMI. In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt zaterdag nog wel code rood. Code oranje begint morgen en geldt tot middernacht. En rond 6 uur in de avond worden er onweersbuien verwacht, waarbij veel neerslag kan vallen met zware windstoten. Vervolgens wordt zondag code geel voorspeld. En om 2:10 vanmiddag werd er een nieuw weerrecord verbroken. Het werd 35,6 graden op het weerstation in Lelystad. En buiten onze provincie liep het nog verder op dat kwik. In de schaduw werd op diverse plekken in Limburg extreem hoge temperaturen gemeten van zo'n 38 graden. En honderden judoka's zouden morgen aan de start verschijnen van het 7e Flevoland judo-toernooi in Dronten. Maar dat toernooi gaat niet door vanwege de hitte. De Drontense judoclub Shogunai houdt het jaarlijkse toernooi altijd. En het trekt deelnemers uit binnen- en buitenland. Het is alleen nu vanwege de hitte niet verantwoord, zegt de organisatie. Toch is er ook goed nieuws te melden. Het evenement is namelijk verplaatst naar september. Al dit nieuws en meer kun je volgen op onze website, ook gedurende het weekend, op omroepflevoland.nl of op onze app.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft ingrijpende plannen gepresenteerd om de uitstoot van stikstof flink te verminderen. Daarin staat onder meer dat de uitstoot van de landbouw in een gebied van een kilometer rond 15 natuurgebieden sterk omlaag moet. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig.
9: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na de warmste junidag ooit is het ook vanavond nog behoorlijk warm. De temperatuur ligt nog lange tijd rond de 30 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar 22 graden. In de oosthelft is er een kleine kans op een onweersbui. In het westen blijft het waarschijnlijk helemaal droog. En morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. In de ochtend wat meer bewolking, in de middag wat meer zon. De temperatuur loopt op naar gemiddeld 32 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden een aantal stevige regen- en onweersbuien. En dan zou het wel eens even kunnen spoken. Ik wens u een fijn weekend.
10: Nou,
11: wat aardig, hè? Ja, die Jeroen toch?
10: En hij zegt ook u tegen mij.
11: Ja, en tegen mij. Ja. Of zou het misschien een meervoudelijk u zijn? Dat heb je ook, hè? Of de Belgen, die zeggen gewoon altijd u. Wat bedoelen ze je?
10: Allez, zeg.
11: Allez, hoe gaat u met u?
10: Zal ik de flitsers in het Belgisch vertellen? Nee, anders kun je er niks van verstaan. Want je moet wel weten natuurlijk waar je geflitst wordt. Nou, bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam-Naarden bij Muidenberg bij 14,3. Op de N307 bij Kampen bij 108,3. En op de N352 bij Schokland in beide richtingen een flitser bij 16,3.
11: Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat er iemand staat te flitsen. Dat hij in een auto daarnaast staat om dat dan allemaal in de gaten te houden. Dat het apparaat werkt.
10: Nou, ik weet, ik ben er langs gekomen op de N352 bij Schokland. Dat is zo'n apparaat dat er wel een poosje blijft staan.
11: Okay.
10: En ja, in Kampen, er was vanochtend nog geen flitser. Dus ik denk dat daar toch echt oma Gent staat, hoor.
11: Nee, er wordt hier 9, zat ook weer zo'n hoog. Ook weer zo'n ding, zegt Roo.
12: Ja, zijn we net langs gereden. Dat is ook zo'n paal.
10: Oh, die hebben ze er weer neergezet. Ja. Even dorie. Snelheid letten.
11: Onze collega Raoul is binnengekomen. Die heeft de hele dag ijsjes uitgedeeld in de provincie. Kan je een beetje bijkomen nu, omdat je niet meer in de hitte bent, Roo?
12: Ja, je merkt wel dat het lastiger is om je warmte weer kwijt te raken nu.
11: Ja.
12: Want hier binnen is het best cool.
10: Nou.
12: Ja, als je van buiten komt.
10: Ja, dat is waar, ja. Is er nog een ijsje over?
12: Ja, zeker. Ligt in de vriezer.
10: Oh, nou. Ik zou er 2 nemen als ik jou was.
11: Ja, we gaan zo weer door met het nieuws natuurlijk. Want we hebben nog wat liggen. We hebben namelijk een nieuwe paardenbrug in Flevoland ergens. Het lijkt een spelletje, maar het is echt heel serieus. De paardenbrug bespreken we zo in Studio Flevoland.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Als je mee hebt gedanst met ABBA, dan ben je knettergek. Gewoon, ik zou het afgelast hebben. Code rood. Does Your Mother Know van ABBA.
1: Jarenlang is er over gedroomd en op deze snikhete dag is het al eindelijk zover. In Dronten is het eerste paard over de gloednieuwe paardenbrug gegaan. Paardrijinstructrice Yvonne Balm, die had de primeur.
2: Houden ze het een beetje vol in de hitte?
3: Nou, veel zweten.
2: Veel zweten. Paarden zijn in dat opzicht net als mensen?
3: Ja, een beetje wel, ja.
4: Warm is het, maar dat mag niet betekenen dat de paarden niet voor de eerste keer de paardenbrug over de Wizentocht in Dronten over kunnen steken. Jaap Kodde van Stichting Paardrijden Gehandicapten heeft als drijvende kracht achter het project lang naar dit moment uitgekeken.
5: Dit project dat is al vanaf 2022 bezig. En dat hebben we 4 jaar volgehouden. En nu is het voor ons halleluja, om zo maar te zeggen. De brug die ligt er.
4: Want wie met zijn paard liep, moest vaak de drukke Wizentweg langs. Een onprettige en onveilige situatie. Voor de paarden, maar zeker ook voor de jonge paardrijders of ruiters met een beperking, zegt instructrice Yvonne Balm.
3: Er wordt best wel heel hard gereden. En als je dan een paar paarden hebt en je hebt ook nog kinderen mee, is dat niet heel veilig.
2: En deze brug, was dat ook een lang gekoesterde wens van jullie?
3: Ja, zeker. Want dan scheelt gewoon, ja, het scheelt een stuk lopen en het scheelt inderdaad veel onveilige situaties vermijden.
2: En moesten jullie nou altijd met de paarden van daar naar daar? Was dat vaak nodig? Hoezo precies?
3: Voor de lessen. De lessen worden aan die kant gegeven. Dus wij moeten altijd met de paarden van daar naar stal, van naar de bak.
2: De bak waar dan werd geoefend en daar staan ze op stal.
3: Ja.
2: Hij wil de brug over, denk ik. Laten we doorlopen.
3: Daar is er klaar mee.
4: Met hulp van partners als de gemeente Dronten wist Kodde het geld voor de brug bijeen te brengen. Het werd een tweedehandsje van ProRail, een deel van een oude spoorbrug die waarschijnlijk in Den Haag stond. Jaap Kodde is tevreden.
5: Ik ben heel erg blij en ik ga ook stoppen als voorzitter. Dat vind ik een mooie afsluiting. Weet het voor mezelf, maar sowieso ook voor paardrijden gehandicapten. En niet dat ik het helemaal loslaat, want dat kan ik niet. En ik kom hier ook regelmatig. We hebben ook een kleinzoon die is hier paardrijden, die ook gehandicapt is. Dus ik kom hier best nog wel regelmatig. Als je eenmaal, ik heb nooit wat met paarden gehad vroeger. Maar dan ben je 8 jaar voorzitter geweest. Ik heb veel geleerd. En dan zeg ik, dan is een paard toch een geweldig dier. Om met mens en dier, om samen die clash te hebben van wat je ermee kan doen.
2: En nu ook samen veilig het water over in plaats van de weg.
5: Juist, dat klopt. Helemaal.
1: Nou, paarden zijn weer helemaal veilig in Dronten. Als laatste hoorde je Jaap Kodde in een verslag van Erik Verwiel.

0: Soul Sister bij Flevoland. Vrolijke muziek. The Way to Your Heart. Het is inmiddels alweer 6:12. We hebben nog wat voor je.
1: Ja, maar dat is de hoogste tijd voor nieuws van buiten de regio. Het is een warme dag, moeten we het nog zeggen. Maar voor veel mensen is het ook een mooie dag. Het is namelijk 26.06. 2026, dat is een populaire trouwdatum. Elkaar het ja-woord geven met zulke hoge temperaturen is helemaal geen probleem, zegt deze trouwambtenaar.
2: Code rood kan me niet schelen, is de kleur van de liefde. He? En dat doen we gewoon, een waaiertje mee, watertje erbij. En de toga goed dicht, want dat hoort zo. Die hitte, dat hoort er nog helemaal bij. Je moet ook in andere temperaturen, of regen, wat dan ook, moet er ook getrouwd worden.
0: Wel goed bedacht hoor, code rood. Rood is de kleur van de liefde. Ja, je kunt het positief bekijken natuurlijk. En dat moet ook. Het is te warm buiten en daarom rijden er geen buurtbussen met vooral oudere vrijwilligers meer in Limburg. Ook het défilé op Veteranendag gaat niet door. En dat is ontzettend jammer voor de mensen die er zo naar uit hebben gekeken, zegt defensieminister Jezielges. Op het spoor en op de weg zijn mensen aan het werk alles begaanbaar te houden. Zo wordt de brug over de Noord in Alblasserdam gekoeld door Rijkswaterstaat.
3: Dat is nodig omdat het staal door de temperatuur warm wordt en uitzet. Ja. En om die klem kan lopen. En we zijn hier afgelopen zaterdag al mee begonnen. Ja. Dus we zijn bijna een week bezig.
1: Ja, en mensen houden gewoon rekening met al die hoge temperaturen van deze dagen. Dat doen ze bijvoorbeeld door radiatorfolie voor de ramen te plakken. En er is ook een oproep om niet de weg op te gaan. Maar ja, voor mensen die moeten werken is er vaak weinig vastgelegd bij de hitte. Ook niet in de Arbo-wet, zegt Roeland Muller van de economieredactie van de NOS.
4: Het is wel vrij vaag nog omschreven. Hè. Er staat wel in, ja, de regels rondom gezondheid en veiligheid moeten gewaarborgd worden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van hoe warm het moet zijn om te kunnen eisen als werknemer van ik wil nu thuis blijven. Ja, die temperatuur moet in ieder geval niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat staat er wel in. Maar wat dat dan precies is, dat wordt dan niet echt gespecificeerd.
1: Ja, als werknemer ben je dus vaak ook afhankelijk van de maatregelen die je baas neemt.
0: En ook ander nieuws, want de Britse koning Charles en koningin Camilla gaan niet in Buckingham Palace wonen als de renovatie klaar is. Ze blijven in Clarence House, zegt koningshuisdeskundige Justine Marcella.
5: Buckingham Palace, ja, dat is zo immens groot, maar ook heel duur daarmee om te onderhouden, te verwarmen. En dat vindt Charles ook niet meer helemaal passen in deze tijd. Dus hij kiest voor wat kleiner, want dat Clarence House, ja, ik ben er binnen geweest. Ik vond het eigenlijk wat aan de kleine kant.
0: Ja, maar toch zullen Charles en Camilla daar blijven. Buckingham Palace wordt alleen nog gebruikt voor ceremonies en officiële gelegenheden. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Is niet iets wat wij elke dag hebben, gelukkig. Sterker nog, dit is in de 31 jaar dat ID&T grote feesten organiseert nog nooit eerder gebeurd.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Zeggen gewoon alles tegen elkaar. Hé joh, neem een slokje.
3: Jullie smeren elkaar ook in?
2: Nee, we hebben nog geen handicap. Daar kunnen we zelf nog door.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Het is te doen. Een beetje rustig blijven.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkamer op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf

0: Nederland geldt morgen geen code rood meer, maar code oranje als het gaat om het weeralarm. In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt zaterdag nog wel code rood. Meer nieuws vind je het hele weekend, hele avond 24/7 op onze website en op onze nieuwsapp.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ja, volgens organisator Q-Dance kon het besluit om het dancefestival DEFCON 1 af te gelasten niet eerder worden genomen. Gistermiddag rond 4 uur werd code rood afgegeven vanwege de hitte. En 8 uur later werd pas die afgelasting aangekondigd. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.

0: Het was een grote klap voor festivalgangers die hun tentjes al hadden opgebouwd en misschien zelfs al sliepen. Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is vannacht rond middernacht plots helemaal geannuleerd, met code rood als boosdoener. Onze verslaggever was vanmorgen en vanmiddag op het terrein om met festivalgangers over die afzegging te praten.
1: Helemaal voorbereid.
2: Precies. We moeten nog even smeren voordat we naar binnen gaan. Het is een lange wandeling vanaf hier.
0: Oh, dit is een bericht van gisteren. Ja.
3: Ja, met dezelfde bestandsnaam.
0: Dus dat is onhandig. Ik denk, ik ken die jongen. Die moest alleen nog even smeren en dan kon hij zijn teentje opzetten.
3: Die hoorden we gisteren ook al. Ja. Eens even kijken of ik dan ook de juiste versie van vandaag erbij kan pakken. Want er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd vandaag.
0: Ja, en verslaggever Ruben Den Harder die was vanmorgen en vanmiddag op het terrein van DEFCON 1, wat dus afgelast werd gisteravond laat rond de klok van 12.
4: Een vriend die in België zit heeft ons gebeld, want we hadden geen verbinding. Dus ineens werd er geroepen, het is afgelast.
5: Wat dacht u toen?
4: Kut.
6: Ja, eerst geloofde het niet echt. Het komt zo een beetje vaag over, maar what the fuck.
7: Everybody was running around, there were people coming to us. You hear the news, it's cancelled.
8: Even ontstonden er ongeregeldheden. Mensen probeerden alsnog het festivalterrein op te komen. De politie stond paraat, maar hoefde niet in te grijpen. De volgende dag blijft vooral de teleurstelling over.
9: Hoe ver heeft u moeten rijden gisteren?
4: Normaal 2,5 uur, maar we hebben er 4 uur over gedaan.
10: Maar ja, als het zo warm wordt met zo hoge luchtvochtigheid, dan is het eigenlijk gewoon een garantie dat er dingen kunnen gebeuren.
8: Dat in deze hitte een festival onverantwoord is, dat willen de meeste mensen wel begrijpen. Maar de grote vraag is, waarom werd dat pas om 12 uur 's nachts gecommuniceerd? Tim Boersma, woordvoerder van Q-Dance, de organisator.
11: Er moet worden overlegd met de verschillende diensten. Er moet worden gekeken van, kunnen wij bijvoorbeeld voor alle bezoekers regelen dat er vervoer is na afloop. We hadden er inderdaad ook voor kunnen kiezen om 8 uur te doen. Maar dan had je weer een ander probleem. Dan hadden mensen misschien op dat moment gedacht, het is onze laatste avond, we gaan helemaal los. Mm-hmm. Dus wij hebben echt gewoon bewust voor 12 uur. Ook omdat code rood om 12 uur van start ging.
8: Op het nabijgelegen Europarks gaan sommige vakantiegangers ook eerder naar huis vanwege de hitte. DEFCON-vluchtelingen die pas maandag weer een vlucht naar huis hebben, kunnen hun plek innemen. Want om 6 uur moet de DEFCON-camping helemaal leeg zijn. Nu chagrijnig en oververhit, zo komen veel mensen het festivalterrein af. Maar de evacuatie verloopt wel rustig en zonder al te grote problemen.
9: Met welk gevoel gaat u nu naar huis dan?
4: Een kutgevoel, maar ja, ik ga wel naar mijn kinderen, ook goed.
9: Wat gaat u nu doen dit weekend?
12: Op mijn terras zitten met mijn voeten in een koud zwembad.
9: Dus, geniet ervan.
12: Ja, dankjewel.
0: Ja, dat was een verslag van onze collega Ruben Den Harder.

0: Het weer krijgen we vandaag van Jeroen Elvering van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, wanneer komt de verkoeling eraan, denken we allemaal?
1: Dus nog even volhouden. Het is nu de heetste middag van deze hittegolf. De temperaturen van 36 graden op dit moment in de provincie. Veel zon, weinig wind. Ja, het is niet echt een heel lekker gevoel buiten. Het wordt ook niet heel veel beter vanavond. De temperatuur gaat wel iets naar beneden. Maar we zien rond de klok van 9 nog al de temperaturen die rond de 30 graden liggen. Later vanavond neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui in vooral de oosthelft van de provincie toe. Het is nog even de vraag of de buien ook Flevoland aandoen. Maar hou er in ieder geval wel rekening mee later vanavond. Uiteindelijk komende nacht koelt het af naar 22 graden.
2: Nou, noem het maar koel het af. Ja, ja, dit is natuurlijk wel als het 38 graden is, maar ja.
1: Het blijft afkoelen. Ja. Maar ja, of je er echt koud van wordt, nee, dat denk ik niet.
2: Nee.
1: Dit zijn ook de temperaturen die we tegen zonsopkomst pas kunnen verwachten. Dus opnieuw weer een tropennacht. Ja, tropennachten komen gewoon niet zo vaak voor. We hebben slechts 11 tropennachten gehad sinds de start van de metingen. Nou, er komt nu dus weer eentje bij. En morgen gaat de temperatuur toch wel weer snel omhoog. Opnieuw weer tropische waarden van 30 tot 33 graden. En aan het eind van de dag neemt de kans op onweersbuien opnieuw toe. Waarschijnlijk kunnen dit in de avond een aantal felle buien zijn, met ook hagel, onweer en windstoten.
2: Nou, verdrijft dat de hitte een beetje?
1: Ja, langzaamaan wel. Ja, het wordt langzaamaan echt beter. Zondag hebben we namelijk nog een paar buien en dan wordt het nog 26 graden. Maar van maandag wordt het gewoon echt heerlijk. De noordwestenwind zorgt ervoor dat de temperatuur naar veel aangenamere waarden gaat. We gaan naar 23 tot 25 graden gemiddeld komende week. Daarbij regelmatig zon. En ja, regen wordt niet echt vaak verwacht.
0: Maar zaterdagavond nog eventjes, Jeroen, dan is er dus onweer. Kunnen we dezelfde spektakelheden verwachten als vorige week zaterdag eigenlijk, met die prachtige lichtflitsen?
1: Ja, zeker. En ook met zware windstoten en hagel. Het kan echt wel even flink tekeer gaan morgenavond.
2: Nou, zonneschermpje naar binnen is het advies. En de parasolletjes ook.
1: Zeker, maar eerst nog even die hete dag tot zeren morgen.
2: Ja. Nou, heel veel sterkte jij ook, Jeroen. En eet smakelijk zometeen.
1: Hetzelfde. Doei.

0: Woon je in Almere, Dronten, Lelystad of Zeewolde, dan kun je een vergoeding krijgen als je je stroomgebruik beter verdeelt over de dag. Dat kondigt netbeheerder Liander aan. Het moet ervoor zorgen dat het overvolle stroomnet in oostelijk en zuidelijk Flevoland wordt ontlast. En bedrijven krijgen al zo'n vergoeding. Nou, ik praat er verder over met Gilbert de Graaf van Liander, de beheerder van het stroomnet in onze provincie. Meneer de Graaf, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom heeft u nou besloten om deze vergoeding in het leven te stellen?
1: De vergoeding is in het leven gesteld omdat wij zien dat tegen een lichte vergoeding dat het mogelijk is dat in dit geval consumenten, huiseigenaren hun gedrag aanpassen, waardoor we het stroomverbruik op met name de piekmomenten sterk kunnen verminderen. En dat doen we samen met de grote energieleveranciers. De energieleveranciers die het dan mogelijk maken dat eigenlijk zonder dat je als huiseigenaar er last van hebt, zonder comfortverlies, dat zij het voor jou regelen, dat je laadpaal of je thuisbatterij, dat die zo wordt geprogrammeerd dat op de piekmomenten geen energie verbruikt, zonder dat je het zelf door hebt. Je krijgt ook nog een mooie vergoeding voor en daarmee zorgen we ervoor dat de piekmomenten echt een stuk minder worden.
0: Ja.
1: En heel concreet voor Flevoland betekent dat we kunnen voorkomen dat we daar, dat Tennet, dat in het laatste in het nieuws was, dat hele gebied op slot worden gezet, dat we in Flevoland gelukkig dat nog niet hoeven te doen.
0: Nee, en je krijgt dus een vergoeding als je je stroomgebruik beter verdeelt, maar hoe pak je dat nou aan?
1: Ja, misschien even om het helemaal duidelijk te maken. Dus wij als netbeheerders geven de vergoeding eigenlijk aan de energieleverancier. En de energieleverancier die levert de dienst aan jou als consument. Dus als jij zegt, ik wil een nieuwe thuisbatterij bijvoorbeeld aanschaffen, of ik heb een nieuwe laadpaal en ik wil die laten aansturen, dan is het de energieleverancier waar je daarmee een contract sluit. De energieleverancier die zorgt voor de sturing van dat apparaat. En als dat past binnen de afspraken zoals wij die hebben gemaakt met die energieleverancier, ja, dan krijgt de energieleverancier de vergoeding van de netbeheerder. En hoe de leverancier die vergoeding dan doorgeeft aan jou als consument, dat is precies het product wat de leverancier aan de consument gaat leveren. Dus ja. Dat zullen een soort propositie zijn.
0: Ja, nou goed, nu heeft u het over hoe dat dan gaat tussen de verschillende diensten. Maar hoe pak je dit nou aan als je gewoon een huishouden hebt van 4 man? Moet je dan niet allemaal achter elkaar gaan douchen of zo?
1: Nou, wat we heel veel zien, hè, dus kijken we in de toekomst. Komende winter wordt de salderingsregeling afgeschaft. Dus heb je zonnepanelen, dan kun je het nu nog op jaarniveau helemaal met elkaar verrekenen. Dat zal dan vanaf komende winter niet meer zo zijn. Dus daarmee wordt het voor huiseigenaren die best veel zonnepanelen op het dak hebben, lucratief om een batterij aan te schaffen. Dus daarmee zou je de zon die overdag wordt opgewekt, 's avonds kunnen gebruiken of andere momenten kunnen gebruiken. En wat wij zien is dat best veel energieleveranciers al deze proposities leveren. Dus dan kun je daar een batterij aanschaffen. En wat wij als netbeheerders graag zouden zien is dat wij die batterij ook op mogen gebruiken om op bepaalde piekmomenten ervoor te zorgen dat het net niet overbelast wordt. Dus dan heb je een win-win vanuit de perspectief van als consument. Ik wil mijn zonnestroom zelf zo goed mogelijk gebruiken. Daarmee schaf ik een batterij aan. En ik sluit een contract af met dezelfde leverancier die een vergoeding krijgt op het moment dat je ervoor zorgt dat op de echte piekmomenten en het net van Tennet overbelast zou raken, dat dan die batterij eigenlijk gaat invoeden in plaats van dat die mee gaat helpen om nog meer energie af te nemen van het net, want dat is overbelast.
0: Ja, en je kunt daar dus een vergoeding voor krijgen als je je stroomgebruik beter verdeelt, maar heb je het dan over tientjes of echt over honderden euro's?
1: Waar we het nu naar kijken is met name in het wat wij noemen het FGU-gebied, Flevoland, Gelderland, Utrecht, is de problematiek op Tennet zo groot dat we daar echt een best wel hele grote uitvraag doen, een marktuitvraag doen, waar we verwachten, hopen we ook wel verwachten op basis van de aantallen die de leveranciers aangeven, dat we tussen de 50.000 en 70.000 huishoudens hiermee aangestoten gaan krijgen. En wij als netbeheerder stekken daar echt tientallen miljoenen voor uit qua vergoedingen. Hoe die vergoedingen dan precies in die productproposities van de leverancier naar de consument komen, dat zal dus op verschillende manieren zijn. Maar het is echt een significant bedrag.
0: Ja.
1: En misschien heel concreet, voor een gemiddelde eigenaar van een huis, dan kan het echt wel in de honderden euro's lopen.
0: Ja, nu zullen ongetwijfeld mensen in Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde blij zijn met zo'n vergoeding. Maar ja, Flevoland is groter, Noordoostpolder is er ook en Urk natuurlijk. Waarom kunnen ze eigenlijk geen gebruik maken van deze regeling?
1: Dat is de regeling die we nu doen is echt op het FGU-gebied gericht. Dus dan wel Flevoland, niet de Noordoostpolder. En Utrecht en Gelderland. Omdat het probleem wat we nu proberen op te lossen is op TenneT-niveau. Dus dat zijn de hoogspanningskabels die je door de lucht ziet hangen. En bij TenneT moet je dat zien dat gebied wat ik net noem is voor hun één aan één gesloten gebied. Dus dezelfde kabels werken daar ook. En daar zijn best wel grote problemen komende winter te verwachten. Waardoor we daar noodmaatregelen moeten doen. Er was een tijdje in het nieuws, dat bijvoorbeeld dan Utrecht stad en omgeving zelfs op slot wordt gezet. En daar geen uitbreiding van het stroomnet meer mogelijk is. Omdat op TenneT niveau dat klem is. En dat gebied waar we het over hebben, daar geldt het voor. Dus het is wel heel Flevoland, maar niet de Noordoostpolder.
0: Juist.
1: Maar het is ook omdat in Noordoostpolder op dit moment niet dit soort grote problemen zijn.
0: Nee, en daarom kunnen zij zich ook niet aanmelden voor zo'n vergoeding. Maar mensen die wel in de regio wonen waar het over gaat, waar kunnen zij zich aanmelden?
1: Tot nu toe, het proces van komende week gaan we het als netbeheerders deze marktuitvraag uitzetten. Daar zijn al heel veel energieleveranciers, bekende energieleveranciers die hierop ingeschreven hebben. En zij zullen dan, ik neem aan, met hele goede en mooie proposities komen en de marketingcampagnes aanzetten om de consumenten te gaan bereiken. Ik zou zeggen, wacht op de aanbiedingen van je energieleverancier met het aanbod dat ze hebben. Of benader je eigen energieleverancier in hoeverre zij hier ook zelf aan meedoen.
0: Nou, je kunt er niet omheen dus. Dank u wel voor de toelichting, Gilbert de Graaf van netbeheerder Liander. En een heel goed weekend.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De gevangenis in Almere-Buiten gaat opnieuw open. Dat staat in plannen van het kabinet om het cellentekort in Nederland aan te pakken. Het voorstel komt van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Claudia van Brugge. De gevangenis is sinds 2019 niet meer in gebruik. Met de heropening wil het kabinet op termijn 320 extra cellen realiseren. Die komen dan pas in 2033 beschikbaar. Voor de plannen is jaarlijks zo'n 60 miljoen euro gereserveerd. Het weeralarm in Flevoland gaat morgen van rood naar oranje, dat meldt het KNMI. In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt zaterdag nog wel code rood. Code oranje begint morgen en geldt tot middernacht. En rond 6 uur in de avond worden er onweersbuien verwacht, waarbij veel neerslag kan vallen met zware windstoten. Vervolgens wordt zondag code geel voorspeld. En om 2:10 vanmiddag werd er een nieuw weerrecord verbroken. Het werd 35,6 graden op het weerstation in Lelystad. En buiten onze provincie liep het nog verder op dat kwik. In de schaduw werd op diverse plekken in Limburg extreem hoge temperaturen gemeten van zo'n 38 graden. En honderden judoka's zouden morgen aan de start verschijnen van het 7e Flevoland judo-toernooi in Dronten. Maar dat toernooi gaat niet door vanwege de hitte. De Drontense judoclub Shoganai houdt het jaarlijkse toernooi altijd. En het trekt deelnemers uit binnen- en buitenland. Het is alleen nu vanwege de hitte niet verantwoord, zegt de organisatie. Toch is er ook goed nieuws te melden. Het evenement is namelijk verplaatst naar september. Al dit nieuws en meer kun je volgen op onze website, ook gedurende het weekend, op omroepflevoland.nl of op onze app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met de ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. In de plannen staat onder meer dat er in een gebied van een kilometer rond 15 natuurgebieden veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn veel ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. De Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Ringrijders proberen op een paard zonder zadel een lans door een ring te steken die boven een parcours hangt. Het weer, vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog met minima van 20 tot 24 graden. Morgen 29 tot 38 graden met later weer kans op onweer.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na de warmste junidag ooit is het ook vanavond nog behoorlijk warm. De temperatuur ligt nog lange tijd rond de 30 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar 22 graden. In de oosthelft is er een kleine kans op een onweersbui. In het westen blijft het waarschijnlijk helemaal droog. En morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. In de ochtend wat meer bewolking, in de middag wat meer zon. En de temperatuur loopt op naar gemiddeld 32 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden een aantal stevige regen- en onweersbuien. En dan zou het wel eens even kunnen spoken. Ik wens u een fijn weekend.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ja, we gaan zo weer door met het nieuws natuurlijk. Want we hebben nog wat liggen. We hebben namelijk een nieuwe paardenbrug in Flevoland ergens. Het lijkt een spelletje, maar het is echt heel serieus. De paardenbrug bespreken we zo in Studio Flevoland.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Jarenlang is er over gedroomd en op deze snikhete dag is het al eindelijk zover. In Dronten is het eerste paard over de gloednieuwe paardenbrug gegaan. Paardrij-instructrice Yvonne Balm, die had de primeur.
1: Houden ze het een beetje vol in de hitte?
2: Nou, veel zweten.
1: Veel zweten. Paarden zijn in dat opzicht net als mensen?
2: Ja, een beetje wel, ja.
3: Warm is het, maar dat mag niet betekenen dat de paarden niet voor de eerste keer de paardenbrug over de Wizentocht in Dronten over kunnen steken. Jaap Kodde van Stichting Paardrijden Gehandicapten heeft als drijvende kracht achter het project lang naar dit moment uitgekeken.
4: Dit project dat is al vanaf 2022 bezig. En dat hebben we 4 jaar volgehouden. En nu is het voor ons halleluja, om zo maar te zeggen. De brug die ligt er.
3: Want wie met zijn paard liep, moest vaak de drukke Wizentweg langs. Een onprettige en onveilige situatie. Voor de paarden, maar zeker ook voor de jonge paardrijders of ruiters met een beperking, zegt instructrice Yvonne Balm.
2: Er wordt best wel heel hard gereden. En als je dan een paar paarden hebt en je hebt ook nog kinderen mee, is dat niet heel veilig.
1: En deze brug, was dat ook een lang gekoesterde wens van jullie?
2: Ja. Zeker, want dan scheelt gewoon, ja, het scheelt een stuk lopen en het scheelt inderdaad veel onveilige situaties vermijden.
1: En moesten jullie nou altijd met de paarden van daar naar daar? Was dat vaak nodig? Hoezo precies?
2: Voor de lessen. De lessen worden aan die kant gegeven, dus wij moeten altijd met de paarden van daar naar stal, van naar de bak.
1: De bak waar dan werd geoefend en daar staan ze op stal.
2: Ja.
1: Hij wil de brug over, denk ik. Laten we doorlopen.
2: Daar is er klaar mee.
3: Met hulp van partners als de gemeente Dronten wist Kodde het geld voor de brug bijeen te brengen. Het werd een tweedehandsje van ProRail, een deel van een oude spoorbrug die waarschijnlijk in Den Haag stond. Jaap Kodde is tevreden.
4: Ik ben heel erg blij en ik ga ook stoppen als voorzitter. Dat vind ik een mooie afsluiting. Weet het voor mezelf, maar sowieso ook voor paardrijden gehandicapten. En niet dat ik het helemaal loslaat, want dat kan ik niet. En ik kom hier ook regelmatig. We hebben ook een kleinzoon die is hier de paardrijder die ook gehandicapt is. Dus ik kom hier best nog wel regelmatig. Als je eenmaal, ik heb nooit wat met paarden gehad vroeger. Maar dan ben je 8 jaar voorzitter geweest. Ik heb veel geleerd. En dan zeggen we, dan is een paard toch een geweldig dier. Om met mens en dier, om samen die clash te hebben van wat je ermee kan doen.
1: En nu ook samen veilig het water over in plaats van de weg.
4: Juist, dat klopt. Helemaal.
0: Nou, paarden zijn weer helemaal veilig in Dronten. Als laatste hoorde je Jaap Kodde in een verslag van Erik Verwiel.

0: Zo, dat is de hoogste tijd voor nieuws van buiten de regio. Het is een warme dag, moeten we het nog zeggen. Maar voor veel mensen is het ook een mooie dag. Het is namelijk 26.06. 2026, dat is een populaire trouwdatum. Elkaar het ja-woord geven met zulke hoge temperaturen is helemaal geen probleem, zegt deze trouwambtenaar.
1: Code rood kan me niet schelen, is de kleur van de liefde. Hè? En dat doen we gewoon, dan waaiertje mee, watertje erbij. En de toga goed dicht, want dat hoort zo. Die hitte, dat hoort er nog eenmaal bij. Je moet ook in andere temperaturen, of regen, wat dan ook, moet er ook getrouwd worden.
2: Wel goed bedacht hoor, code rood. Rood is de kleur van de liefde. Ja, je kunt het positief bekijken natuurlijk en dat moet ook. Het is te warm buiten en daarom rijden er geen buurtbussen met vooral oudere vrijwilligers meer in Limburg. Ook het défilé op Veteranendag gaat niet door. En dat is ontzettend jammer voor de mensen die er zo naar uit hebben gekeken, zegt defensieminister Jezielgus. Op het spoor en op de weg zijn mensen aan het werk alles begaanbaar te houden. Zo wordt de brug over de Noord in Alblasserdam gekoeld door Rijkswaterstaat.
3: Dat is nodig omdat het staal door de temperatuur warm wordt en uitzet. Ja. En om die klem lopen. En we zijn hier afgelopen zaterdag al mee begonnen. Ja. Dus we zijn bijna een week bezig.
0: Ja, en de mensen houden gewoon rekening met al die hoge temperaturen van deze dagen. Dat doen ze bijvoorbeeld door radiatorfolie voor de ramen te plakken. En er is ook een oproep om niet de weg op te gaan. Maar ja, voor mensen die moeten werken is er vaak weinig vastgelegd bij de hitte. Ook niet in de Arbo-wet, zegt Roeland Muller van de economieredactie van de NOS.
4: Het is wel vrij vaag nog omschreven. Hè. Er staat wel in, ja, de regels rondom gezondheid en veiligheid moeten gewaarborgd worden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van hoe warm het moet zijn om te kunnen eisen als werknemer van ik wil nu thuis blijven. Ja, die temperatuur moet in ieder geval niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat staat er wel in. Maar wat dat dan precies is, dat wordt dan niet echt gespecificeerd.
0: Ja, als werknemer ben je dus vaak ook afhankelijk van de maatregelen die je baas neemt.
2: En ook ander nieuws, want de Britse koning Charles en koningin Camilla gaan niet in Buckingham Palace wonen als de renovatie klaar is. Ze blijven in Clarence House, zegt koningshuisdeskundige Justine Marcella.
5: Buckingham Palace, ja, dat is zo immens groot, maar ook heel duur daarmee om te onderhouden, te verwarmen. En dat vindt Charles ook niet meer helemaal passen in deze tijd. Dus hij kiest voor wat kleiner, want dat Clarence House, ja, ik ben er binnen geweest. Ik vond het eigenlijk wat aan de kleine kant.
2: Ja, maar toch zullen Charles en Camilla daar blijven. Buckingham Palace wordt alleen nog gebruikt voor ceremonies en officiële gelegenheden. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Is niet iets wat wij elke dag hebben, gelukkig. Sterker nog, dit is in de 31 jaar dat ID&T grote feesten organiseert nog nooit eerder gebeurd.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Tegen gewoon alles tegen elkaar. Hé joh, neem een slokje.
3: Jullie smeren elkaar ook in?
2: Nee, dat we hebben nog geen handicap. Daar kunnen we zelf nog door.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Het is te doen. Een beetje rustig blijven.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
9: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
18: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
19: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de beeld...

0: liggen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
1: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
0: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in de ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Ja, met vandaag drie bijzondere gasten. We hebben hier Gerry Eickhoff in de studio zitten. Bas Achterberg van Beeld en Geluid. En zangeres Lynn Hulsman. Alle drie van harte welkom. En vooral ook chapeau dat jullie op deze bloedhete dag... Want ik zat nog even te knijpen eergens. Ik dacht, nou, misschien gaat wel één van de twee even afzeggen. Nou, dat is wel erg, want we komen niet. Maar jullie zijn er allemaal.
2: Nou ja, het is hier ook cool, hè?
3: Het is conditioning.
1: Ja, het is te doen, maar ik vind het wel vergeleken met waar jullie net zaten. Is het hier wel iets warmer, denk ik.
4: Er komen ook een lekker warme persoonlijkheden binnen.
1: Ja, wij zitten hier natuurlijk ook.
4: Dat scheelt een paar graden.
1: Daar gaat het vanzelf.
2: Maar die zien dan van een stuk koeler dan bij mij thuis.
1: Ja, nou, dat is beter. Dan zitten we hier prima. Hartstikke fijn dat jullie hier zijn. Van harte welkom nogmaals. Gerry Eickhoff, men kent jou natuurlijk van de NOS. Waar je hoeveel jaar hebt gewerkt?
2: In totaal 39 jaar, 37 jaar in vaste dienst en 33 jaar als verslaggever.
1: Ja, en mis jij het? Want je bent nu, iets meer dan een jaar? Of al...
2: Ja, iets meer dan een jaar.
1: Ja.
2: Ik mis het minder dan ik vooraf verwacht had. Ik heb, en na de pensionering heb ik natuurlijk ook nog het een en ander gedaan. Ik heb een seizoen even tot hier gedaan, 7 afleveringen. Ik heb nog iets gedaan voor Zootropolis, een animatiefilm van... Disney. Ik heb nog eens ergens een voorzitterschapje gedaan. Ik schreef een boek dat in oktober uitkomt. Ik heb nog een column gehad bij Omroep Max. Enige tijd als invaller voor iemand die ziek geworden was. Dus,
1: je hebt het drukker dan ooit eigenlijk, kunnen we zeggen.
2: Ik heb het bij wijze van spreken drukker dan toen ik nog in die van de was.
4: Ja, als je het dan toch over het NOS Journaal hebt... Wat mis je daar dan toch wel het meest aan? Is dat de druk voor nieuws te halen?
2: Nee,
4: of?
2: Nee, ik durf bijna niet te zeggen.
4: De pauzes?
1: Nee?
4: Het salaris?
2: Nee, de auto.
1: Oh, de auto van de zaak?
2: Ja, en niet zozeer dat het de auto van de zaak is, maar ik vond het fantastisch. Ik vind autorijden vind ik fantastisch leuk.
1: En je kan toch als je dan
2: een pensioen... Vind ik een van de leukste dingen.
1: En je kan toch zelf een autootje kopen, heb je toch ook een...
2: Ja, dat is zo, maar het leuke van het werk was dat je dan in de auto stapte en dan reed je naar Groningen en weer terug. Hè, 400 kilometer op een dag. En dat was dan ook met een doel. Terwijl het is een beetje stom om in de auto te stappen en naar Groningen te rijden.
1: Voor niks.
2: En weer terug. En een glas water te drinken en weer terug. Nou ja, dus dat.
4: Ja. Dus, er is zoveel moois aan Groningen, zeggen ze altijd. En het is er nu ook een stukje koeler.
2: Dat is ook waar. Dat
4: een van de weinige provincies waar de code geel is en niet code rood.
2: Dat is zeker waar. Dus als het een dag is om voor de longig is of om in naar Groningen te rijden, dan is het vandaag.
1: Bas Achterberg, ook van harte welkom. Leuk dat je bent. Je bent van Beeld en Geluid. Je bent conservator. Ja, niet alleen conservator. Je doet heel veel meer eigenlijk.
5: Nou, conservator betekent bij ons dat je veel over de collectie weet. En die kennis vergroot en die kennis uitdraagt. Dus dat zijn de dingen die ik doe. En dat kan op allerlei manieren. Dus hier draag ik kennis uit. Maar dat kan ook in de wetenschap zijn. Door het samen te werken in een onderzoeksproject.
1: Hoe ben je er zo verzeild geluid?
5: Ik heb dus gestudeerd en heb lesgegeven aan de universiteit. Daar ben ik blijven plakken. Maar ondertussen werkte ik ook in de praktijk. Dus ik heb ook als filmproducent gewerkt. En die combinatie van dat praktische met dat wat meer academische, dat vind ik gewoon heel leuk. Dus het gaat voor mij over geschiedenis. Ik ben een beschouwer. En ja, toen er een keer een plek kwam, een jaar of 20 geleden, ben ik daar terechtgekomen. En dat is echt een plek voor mij.
1: Ja, en voor mensen die niet weten wat Beeld en Geluid is, dat is voor iedereen toegankelijk, hè?
5: Ja, het is een museum en archief. En dat is uniek in de wereld trouwens. En ik voel me dus ook hier heel erg thuis, hè, met al die oude apparaten. Dat is wat wij ook in de depots hebben staan.
1: Oh, je hebt echt over de apparaten?
5: Nee. Ook van mensen hou ik heel erg, bijvoorbeeld met pensioen zijn. Maar daar gaat het werk.
1: Want mensen die op pensioen zijn.
5: Nou ja, dus de makers, hè, dat is een van die aspecten. Want die media, het programma wordt gemaakt door jullie. Ja, dat geeft iets bijzonders. Dus dat vasthouden van wat betekende het nou zo, een NOS-journaal of een rol van een verslaggever.
1: Ja.
5: Dat hoort bij mijn werk. En nou ja, die apparaten zijn er ook een vorm van. Want Gerry zal dat ook weten. Hè? In de tijd dat hij werkte zijn de camera's ook veranderd. En de manier waarop je verslag moest doen en noem maar op. Dus daar gaat mijn werk over.
1: Ja, we hebben
2: en Beeld en Geluid is een van de mooiste gebouwen van Nederland.
5: Ook dat nog natuurlijk, maar...
4: De mooie gekleurde bloemetjes op het Mediapark.
5: Ja.
4: Zeer herkenbaar.
5: Ja, het is iconisch. Het is ook wel leuk als iemand iets over de media in Hilversum wil doen. Dan pakt ze dit gebouw. Want, ja. Want de andere gebouwen zijn helemaal niet zo herkenbaar.
1: Nee, dat zijn gewoon blokkendozen van het NOS-gebouw. Ja. Dat weet je ook. Dat is ook niet echt dat je zegt van een toonbeeld van gezelligheid als je aan de buitenkant van de muur staat.
2: Een van de 20 lelijkste gebouwen van Nederland waarschijnlijk.
1: Denk ik ook. Eenmaal binnen is het, ziet er allemaal keurig uit trouwens. Lynn Hulsman, ook van harte welkom.
3: Dankjewel.
1: Ja, je bent natuurlijk een jonkie hier aan tafel. Je bent pas 17.
4: Nou, één van de jonkies, hè?
1: Ja, oké, samen met jou. Je bent 17 jaar en je timmert aan de weg als zangeres.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, hoe lang ben je al bezig? Kan nooit heel lang zijn, denk ik.
3: Ja, met muziek ben ik wel zelf al heel erg lang bezig.
1: Ja?
3: Ik denk, sinds ik 8 jaar was, ben ik wel al begonnen met zingen, muziek maken, piano spelen, musical. Eigenlijk een beetje alles daar omheen.
1: Ja.
3: En nu, net eigenlijk, is mijn eerste liedje uitgekomen.
1: Ja.
3: Dus in dat opzicht inderdaad pas net.
1: Ja.
3: Ik ben pas net met mijn eigen muziek begonnen.
1: Mm-hmm.
3: En ja, ik vind het gewoon echt superleuk. Het is een heel leuk nieuw avontuur voor mij. Dus alles wat op mijn pad komt, ben ik eigenlijk al heel blij mee.
1: Nou, superleuk, ja.
4: En dan zit je ook automatisch hier natuurlijk.
3: Ja. Precies, hartstikke leuk.
4: Doe wel iets je microfoon even omhoog, dan hoor ik je even ietsjes beter.
1: Ja, precies, perfect. Ja, hartstikke
4: anders gaat het heel erg badkamerig klinken, zouden we niet willen.
1: En hoe pak je dat aan? Want je bent 17 jaar en natuurlijk, je hebt zelf al talentenjacht op televisie. En waar moet je beginnen? Hoe doe je dit?
3: Ja, nou ja, ik heb nu een tussenjaar, dus ik heb lekker veel tijd om met muziek bezig te zijn. Dus dat helpt ook mee. Geen school. En eigenlijk probeer ik op zoveel mogelijk plekken waar het kan op te treden, ervaring op te doen, mijn eigen liedje te zingen. En het gewoon een beetje bekender te maken eigenlijk.
1: Ja, je hebt een mooi liedje uit. Dat ga je zo meteen voor ons zingen. Er zit ook een bijzonder verhaal aan. Maar eerst gaan we even naar Gerry Eickhoff. Want Gerry, je bent hier natuurlijk niet voor niks. Want er komt een 3-delige documentaire bij Omroep Zwart. Vanaf 29 juni aanstaande maandag is dat om 8:30 wekelijks op NPO 2. Maar ook te streamen natuurlijk op NPO Start. Het heet Ongelijke Behandeling. En het gaat over de gezondheidszorg in Nederland. In hoeverre is die gezondheidszorg in ons land eigenlijk voor iedereen gelijk? Daar komt het op neer.
2: Daar komt het ongeveer op neer. Ja, zeker.
1: Hoe ben jij bij deze documentaire serie betrokken geraakt? Ben je gewoon gevraagd door Omroep Zwart? Is dat zo gegaan?
2: Bijna. Niet helemaal. Het idee is ook niet van mij. Overigens, dit is dus een van de dingen ook die ik na het pensioen nu gedaan heb. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik na het pensioen gedaan heb. Het idee is niet van mij. Hoe werkt dat? Hoe werkt het in dit geval? Het is een productiebedrijf. Dat heet De Haaien. Het is een van de routes waarop je in Hilversum terecht kan komen met een idee. Zo'n productiebedrijf dat... Ja, dat zoekt overal allerlei gelegenheden, afspreekt met allerlei mensen enzovoort, om programma-ideeën op te doen. Dus zij zijn, laten we zeggen, erg maatschappelijk gericht en geïnteresseerd. Zo kwamen zij op dat idee, ongelijkheid in de gezondheidszorg. Daar hebben ze een programmamaker bij gezocht, Janine Bakker.
1: Mm-hmm.
2: Die heeft ongeveer bedacht hoe het moet. En bedacht dat je daar een soort presentator bij moet hebben om de kijker door het programma heen te helpen. En toen hebben ze mij gevraagd. En het leek mij een interessant thema. Het leek mij ook natuurlijk leuk om wat te doen. Om met televisie bezig te zijn. Televisie is leuk werk. Ik heb niet voor niks zo lang gedaan.
1: Mm-hmm.
2: En eigenlijk had ik maar één voorwaarde. En daar werd aan voldaan. En dat is dat het niet alleen kommer en kwel zou zijn. Maar dat er ook
1: dingen goed gaan.
2: Dat er ook lichtpuntjes in zouden zitten. Nou ja, en die komen ook... Naast de probleemstelling komen die ook nadrukkelijk naar voren in de documentaire serie. Het zijn 3 delen van elk, ik geloof 35 minuten.
1: Ja. Maar heb je zelf ook te maken gehad met ongelijke behandeling binnen de zorg? Persoonlijk, ervaring daarmee? Is het er überhaupt?
2: Ja, natuurlijk is het er. Maar kijk, heb ik daar zelf mee te maken gehad? Kijk, we hebben het zo vooraf was de gedachte dat we zouden zoeken naar een paar haakjes waar ik dat persoonlijk aan op zou kunnen hangen.
1: Ja, ja.
2: En met name, een van de ongelijke aspecten, dat is sociaal-economisch. Je hebt het sociaal-economisch, cultureel en een geslacht, man, vrouw. En vooral het sociaal-economisch, dat herkende ik wel van mezelf, vooral uit mijn jeugd. En dan heel erg in het bijzonder met betrekking tot de tandheelkunde. En ja, daar kon ik behoorlijk mee uit de voeten voor mezelf. En omdat het niet alleen een paar haakjes waren waar het om op te hangen was in de persoonlijke zin, maar omdat er ook echt raakvlakken waren, is het wel zo dat mijn rol wat groter geworden is en mijn persoonlijke verhaal wat groter geworden is dan we afhankelijk hadden voorzien.
1: Ja.
2: Die tandheelkunde, dat is voor mij echt heel symbolisch. Dat is voor mij persoonlijk het idee van ongelijkheid in de gezondheidszorg die ik zelf heb ervaren en waar ik uiteindelijk ook overheen ben gekomen. Ik kom zelf uit een achtergrond. En ja, het is voor de jonge mensen is dat een beetje iets wat ze niet meer hebben meegemaakt. Maar vroeger had je de ziekenfondsen. Dat was een hele goedkope zorgverzekering voor mensen met lage inkomens. Dat was basiszorg, daar zat de tandarts ook in. Maar wat was dan het geval met de tandarts? Omdat het goedkoop, omdat het basis was, had je niet voor het kiezen naar welke tandarts je ging. En over het algemeen, ja, waren dat niet per se de beste tandartsen. Plus dat die tandartsen ook nogal terughoudend waren met dingen als verdoving. En dat betekende voor mensen in onze omgeving dat de tandarts, dat was iets van pijn. Ja. Dat ging je zoveel mogelijk vermijden.
5: Ja.
2: Ja. Je moest ook in dat systeem blijven elk half jaar om er niet uitgegooid te worden.
4: Gesaneerd te worden.
2: Gesaneerd, dat was het woord.
5: Ja.
2: Nou, soms misten mensen dat, die waren dan niet meer gesaneerd. Die mochten dan überhaupt niet meer naar de tandarts. En dan was een beetje het idee van, probeer het zo lang mogelijk vol te houden. Het gaat pijn doen, maar dan neem je een paar aspirintjes.
5: En dan wordt het van kwaad tot erger natuurlijk.
2: Dan wordt het kwaad tot erger. Maar dan kwam er een moment waarop men dacht, ja, nu ga ik toch naar de tandarts. En dan vraag ik of alles in één keer uit kan.
5: Ja.
2: En dan kan ik aan het kunstgebit. En dan ben ik van alle zorg af, van de pijn en van de kosten. Je had zelfs wel mensen die dat kregen als een soort huwelijksgeschenk, het kunstgebied. En in onze, dat was in onze omgeving niet zo, maar in onze omgeving was het wel zo dat er waren jongens, meiden van een jaar of 20, 21, 22, die kregen al een kunstgebied.
5: Ja. Ja.
2: En als ze dat kregen, dan op de avond dat dat ding aangemeten was, dan gaven ze een feestje.
5: Ja.
2: Daar ben ik zelf wel bij geweest. Nou, dat is dus waar ik min of meer vandaan kwam. Op een zeker moment zag ik, ik ging naar de middelbare school. We hadden introductieweek. Dan zag ik dat al die andere kinderen die poetsten hun tanden.
5: Ja.
2: Nogal fanatiek. En toen ben ik dat ook gaan doen. Daar heb ik denk ik een hoop problemen toch mee weten te voorkomen. Niet allemaal. Ik had toch behoorlijke pijn in de bek, zou ik maar zeggen. Dus op mijn 16e had ik toen mijn eerste vakantiebaantje. Ik weet het nog goed. Dat was in het magazijn van de ABN AMRO Bank in Amsterdam-Noord.
5: Ja.
2: En met het geld wat ik daar verdiende, ben ik toen naar een particuliere tandarts gegaan, zoals dat heette. Dus een goede tandarts. En die heeft toen het een en ander opgeknapt. En nog weer in een later stadium, toen ik eenmaal bij de NOS werkte en een min of meer normaal salaris had.
5: Ja, dat je kon je het gewoon zelf,
2: toen ik,
5: zelf
2: toen,
5: doen.
2: Toen ben ik bij een particuliere
5: tandarts. Maar is die invloed er nu nog steeds? In de
2: dat is dus het punt. Dat blijkt er nog steeds zijn. Sterker nog, onlangs is er nog...
5: Want er is geen ziekenfonds, een particulier mee natuurlijk.
2: Onlangs is er toch nog... Ja, maar je kunt je erbij verzekeren voor de tandkosten.
5: Ja, ja.
2: En je hebt mensen die doen dat niet. En dan loopt het natuurlijk enorm in de papieren als je toch wat moet laten doen.
4: En je hebt je eigen risico natuurlijk.
2: En je hebt je eigen risico. Ja, er is onlangs nog iemand gepromoveerd op juist dat verschijnsel, dat er toch nog regelmatig bij tandartsen, 80% van de tandartsen heeft dus gevallen van mensen die willen dat de tanden getrokken worden.
5: Ja.
2: Terwijl die nog allemaal niet daaraan toe zijn, maar met het idee, als het er allemaal uitgaat, dan krijg ik een prothese.
5: Ja. En dan ben ik al vanaf. Ja. Ja. Ja.
4: Want het hele idee van het 2 keer per jaar naar de tandarts, ook dat is al helemaal achterhaald. Hè? Er zijn mensen, nou, ik ga wel als ik problemen heb.
5: Ja, en dan is het vaak al te laat.
4: Dat is schrijnend. Ja. Je ziet het ook bij de kleine kinderen. We hebben natuurlijk de afgelopen 30 jaar, 25 jaar, hebben we goede mondzorg gehad. Want 25 jaar geleden kwamen ze in één keer, we moeten die kindertandjes en zo, moeten allemaal goed beschermd worden. Het 13-jarenplan, fluorbehandelingen, alles erop en eraan. Toen dachten we, nou, de tanden zijn allemaal goed. Dan kunnen we het weer afschalen. En nou zie je dat er weer problemen komen.
2: Ja, dus het is toch echt wel een structureel iets.
4: Ja, hè? Ja, jammer.
5: Bas, je hebt waarschijnlijk ook wel items over de tandarts in het archief.
6: Zeker, absoluut.
4: We hebben toch ook ooit een tv-tandarts gehad en zo? En de tv-dokter.
6: De
4: tv-dokter
6: hebben we wel gehad. De tv-tandarts weet
4: kan
6: ik niet.
4: Ik kan me er wel iets bij voorstellen.
6: Mijn favoriet is overigens een film uit 19... of een Polygoonjournaal uit 1970... over de opening van Stichting Film en Wetenschap. Dat is dan een deel van Beeld en Geluid zelf.
5: Ja, ja.
6: Maar dat gaat over interactief onderwijs van tandartsen. Die krijgen dus les allemaal op een beeldscherm, kunnen chatten met de docent en zitten ondertussen te oefenen op een model.
5: Oh, ja?
6: Dat is een vorm van onderwijs die ik niet ken. Heb ik geen tandartsopleiding gedaan. Maar
4: dan maar hopen dat het model ook op de goede kant ligt.
6: Ja, nou ja, dat kon je dus checken. Nee, maar dus dat je zoiets innovatiefs in tandheelkunde. Dus het gekke is dat wij volgens mij qua tandheelkunde eigenlijk best ontwikkeld zijn. En dat soort dingen kun je wel in
5: Nederland staat aan zich natuurlijk wel hoog aangeschreven als het gaat om de zorg.
2: Dat is ook een van die dingen.
5: Betaalbaarheid.
2: Dat is een van die dingen. Nederland staat in allerlei lijstjes in de top 10.
5: Ja.
2: Of bij mij zelfs in de top 5. Of soms zelfs op nummer 1 van goede gezondheid.
5: Want het is er wel.
2: Dus kijk, het systeem is op zich, het is fantastisch. Het is een fantastische
5: gezondheid. Als je maar...
2: Alleen niet voor iedereen.
5: Nee,
2: en dat is het punt van
6: Ik herken ook wel wat dingen, niet voor mezelf. Maar ik heb zelf een gehandicapt kind, dus ik heb veel zorg gehad. Maar ik zie ook hoe talig je moet zijn om de goede dingen te krijgen. Dus ja, als je dat niet
1: moet je juist de weg weten te bewandelen.
6: Sociaal, cultureel. Ja. Nou ja, om binnen de systemen op de goede plek te komen.
1: En verbaal en natuurlijk ook in staat zijn.
6: En inderdaad verbaal goed te zijn.
1: Ja.
6: En dat is lastig. Hoor.
1: Ja, het is een soort, bijna een soort struggle om te komen waar je zijn moet.
2: Absoluut. Ja, dat is lastig. En dat wordt ook niet makkelijker op. Want je hebt mensen met een migratieachtergrond die bijvoorbeeld de Nederlandse taal nog niet volledig machtig zijn.
1: Ja.
2: Daar had je vroeger tolken voor.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Die tolkenvergoeding is afgeschaft.
1: Die is zo laag dat tolken ook hebben gezegd, we doen dat niet meer. Ja.
4: Lynn die denkt van, ik vind alles best als ik maar niet naar de tandarts hoef.
1: Nou, maar jij hoeft niet naar de tandarts als ik zo naar je tanden kijk.
3: Jawel.
1: Je hebt een mooi gebit.
3: Ja, maar wel gewoon de check dingen altijd. Ja.
1: Had jij nog een schooltandarts? Want die hadden wij wel. Heb jij die nog gekend?
4: De bekkenbul.
3: Nee, dat hebben wij niet gehad. Nee, wij waren zelf naar de tandarts of naar de ortho, maar niet met school.
4: Maar schooltandarts bestaat er volgens mij ook al 15 jaar of 20 jaar niet meer.
1: Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb geen kind.
6: Volgens mij ook niet. Maar het is wel gratis voor kinderen onder de 18.
1: Ja, dat is inderdaad.
6: En de meeste worden wel naar de orthodontist gestuurd. Ja. Volgens mij zitten er bijna geen kinderen.
1: Dat heb je wel gedaan. Dat niet goed is gezegd.
6: Dat wordt weer niet.
4: Dat wordt grotendeels
6: wel.
1: Bas, die schatkamer is natuurlijk onlangs geopend van Beeld en Geluid. Dat betekent dat iedereen online van alles kan vinden, gratis.
6: Ja,
1: en van
6: zo'n 700.000 programma's. Ja.
1: Ja, radio- en televisieprogramma's trouwens. En daar vond je ook nog een heel leuk fragment van Gerry Eikhoff.
6: Dit komt uit het archief. Dat is nog een onderscheid. Maar die schatkamer is in ontwikkeling.
1: Dus dat groeit alleen maar. Dat is niet gelijk.
6: Dat is niet gelijk.
1: Dat dacht ik.
6: Dus deze zit er nog niet in.
1: Maar
6: deze vond ik te leuk om niet te laten zien.
4: Dat is wel een primeurtje dan.
6: Ja,
1: Wil je het zo vertellen voordat ik het eens... Want Gerry weet eigenlijk niet waar het over gaat.
6: Als ik in het archief destilleer ik dat Gerry bij het journaal als verslaggever is begonnen in april 1992.
1: Ja, dat klopte.
6: En daarvoor had hij al een aantal documentaires gemaakt en bij Kenmerk van de Icon dingen gedaan. Dus daar zitten wat dingen van in het archief. Maar hier begint het dus echt bij het NOS-journaal. En dit was de eerste stand-up waar hij in beeld komt, die ik vond. En dat is meteen ook een periode die vrij heftig is in de geschiedenis. Ja. En waar Gerry nadrukkelijk aanwezig was als verslaggever.
1: Ja, het is maar 18 seconden, dus een kort fragment. Je bent er zo, is zo voorbij. Kijken. Daar komt hij. Laten we even gaan kijken.
7: Met het bereiken van de Oostenrijkse grens hebben de vluchtelingen het voormalige Joegoslavië definitief achter zich gelaten. Toch is de stemming ernstig. Elke afgelegde kilometer brengt hen verder van de familieleden die achterblijven en verder van hun geboortedorp. Hun gedachten en gevoelens zijn verdeeld tussen de plaats waar ze naartoe gaan en de plaats waar ze vandaan komen.
4: Ja. Zeer geconcentreerd.
2: Sakkerloot.
6: Nauwelijks ouder geworden ook. Hè? Dat vind ik ook nog
1: niet. Nauwelijks ouder.
2: Dat wil ik maar even horen. Ja. Heel goed.
1: Hoe vind je het om dit terug te zien? Vind je het moeilijk om naar jezelf te kijken? Of vind je het leuk? Of
4: nee, weet je toch?
2: Ik vind het niet moeilijk om naar mezelf te kijken. Deze stand-up kan ik me niet herinneren. Ik kan me wel die opdracht herinneren. Dat was voor het eerst dat er een betrekkelijk grote groep, een paar honderd vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië, uit Bosnië, naar Nederland kwamen. Die werden hierheen gehaald door een man die heette Hasan Huremović.
1: Ja.
2: Hij kwam zelf uit die regio, maar werkte hier als gastarbeider, zoals je dat toen noemde.
1: Ja,
2: hij was lastig in Rotterdam. En hij is naar zijn geboortestreek gegaan en heeft daar familie, vrienden enzovoort in bussen gezet. En kwam daarmee naar Nederland. En het punt hier was dat zij liepen vast onderweg in Slovenië, want ze moesten dus door Oostenrijk en Duitsland. En die landen gaven daar geen toestemming voor, zolang er geen officiële uitnodiging van de Nederlandse kant was. En die Huremović die heeft toen de media benaderd. En ik ben daar toen op afgegaan. En toen kwam uiteindelijk de toestemming. Toen gingen ze rijden en dan is het hier ergens aan de grens, geloof ik.
1: Ja.
2: Dat ze daar binnenkwamen. Het aardige daarvan was wel dat die oorlog, die was toen al een jaar bezig.
1: Ja.
2: En de NOS had besloten, wij gaan daar niet meer naartoe. En heel in het begin waren we wel geweest, maar de NOS had besloten, wij gaan daar niet meer naartoe. Dat is te gevaarlijk. Maar omdat deze groep dus naar Nederland zou komen, werd gezegd, nu komt het wel heel dichtbij. Moeten we toch maar naartoe. Ga jij daar maar heen. En ik ging daar dus heen. Eerst met mijn cameraman verzameld, ontmoet op de redactie in Hilversum. En je zag daar dat die mensen die keken naar mij alsof, alsof ze in het telefoonboek al hadden opgezocht wat zo'n beetje de beste begrafenisondernemer zou zijn wanneer het verkeerd zou aflopen.
1: Jeetje.
2: En omdat dat dus toch allemaal wel heel goed liep, gaf dat mij, ik was toen nog maar net een verslaggever, gaf mij dat toch een beetje de zekerheid van, ik kan het wel. Ik weet niet precies hoe goed ik ben, maar ik ben op zijn minst niet heel veel slechter dan die anderen.
1: Het ging in ieder geval heel goed. Ja. Zometeen na half twee na het nieuws en weer en verkeer zijn we terug met onze gasten. Een optreden ook van Lynn Hulsman. En we praten door met Bas Achterberg van Beeld en Geluid. En natuurlijk Gerry Eickhoff over de documentaire bij Omroep Zwart.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na de warmste junidag ooit is het ook vanavond nog behoorlijk warm. De temperatuur ligt nog lange tijd rond de 30 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar 22 graden. In de oosthelft is er een kleine kans op een onweersbui. In het westen blijft het waarschijnlijk helemaal droog. En morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. In de ochtend wat meer bewolking, in de middag wat meer zon. En de temperatuur loopt op naar gemiddeld 32 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden een aantal stevige regen- en onweersbuien. En dan zou het wel eens even kunnen spoken. Ik wens u een fijn weekend.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: We hebben nog steeds de gasten Gerry Eikhoff, Bas Achterberg van Beeld en Geluid en zangeres Lynn Hulsman hier in de studio. Het is nog steeds goed te doen hier qua temperatuur allemaal.
3: Zeker,
2: ja, ja. We hebben het gezellig met elkaar.
3: Maar het is hier binnen beter dan buiten.
2: Ja, dat stuurde ik vanmorgen nog naar Gerry.
3: Ik voel een liedje opkomen.
2: Ja, nee, dat is al een liedje. Wist je dat? Ja, dan zeg ik het ook. Ja, dat weet ik ook wel. Ja. Het is hier binnen beter dan buiten. Kun je het ook zingen?
3: Ja, maar doe ik niet.
2: Gerry, komt er een vervolg eigenlijk op deze documentaire? Of is dit een eenmalig uitstapje naar Omroep Zwart?
4: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, dit was leuk om te doen. Er is volgens mij geen vervolg gepland.
2: Smaakt het naar meer?
4: Nou, daar zeg ik geen ja en daar zeg ik geen nee op, joh.
2: Nee.
4: Dat weet ik gewoon niet.
2: Is er wel iets anders wat je heel graag zou willen maken dan bijvoorbeeld? Bepaalde onderwerpen?
4: Ja, er zijn wel wat dingetjes. Ja, ik heb misschien nog wel eens wat ideetjes, maar daar ga ik nu niet over hebben. Maar kijk, televisiewerk is heel leuk om te doen. Ik heb het 39 jaar gedaan. Het is niet voor niks. En wat dat betreft, maar goed...
3: Denk je soms wel eens van, jee, wat heb ik allemaal wel niet verslagen?
4: Nou, een enkele keer als ik dat zo overzie. Dat zeg ik, kijk, ik werk nu aan een boek, dat is een soort van herinneringen. En dan komt er wel heel veel voorbij. En dan zie ik ook allerlei dingen die ik natuurlijk al lang weer vergeten ben en zo. En zoals wat jullie net lieten zien, ja, de onderneming, hè, de opdracht van destijds, dat weet ik nog wel, maar dit... Precies, een fragment, dat weet ik dan niet meer. Maar er zijn een paar, er zijn altijd dingen die je nooit vergeet.
3: Ja, dan voel je natuurlijk de vragen aankomen. Wat is je het meest bijgebleven? Of welk onderwerp? Of welke reportage?
4: Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk een van de dingen die het meest indruk op mij heeft gemaakt... maar dat was eigenlijk met de kennis achteraf. Dat was dat er een therapie werd gevonden tegen AIDS.
2: Oh ja.
4: He, dat hing toen als een soort grauw sluier hing dat over de samenleving. Mensen die daaraan leden, dat was een doodvonnis. En ja, er werd wel van alles en nog wat gevonden en beweerd enzovoort. Maar dat bleek
2: allemaal niet te werken.
4: Nee. Toen kwam er ineens een bericht van, nou, is een interessant artikel verschenen. Ze hebben het een en ander geprobeerd, dat lijkt te werken. En toen heb ik een interview gehad met Sven Danner. Dat was een Nederlandse artswetenschapper, die was daar ook bij betrokken. En die was eigenlijk een beetje, ja, hij was eigenlijk een beetje chagrijnig en een beetje afhoudend. Maar dat kwam vooral, hij wilde geen valse hoop vestigen. Maar uiteindelijk moest hij toch toegeven dat het bij alle proefpersonen wel behoorlijk goed werkte en aansloeg. Enzovoort. Ja. En uiteindelijk bleek dat dus de doorbraak te zijn. Dat was uiteindelijk de therapie waarmee AIDS is geworden tot een... Tot een soort chronische ziekte, waarmee je bijna net zo oud wordt als wanneer je het niet hebt. En met een op zich hanteerbare medicatie. Terwijl dat was waar hij voor wilde waarschuwen toen. Want je moet wel 20 pillen per dag slikken en ook op exacte tijdstip. Ja. Als je vijf minuten te laat bent, dan is het allemaal voor niks geweest. Ja. En je gaat ervan overgeven, bijwerking, etc. En dat kwam toen op een gegeven moment in een stroomversnelling. En een jaar later hadden de mensen nog maar 4 pilletjes. Of nog maar 1 of 2 pillen. Ja.
3: En dat zijn de dingen die je bijblijft in het positieve beeld en geluid. Jullie verzamelen bloepers, toch?
5: Nou, nee, kijk, wat binnenkomt...
6: We hebben namelijk een paar van Gerry, toch?
5: Bloepers zijn wel heel leuk, want het laat iets zien natuurlijk over... Het is mensenwerk.
2: Ja,
5: dus
2: ja,
5: als ik zo'n instart of zo'n fragment zie...
2: Ja.
5: De manier waarop zo'n tekst is, hoe dat er in één keer uitkomt... is waanzinnig knap.
2: Ja.
5: En dat is dus ook vakmanschap. En dat zie je vaak niet. En die bloepers laten eigenlijk zien het tegenovergestelde. Namelijk dat vakmanschap is... En niemand is perfect, dus iedereen heeft wel eens een keer...
3: Maar dat is bij tv, hè? Er zijn tientallen factoren waardoor iets mis kan gaan. Ik bedoel, je werd bijna overreden door zo'n bus ook, hè?
5: Nou ja, nee, maar dat is... Ik had eerder het idee, oh, dit hebben ze zo bedacht.
2: Om dat te laten zien.
5: Die bus die rijdt dus nu naar Nederland. Dat is een fantastisch shot, dus daar is wel degelijk...
2: Maar dit is ook gewoon geluk hebben.
4: Dan zijn er 3 bussen. Ja. Je weet dat die bus in de achtergrond, dat is aardig. Dus dan probeer je dat zo te doen. En... En het kan best wezen dat ik het al een keer gedaan had, dat het mis was gegaan. Precies. En dan kwam er nog een bus, hadden nog een kans. Ja.
5: Ja.
4: Zoiets.
5: Ja. Nee, dat vermoed ik ook.
2: Even over Flevoland. Flevoland is natuurlijk de jongste provincie van Nederland. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat de enige provincie is dan waar juist zo'n beetje de hele geschiedenis van in de schatkamer het ligt.
5: Ja, zeker. Nee, als je daar kijkt, hè, bijvoorbeeld de officiële start van de provincie, wist ik eigenlijk ook niet. Maar dat is in 85, geloof ik. Daar had de Tros een mooie show van. En die vind je dus inderdaad in de schatkamer.
2: Ja, ja, ja.
5: Met Linda de Mol onder andere.
2: Ja.
5: Dat soort dingen vind je. Maar we hebben ook polygoonjournaals met de bouw van dijken en de verschillende plaatsen. Ik merkte ook, maar dat is eigenlijk geen goed verhaal wat ik vertel. Maar Dronten, dat vindt de schatkamer moeilijk. Want alles wat met front of dronken vind je dan ook. Dus Dronten vindt hij moeilijk.
2: Dronten vindt hij moeilijk.
5: Ja, ja, ja. Dus dat viel mij tegen.
2: Ja,
5: dus daar moeten we nog iets aan doen. Maar je vindt dus van de verschillende plaatsen, Almere kan je gewoon gebouwd zien worden in die schatkamer.
3: Terwijl in Dronten, voor jullie met name, toch echt een enorme tv-geschiedenis.
5: De Meerpaal natuurlijk, ja.
3: De
5: ballen. Ja, absoluut.
3: Wie is daar niet beroemd geworden?
5: Ja.
3: Ik noem Jochem van Gelder bijvoorbeeld.
5: Zeker.
2: Absoluut.
5: Nee, dus dat is heel leuk om te zien. Je kan dus gewoon op je provincie, op de plaatsnaam, kan je een heleboel dingen
2: vinden. Nou zijn wij een regionale omroep. We hebben er 13 in Nederland.
5: Ja.
2: Valt ook onder de publieke omroep. Het is de RPO, het is natuurlijk iets dat, maar het is wel een publieke omroep ook. Die fragmenten zijn nog niet te vinden.
5: Nee, al jaren is Beeld en Geluid het archief van de nationale publieke omroep.
2: Ja, de NPO.
5: En dat is echt fantastisch ingeregeld. Wat uitgezonden wordt, gestroomd automatisch digitaal binnen. En 2 uur later is het ook beschikbaar in de catalogus. Inclusief beschrijving. Is gericht op hergebruik.
2: Mm-hmm.
5: En sinds vorig jaar is er nu ook de afspraak om de regionale omroepen te gaan bewaren. Dus dat is goed nieuws.
3: Komen wij ook in Beeld en Geluid?
5: Ja, ik denk het wel.
2: Ik vind wel alleen dat er een app moet komen. Want ik vind het nu nog een beetje omslachtig. Ik moet eerst naar een browser. Dan moet ik dat streamen naar mijn televisie. Dat is wel een drempel.
5: Maar eigenlijk, je moet je goed realiseren dat die schatkamer is echt uniek in Europa. Er zijn heel veel archieven, zoals Beeld en Geluid, die soms iets minder materiaal, soms iets meer, maar die dit niet hebben.
2: Nee.
5: En daar zijn we echt een voorloper in. En veel landen, ook Frankrijk, Engeland, kijken jaloers naar Nederland voor dit verhaal. En daar zit een hele ontwikkeling achter, die deels politiek is, want het kabinet Rutte had geld ter beschikking gesteld. Volgens mij komt het omdat Rutte samen met Jort Kelder vaak... Jort Kelder heeft een account op het professionele systeem.
2: Ja.
5: Dan gingen ze samen op de Schelling oud-toespraken van Joop den Uyl zitten kijken.
2: Ja,
5: dat
2: soort
5: dingen. Dus ik denk dat dat geholpen heeft, dat Rutte dacht, nou, dit moet iedereen
2: kunnen
5: zien.
2: Ja, ja.
5: Dat is er één. Maar ook Europese wetgeving. Want de reden dat wij dit kunnen, heel veel van wat wij hebben, hebben we helemaal geen auteursrecht op. Dat is gewoon materiaal van de publieke omroepen.
2: Ja, ja.
5: Die gaan daarover.
2: Ja.
5: Maar er is een wetgeving die zegt dat erfgoedinstellingen het als out of commerce, dus als het ouder dan 25 jaar is, geen commerciële waarde meer, dan kun je dat als erfgoedinstelling aanvragen. Zet je in een database. Dat moet een half jaar
2: staan.
5: Een
2: soort verjaard eigenlijk. Zo kun je
5: voor commercieel gebruik. Ja. Wat niet wil zeggen dat de rechten verlopen. Dus dit geldt alleen voor erfgoedinstellingen. Dankzij die regeling kunnen wij dit doen.
2: Ja.
5: Maar dat betekent dus ook dat al die fragmenten die daarin staan, die hebben dus eerst al een half jaar in zo'n systeem gestaan om te checken of er rechthebbenden bezwaar hebben.
2: Ja, en dan pas kun je het plaatsen.
5: En als ze dan alsnog bezwaar hebben, kan het er nog steeds vanaf. Maar dan kan je als erfgoedinstelling krijgen geen boete, zeg maar.
3: Ja. Hoe leuk is het dat we dan Lin over 1 of 2 jaar ook in de schatkamer van Beeld en Geluid.
6: Dat zou wel gaaf zijn.
5: Ja, dat vind ik het leuke, want iedereen ziet nu hoe fantastisch dat archiefmateriaal is. Dus het keert zich een beetje om. Waar je moest strijden om dingen zichtbaar te kunnen maken, heb ik nu ook makers die zeggen, ja, ik heb nog een collectie thuis liggen. Is dat interessant voor jullie? Mag dat dan ook op de schatkamer?
2: Ja.
5: Dus
2: dat
5: is ontzettend leuk.
3: Toch jammer dat er nog heel veel gewoon niet
5: is. Nee, maar dat gaat komen.
3: Dus iemand heeft vroeger ook ooit op druk knopjes gedrukt.
5: Nou, heel lang is niks bewaard. En dat,
3: oh, zo jammer.
5: Ja, maar wij kijken nu. Wij leven in een tijd, hè, digitaal, dat je alles vanzelfsprekend bewaart.
2: Ja.
5: Maar je moet je voorstellen, met die banden, die waren duur, dus het was geld.
2: Ja, daar werd overheen opgenomen.
5: Het opslag.
2: Ja.
5: Hoezo zou je dat bewaren? Ja. Televisie is eigenlijk, waarom moet je zo'n fragment uit 92 bewaren?
2: Ja
5: wij zijn nu. Ja, dat is toch fantastisch. Het tijdsbeeld.
2: Ja.
5: Je leert ervan, van de geschiedenis. Je kan er echt heel veel van leren.
2: Ja, ja, ja.
3: Maar ook emotie terughalen.
5: Ja, ja. Maar destijds was dat gewoon niet de gedachte.
3: Ja.
5: En wie bewaart nu alles op zijn telefoon zorgvuldig en goed gecatalogiseerd?
2: In de cloud. Je hebt duizenden foto's en ik zou... Eigenlijk doet het niks mee. Het vreet alleen maar capaciteit van je telefoon. En je kijkt er nooit meer naar. Gek eigenlijk, hè? Je maakt er overal foto's van. Jij zeker, want jij bent opgegroeid natuurlijk, Lin, in een digitaal tijdsbaar. Je bent bijna geboren met een iPad.
5: Ja, maar deze foto's die we nu zien van Lin bijvoorbeeld...
2: Ja, dat zijn professionele foto's.
5: Moet je voorstellen dat je die over 50 jaar ziet. Dat is toch fantastisch?
2: Dat is geweldig,
6: dat is
2: zeker.
6: Heel leuk, ja. Daarom heb ik ze ook. Dan kan je iets leuk als je dat later terugziet, toch?
2: En ook om je optreden terug te kijken. Want je gaat natuurlijk je single Neem Me Mee zingen voor ons. Dat liedje is geschreven door je vader.
6: Ja, klopt. 25 jaar geleden. Het is best wel een grappig verhaal, want ik ben eigenlijk...
2: Toen was jij er nog niet?
6: Nee, dat klopt. Ja, ik ben eigenlijk al best wel lang met muziek bezig, maar ik wist daarvoor niet dat mijn vader dat ook vroeger had gedaan.
2: Oh.
6: Dus eigenlijk wisten we dat... Nou, hij wist natuurlijk wel van mij, maar ik wist dat niet van hem. En toen
2: maar zit hij nog steeds in de muziek dan nu ook?
6: Nee, hij heeft vroeger heel veel liedjes geschreven.
2: Ja?
6: En daar heb ik nog wel wat leuke bij liggen. Maar ik ben nu ook zelf bezig met liedjes schrijven.
2: Ja, ja.
6: Maar hij heeft aan mij toen zei hij van, ja, ik heb vroeger ook liedjes geschreven. Mm-hmm. Ik zei, nou, laat eens horen. Nu ben ik benieuwd.
2: Ja, ja.
6: En het was eigenlijk echt een goed nummer. Er zaten nog wel een paar leuke bij. Maar deze viel mij echt op. Ik dacht, nou, hier kan je toch niet niks mee doen. Er moet iets mee gedaan worden. En ik hou heel erg van zingen.
2: Ja.
6: En ben zelf met muziek bezig. En toen zijn we eigenlijk begonnen om het samen tot dit te maken wat het nu is.
3: Moest het niet een beetje aangepast worden naar deze tijd?
6: Nou, niet naar deze tijd. Maar het was origineel dus Neem Haar Mee. Ja. En niet Neem Me Mee.
2: Oh,
6: omdat
2: oh,
6: hij natuurlijk een man is. En ik ben een vrouw.
2: Ja.
6: Dus dat is aangepast. Maar voor de rest is het eigenlijk hetzelfde. Dus... Ja, dat is waar.
2: Ja, ja.
6: Maar ik zing het nu over mezelf.
2: Ja. Dus het is in plaats van Neem Haar Mee is het geworden Neem Me Mee.
6: Maar voor de rest is het eigenlijk nog helemaal hetzelfde. Dus dat is wel grappig. Want als je dan kijkt naar de eerste versie die mijn vader vroeger heeft geschreven en ingezongen. En als je dan kijkt naar het nu is eigenlijk lijkt het best wel op elkaar.
2: Ja.
6: Dus dat is best
2: wel
6: grappig om te zien.
4: In een vrolijk liedje.
6: Ja, dat zeker.
2: Ja, en het is door een hitsproducer is het uiteindelijk gemaakt, hè?
6: Klopt.
2: Niet de minste, want wat heeft hij allemaal gedaan?
6: Hij heeft albums van Direct, albums van Bluff, albums van Miss Montreal en nog veel meer, eigenlijk best wel wat bekende artiesten. Dus...
2: Nou, wel wat bekende artiesten. Ja. Behoorlijk bekende
5: artiesten. Top van de Nederlandse artiesten.
6: Super gaaf natuurlijk dat dat bij ons
2: creme de la creme.
6: Eigenlijk was het meer een beetje een hooggeschoten gok van, nou, we gaan het gewoon insturen en we zien het wel. En hij reageerde meteen.
3: Gordon Groothedde?
6: Sorry?
3: Gordon Groothedde, is dat de producer? Of?
6: Nee, Holger Swet.
3: Oké, ja.
6: Ja, dus eigenlijk meer een grote groep van, nou, we proberen het gewoon. En eigenlijk kregen we vrij snel reacties van, wat leuk.
3: Ja, maar zo werkt het wel.
6: Ja.
2: Ga staan op ons podium.
6: Ja.
2: Dan gaan wij het licht en het geluid aanzetten, die microfoon. En we krijgen trouwens, Gerry, nog een vraag van een kijker. Of luisteraar. Die zegt, vindt Gerry de Ajax Arena, de Johan Cruijff Arena, nog steeds lelijk?
4: Nou, er zijn beslist mooiere stadions. Ja.
3: Er wordt binnenkort wat aan gedaan, hè?
4: Ja, het is. Mooi is het niet. En ik heb zelf altijd vooral gevonden dat.
2: Maar welke stadions zijn
4: dat
2: mooi?
4: Het zo stijl naar beneden.
2: Ja, heel stijl.
4: Dat het zo stijl naar beneden.
2: Ik vind het altijd eng als ik daar sta.
4: Ja.
2: Zeker als je staat en er nog niemand anders in dat stadion is.
3: Maar ja, dat is Carré ook. Dat heeft ook zijn charmes.
2: Nou, dat vind ik wel een mooi pand.
4: Maar in Carré wordt niet zo... Maar dat is wel zo, ja. In Carré heb je dat ook, vind ik dat...
3: Ja, dan moet je niet enthousiast klappen, want dan lig je beneden.
4: Ja, klopt.
3: Ja.
2: Goed, maar, jongens. Ja. We gaan genieten van Lin Hulsman. Dan gaan we er ook mee uit. Ik vond het heel fijn dat jullie hier wilden zijn vandaag. In deze hitte nogmaals. Gerry Eickhoff, nogmaals, vanaf aanstaande maandag om 8:30 NPO 2. De driedelige documentaire serie Ongelijke Behandeling. Offstream de serie op NPO Start.
4: Ja, moet je zeker doen. Want je steekt er echt wat van op waar je wat aan hebt ook.
2: Ja,
3: gaat het ook wat veranderen?
2: Dat
4: als er veel naar gekeken wordt, dan ongetwijfeld wel. En eigenlijk zou er iets geregeld moeten worden dat dit soort programma's min of meer structureel eens per week worden uitgezonden. Zoals je vroeger bijvoorbeeld zoiets, hè? Ja, weet dat wel, vinger aan de pols had en zo.
2: Ja,
4: konden mensen wat mee.
2: Ja, ja. Bas Achterberg, hartstikke fijn dat jij hier wilde zijn om te praten over beeld en geluid. Mensen kunnen die schatkamer online vinden. En beeld en geluid is natuurlijk gewoon open. Dat is voor iedereen toegankelijk, hè?
5: Zeker.
2: Ja, wat zijn de openingszijden? Weet je dat uit je hoofd?
5: Check de website. Dinsdag tot en met zondag van 10 tot 5.
2: Weet je dat ik er nog nooit ben geweest?
5: Ja, ik ben er wel geweest.
3: Zeker erg leuk.
5: Doen.
2: Ja, is leuk. Ja.
3: Imposant pand is het ook.
5: Ja.
3: Met mooie mogelijkheden.
5: Ja, en een heel mooi interactief museum.
2: Ja.
5: Ook leuk voor jongeren.
2: Ja,
3: ik ga vanavond ook gelijk even zoeken.
2: Ik kom binnenkort even langs, dat vind ik hartstikke leuk. Volgende week zijn we daar natuurlijk weer, Arnoud. Dan heb je ook weer gasten. Dan hebben we de man die momenteel de nummer 1 hit in de top 40 heeft. Denk ik, hè, dat dat volgende week echt wel het geval gaat zijn.
3: Dat is volgende week overal het geval.
2: Ja, dat denk ik ook. Rutger van Barneveld is hier onder andere. En die neemt ons mee op zwoele zomernachten, dus dat is heerlijk. En we hebben nog twee artiesten, dus het wordt een zomersfestje volgende week in de studio. Nu staat nog klaar voor je Lin Hulsman. Zij zingt haar debuutsingle Neem Me Mee. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend en heel graag tot volgende week.

0: Dit is Flevoland.
1: Is niet iets wat wij elke dag hebben, gelukkig. Sterker nog, dit is in de 31 jaar dat ID&T grote feesten organiseert nog nooit eerder gebeurd.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Tegen gewoon alles tegen elkaar. Hé, joh, neem een slokje.
3: Jullie smeren elkaar ook in?
2: Nee, dat we hebben nog geen handicap. Daar kunnen we zelf nog door.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Het is te doen. Een beetje rustig blijven.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
7: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
6: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. En de gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze.

0: regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
1: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
0: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, het is een ijsjesfestijn vandaag. Onze collega's Robin en Raoul die zijn de hele dag al ijsjes aan het uitdelen. Dat begon vanmorgen op een schoolplein waar de school wel dicht was. De kinderen eigenlijk op schoolreisje zouden gaan naar de Linnaeushof. Maar dat werd dan afgezegd vanwege code rood. Dus kregen ze vanmorgen bij het ontbijt al een ijsje van Raoul. Ik ben benieuwd waar de heren nu zijn. Raoul, waar bevind je je?
2: Op dit moment zijn we te vinden in een loods in Marknesse, de loods van Wevers. En daar staan alle deuren wagenwijd open. En dat zorgt dat het hier nog wel een soort van doorheen waait. En daardoor is het goed te doen. En achter mij zie ik drie grote beregeninstallaties staan.

0: staan. Ja, Tom, ben ik toch ook benieuwd. Moeten deze niet nu op een land staan?
1: Nou ja, voor sommigen is het ook wat te warm. Hè. Vinden ze het gewoon is het te warm te beregenen. Zeker nu overdag. S'avonds wordt er wel veel beregen, ja. Ja. Maar ja, deze hebben nog het laatste onderhoud nodig, laatste checks. En dan kunnen ze de deur uit.
0: Ja, want dat is wat jullie hier doen. Het onderhoud aan de machines en veel meer, toch?
1: Ja, verkoop en onderhoud en reparatie. Ja, klopt.
0: Nu is het vandaag extreem warm. Ik zag net de eerste collega's al met een biertje naar buiten lopen. Zit het er nu op?
1: Ja, het is op een gegeven moment weten we ook niet meer wat goed wat we moeten doen. Het is gewoon te warm. Er komt weinig uit je handen. We denken van ja, dan kunnen we beter even iets eerder stoppen. En dan lekker naar buiten toe, schaduw opzoeken. We zitten hier aan het kanaal, dus hartstikke lekker. We hebben een bootje in het water liggen. Dus er zal een paar achter op een band gaan zitten op de boot. Dus zo moeten we het maar een beetje zien te redden.
0: Ik zei net al, alle deuren staan open zodat het hier wat doorwaait. Op dit moment is die wind even wat minder. Hoe zorg je dan dat het hier te doen blijft?
1: Nou ja, de ene kant is of je houdt de deuren dicht. Om het koel te houden, 's ochtends even open de warme lucht eruit. En anders ja, gewoon open en dan hopen dat er een windje doorheen gaat. Klopt.
0: Is het hier vaak heel warm of valt het wel mee?
1: Nee, het is op zich wel goed te doen hoor. Alleen ja, het is nu gewoon buitensporig warm. En dat is dat vergt gewoon van iedereen veel energie. En dat, nou ja, daar moet je op een bepaalde manier mee omgaan. En dan moet je doen wat goed is. Kijk, een tropenrooster met dagen op tijd beginnen en eerder sluiten. Dat werkt bij ons in de branche niet helemaal. Want je hebt altijd klanten die toch nog even bellen of even een reparatie nodig hebben. Ja, dan moet je er wel zijn. Maar ja, wat we zo'n vrijdagmiddag en met deze temperaturen snapt iedereen het wel.
0: Nu ben ik ook benieuwd. Je doet van alles. Wat is het leukste van het werk?
1: Ook van alles denk ik. Het is het leukste gewoon vooral hier is met de club samen dingen voor elkaar krijgen. En klussen tot een goed einde brengen en tevreden klant houden.
0: Hoe groot is die club?
1: Totaal samen met onze vestiging in Lelystad zitten we op 35 man.
0: Nou, en die hebben allemaal zin in een ijsje. Ja, in Lelystad zullen ze helaas zelf even een ijsje moeten halen. Maar hier in Marknesse kunnen we nu iedereen voorzien. Jullie zijn een beetje richting de kade aan het gaan, hè?
1: Ja, maar we zitten nou, de meesten zitten aan het kanaal. Dus laten we daar even kijken wat ze aan het doen zijn.
0: Ja, en dan plonst iedereen er vanzelf in. Nemen we de ijsjes mee. En dan gaan we even de koert opzoeken op die manier.
2: Ja, Raoul, vanuit Marknesse, dank je wel. En Raoul die gaat weer naar een andere plek samen met Robin. Ik wil weten hoe jij je warme dag doorkomt. Laat het even weten. En hoe hou je bijvoorbeeld je relatie goed als het zo heet is? Gun je het de ander dan misschien allemaal niet? Dat kan. Dat zou ik hebben namelijk. 0320 28 50 50. Laat even weten hoe het is. En Jordi, jij had het over die zwarte beestjes.
3: Ja, die op mijn lichaam lopen. Elke keer.
2: Nou, Ellie uit Almere laat weten dat ze daar ook rondvliegen.
3: Oké, niet de enige dus. Gelukkig.
4: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: heb al die tijd gewacht op jou.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
2: Om deze tijd geven we iedere week in Studio Flevoland tips voor activiteiten in het weekend. En dit weekend gaat er een en ander niet door natuurlijk vanwege het warme weer, zoals Inventing Flevoland in Noordoostpolder. De IJsselmeer Challenge die morgen zou zijn is verplaatst naar september. Maar je kunt nog wel naar het Almere Kids Festival. Dat is een gratis sportfestival voor kinderen. Dat is morgen in de topsporthal in Almere Poort.
3: Ja, en bedrijven op de groene velden in Lelystad die openen morgen de deuren. Of tijdens het hele weekend, tijdens de groene veldendagen. En Dunja ten Oort is van een van de groene helden. Een van de ondernemers die de deuren gaat openen. Dunja, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, veel evenementen gaan niet door dit weekend. Jullie wel. Ja, jullie gaan wel ervoor zorgen dat niet iedereen het bloedheet heeft, geloof ik.
4: Ja, dat denk ik ook. Maar goed, wij zijn buiten. We hebben veel schaduwplekken gecreëerd. En voor mensen die het toch fijn vinden om er even uit te zijn, is genoeg te zien en te doen.
2: Ja, jij bent van de Groene Helden. Dat is een van de bedrijven op de Groene Velden in Lelystad. Wat is dat eigenlijk voor plek?
4: Wij wonen in een semi-agrarisch gebied. Dat betekent dat iedereen de meeste mensen hier een klein bedrijfje hebben. Wij hebben paarden. En ik heb een kleinschalige dagbesteding voor jongeren met een beperking die met de paarden werken. Ja, dat doen wij. En andere buren die doen weer allerlei andere leuke dingen die te bekijken zijn.
3: Ja, dus mensen kunnen even aan de paarden zitten en zo. Wat is het idee?
4: Nou ja, we hebben niet echt paarden om op te rijden. We hebben veel jonge paarden of paarden die in training zijn. Maar we merken dat met bijvoorbeeld de Groene Veldendagen het vooral heel leuk is om dat kinderen komen kijken. We hebben ook Shetland ponies. En we zorgen altijd voor een leuke knutselactiviteit voor kinderen. En we hebben een kantine die open is waar we nu speciaal ook ijsjes verkopen.
3: Ah ja, nou, dat is zeker rekening houden met de warmte.
4: Ja.
3: Ja, maar wat doen je buren nog meer?
4: Nou, er is onder andere een wijngaard met lokale wijn, biologisch allemaal. Kruidentuin is er. Er is een theetuin met kruiden, theetaart en soep. Kersen, de Lelystadse kersen van Van Dalen, dat zijn ook buren van ons. Er is een ateliers, dus er is van alles, ook op gebied van kunst. Iemand die zelf kaarsen maakt. Dus ja.
2: Nou, van alles wat dus daar bij jou in de buurt.
4: Ja.
2: En je hebt zelf 12 paarden op het terrein staan. Kun je daar dan ook het weekend een ritje op maken als je langskomt?
4: Nee, dat kan helaas niet. Nee, de ponies zijn te knuffelen en eventueel nog lekker te wassen met deze hitte. En een rondje wandelen. Maar we hebben echt springpaarden die veel in training zijn. Ook jonge paarden. Dat zijn niet echt paarden die geschikt zijn om even een rondje op te maken.
3: Ga je bij je buren ook nog even binnen gluren?
4: Ja, dat doe ik meestal wel even. En er staan ook vaak nog kraampjes bij buren met andere dingen. Dus we proberen het ook echt zo afwisselend mogelijk te maken. Dus ik ga zeker ook nog even een rondje langs de buren.
3: Nou, heel goed. Nou, wil je het hele programma nalezen? Wat je dus kunt doen op de Groene Velden? Kijk dan op de Facebookpagina facebook.com/groenevelden. En wil je weten wat er nog meer te doen is in de provincie, of iets afgelast is of niet, dan kun je al die informatie vinden op de site van visitflevoland.nl. Dunja ten Oort, dankjewel en heel veel succes dit weekend.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, elke week rond deze tijd duiken we in de geschiedenis van Flevoland. En vandaag hebben we het over een plek in Zeewolde waar al tientallen jaren over wordt gepraat. Namelijk het zogeheten G-gebied.
2: Bij ons in de studio is Manne Schoppink uit Zeewolde die ons meeneemt in dat verhaal achter dat omstreden stuk land. Manne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hoe is het met je met die hitte?
3: Het is te doen.
2: Oké, okay, gelukkig. Je bent een
3: beetje rustig blijven.
2: Rustig aan doen, daarom gaan we ook rustig met je kletsen. Over dat G-gebied in Zeewolde.
3: Ja.
2: Wat is dat voor plek?
3: G-gebied, je zei land, maar het is een stuk bos. Het is een stuk bos en het ligt in het zuidwesten van Zeewolde. Dus Zeewolde is een dorp en je zou het in vier stukken kunnen verdelen. En dan is het ongeveer een kwart. En het is bos. En nu is de vraag, moet dat bos blijven? Of moet het, wat een deel van de politiek en van de inwoners ook zegt, we hebben woningbouw nodig, dat is er oorspronkelijk voor bedoeld. Ja, hebben ze daarin gelijk? Dat kun je afvragen. Maar goed, die discussie is er dus.
1: Ja, 30 jaar lang discussie al. Dus
3: ja, over... het is al heel lang. Het is al vanaf de jaren 90, zeg maar. En eigenlijk ook al daarvoor. Er was vroeger een man, dat was de architect van Zeewolde, de vader van Zeewolde. Dat was Piet Jellema, misschien wel eens van gehoord. Hij heeft de verschillende dorpen in Flevoland, heeft hij vanaf de tekentafel heeft hij helpen ontwikkelen, zeg maar, in de Noordoostpolder, in oostelijk Flevoland. En Zeewolde, dat zou de kroon op zijn werk worden, uiteraard. De kroon op zijn werk zou dat worden. En er is nog een mooie kaart die hij getekend heeft in de jaren 80, dacht ik. En daarop is ook mooi te zien hoe Zeewolde ontwikkeld is. Hij had het bedacht als een soort klok. Een klok, dan kun je het in vieren verdelen. Het één stuk, dat was Zeewolde Noord. Zo is het ook gekomen. Een ander stuk, Zeewolde Zuid. Een ander stuk, Zeewolde West, maar dat heet dan Horsterveld. Mm-hmm. En dat vierde stuk, dat was dan het G-gebied.
1: Ja, dat is echt een kwartje van Zeewolde.
3: Een kwart van Zeewolde. Maar het was helemaal niet nodig dat bebouwd werd. En daarom is dat ook niet gebeurd. Maar de gemeente heeft wel halverwege de jaren 90 gezegd van, nou, we kunnen dat stuk bos wel aankopen. En dat hebben ze toen ook aangekocht. En voor 2/3 zijn ze daar eigenaar van. En 1/3 is nog van domeinen, zeg maar.
1: Maar wel in gedachten, dus we gaan daar bouwen.
3: Dat zou kunnen, maar het heeft nooit, en daar heeft de Leefbaar Zeewolde, die daar dus tegen zijn, die zeggen, dat heeft nooit in een structuurplan gestaan. En dat klopt ook. Alleen in de jaren 90, toen was er veel discussie, hoe groot moet Zeewolde eigenlijk worden? En toen is Leefbaar Zeewolde opgekomen, eerst als een actiegroep, later politieke partij. En die waren tegen dat het Zeewolde zou uitbreiden. Werd er toen gezegd 35.000 inwoners, zoveel zijn er trouwens ook nog steeds niet. En bouwen in de bossen rondom Zeewolde, daar waren ze ook pertinent op tegen.
1: Nou, dus eigenlijk zijn het een soort planpuritijnen. Omdat het natuurlijk in het eerste plan niet helemaal opgenomen stond.
3: Het stond er niet helemaal. Maar het, zoals die architect het bedoeld heeft, en dan wil hij helemaal niet zeggen dat het zo moet. Maar zo heeft hij dat heel mooi toen getekend. En het alternatief is, als je daar niet bouwt, ja, dan moet je ergens anders gaan bouwen. En dat hebben ze ook gedaan in 2005 tot 2010. Toen is de Polderwijk ontstaan. Mm-hmm. Want dat stuk was ook nog open, dat had de Jellema niet bedacht. Zit ook niet in die klok. Maar er was nog een heel groot stuk, dat kon nog bebouwd worden. Ja, dat is in 2028 waarschijnlijk, is dat weer helemaal volgebouwd.
2: Ja.
3: En dan komt de discussie toch weer terug.
1: Ja, want die discussie kwam ook een beetje terug in die verkiezingen. Hè,
3: in de verkiezingen
1: maart.
3: Zijn ze ook... Ja, nee, dat klopt. Want de afgelopen 4 jaar is er ook nog wat gebeurd. Toen is Leefbaar had een absolute meerderheid. En zeker ook met de ChristenUnie. En toen is er hebben ze in ieder geval aan dat stuk de bestemming bos gegeven. En toen is er ook bedacht dat er een ontmoetingsbos zou komen. Dat was ook een soort kroonjuweel ook van Leefbaar Zeewolde. We moeten wat moois met met dat G-gebied doen. En dan zou er een verbeterde padenstructuur komen.
1: En komt dat er ook?
3: Komt het er ook? Het was wel de bedoeling dat dat zou komen, maar er zijn nu collegeonderhandelingen geweest. En je zei al, de verkiezingen die hebben een andere samenstelling in de raad gegeven. Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie hebben geen absolute meerderheid meer. De VVD is er bij ingekomen, heeft de informateur gezegd, dat is het meest logisch. Mm-hmm. Nou zijn die twee, Leefbaar en de VVD, staan lijnrecht tegenover elkaar met dat ontmoetingsbos en met het G-gebied. En nou is er uiteindelijk afgesproken, want het is geven en nemen altijd bij onderhandelingen. Mm-hmm. Is er afgesproken dat dat ontmoetingsbos aan de kant wordt gezet.
4: Ja.
3: Maar dat er de komende 4 jaar ook niet gebouwd wordt en gesproken wordt over woningbouw in het G-gebied.
2: De komende 4 jaar dus niet, maar daarna gaat de discussie wel weer los.
3: Daarna zou de discussie wel weer terug kunnen komen. Maar ik wil helemaal niet niks ten nadele van Leefbaar Zeewolde, maar ze hebben echt gelijk dat het een heel mooi stuk bos geworden is. Oorspronkelijk was het echt alleen een productie. Bos, met populieren die snel groeiden en daarna ook gekapt konden worden. Maar het is echt wel een mooi stuk natuur. Wel het bos. En veel mensen lopen, wandelen er ook, fietsen er, gaan er met het paard heen. Dus
2: het is wel een stomme naam voor een bos, het G-gebied.
3: Dat klopt, maar alle gebieden hadden een naam. Je had ook het X-gebied en je hebt het A-gebied. Het had ook een heel andere benaming kunnen krijgen. Maar je hebt wel gelijk, het is naar A. Ja. Ja. Zo heet het.
1: Nou goed, de komende jaren gewoon. Ja, komt over 30 jaar weer terug, gaan we het er weer over hebben.
3: Gaan we het er weer over hebben.
1: Ja, Mannenschop Inc, dankjewel.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na de warmste junidag ooit is het ook vanavond nog behoorlijk warm. De temperatuur ligt nog lange tijd rond de 30 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar 22 graden. In de oosthelft is er een kleine kans op een onweersbui. In het westen blijft het waarschijnlijk helemaal droog. En morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. In de ochtend wat meer bewolking, in de middag wat meer zon. En de temperatuur loopt op naar gemiddeld 32 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden een aantal stevige regen- en onweersbuien. En dan zou het wel eens even kunnen spoken. Ik wens u een fijn weekend.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
2: Onze verslaggevers Raoul en Robin rijden vandaag heel de provincie door met ijs. Want het is heet vandaag, dus verkoeling kunnen de meeste mensen wel gebruiken. Het is vandaag 26 juni 2026. Een heel bijzondere dag, Robin, voor mensen die jij nu naast je hebt staan, hè?
3: Ja, het is natuurlijk een exclusieve datum. Dat staat natuurlijk prachtig. Helemaal als je dat een datum is die voor eeuwig met je meedraagt. Bijvoorbeeld als je gaat trouwen. Nou, wij zijn in Zeewolde. En Gerjan en Wendy, vertel even. Dronten zijn we in Zeewolde, zeg ik. Er zit water, dus ik denk zee. We zijn in Dronten, wat stom inderdaad. Gerjan en Wendy, jullie hebben vandaag het ja-woord aan elkaar gegeven.
4: Ja, klopt.
3: Hoe is het met jullie?
4: Ja. Het is super heet, maar het gaat hartstikke goed.
5: Ja.
4: Ja, het gaat super.
3: Mensen noemen dit wel eens de mooiste dag van hun leven. Is dat bij jullie ook het geval?
4: Ja, dat is ook het geval. En het is ook de heetste dag van mijn leven, van ons leven. Hè?
3: Dat is toch wel een beetje een thema die centraal staat, hè?
4: Ja, dit is een unicum.
3: Ja. Er wordt net al gezegd, 26-6-2026. Is dat mede een reden van deze trouwerij?
5: Ja, het was een hele mooie datum eigenlijk, vonden we allebei. Hè? We wilden graag op een vrijdag en dan vonden we deze datum wel het beste passen. En gelukkig konden we hier terecht.
3: Ja. Ja. Jullie zijn op een prachtige locatie. Heeft dat nog een specifieke reden?
4: Nou, we zouden graag aan het water trouwen. En dat kwamen op bij Etsy uit.
3: Ja, nee, dat is op zich op een dag als vandaag ook geen overbodige luxe.
4: Nee, zeker niet. Zometeen lekker omkleden, gaan we lekker het water in.
3: Oh, dus je hebt de zwembroek bij, hè?
4: Ja, mijn gele zwembroek.
3: Een beetje à la Roelvink. Hoe is het met jou, Wendy? Want het is natuurlijk enorm warm in zijn jurk.
5: Het guts nu van me af. Maar ik ga zo meteen lekker even deppen. En dan denk ik dat ik ook even ga pootje baden.
3: Ja.
5: Ja.
3: Toen we jou kwamen lopen, best wel veel verbaasde gezichten. Hè? Schrokken jullie een beetje van onze aanwezigheid?
4: Eigenlijk wel. Ja, ik wist wel dat jullie kwamen, maar voor de ijsjes en niet met microfoon.
3: Maar nu wordt het echt dubbel vastgelegd gewoon. Het is niet meer te verwijderen van het internet ook straks.
4: Nee, geweldig.
5: Nee, ik vind het hartstikke leuk dat jullie er zijn. Ja.
3: Wij ook. Hoe ziet de rest van de dag en de avond eruit?
5: Lekker barbecue en zo, hè. En dan hebben we vanavond nog een feestavond. Dus dan komen er nog wat meer gasten. En dan gaan we er gewoon nog een gezellige dag van maken verder.
3: Ja. Heeft hij een beetje soepele heupen?
5: Allebei wel, denk ik.
3: Allebei wel, ja? En dan gaat de speedo wel uit en dan wordt het toch wel weer een feestauto aangetrokken.
4: Ja.
3: Nou, wij hebben natuurlijk het ijs bij ons. Dus dat was eigenlijk de reden dat we hier waren, had ik al begrepen. Ja. Maar die gaan we dan even gezellig uitdelen aan iedereen die hier is. En dan wil ik jullie nog een fantastische dag wensen.
5: Nou, heel erg bedankt. Dank jullie wel. Leuk dat jullie er waren. En daar gaan we van genieten.
3: Okay. Ja, nou, genieten van samen.
5: Dank je.
3: In Dronten.
6: Ja, en ook vanaf deze plek in de studio hartelijk gefeliciteerd voor het bruidspaar.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Onze polders zijn door mensenhanden gemaakt en de steden en dorpen die erin liggen ook. Maar wie zorgen nu eigenlijk dat een stad zijn vorm krijgt?
1: Nou, in Almere hebben ze de afgelopen jaren 50 portretten gemaakt van mensen die de stad hebben vormgegeven. Monique van der Plas is een van de mede-initiatiefnemers van de tentoonstelling Vormgevers van Almere. Monique is bij ons. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, de laatste 8 portretten zijn afgelopen maand gepresenteerd.
2: Yes.
1: Dat is een derde deel van de hele portrettenreeks, heb ik begrepen. Maar het begon allemaal een paar jaar geleden. Kun je daar wat over vertellen, over dat idee, hoe dat ontstond?
2: Ja, Almere kent meerdere manieren om te laten zien hoe mensen de stad maken. En dit is een hele mooie daar ook van. En het idee ontstond eigenlijk in de Floriadetijd. In 2022 hebben we de eerste 22 vormgevers voorgesteld aan Almere. En ook steeds in samenspraak met het Stadsarchief de verbinding gezocht met de mensen die echt aan de wieg van de stad stonden en de mensen die nu een hele grote rol hebben in het vormgeven van de stad.
1: Ja, want hebben we het dan alleen over plannenmakers of zijn het ook de mensen die in de buurt wat doen?
2: Nee, het is echt in de breedste zin van het woord. Dus heel maatschappelijk. Zowel ook stedenbouwkundigen, planologen, verkeerskundigen maken natuurlijk ook veelal deel uit van de peetouders van Almere. En mensen die ook zich heel actief inzetten voor de jeugd, opbouwwerk of voor de vrijwilligers, de vrijwilligerscentrale of het VIP, VN-verdrag in de praktijk. Een heel breed beeld van mensen die zich inzetten voor de stad.
0: Maar goed, je zegt een heel breed beeld van mensen.
2: Ja.
0: Maakt dat ook wel weer lastig, denk ik, om een selectie te maken wie wel in die tentoonstelling wordt opgenomen en wie niet.
2: Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar.
0: Hoe heb je dat aangepakt?
2: Nou, we hebben, dat is natuurlijk, dat is keuzes maken en toch zoeken naar een goede representatie. En ook blijven benadrukken dat deze 50 mensen ook nu symbool staan voor vele anderen. Zij staan soms op schouders, soms zijn zij weer hele inspirerende voorbeelden voor anderen. Misschien dat ik daarom ook de Growing Green boeken hier meegebracht heb. Dat is weer een andere vorm van Almeerders op het podium zetten. En in dit geval hebben we inderdaad keuzes gemaakt.
1: Ja, want de Growing Green, dat is nog steeds met de groene spel. Dat mensen voor hun groene initiatieven in de stad ook in het zonnetje worden gezet. Hè?
2: Ja, en dan is het echt van, eigenlijk hoe meer mensen, hoe liever. Want dat betekent dat er meerdere meerdere schouders zijn die zich eronder zetten. Maar vormgevers was toen ook heel duidelijk ingegeven door dat thema van Growing Green Cities. Omdat dat natuurlijk ook raakte, het motto van Floriade raakte natuurlijk ook echt aan de geschiedenis van de stad. Mm. En de ideeën die er leefden bij de start van de stad. En dat is ook zo mooi dat je dat terughoort in de verhalen van die mensen van de eerste
1: uur. Want we hebben het over portretten, maar het zijn niet foto's. Hè?
2: Nee,
1: wat is het dan wel? Mm-hmm.
2: Het zijn videoportretten. En zo is het balletje eigenlijk ook aan het rollen gegaan. Karin Kooi, een goede bekende van mij, had voor het toenmalige ministerie van Infrastructuur, Verkeer en Waterstaat ook in het kader van innovatie verschillende filmpjes gemaakt. En toen liet ik die videoportretten, zijn eigenlijk videoportretten, die heb ik laten zien aan Michel Langendijk van het Stadsarchief. En die was direct heel enthousiast over deze vorm. Dus dan gaat zo'n balletje rollen. En toen heeft Karin uiteindelijk, en het is jammer dat ze hier vandaag niet bij kan zijn, ze is net geopereerd en herstellende.
0: Ach.
2: Maar anders had ze het natuurlijk superleuk gevonden om ook hier te laten klinken wat ze me gisteravond ook nog zei, van alle 50 vormgevers zijn me even lief.
1: Ja.
2: Want het heeft gewoon, dat is ook wel wat je doorklinkt en wat je ziet in die portretten. De liefdevolle gesprekken, de bezieling die mensen hebben, de plannen die ze hebben gemaakt voor de stad. En de bezieling die daarin doorklinkt.
0: Want over wie hebben we het bijvoorbeeld? Een van die 50 mensen?
2: Jij vraagt mij nu om te kiezen. Dat is heel
0: lastig,
2: moeilijk.
1: Nou, noem je een paar namen?
2: Ik noem een paar namen. Bijvoorbeeld Anneke Dalger van het Ketty Kotti, ons allemaal wel bekend. Past natuurlijk heel goed in deze tijd. Marie-José Reuzelaars, onze stadsgids. Marjan Heidstra, Jolien Hoek, Brans Tassen, Jan Frans de Hartog, Harry Verheij, Piet Davelaar. Hij is ons helaas ontvallen.
1: Brans Tassen en zo, dat zijn eigenlijk de founding fathers van Almere, de plannenmakers.
2: Ja.
1: Hoe trots ben je eigenlijk op dit project?
2: Ja, ik ben er wel heel trots op.
1: Ja?
2: Ja. omdat het mooi was om steeds ook het haakje te vinden bij de speciale mijlpalen van de stad. He, Floriade, ja, we kunnen erover zeggen wat we willen, maar het was wel een hele belangrijke mijlpaal voor de stad. Een motto wat ook nadrukkelijk aansloot bij wie we zijn, waar we voor staan, nu en in de toekomst. En de tweede reeks van vormgevers die presenteerden we in 1984. Dus dat heeft weer te maken met 40 jaar gemeente Almere. Mm-hmm. En nu in het licht van 50 jaar Almere, de laatste 8 vormgevers, waarmee de cirkel, ja, voor nu rond is, met 50 vormgevers van Almere.
0: Ja. Ja. Ben je alweer bezig aan een ander project over de stad?
2: Ja, zeker.
0: Ja,
2: ja, volop. Ja, ja. Ja, ben je benieuwd? Was ik.
0: Nou ja, ja, een klein voorproefje.
2: Ja, nee, we zijn nog steeds. Nou, even, we zijn nog steeds met een klein kernteam achter de schermen, zeg maar, heel actief voor Almere 50 jaar. Maar het grootste deel van het budget wat in de tijd door de gemeenteraad is aangereikt, is besteed aan een fonds. Fonds Almere 50 jaar. En daar heeft een onafhankelijke jubileumcommissie in besloten welke initiatieven. Er zijn heel veel mooie aanvragen geweest. En de jubileumcommissie heeft haar keuzes gemaakt van welke aanvragen gehonoreerd werden. Mm-hmm. Dus aan de achterzijde ligt meer onze aandacht en werk om, ja, om te verbinden, om zichtbaar te maken. En alle evenementen in het kader van Almere 50 jaar zijn dus ook te zien op Visit Almere. En daar is het nog heel veel moois in de agenda, zal ik maar zeggen.
1: Willen mensen misschien de vormgevers van Almere zien, dan kun je tot en met 13 september terecht in het Cultuurhuis in Almere Buiten. Maar je kunt ze ook online bekijken. Daarvoor ga je naar stadsarchief.almere.nl. Monique van der Plas, dankjewel.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Is niet iets wat wij elke dag hebben, gelukkig. Sterker nog, dit is in de 31 jaar dat ID&T grote feesten organiseert nog nooit eerder gebeurd.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Tegen gewoon alles tegen elkaar. Hé joh, neem een slokje.
3: Jullie smeren elkaar ook in?
2: Nee, we hebben nog geen handicap. Daar kunnen we zelf nog door.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Het is te doen. Een beetje rustig blijven.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
7: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
6: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
8: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
6: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na de warmste junidag ooit is het ook vanavond nog behoorlijk warm. De temperatuur ligt nog lange tijd rond de 30 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar 22 graden. In de oosthelft is er een kleine kans op een onweersbui. In het westen blijft het waarschijnlijk helemaal droog. En morgen wisselen de zon en wolkenvelden elkaar af. In de ochtend wat meer bewolking, in de middag wat meer zon. En de temperatuur loopt op naar gemiddeld 32 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden een aantal stevige regen- en onweersbuien. En dan zou het wel eens even kunnen spoken. Ik wens u een fijn weekend.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
5: Goedenavond.
6: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Ook in de avond de mooiste muziek. Dit is Flevoland op 89.8.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
3: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
2: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
4: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
2: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na de warmste junidag ooit is het ook vanavond nog behoorlijk warm. De temperatuur ligt nog lange tijd rond de 30 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar 22 graden. In de oosthelft is er een kleine kans op een onweersbui. In het westen blijft het waarschijnlijk helemaal droog. En morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. In de ochtend wat meer bewolking, in de middag wat meer zon. En de temperatuur loopt op naar gemiddeld 32 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden een aantal stevige regen- en onweersbuien. En dan zou het wel eens even kunnen spoken. Ik wens u een fijn weekend.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
6: Goedenavond.

Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni live vanuit Almere.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland...

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Na de warmste junidag ooit is het ook vanavond nog behoorlijk warm. De temperatuur ligt nog lange tijd rond de 30 graden. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar 22 graden. In de oosthelft is er een kleine kans op een onweersbui. In het westen blijft het waarschijnlijk helemaal droog. En morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. In de ochtend wat meer bewolking, in de middag wat meer zon. En de temperatuur loopt op naar gemiddeld 32 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden een aantal stevige regen- en onweersbuien. En dan zou het wel eens even kunnen spoken. Ik wens u een fijn weekend.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni live vanuit Almere.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken, een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Ook op zaterdag de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: komt er een dag.
1: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
2: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
1: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
1: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren, die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam.